0: De opklaringen, later opnieuw meer wolken bij minima tussen 6 en 16 graden. We krijgen een bewolkte dag met lokaal wat gedruppel en tot 22 graden. Dinsdag zon en wolken tot 25 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Een goede nacht. Het is 3:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Ekeren bij Antwerpen is brand uitgebroken in een grote bedrijfshal van een glasbedrijf. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blusrobot in. Nieke Nijring van Brandweerzone Antwerpen.
2: Ja, we zijn om 12:30 opgeroepen vannacht. Het ging om een uitslaande brand in 3 loodsen bij een glasbedrijf. De brand is nog steeds bezig, maar is ondertussen wel omschreven. Onze ploegen hebben de brand gecontroleerd. Maar we gaan nog wel heel wat uren werk hebben met het nablussen en ervoor zorgen dat alles weer veilig is.
1: Enkele buurtbewoners moesten uit voorzorg hun woning verlaten en afrit Leugenberg werd afgesloten. Niemand raakte gewond bij de brand. Vanaf volgend jaar wijzigt het ziekteverlof van ambtenaren. Ze verliezen dan het recht om ziektedagen op te sparen. Dat heeft de ministerraad beslist. Nu bouwen ambtenaren 21 ziektedagen per jaar op. Bij langdurige ziekte konden die dagen ervoor zorgen dat het volledige loon werd doorbetaald. Maar dat verandert vanaf 1 januari. Nieuwe statutaire ambtenaren kunnen dan geen ziektedagen meer opsparen. Net als contractuelen krijgen ze dan hun volledige loon tijdens de eerste maand ziekte en daarna nog 60% van het loon. Verworven rechten blijven wel behouden. Dat wil zeggen dat ambtenaren die al in dienst zijn, de ziektedagen behouden die ze tot eind dit jaar hebben opgespaard. Spanje is wereldkampioen voetbal. Ferran Torres scoorde in de verlengingen het enige doelpunt tegen Argentinië. De finale was geen spektakel. Beide ploegen speelden ver onder hun niveau. Een afscheid in mineur voor Lionel Messi, die zijn ploeg niet op sleeptouw kon nemen. Argentinië speelde de verlengingen met 10 man na een rode kaart voor Enzo Fernandez. Spanje pakte de titel met amper 1 tegendoelpunt in het hele toernooi. De Spaanse speler Rodri kreeg nog de trofee van speler van het toernooi en de Fransman Mbappé blijft met 10 doelpunten de topscorer. De finale werd omkaderd met veel spektakel en show met sterren als Tom Cruise, Madonna en Justin Bieber. Toen president Trump en FIFA-baas Infantino na de wedstrijd op het veld kwamen voor de ceremonie, werden ze uitgejouwd. En in Vilvoorde woont een grote Spaanse gemeenschap. Een 1000-tal mensen volgden er de match mee op grote schermen in het Aziatpark. En natuurlijk was het feest toen Spanje de titel veroverde.
3: We zijn echt wel trots. Het was een moeilijke match. Het heeft heel lang geduurd, maar we zijn echt wel heel blij van de verdediging.
4: De statistieken spraken voor zich. Het was altijd helemaal rood en 2-3 witte streepjes. Dat we deze tweede ster mogen ontvangen en zeer verdiend mogen ontvangen.
5: Ik vond het een fantastisch spannende match, absoluut. Dus ik ben blij dat Spanje gewonnen is. We zijn nog eventjes mee gaan feesten, maar nu gaan we wel slapen.
1: Vannacht eerst brede opklaringen, later opnieuw meer wolken bij minima tussen 6 en 16 graden. We krijgen een bewolkte dag met lokaal wat gedruppel en tot 22 graden. Dinsdag zon en wolken tot 25 graden dan. Meer op vrtnieuws.be en op sportza.be.
0: Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren. 4 uur, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Ekeren bij Antwerpen is brand uitgebroken op een bedrijventerrein. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blusrobot in. Niemand raakte gewond bij de brand. Nieke Nijrink van Brandweerzone Antwerpen.
1: Ja, we zijn om 12:30 opgeroepen voor een industriebrand. Het gaat om 3 loodsen, die eigenlijk volledig zijn uitgebrand. Dus het was een uitslaande brand toen we aankwamen. Het is een glasbedrijf, een parketbedrijf en dan nog een loods die als opslag wordt gebruikt. In het begin kwam er heel veel rook vrij. Onze ploegen hebben er ook voor kunnen zorgen dat de brand zich niet verder heeft uitgebreid. 14 omwonenden hebben hun huis moeten verlaten. Maar ze mogen ondertussen weer naar huis, want de situatie is terug veilig. Maar we gaan wel nog heel wat uren werk hebben om de situatie hier volledig af te ronden en na te blussen.
0: Op de A12 werd de afrit Leugenberg een tijd lang afgesloten. In de straat van Hormuz bij Iran staat een schip in brand. Volgens Iran zijn er 2 olietankers geraakt toen ze probeerden om via de zuidelijke, door Iran verboden route, door de zeestraat te varen. De Iraanse machthebbers herhalen dat zolang de VS aanvallen uitvoeren op het land, geen enkele druppel olie of gas door de straat van Hormuz vervoerd zal worden. En vannacht heeft het Amerikaanse leger voor de 9e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Als gevolg van de escalatie van de voorbije week is de olieprijs op de internationale markten weer gestegen tot zijn hoogste peil sinds juni. Op het WK voetbal heeft Spanje zich voor de 2e keer in de geschiedenis tot wereldkampioen gekroond. De Spanjaarden klopten in de finale Argentinië met 1-0 na verlengingen. Het verslag is van Peter van den Bemt.
2: Een oververdiende overwinning voor Spanje na een vreselijke draak van een finale die pas in de verlengingen wat spektakel opleverde. Het bleek de wedstrijd te veel voor een sloom Argentinië en een lijkbleke Lionel Messi die zijn prachtige interlandcarrière op een valse noot afsluit. De titelverdediger trapte pas in het slot van de verlengingen voor een eerste keer op doel. Voorts onderging het passief de wet van de sterkste. Maar Spanje geraakte lange tijd ook niet verder dan wat ongevaarlijke pogingen. De echte kansen kwamen pas in het slot via Torres en Yamal. Ruben Martinez was de enige Argentijn op niveau. Fernandes kreeg net voor de verlenging een rode kaart. En 10 Argentijnen ontsnapten eerst nog bij een reuzekans voor Merino. En een onbegrijpelijk afgekeurde goal van de uitstekend ingevallen Williams. Het logische doelpunt viel dan bij het begin van de tweede verlenging. Via de andere invaller Torres 1-0. En pas dan kwam Argentinië nog opzetten met 1 grote kans. Maar Simeone trapte over. Het geluk van Argentinië was opgebruikt. Spanje pakt 16 jaar later zijn 2e wereldtitel. Net als toen ook als regerend Europees kampioen. Spanje kaapte ook alle individuele prijzen weg, ook die van beste speler van het toernooi. En dat was net als 2 jaar geleden op het WK, ook nu Rodri.
0: En de Spaanse ploeg die landt vanmiddag om 12:45 in Madrid. En ze zullen meteen daarna in een dubbeldekbus door de hoofdstad gereden worden. 2400 agenten zijn opgeroepen om alles veilig te laten verlopen. Het weer, we krijgen een bewolkte dag met lokaal wat gedruppel en tot 22 graden. Morgen, dinsdag, zon en wolken tot 25 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws en van Sporza.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

0: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Radio 1 live.

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Spanje is wereldkampioen voetbal, maar ze hadden er wel verlengingen voor nodig tegen Argentinië. Pas in het allerlaatste kwartier scoorde Ferran Torres het enige doelpunt. Argentinië speelde die verlengingen met 10 man na rood voor Enzo Fernandez. In Vilvoorde heeft een duizendtal mensen de wedstrijd gevolgd op grote schermen in het Asiatpark. Er wonen veel Spanjaarden in Vilvoorde en zij waren uiteraard dolgelukkig.
2: Spanje heeft gespeeld hoe het moet gespeeld worden. Argentinië heeft niks gedaan, maar we zijn gewonnen. En we zijn heel tevreden, heel content. En voor Vilvoorde en voor onze Spanjaarden voor Vilvoorde.
3: Mega. En ik denk nog belangrijker dat ze hier allemaal samen kunnen vieren. Dat ze hier inderdaad die gemeenschap hebben. Die tweede ster mocht wel. Zalig, hè? Zalig.
1: Voor de finale was er al veel spektakel en show en ook in de pauze kwamen sterren als Madonna en Justin Bieber opdraven. En dat nam bijna een half uur in beslag. Normaal duurt de rust 15 minuten. Na de wedstrijd kwamen president Trump en FIFA-baas Infantino het veld op om de beker uit te reiken aan Spanje, maar ze werden door het publiek uitgejouwd. In Ekeren bij Antwerpen is brand uitgebroken op een bedrijventerrein. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blusrobot in. Er vielen geen gewonden. Nieke Nijrink van brandweerzone Antwerpen.
4: Het gaat om 3 loodsen die eigenlijk volledig zijn uitgebrand. Het was een uitslaande brand toen we aankwamen. Het is een glasbedrijf, een parketbedrijf en dan nog een loods die als opslag wordt gebruikt. In het begin kwam er heel veel rook vrij. Onze ploegen hebben er ook voor kunnen zorgen dat de brand zich niet verder heeft uitgebreid. 14 omwonenden hebben hun huis moeten verlaten, maar zij mogen ondertussen weer naar huis, want de situatie is terug veilig.
1: Door de hitte en de droogte zijn in Zuid-Frankrijk en op Corsica branden uitgebroken of uitgebreid. Honderden brandweerlui zijn opgeroepen om de branden te bestrijden. De hevigste brand brak uit in een dorp op ruim 20 kilometer van Saint-Tropez. 4 huizen zijn afgebrand en 150 mensen werden geëvacueerd. Op Corsica woedden al een week lang 2 branden die ontstonden door een blikseminslag. En er is al ruim 320 hectare in de as gelegd. Verschillende wandelpaden daar zijn afgesloten. Bij een Russische aanval op een Turkse vrachtschip voor de kust van Oekraïne zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen en 5 bemanningsleden zijn nog vermist. Dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. Het schip kwam net uit de haven van Odessa en vervoerde graan. Rusland heeft nog niet gereageerd op de aanval. Maar de Russen hebben hun aanvallen op Oekraïnse havens de laatste weken wel opgevoerd. En als een reactie zeggen ze zelf op Oekraïnse droneaanvallen op Russische schepen. Het weer, een bewolkte dag wordt het met hier en daar een beetje regen. Temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
5: Radio 1.

0: Geerte, Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 6 uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Spanje is voor de 2e keer ooit wereldkampioen voetbal. Het had wel verlengingen nodig tegen Argentinië. Het verlossende doelpunt van Ferran Torres viel in het allerlaatste kwartier. Argentinië speelde de verlengingen met 10 man na een rode kaart voor Enzo Fernandez. In Vilvoorde hebben zo'n 1000 mensen de wedstrijd gevolgd op grote schermen in een park. Er wonen daar veel Spanjaarden en zij waren dolgelukkig na de gewonnen finale.
3: We zijn echt wel trots. Het was een moeilijke match. Het heeft heel lang geduurd, maar we zijn echt wel heel blij van de verliezen.
4: De statistieken spraken voor zich. Het was altijd helemaal rood en 2, 3 witte streepjes. Dat we deze 2e ster mogen ontvangen en zeer verdiend mogen ontvangen.
3: Ik vond het een fantastisch spannende match, absoluut. Dus ik ben blij dat Spanje gewonnen is.
2: In de pauze kwamen sterren als Madonna, Shakira en Justin Bieber optreden. De show halfweg duurde 1,5 uur in de plaats van de normale 15 minuten. En na de wedstrijd kwamen de Amerikaanse president Donald Trump en FIFA-baas Infantino het veld op om de beker uit te reiken aan Spanje. Zij werden door het publiek uitgejouwd. Ambtenaren mogen vanaf volgend jaar hun ziekteverlof niet meer opsparen. Ambtenaren kregen tot nu toe 21 ziektedagen per jaar. En wanneer ze die niet nodig hadden, mochten ze die toch houden. Daardoor konden ambtenaren die nooit lang ziek waren geweest hun ziektedagen gebruiken om vroeger te stoppen met werken. Dat verandert dus voor nieuwe vastbenoemde ambtenaren. Ambtenaren die al in dienst zijn, mogen hun ziektedagen die ze tot eind dit jaar zullen hebben opgespaard, behouden. In Ekeren bij Antwerpen is brand uitgebroken op een bedrijventerrein. Er vielen geen gewonden. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blusrobot in, vertelt Nieke Nijrink van de brandweer.
5: Het gaat om 3 loodsen die eigenlijk volledig zijn uitgebrand. Het was een uitslaande brand toen we aankwamen. Het is een glasbedrijf, een parketbedrijf en dan nog een loods die als opslag wordt gebruikt. In het begin kwam er heel veel rook vrij. Onze ploegen hebben er ook voor kunnen zorgen dat de brand zich niet verder heeft uitgebreid. 14 omwonenden hebben hun huis moeten verlaten, maar zij mogen ondertussen weer naar huis, want de situatie is terug veilig.
2: En door de hitte en de droogte zijn in Zuid-Frankrijk en op Corsica opnieuw branden uitgebroken of uitgebreid. Honderden brandweerlui zijn opgeroepen om ze te bestrijden. De hevigste brand brak uit in een dorpje op ruim 20 kilometer van Saint-Tropez. 4 huizen zijn daar afgebrand en 150 mensen werden geëvacueerd. Op Corsica woedden al een week lang 2 branden na een blikseminslag. Zo'n 320 hectare is daar al afgebrand. Verschillende wandelpaden zijn afgesloten. We krijgen veel wolken vandaag met hier en daar wat lichte regen. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog bij zo'n 22 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Met Helen Goedgebeur en Heidi van Rompuy.
6: Goedemorgen. Het was opnieuw een bewogen weekend in Oekraïne. We bellen er straks over met Arnoud Dekker. Die zit in Kharkiv. Welkom.

0: Patty Smit om wakker te worden. Goedemorgen, Heidi.
1: Goedemorgen, Helen.
0: Ik moet de kranten zelfs niet openslaan vanochtend om Remco Evenepoel te zien staan. Hij staat zowat op elke voorpagina. Hè?
1: Ja, natuurlijk. Dat is een fantastische ritzege in de Tour gisteren. Evenepoel klopt Pogacar in de bergrit, kopt het laatste nieuws. De Standaard ziet hoe Evenepoel de twijfels van zich afklimt in het hooggebergte. En volgens het nieuwsblad longt het podium ondertussen voor Evenepoel, zeker nu Jonas Vingegaard geblesseerd of gekwetst heeft moeten afhaken. En dan natuurlijk ook nog verschillende foto's van het Spaanse elftal op de voorpagina's na hun wereldtitel gisteren op het WK-voetbal. Oververdiend wereldkampioen is de samenvatting van het Belang van Limburg.
0: Ja, we praten er straks nog over met Peter van den Bemt. Wat staat er nog op onze voorpagina's?
1: Wel, de helft van de Belgen wil Elisabeth binnen 5 jaar op de troon. Dat blijkt uit een grote peiling van het laatste nieuws over het Koningshuis. VS en Iran glijden opnieuw af naar grootschalige oorlog, is de kop van de Standaard. 40% meer hulp trajecten naar geweld binnen gezin, schrijft het nieuwsblad. De Morgen dan zet een bijzonder traject van Natuurpunt vooraan dat een oplossing moet bieden voor de droogte. Spat je hoop in droge tijden met daarbij een grote foto van het Wetlands-project van Natuurpunt. En Gazet van Antwerpen komt nog eens terug op de dodelijke schietpartij aan een discotheek in Antwerpen dit weekend. Jonathan sterft na een banale ruzie op de parking van een discotheek.
0: Dankjewel, Heidi.

0: Indigo Girls, Closer to Fine.
1: De ochtend WK.
0: Spanje heeft zijn tweede wereldtitel binnen in de WK-finale. Gisteravond wonnen ze na verlengingen met 1-0. En dat werd natuurlijk massaal gevierd in heel Spanje. Goedemorgen Sven Tuytes.
2: Goedemorgen.
0: Correspondent in Spanje in Madrid. Is het nog altijd feest daar?
2: Wel, nu zijn toch de mensen gaan slapen, maar het heeft toch heel lang geduurd. En het was moeilijk om in slaap te geraken. Zoveel lawaai was er, want ik woon in het centrum van de stad. En natuurlijk, ja, na die 100 zenuwslopende minuten is heel Spanje ineens ontploft. En dan kon het niet meer op natuurlijk.
0: Ja, veel opwinding nadien, want inderdaad, ze hebben wel wat geduld moeten hebben, hè, de Spanjaarden. Dat verlossende doelpunt viel inderdaad pas in de verlengingen. Hoe groot was de ontlading?
2: Wel, je voelde wel bij de Spanjaarden dat doelpunt ging vallen. Die spanning zat erin. Spanje bleef maar aanvallen, bleef maar aanvallen. Wat mij opviel bij de Spanjaarden, ik ben hier in de buurt in een cafeetje de match gaan volgen, is dat die Spanjaarden zoveel vertrouwen hebben in hun ploeg. Het was zoiets van, we hebben dat WK gewonnen in 2010. Nu is het aan ons, zelf al is die lieveling van de FIFA Argentinië. Wij gaan het toch wel eens maken en dat is dan uiteindelijk gelukt. Dat was echt wel indrukwekkend hoe geduldig dat ze zaten te wachten, de Spanjaarden, en hoe dat die ontploffing dan uiteindelijk kwam.
0: Ja, ze bleven erin geloven tot het eind. En nu is het natuurlijk wachten, hè, op de Spaanse spelers om samen te vieren tot ze terug zijn. Wanneer zijn ze weer in het land?
2: Die zouden vandaag al terugkomen. Dus vandaag zouden de spelers naar Madrid komen. Dus het feest gaat gewoon verder gaan. Het is echt alsof de familie terug naar huis komt. Dit wordt echt wel een enorm groot feest in Spanje, in heel Madrid in feite. Ja,
0: wat staat er dan te gebeuren? Hoe gaan ze dat vieren?
2: Wel, dat is een hele optocht door Madrid. En dat zal waarschijnlijk heel, heel traag verlopen. Dat gaat ervoor zorgen dat de hele stad geblokkeerd zal zijn. Dat zagen we gisteravond ook al. Het is heel snel, heb je de belangrijke verkeersassen die vastzaten, omdat de mensen gewoon de straat innamen. Mensen die, vooral toeristen, die het stomme idee hadden om met de auto door het centrum te rijden, die bleven gewoon stilstaan, omringd door duizenden voetbalfans, Spanjaarden, die helemaal door hun dak gingen. Dus dat gaat zich vandaag herhalen.
0: Ja, het zal wel wat fans op de been brengen straks. Worden er dan extra veiligheidsmaatregelen genomen?
2: Ja, inderdaad. En dat was deze nacht al. Had je helikopters die in de lucht hingen. Heel veel politie, maar die hielden zich afzijdig. Maar vandaag gaat er natuurlijk nog veel meer volk zijn als die ploeg aankomt. Dat gaat al beginnen op de luchthaven. Dus dat wordt wel een hele ontplooiing om dat allemaal in goede banen te leiden.
0: Ja, Spanje wint nu in de Verenigde Staten dat WK. Trump, die wou ook per se op de foto bij de viering van de Spanjaarden. Is daar veel reactie op gekomen?
2: Wel, mensen zijn heel snel na de match allemaal de straat opgetrokken en je voelt dat heel veel Spanjaarden gewoon die uitreiking niet gezien hebben. Dus het kon eigenlijk niet schelen wie daar op dat podium stond. Het belangrijkste was dat Spanje gewonnen had en dat de Spanjaarden feest konden vieren. Dus heel veel van die zaken, wat er daarna gebeurd is, hebben ze daarna in de krant gelezen of eens op het nieuws gehoord. Maar wat Trump gedaan heeft, kon eigenlijk niet schelen wat erna gebeurd is. Is veel mensen ontgaan. Ook die fysieke aanval van die Argentijnse middenvelder net na de match, hè, toen hij Eric Garcia en Gavi fysiek aanviel. Wel, veel mensen hebben dat zelf niet meer gezien, want ze waren eigenlijk al op straat om te vieren.
0: Ja, dat hebben ze gemist, de druk aan het feesten. En dat gaan ze daar nog een hele dag blijven doen. Als ik het goed hoor, Sven Tuytes in Spanje, dank je wel.
2: Graag gedaan.

0: Lenny Lenny, She Only Loves You in the Summertime.
1: De ochtend.
0: Kiev is dit weekend weer getroffen door luchtaanvallen, veel aanvallen zelfs. In de nacht van zaterdag op zondag zou de hoofdstad volgens Oekraïnse bronnen getroffen zijn door 41 ballistische raketten en 125 drones. Dat is een record aantal en president Zelensky noemt het dan ook een van de grootste aanvallen in deze oorlog. Arnoud de Dekker, journalist op dit moment in Kharkiv, dat is in het oosten van Oekraïne. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Kiev is uiteraard al vaker getroffen door bijzonder zware aanvallen. Maar dit was dan toch nog anders dan anders?
2: Ja, en vooral omdat die aanval zo intens was. De eerste raketten, ballistische raketten, die vielen kort na 1 uur 's nachts. En wat opmerkelijk is dat die raketten die gebruikt worden, die ballistische raketten, dat die zijn gemoderniseerd of dat die een upgrade hebben gehad, waardoor dat die in sommige gevallen sneller kunnen vliegen en sneller dan het luchtalarm in Kiev. Waardoor dat de eerste ontploffingen of explosies gebeuren vooraleer dat het luchtalarm afgaat. Mm-hmm. En dus Kiev, een hoofdstad met ongeveer meer dan 2 miljoen inwoners, om 1 uur 's nachts, dan ligt iedereen te slapen en dan worden die gewekt door krachtige explosies. En dan, dan is het, dan was de nacht heel moeilijk, want zoals ik zei, het was een intense aanval met 41 ballistische raketten op 53 minuten tijd. Ja. Dus dat is bijna één ballistische raket per 1 of 2 minuten, mm-hmm, een uur lang. En dus die intensiteit die was eigenlijk bijna ongezien sinds de start van de oorlog. Er viel 1 dodelijke slachtoffer en een 20-tal gewonden. Het is een klein mirakel dat het niet meer slachtoffers is geworden. Want ook een paar uur daarvoor, nog voor het avondklok om 12 uur 's nachts inging, waren er nog duizenden mensen op de been in het centrum van Kiev om te protesteren tegen het ontslag van de minister van Defensie, Mikhailo Fedorov. Dus het had een werkelijk drama kunnen worden als die aanval een uur of 2 vroeger had gebeurd.
0: Ja, die impact had nog veel zwaarder kunnen zijn met die regenval aan raketten. Bijna echt een hele intensieve aanval. Dan vraag je toch af, zijn burgers nog veilig in die hoofdstad? Want de voorbije weken was het toch de ene aanval na de andere?
2: Ja, dat is eigenlijk een beetje de vraag. Want vooral ook heel de regio Kiev wordt geraakt. Begin juli was het ook een munitiedepot die in een druk bewoonde voorstad van Kiev is. Daar was een munitiedepot die is geraakt met secundaire ontploffingen tot uren na de explosie, na een ballistische raket met 9 doden, tientallen gewonden. Over het algemeen, de maand juni en juli waren de dodelijkste maanden in de hoofdstad van Kiev. Daar was een munitiedepot die is geraakt met secundaire ontploffingen tot uren na de

0: weer. Maar dus Oekraïne staat er op dat vlak helemaal niet zo goed voor.
1: Ja. Ja, dus het is zo dat, dat Rusland vaak gecombineerde massale aanvallen doet met bijvoorbeeld drones, Shahed-drones en andere type drones. Maar Oekraïne kan die drones redelijk efficiënt en makkelijk uit de lucht schieten met hun eigen luchtafweer die ze zelf ontwikkelen tegen die drones. En dan zijn er nog de kruisraketten die Rusland afvuurt. Die kunnen meestal worden uit de lucht geschoten met F-16 luchtafweer, met andere luchtafweer waar Oekraïne wel over beschikt. Mm-hmm. Maar die ballistische raketten specifiek, die vliegen hoger, sneller in een boog, loodrecht op Kiev. En daarvoor is enkel de Patriot-raketten, kunnen enkel die raketten gebruikt worden. Die stocks zijn op en dus Zelensky heeft gisteren ook al gezegd en aangedrongen bij zijn Westerse bondgenoten van kijk, we spelen op dit moment met levens in Kiev. We hebben die raketten nodig, mm-hmm. want Rusland kijkt ook, ziet ook dat wij geen luchtafweer of geen Patriots meer hebben. Dus zij gaan daar gebruik van maken om Kiev nog meer te treffen. En dus ja, dat is een beetje de angst. En dat merk je ook in Kiev, merk je ook dat de mensen zich nooit helemaal veilig voelen. Absoluut niet. Nee. En dat is natuurlijk ook een strategie, een doelbewuste strategie van Rusland. Hè, om die mensen, die burgers in Kiev te kraken door nachtelijke aanvallen, door angst in te boezemen. Dus dat is ook deel van die terreur die Rusland wil zaaien, uiteraard.
0: Ja, van die strategie, de dodelijkste maanden, zeg je. Intussen gaan die protesten waar je het daarnet over had tegen het beleid van Zelensky onverminderd door, al enkele dagen op rij nu. Mm-hmm. Ja, betogers laten zich inderdaad niet afschrikken. Ze vinden het heel belangrijk dat hun boodschap gehoord wordt.
1: Absoluut, ja. Gisteren was het de derde dag op rij. Verwacht wordt dat er vandaag opnieuw geprotesteerd wordt in elke grote stad in Oekraïne. Duizenden mensen in Kiev. Ik was gisteravond ook in Kharkiv aanwezig, waar ik schat 300-400 mensen samenkwamen om te protesteren in het centrum. Het lijkt niet zo heel veel, maar in Kharkiv is dat natuurlijk helemaal anders. Want Kharkiv, die stad, wordt elke dag onder vuur genomen. We zijn hier 30 kilometer van het front. En dus je hebt amper tijd om te schuilen als het luchtalarm gaat. Er zijn wel degelijk risico's. En om dan met 300-400 mensen samen te komen, urenlang te protesteren, dan is dat wel een duidelijk statement. En die protesten die gingen door tot de avondklok, tot 10 uur 's avonds hier in Kharkiv. En het is wel heel duidelijk wat de mensen willen. De mensen willen de eerste dag, de eerste 2 dagen vroegen de betogers expliciet dat Mikhailo Fedorov, de heel populaire minister van Defensie, dat die zou terugkomen in de regering, want hij was ontslaan door Zelensky. Mm-hmm. Maar vandaag zijn die protesten een beetje aan het uitbreiden en nu vragen de betogers ook om het ontslag van Sirski. Sirski is de opperbevelhebber van de strijdkrachten en hij wordt vaak geassocieerd met een verouderde commandostructuur. Hij is ook gevormd in de Sovjet-Unie en dus het is een beetje een tegenpool of het tegenovergestelde van Mikhailo Fedorov. En daar zie je twee wereldbeelden die botsen tegen elkaar. Fedorov heeft ook een paar keer gezegd, hij is heel jong, 35 jaar oud, charismatisch. Mm-hmm. En hij heeft een paar keer gezegd, we moeten vechten tegen Rusland of we moeten die oorlog voeren op een asymmetrische manier. Wat bedoelt hij daarmee? Asymmetrisch, dat betekent dat Rusland meer manschappen heeft, meer geld, meer productiecapaciteiten. En daar kan Oekraïne niet tegenaan. Dus wat moet Oekraïne doen? Dat is asymmetrisch gaan vechten en dat doe je door te innoveren. Mm-hmm. Met drones onder andere en innoverende technieken aan het front. En ja, Sirski die is een beetje van de oude garde en bij hem verlopen die innovaties iets meer stroef, mm-hmm. Waardoor dat, volgens Fedorov opnieuw, waardoor dat zijn innovaties zouden een beetje tegengewerkt worden. Dat is dan uitgemond tot een openlijke clash tussen die twee. Ze konden elkaar niet meer uitzien, waardoor dat Zelensky moest tussenkomen. Enfin, dat is een beetje de schets. En nu, vooral de jongere mensen die vragen dat Fedorov op zijn minst opnieuw een belangrijke functie in die regering zou bekleden. En dat Sirski heel kort af zou moeten vertrekken. Dus dat is toch wel een grote impactvolle beslissing. Want natuurlijk, Sirski is de baas van de generale of van de strijdkrachten van heel Oekraïne. Dus je kan niet zomaar een vervanger zoeken op 1, 2, 3 en hopen dat die nieuwe persoon dan meteen de draad kan oppikken waar Sirski het gelaten heeft.

0: Dus een heel moeilijk dossier.
1: Ja.
0: En dan misschien nog kort ook, want dat is ook iets dat speelt hier, of misschien te weinig speelt, naar mijn indruk, is dat de situatie aan het front, en met name in de Donbass, ik was daar afgelopen weekend, is helemaal niet zo goed. Er zijn nog twee Oekraïnse bolwerken in die Donbass. Dat zijn Kramatorsk en Sloviansk. En de eerste Russische infiltranten zijn nu genaderd tot 5,5 kilometer van Kramatorsk. Ik was, zaterdag was ik in die Donbass en je hoort continu drones in die steden. Dus het wordt daar ook hoe langer, hoe meer levensgevaarlijk voor de 100.000 burgers die daar verblijven. De Russen die komen dichter en dichter. Om maar te zeggen, de situatie aan het front is allesbehalve goed. Maar ja, er wordt nu vooral gekeken en geprotesteerd op politiek niveau tussen Fedorov, Sirski en wat er daar gebeurt.
1: Ja.
0: Dus het is een moeilijke situatie. Je merkt dat de zomer hier, dat er van alles speelt. En dat de Oekraïners heel wakker liggen van de politieke toekomst hier. Het is een beetje afwachten welke richting dat allemaal gaat nemen.
1: Dat zal uitgaan. Oké.
0: Ja, inderdaad.
1: Journalist Arnoud Dekker, jij blijft het daar volgen. Hè. Bedankt.
0: Absoluut.

0: Goed, het is 6:30.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: En Spanje is wereldkampioen voetbal.
3: Ja, Spanje had uiteindelijk wel verlengingen nodig tegen Argentinië in de finale. Maar uiteindelijk viel dan in het allerlaatste kwartier toch dat verlossende doelpunt van Ferran Torres. Argentinië moest de verlengingen wel met zijn tienen spelen na een rode kaart. Ambtenaren mogen vanaf volgend jaar hun ziekteverlof niet meer opsparen. Tot nu toe kregen ze 21 ziektedagen per jaar. En wanneer ze die niet nodig hadden, mochten ze die toch houden om vroeger te kunnen stoppen met werken. Maar dat verandert nu dus voor nieuwe vastbenoemde ambtenaren. En we waren net nog in Oekraïne, want daar heeft dus Oekraïne zelf de afgelopen uren meer dan 400 drones afgevuurd in de richting van de Russische hoofdstad Moskou. Volgens de burgemeester van de stad konden de meeste drones worden neergeschoten. In lokale media zijn wel beelden te zien van een brandende olieraffinaderij.
0: Het gaat vandaag druppelen?
3: Ja, veel wolken en hier en daar wat lichte regen. Op de meeste plaatsen blijft het gelukkig wel droog bij zo'n 22 graden.
0: Dankjewel.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Helen Goedgebeur

0: Outcast. Hey, ja, zowat alle kranten komen nog uitgebreid terug op dat nachtelijke zomerakkoord, hè, van de federale regering van afgelopen weekend.
1: Ja, maar de meeste kranten die zien eigenlijk vooral nog meer problemen opdoemen voor die regering door dat akkoord. Want MR en Vooruit die hebben een andere interpretatie van de flexibilisering van de arbeidstijd, schrijft Nieuwsblad. MR spreekt over een akkoord, maar volgens Vooruit is er niets beslist. En het gaat dan over die zogenoemde accordeonweken. Mm-hmm. Een akkoord dat eigenlijk geen akkoord is, zo vat Nieuwsblad dat samen. Nu volgens het, en ook volgens het laatste nieuws, dreigt er een nieuwe clash binnen de regering. De Standaard, daar zijn ze echt heel hard van morgen. Daar schrijven ze: het mosselpotakkoord van De Wever bevat veel lege schelpen. De regering De Wever gunt zichzelf wat zomerrust door gevoelige dossiers niet of half te beslissen en door een extra gat te slaan in de begroting.
0: Ja, straks kunnen we er ook nog over praten met een arbeidsmarktexpert en met politicoloog Dave Sinarde. Het Nieuwsblad dan schrijft dat meer slachtoffers van huiselijk geweld de weg naar hulp vinden.
1: Ja, vorig jaar werden er 40% meer ambulante hulptrajecten opgestart voor intrafamiliaal geweld. En het grootste deel daarvan zijn mensen die doorverwezen zijn door de politie. Die worden dan doorverwezen naar het CAW. En daar zijn ze blij dat mensen sneller de weg vinden naar hulp. Maar ze zijn ook heel bezorgd, omdat de geweldpiek die ze daar gezien hebben sinds de coronacrisis, dat die maar niet lijkt af te nemen. En in de krant getuigt ook Jurgen, hij volgt een traject bij het CAW, omdat hij door zijn alcoholverslaving dus soms gewelddadig is ten opzichte van zijn vriendin.
0: Het laatste nieuws dan heeft een grote bevraging gedaan over het Koningshuis.
1: Ja, en daaruit blijkt dat de helft van de Belgen kroonprinses Elisabeth graag tegen 2030 al op de troon wil zien. Nou. Zij is dan eind de 20, koning Philip zou dan eind de 70 zijn en volgens de lezers van het laatste nieuws is dat dan een mooie timing. Ze is ook de populairste van het hele Koningshuis, ook al heeft ze door haar studies eigenlijk de voorbije jaren niet zoveel echte taken kunnen opnemen. We zien haar weinig, maar als ze er is, dan schittert ze, schrijft het laatste nieuws. Verder dan nog, in diezelfde krant lees ik dat een hele groep jeugdvoetballers naar de rechtbank in Brussel is getrokken, in de hoop dat hun voetbalclub, Patro Eijsden Maasmechelen, dat die toch in de elitecompetitie mag starten voor de jeugd. Die club is haar licentie kwijt na een controle en dat dus tot groot verdriet van de spelers, want sommige jongeren dreigen daardoor hun topsportstatuut te verliezen en mogelijk ook hun plek op de topsportschool in september als ze plots niet meer in die elitecompetitie kunnen spelen. En dus stappen ze naar de rechtbank.
0: De Morgen opent met een groot artikel over een project van Natuurpunt dat een oplossing moet bieden voor de droogte.
1: Ja, sponsgebied als wapen tegen extreem weer in een natuurgebied in Dendermonde hebben ze zogenoemde wetlands. En die zijn dus zelfs in deze periodes van zware droogte nog altijd drassig. Dus daar moet je nog altijd je botten aantrekken, zoals ze dat dan zeggen. En dat dus dankzij kanalen in dat gebied die geen regenwater meer afstromen richting de Schelde, maar die dat dus bijhouden. En daardoor kan het water daar stilletjes in de bodem sijpelen. En verspreid over 14 natuurgebieden gaat er zo'n 2 miljard liter water extra in de bodem. Dat zijn 900 Olympische zwembaden.
0: Ja, we gaan het hier straks ook nog hebben, hè, over het waterbeheer in ons land. Zijn er nog andere verhalen die je zijn opgevallen in de kranten?
1: Wel, in Nieuwsblad lees ik dat er voor het eerst onderzocht is of vogels wel graag vliegen. Een gedragsbioloog is in een vogelpark een groep kakatoes gaan bestuderen. Oh. Ja, het is heel ingewikkeld. Hij heeft allerlei testen uitgevoerd om onder andere om te kijken of de dieren graag meevliegen bij die vliegdemonstraties uit eigen beweging. Hij is hun gemoedstoestand gaan bestuderen. Maar wat blijkt, de kakatoe lijkt er dus wel alvast van te genieten om te vliegen. En dan in de Standaard, misschien wel een gekende frustratie, daar lees ik dat er in Nederland een voorstel klaar ligt dat je rugzak niet meer op de stoel naast je mag zetten op de trein. Ik denk dat iedereen het wel kent, dat als je in een overvolle trein binnenkomt, er dan allerhande stoelen zijn ingenomen door rugzakken. Wel, in Nederland is het mogelijk dus binnenkort voorbij. Daar ligt dus een voorstel klaar dat het niet meer mag, zelfs als er veel plaats is.
0: En dan uiteraard nog veel aandacht voor de knalprestatie van Remco Evenepoel.
1: Remco boven in de Tour, schrijft het Nieuwsblad. Overal grote foto's van Remco Evenepoel, want hij heeft gele trui Tadej Pogacar bergop het nakijken gegeven en hij heeft dus een fantastische ritzege gepakt in die Tour. Dat geeft vertrouwen met de tijdrit in het vooruitzicht en ook het laatste nieuws is laaiend enthousiast. Mooier kan niet, want dat in rechtstreeks duel met Tadej Pogacar.
0: En terecht, dankjewel.

0: ben hier weg, want of van Commerce naar Wetteren misschien.
1: De ochtend.
0: Dan zijn we in Oost-Vlaanderen, daar gaat het openluchtzwembad De Warande weer open. Met strengere maatregelen wel, want het zwembad is enkel nog toegankelijk voor Oost-Vlamingen.
2: Dat is een maatregel die de gemeente genomen heeft nadat vorige week maandag een jongetje van 5 in nood raakte toen hij van de glijbaan kwam. De jongen werd gereanimeerd en is dan in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Het incident heeft heel veel commotie veroorzaakt en het was ook niet het eerste incident deze zomer in De Warande, want in juni was er ook al een massale vechtpartij tussen jongeren. De gemeente nam toen ook al extra maatregelen, zoals meer stewards, een beperking op het aantal bezoekers en ook een strengere controle op de kledingvoorschriften. Maar nu worden die veiligheidsmaatregelen nog extra aangescherpt. De redders krijgen hulp van sfeerbeheerders en er komen ook extra stewards. En vooral dus, je mag enkel nog binnen als je van Oost-Vlaanderen bent.
0: Bram de Winne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Waarnemend burgemeester van de partij Samen voor Wetteren. Jullie grijpen dus in, hè, met verschillende maatregelen, onder andere het beperken van de toegang tot mensen uit de provincie zelf. Hoe zal of hoe moet dat het aantal incidenten gaan beperken?
3: Wel, eigenlijk die maatregel komt er naar aanleiding van een bestuurlijk verslag dat wij gekregen hebben van de politie. En als we daar de optelsom maken van toch heel wat incidenten, niet enkel deze zomer, maar ook vorige zomer, merken we toch wel, als we teruggaan naar een beetje de kern van die problematieken, en dat gaat vooral duidelijkheid over een onveiligheidsgevoel, zowel bij bezoekers, maar ook bij ons eigen personeel, gaat dat over de beheersbaarheid van het bad zelf. En dan merken we dat onder andere incidenten heel vaak voorkomen met mensen die afkomstig zijn van buiten de provincie. Ook is daar vaak een taalbarrière aangekoppeld. Gaat dat over mensen die enkel de Franse taal spreken. Waardoor het voorstel eigenlijk kwam van de politie om af te baken op enkel Oost-Vlaanderen, om op die manier die incidenten toch zoveel als mogelijk proberen te vermijden.
0: Ja, dus u spreekt eigenlijk vooral over incidenten met Franstaligen. Als we het dan hebben over incidenten, wat voor problemen zijn dat dan?
3: Ja, die zijn heel divers eigenlijk. Dat gaat over de personen die over de omheining klimmen zonder een betaling te doen. Heel vaak het herhaaldelijk negeren van zwembadreglementen, maar ook wel confrontatie aangaan met onze medewerkers die daar zijn. En dat gaat zowel over security als de redders, en wat zich jammer genoeg vaak uit, ook in verbale tot zelfs fysieke intimidatie.
0: Mm-hmm. En dus heeft de gemeente beslist, enkel nog Oost-Vlamingen. Kan enkel de gemeente dat beslissen?
3: Wel, wij hebben een burgemeestersbesluit genomen, wat juridisch perfect mag. Dus op basis van de nieuwe gemeentewet. Wij hebben dat voldoende gemotiveerd, zoals dat moet bij een besluit. Dus op die manier nemen wij een soort van noodmaatregel tot het einde van deze zomer. Dus tot als het bad ook sluit. Mm-hmm. Dus op die manier is dat perfect te hanteren.
0: En door dat te beslissen, bent u dan zeker dat dat geen discriminerende maatregel is?
3: Wel, voor ons is het geen discriminerende maatregel. Het is louter een maatregel om ervoor te zorgen dat veiligheidsgevoel er terugkomt, zowel bij bezoekers als personeel. Maar dat het bad ook aangenaam wordt voor wie er wel wil en moet zijn. En voor ons zijn dat recreatieve zwemmers, maar bovenal gezinnen die daar moeten komen, vertoeven. Dus geen discriminerende maatregel, maar echt een maatregel om orde en veiligheid te herstellen in het zwembad.
0: Ja, maar het schept misschien wel een soort sfeer van de Oost-Vlamingen versus de anderstaligen.
3: Ik begrijp dat die connotatie daar kan aangegeven worden. Voor ons is dat zeker niet de bedoeling om dat op die manier te doen. Het is echt, zoals ik zei, een maatregel om een beetje orde handhaving te kunnen doen op een degelijke manier in het zwembad.
0: Ja, en dus heel concreet betekent dat wie binnenwandelt moet zijn identiteitskaart op de toonbank leggen?
3: Klopt. Dat was voor alle duidelijkheid ook daarvoor al het geval. Wij werken met een gedifferentieerd tarief voor inwoners en niet-inwoners. Dus die ID-controle hadden wij eigenlijk al verschillende jaren.
0: Maar er zijn ook nog andere maatregelen. Er komen bijvoorbeeld ook sfeerbeheerders. Wie zijn dat? Wat gaan zij doen?
3: Ja, eigenlijk is dat een beetje na overleg met onze redders. Dus wij Wij zorgen dat er wat extra ogen in het zwembad zijn. En dus die sfeerbeheerders lopen rond in het bad en ondersteunen eigenlijk de redders. Die hebben voor alle duidelijkheid geen reddersdiploma, want dat is ook een knelpuntberoep en niet zo eenvoudig te vinden. Maar zij ondersteunen eigenlijk de redders om toch wat in het bad extra ogen te hebben. In eerste instantie ook voor minderjarigen, omdat daar uiteraard een doelgroep is die wat meer aandacht vraagt in zo'n water. Maar eigenlijk is dat hun taak voor de sfeerbeheerders, het ondersteunen van redders.
0: Ja, is dat niet nog belangrijker dat er extra controle is, zeker wanneer zoveel mensen kunnen komen zwemmen?
3: Ja, maar voor alle duidelijkheid, en dat wil ik eventjes toch duidelijk stellen, de problematiek situeert zich niet zozeer bij de redders of het gegeven dat die controle op het zwembad. Het probleem is dat wij merken dat heel wat mensen, jammer genoeg, ja, regels, maar ook, moet ik het zeggen, wat de redders zeggen, maar ook wat security zegt, een beetje aan hun laars lappen, waardoor eigenlijk onze redders meer bezig zijn met discussiëren dan met hun hoofdtaken, dus zorgen voor die veiligheid op in het water zelf. Dus op die manier proberen wij met de maatregelen die er nu zijn ook die rust toch iets meer te brengen, zodat iedereen zijn of haar taken kan uitvoeren zoals we die verwachten.
0: Ja, straks om 9:30 is het dat Oost-Vlamingen weer kunnen gaan zwemmen in het openluchtzwembad De Warande in Wetteren, met dus extra veiligheidsmaatregelen. Dankjewel, waarnemend burgemeester Bram de Winnen.
3: Graag gedaan.

0: The Rush van Editors. Op de N31 richting Brugge is bij Sint-Andries een ongeval gebeurd op de rechter rijstrook.
1: Tegels,
2: natuursteen,
1: parket, Impermo.
0: Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen geworden in het voetbal. En David Naert, het is verdiend ook. Hè.
3: Zeer zeker, Helen. La Roja domineerde de finale tegen een teleurstellend Argentinië, moeten we toch zeggen. Een doelpuntenfestijn werd het gisteren niet. De Argentijnse doelman pakte uit met 11 saves. En zo bleef het 0-0 na 90 minuten. En pas in de tweede verlenging trapte Ferran Torres Spanje dan toch de geschiedenis in. Helen, spreek jij Spaans?
0: Nee.
3: Ik ook niet, maar het gaat geen probleem zijn, hoor.
4: Lamine Yamal, arrancando Lamine. Het toca atrás, va al centro. Nico, de cabeza, ahí está. Ferran, no.
5: Mista, muy tuyo ese golpeo, arriba, muy tuyo,
4: Gol de España.
3: Voilà, mocht u nog niet wakker zijn, dan nu zeker wel met dank aan Radio Nacional uit Spanje. Analist Pim de Koning was gisteravond hier te gast in deze studio. Laten we eerst eens luisteren naar wat hij vond over de defensieve Argentijnen.
6: Het was zelfs zo erg van Argentinië dat je het gevoel had dat ze het niet verdienen om in die finale te staan. En dat zijn toch de wondere wetten van de sport. Ze hebben 115 minuten niet aangevallen, geen één keer. Mm-hmm. En dan komen ze achter. En dan opeens met een man minder zijn ze daar. Ja. En krijgen ze nog twee mogelijkheden.
3: En wie weet hadden we zomaar nog strafschoppen gehad. Maar zelfs in het voetbal heb je af en toe gerechtigheid. Mm-hmm. En het bleef 1-0 voor Spanje.
6: Spanje heeft het slim gedaan, heeft het goed gedaan. Hebben uiteindelijk ook niet overdreven risico's genomen. Ondanks dat ze het gevoel hadden van we zijn hier echt wel baas. We kunnen het afmaken, zelfs voor die 90ste minuut. En wij hebben verloren tegen de wereldkampioen.
7: Dat is waar, ja.
6: Tegen de wereldkampioen die minder die baas was tegen ons. We waren minder. Maar veel beter waren we dan Argentinië.
3: Opvallend gisteren was trouwens ook de totale afwezigheid in de match van Lionel Messi, rond wie alles nochtans draait in dat Argentijnse team.
6: Ze hebben echt wel een hele wedstrijd met een man minder gespeeld. Nee, Messi heeft niet meegedaan, heeft nog zo van die wedstrijden gehad. Maar gezien de efficiëntie en de geweldige zaken die hij liet zien op dit WK, is dit toch wel een zeer valse noot voor hem om op te eindigen. Mm-hmm, Interland, dat zal gedaan zijn, is al nog wel bij Inter Miami waarschijnlijk verder voetballen, maar toch ook Otamendi, 38. Emiliano Martinez was uiteindelijk nog de beste, de keeper, dus dat wil wel wat zeggen.
3: En straks nog veel meer over dat WK natuurlijk met Peter van den Bent.
0: Ja, nog meer sport gaan we zoeken in de Tour, want ja, de Belgische man van het weekend is natuurlijk Remco Evenepoel.
3: Zonder twijfel, hij won gisteren de 15e rit, een bergetappe met aankomst op een col liever buiten categorie. En Vive le Velo blikte Evenepoel gisteravond nog even terug op een hoogtepunt in zijn carrière.
8: Op rondegebied zeker wel. Natuurlijk Olympische Spelen, wereldkampioenschappen is... Is eigenlijk in een soort andere categorie, ja, maar deze komt wel echt heel hoog. De manier waarop, tegen wie en op wat voor soort aankomst is een soort nieuwe overwinning denk ik in mijn carrière. Dus staat wel heel hoog in mijn lijst.
3: Het is ook een overwinning waar hij bewust naartoe heeft gewerkt.
8: Dit jaar is het gewoon duidelijk dat de Tour bergop gereden wordt en niet per se in de tijdrit. Dus hebben we het risico genomen om een kilootje lichter te staan dan andere jaren. En ja, met een mooi resultaat.
3: En vandaag is het een rustdag in de Tour, maar straks wel Sportza Tour op Radio 1 vanaf 4 uur.
0: Dankjewel David Naert.

0: Nog een klein stukje Rosalia, zometeen het nieuws van 7.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
0: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Spanje klopt Argentinië in de finale van het wereldkampioenschap voetbal en in het Verenigd Koninkrijk wordt Andy Burnham vandaag premier. Spanje is voor de tweede keer ooit wereldkampioen voetbal. Het klopte Argentinië met 1-0 na verlengingen. Het enige doelpunt viel in het laatste kwartier. Het verslag is van Peter van den Bemt.
4: Een oververdiende overwinning voor Spanje na een vreselijke draak van een finale die pas in de verlengingen wat spektakel opleverde. Het bleek de wedstrijd te veel voor een sloom Argentinië en een lijkbleke Lionel Messi die zijn prachtige interlandcarrière op een valse noot afsluit. De titelverdediger trapte pas in het slot van de verlengingen voor een eerste keer op doel. Voorts onderging het passief de wet van de sterkste. Maar Spanje geraakte lange tijd ook niet verder dan wat ongevaarlijke pogingen. De echte kansen kwamen pas in het slot via Torres en Yamal. Juan Martinez was de enige Argentijn op niveau. Fernandes kreeg net voor de verlenging een rode kaart. En 10 Argentijnen ontsnapten eerst nog bij een reuzekans voor Merino. En een onbegrijpelijk afgekeurde goal van de uitstekend ingevallen Williams. Het logische doelpunt viel dan bij het begin van de tweede verlenging. Via de andere invaller Torres 1-0. En pas dan kwam Argentinië nog opzetten met 1 grote kans. Maar Simeone trapte over. Het geluk van Argentinië was opgebruikt. Spanje pakt 16 jaar later zijn tweede wereldtitel. Net als toen ook als regerend Europees kampioen. Spanje kaapte ook alle individuele prijzen weg. Ook die van beste speler van het toernooi. En dat was net als 2 jaar geleden op het EK, ook nu Rodri.
0: Na de wedstrijd kwamen de Amerikaanse president Donald Trump en FIFA-baas Infantino het veld op om de beker uit te reiken aan Spanje. Zij werden door het publiek uitgejouwd. Dat hoorde ook Sporza-collega Filip Joost die de finale becommentarieerde op tv.
5: Luister naar het boegeroep. In het hele stadion Spanjaarden en Argentijnen verenigd.
0: In de pauze kwamen sterren als Madonna, Shakira en Justin Bieber optreden. De show halfweg duurde 1,5 uur in plaats van de normale 15 minuten. En in Vilvoorde in Vlaams-Brabant heeft 1000-tal mensen de wedstrijd ook gevolgd op grote schermen in een park. En daar waren veel Spanjaarden bij. Zij waren dolgelukkig met de winst, merkte ook Peter de Kroebelen.
6: Spaanse vreugde in het park. Honderden mensen hebben de hele match meegeleefd, meegeschreeuwd en meegejuicht. En natuurlijk zijn de Spaanse Vlamingen tevreden.
7: Heel, heel blij. Ze hebben het verdiend, zeker verdiend.
8: Ik zie fier om Spaans te zijn. Ik ben echt enorm blij dat die gewonnen hebben.
9: Spanje heeft gespeeld hoe het moet gespeeld worden. We zijn gewonnen en we zijn heel content. En voor Vilvoorde en voor de Spanjaarden voor Vilvoorde.
10: Wij zijn echt wel trots. We gaan sowieso vieren. Het is 16 jaar geleden, dus het is wel de moeite hè, om nog eens te vieren.
6: En ook de niet-Spanjaarden jubelden.
11: Mega. En ik denk nog belangrijker dat ze hier allemaal samen kunnen vieren. Dat ze hier inderdaad die gemeenschap hebben. Die tweede ster. Mocht wel.
12: Heel blij, maar ja, jammer dat het in België is.
6: Spanje is wereldkampioen. Alegría en mi corazón. Vreugde in alle harten hier in Vilvoorde.
0: Ambtenaren mogen vanaf volgend jaar hun ziekteverlof niet meer opsparen. Tot nu toe kregen ze 21 ziektedagen per jaar. En wanneer ze die niet nodig hadden, mochten ze die toch houden om te gebruiken om vroeger te stoppen met werken. Dat verandert nu voor nieuwe vastbenoemde ambtenaren. Ambtenaren die al in dienst zijn, die mogen hun ziektedagen die ze tot eind dit jaar zullen hebben opgespaard behouden. In de strijd tegen de toenemende droogte heeft Natuurpunt al 300 hectare wetlands in natuurgebieden hersteld. Dat zijn natte gebieden langs rivieren die veel water kunnen opnemen. Elk jaar dringt er zo meer dan 2 miljard liter water in de Vlaamse bodem. Dat is zoveel als 1000 Olympische zwembaden. Die natte gebieden zijn heel belangrijk, zegt Lander Wantes van Natuurpunt.
13: Dat geeft enerzijds voordelen voor de natuur, bedreigde planten, vogels, amfibieën die terugkeren. Maar dat heeft ook een positief effect, bijvoorbeeld tijdens warme periodes. We zien dat die natuurgebieden tot 5 graden koeler zijn dan de omgeving. En anderzijds is dat een heel belangrijke waterbank, omdat ook heel wat economische sectoren hebben dat water nodig.
0: Het komende jaar wordt nog eens 1000 hectare natte natuur hersteld. Oekraïne heeft de afgelopen uren meer dan 400 drones afgevuurd in de richting van de Russische hoofdstad Moskou. Volgens de burgemeester van de stad konden de meeste drones worden neergeschoten, maar in lokale media zijn wel beelden te zien van een brandende olieopslagplaats en zouden opnieuw magazijnen van Wildberries zijn geraakt. Dat is de grootste webwinkel van Rusland. Volgens Oekraïne levert de webwinkel ook onderdelen aan defensiebedrijven en het Russische leger. En in het Verenigd Koninkrijk maakt premier Keir Starmer straks plaats voor zijn partijgenoot Andy Burnham. Die werd vrijdag verkozen tot nieuwe partijvoorzitter van Labour. Tot vorige maand was hij burgemeester van Groot Manchester. Vele de Vos ging bij de inwoners polsen wat ze van hem denken.
14: De B-Network, het netwerk van gele stadsbussen, trams en binnenkort ook lokale treinen, is een van de zichtbaarste verwezenlijkingen van burgemeester Andy Burnham. Private busmaatschappijen zijn opnieuw onder controle van de stad gebracht. En dat waarderen de reizigers.
15: I think Andy Burnham's done a great job with the buses as well as the trams.
16: It's certainly simplified the timetables. It's also worked out a lot cheaper as well.
14: 3 keer werd Burnham verkozen tot burgemeester van Groot Manchester. En veel inwoners hier vinden het jammer dat hij vertrekt.
16: I am very sad. Yeah. I mean, hopefully onto bigger and better things.
17: Absolutely. He's the king of the north. He's a man of the people.
14: Maar zal de koning van het noorden ook een goede premier worden?
16: I hope so. I would vote for him. So I guess we'll wait and see what his policies are.
18: I'm hoping he will surprise us. So I'm keeping an open mind for now.
19: I don't know. You can't say for sure. So have to wait and see.
0: We krijgen veel wolken met hier en daar wat lichte regen. Op de meeste plaatsen wel droog bij zo'n 22 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen tot 25 graden. Dit nieuws begon met de nieuwe wereldkampioen voetbal Spanje. De Spanjaarden klopten Argentinië in de verlengingen met 1-0. Alles over die finale op Sporza en in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. De ochtend. Met Helen Goedgebeur en Heidi van Rompuy.
0: Ja, we kunnen deze zomer al niet klagen dat er niet genoeg zon is geweest. Wel in tegendeel, en het doet de vraag rijzen naar hoe Vlaanderen zich nog beter kan wapenen tegen watertekorten. We zoeken inspiratie over de grenzen heen. Goedemorgen.

0: Joe Jackson, you can't get what you want. De federale regering heeft na een marathonvergadering vrijdagnacht onder andere de eerste stappen gezet voor de accordeonwerkweek, waarbij de arbeidstijd niet meer per week, maar wel per jaar zou worden berekend. Goedemorgen, Ans de Vos.
1: Goedemorgen.
0: U bent arbeidsmarktexpert aan de Antwerp Management School, gespecialiseerd in duurzame loopbanen. Een accordeonwerkweek dus, hè. Zo heet het, omdat je de week kan gaan uittrekken, je kan ze gaan inkorten. Dus we zitten niet meer per se aan een 5 dagen week meer dan, is dat het?
1: Ja, dat is inderdaad het idee dat er kan bekeken worden in functie van vragen langs werkgevers of werknemerszijde. Een reguliere werkweek van pakweg 38 uur te kunnen optrekken in piektijden of op momenten dat er vraag naar is. En het terug te kunnen reduceren dan naar een minder aantal uren. Mm-hmm. Op jaarbasis zou het dan wel op hetzelfde aantal uren blijven. Maar het blijft nog onduidelijk wat die marges dan zullen zijn.
0: Ja, en belangrijk ook, zonder dat het maandloon daalt. Welke voordelen biedt dat systeem?
1: Goh, je kan zowel vanuit werkgevers- als werknemersperspectief daar voordelen in zien. Ik denk dat we vandaag vanuit een werkgeversperspectief heel wat redenen hebben om te kijken van onze productie of onze dienstverlening draait niet elke maand of elke week van het jaar op dezelfde toerental. En dus als we kunnen voorspellen dat er maanden zijn, dat er piekperiodes zijn, dan denk ik aan de horeca in de zomer of de pretparken, maar ook bijvoorbeeld de productie van chocolade rond de tijd van Pasen of Sinterklaas. Klaas, dat we dat kunnen compenseren op momenten dat het dan wat luwer is om mensen dan minder te laten komen. En dat geeft werkgevers wat mogelijkheden om met de vaste werknemersploeg die accordeon eigenlijk wat te laten werken.
0: Ja, ja.
1: En van daaruit minder op extra werknemers of soms tijdelijke werkloosheid te moeten beroep doen.
0: Dus
1: dat is voor werkgevers.
0: Gaat het vooral over sectoren waar er seizoensschommelingen kunnen zijn?
1: Goh, ik denk dat het daar het meest tastbaar is. Maar tegelijkertijd roept dat ook bij mij een van de belangrijkste vragen op. Hoe gaat zich dat concreet laten uitwerken voor verschillende sectoren? Als we vandaag bijvoorbeeld kijken naar sectoren waar vooral kenniswerkers in dienst zijn, die al veel tijd en plaats onafhankelijk werken. Denk aan alles wat met telewerk te maken heeft. Mm-hmm. En flexibelere weken, de 4-dagen-week enzovoort. Dan gebeurt er eigenlijk ook wel al heel wat voor die doelgroepen. Je hebt grote productiebedrijven die vrij goed kunnen voorspellen waar de piekmomenten en de dalmomenten in een jaarcyclus zitten. Mm-hmm. En zich daar rond nu, denk ik, ook wel al organiseren door een stukje flexibiliteit, maar door ook wat men dan noemt een flexibele schil van werknemers te hebben, uitzendkrachten, studenten enzovoort. De vraag is, gaat het bij pretparken, horeca en andere echte seizoensarbeid, denk aan de fruitplukkers om iets extreem te zeggen, leiden tot meer vaste contracten? Dat betwijfel ik. Maar ik ben geen arbeidseconoom, dus die voorspellingen laat ik aan iemand anders over. Maar ik denk dat er grote voorspellingen, verschillen toch wel zitten in functie van de sector en de groep van werknemers.
0: Ja, ja. Ja, want ook de vakbonden hebben er eigenlijk maar weinig vertrouwen in. Hè. Ze vrezen een verlies aan koopkracht. Ze vrezen ook dat de werknemer zwakker gaat komen te staan in onderhandelingen met de werkgever, omdat er natuurlijk individueel arbeidsvoorwaarden kunnen worden afgesproken. Volgt u dat?
1: Ja, ik volg die bekommernis. Ik denk zeker omwille van dat individuele, dat je terug een stukje verder controle afgeeft of verliest over welke afspraken er voor het geheel van werknemers worden gemaakt. Nu, je zou kunnen zeggen, er zijn wel potentieel voordelen ook voor die werknemer, want net omdat het individueel is, kunnen werknemers die vraag ook zelf bij hun werkgever leggen als het in de uitwerkingen zo wordt geconcretiseerd. Mm-hmm. Dat wil ook zeggen dat mensen misschien met een co-ouderschap bijvoorbeeld kunnen vragen om een stukje meer of minder te werken afhankelijk van de week waar dat het op het thuisfront drukker is. Nu, dat klinkt theoretisch zeer mooi, maar de vraag is natuurlijk in de praktijk, hoe gaat dat uitgewerkt worden?
0: Ja.
1: Zeker ook omdat niet alle werknemers even sterk staan qua positie in die arbeidsrelatie, omwille van een job die misschien makkelijk ook andere arbeidskrachten kan vinden om gedaan te worden. Maar soms ook mensen die daar zelf gewoon individueel minder sterk in staan. We zien vandaag al grote loonverschillen soms in functie van onderhandelingscapaciteiten van mensen. Dus ik denk dat er ook hier weer zeker risico's op dat vlak zijn.
0: Ja, en je kan je ook afvragen of alle werkgevers op zo'n systeem zitten te wachten, want het zorgt mogelijk ook voor een wirwar aan administratie, net omdat het per werknemer kan gaan verschillen.
1: Ja, ik denk dat het eigenlijk ons nog eens meegeeft hoe belangrijk het is om een goed personeelsbeleid te hebben. En we noemen dat dan in een Engelse term de workforce planning of de personeelsplanning, die heel belangrijk is, maar waar net bij een annualisering het nog uitdagender kan worden ook om te gaan voorspellen van wanneer gaan wij die pieken en die dalen hebben. En als we vandaag bijvoorbeeld merken dat we al een hele hete zomer hebben en we hebben handen tekort in de horeca of op andere recreatiegebieden, niks kan ons garanderen dat dat volgend jaar in juli terug hetzelfde zal zijn. Mm-hmm. Dus ook op dat vlak brengt het wel risico's mee.
0: Ja, maar de baseline is dus heel duidelijk. Het draait rond flexibiliteit. Nu, er is ook lang gestreden voor een afgeleide 38 uren werkweek in het verleden. Oké, je zou kunnen zeggen, een moderne maatschappij vraagt moderne oplossingen. Maar toch, vindt u dit een wenselijke evolutie voor de arbeidsmarkt?
1: U zegt het wel zelf, hè. Ik denk dat we vandaag in een samenleving wonen, werken, leven, waar dat die flexibilisering eigenlijk alom tegenwoordig is. We vinden het heel normaal dat we 7 dagen op 7, 24 uur per dag eigenlijk toegang hebben tot alles wat we willen. Winkels die open zijn, diensten die geleverd kunnen worden enzovoort. Dus in zo'n context denk ik dat het wel belangrijk is dat we dat durven opentrekken. Dat we ook naar arbeid en hoe werk georganiseerd wordt ons de vraag durven stellen, past dit nog bij de maatschappij die we vandaag zijn? Of we daar nu voor of tegen zijn. Maar ik denk dat het tegelijkertijd heel belangrijk is om dat in een groter kader te plaatsen. Een groter kader van enerzijds, er zijn ook best wel gezondheidsredenen of anderen die maken dat het logisch is dat je niet te veel pieken en dalen creëert in een arbeidsweek. We zien dat dat ook bij nachtshifts bijvoorbeeld al een uitdaging is om het werk gezond te houden. Ja. Dus ik denk dat het daar zeer belangrijk is om vanuit die kennis vanuit de medische wetenschap daar rekening mee te houden. Maar vooral dat we dat ook kaderen in een groter verhaal. Want we zien op dit moment heel veel maatregelen om flexibeler te werken, om langer te werken. Maar tegelijkertijd wordt alles onzekerder. Zien we AI op ons afkomen. Dus ik denk dat het echt nodig is dat we dit kader in een groter waarom verhaal, een nieuw loopbaancontract of hoe je het ook wil noemen, vooraleer ons te gaan verliezen in de details van de uitwerking.
0: Belangrijke denkoefening die moet gebeuren. Dankjewel, Ans de Vos, arbeidsmarktexpert aan de Enterprise Management School.
1: Graag gedaan.

0: De Mens met Nederlands. Mijn zoon van 3 vindt het een geweldig nummer. Jij ook, Harry?
1: Het is niet mijn favoriet van De Mens.
2: De ochtend.
0: Het Verenigd Koninkrijk krijgt vandaag een nieuwe premier, Andy Burnham.
1: Ja, pas vorige maand verkozen als parlementslid voor Labour, maar nu neemt hij dus al zijn intrek in Downing Street 10. Nu, Burnham verdiende de afgelopen 9 jaar wel als een strepen als burgemeester van Groot Manchester. Dat is een regio waar de economie 2 keer zo hard groeit als in de rest van het land. En collega Veerle de Vos die is in Manchester gaan uitzoeken hoe Burnham de stad het afgelopen decennium zo veranderde.
3: Vrijdag namiddag en het is hier in het centrum van Manchester over de koppen lopen. Het schooljaar is hier zo net geëindigd en overal lopen uitgelaten pubers die meezingen met een lokale straatartiest. Manchester is de laatste decennia veranderd van een uitgeleefde industriestad in een bruisende middenstad en overal lopen uitgelaten pubers die meezingen met een lokale straatartiest. I said what I said.

0: zal nog de hele dag Gran Fiesta zijn in Spanje, want ze mogen zichzelf de komende 4 jaar wereldkampioen voetbal noemen.
1: Ja, de Spanjaarden versloegen gisteren de Argentijnen in de finale op dat WK. Maar het was wel meer dan 100 zenuwslopende minuten wachten op dat verlossende moment. Het moment dat Ferran Torres de 1-0 binnenknalde. En zo klonk dat bij de commentatoren over de hele wereld.
2: Lamin, het ook atras, maar het centro. Nico!
3: Hier is Nico Williams, de cabeza!
4: Gol de España, Ferran Torres.
5: That is the goal.
6: Gol.
5: It's Ferran Torres.
7: Ferran Torres.
8: Ferran Torres.
9: Gol de Ferran.
10: Ferran Torres.
9: Ferran. Ferran.
11: Gol de España lo hizo Ferran Torres.
5: Asignado Ferran Torres.
12: Ferran Torres.
13: Este Ferran Torres.
14: Este Ferran Torres.
15: Una definición extraordinaria.
9: De España.
1: Ja, ik denk dat er velen hun stem een beetje gaan kwijt zijn na dit WK. Een verdiende overwinning voor Spanje, daar lijkt iedereen het wel over eens te zijn. Maar ik onthoud ook, Helen, dat onze Rode Duivels de enige zijn die op dit WK konden scoren tegen Spanje.
0: Zeer zeker. En wie goed geluisterd heeft, die hoorde in de montage ook Peter van den Bemt. Zo meteen blikken met hem terug op dit WK voetbal.
16: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
17: VRT Radio 1.
18: De ochtend.
0: 7:30 intussen en Spanje ontwaakt met de wereldbeker voetbal.
1: En dat voor de tweede keer ooit. We zijn het net al, Spanje had dus wel verlengingen nodig tegen Argentinië, maar het werd uiteindelijk 1-0. En onze correspondent in Spanje, Sven Tuytens, die zag hoe de Spaanse bevolking er nooit aan getwijfeld heeft dat hun ploeg het zou halen.
19: Wat mij opviel bij de Spanjaarden, ik ben hier in de buurt in een cafeetje de match gaan volgen, is dat die Spanjaarden zoveel vertrouwen hebben in hun ploeg. Het was zoiets van, we hebben die dat WK gewonnen in 2010, nu is het aan ons, zelf al is die lieveling van de FIFA Argentinië, wij gaan het toch wel eens maken en dat is dan uiteindelijk gelukt. Dat was echt wel indrukwekkend hoe geduldig dat ze zaten te wachten, de Spanjaarden, en hoe dat die ontploffing dan uiteindelijk kwam.
1: En dan het andere nieuws in de strijd tegen de toenemende droogte. Heeft Natuurpunt al 300 hectare wetlands in natuurgebieden hersteld. Dat zijn natte gebieden langs rivieren die veel water kunnen opnemen. En het komende jaar wordt er nog eens 1000 hectare natte natuur hersteld. En Oekraïne heeft de afgelopen uren meer dan 400 drones afgevoerd in de richting van de Russische hoofdstad Moskou. Voor de burgemeester van de stad konden de meeste drones wel neergeschoten worden. In lokale media zijn beelden te zien van een brandende olieopslagplaats. En ook de magazijnen van de grootste webwinkel van Rusland zouden geraakt zijn.
17: De ochtend WK.
0: Dat bedoelde ik natuurlijk niet. Sabine Hagedoren, goedemorgen. Eerst het weer nog. We mogen ons verwachten aan een beetje regen vandaag.
20: Nou, misschien een paar druppels lokaal. Meer gaat het niet zijn. Het gaat eigenlijk weinig voorstellen. We zitten wel al voor een groot stuk onder de wolken. Over het zuiden van het land, of in het zuiden van het land, vinden we nog tijdelijk wat opklaringen. Maar het schuift verder op. Dus ook daar wordt het toch ook vaak bewolkt. En dan temperaturen straks van 17 graden in Hoogevenen, 20 graden aan zee tot 22 graden in het centrum van het land. Bij een meestal matige noordelijke wind. En vanuit die hoek krijgen we dus toch geen al te warme lucht. De temperaturen blijven deze dagen toch niet, of klimmen niet al te hoog. Voor vanavond en vannacht zijn er dan bredere opklaringen. Kan het ook goed afkoelen. Later aan zee wat meer wolken aan de kust. Daar blijft het ook zachter met 16 graden. In het centrum van het land worden dat minima ergens tussen 11 en 13 graden. 6 graden voor de Hoge Venen. En dan morgen krijgen we geregeld wat zon, afgewisseld met wolken. Iets warmer, 20 tot 25 graden. En dan tegen woensdag komen er meer wolken opdagen, waaruit misschien hier en daar een beetje lichte regen of wat motregen valt. Maar het stelt ook niet al te veel voor, 1 of 2 liter water per vierkante meter. Donderdag is de kans op een bui klein, geregeld wat zon, tot 24 graden. Vrijdag krijgen we dan wat meer zon en gaat het tot 26 graden. Zaterdag doen we nog een paar graden bij, tot 28 graden. En misschien dan tegen de late avond of nacht wat regen. Maar we zullen moeten wachten op zondag voor een actievere regenzone. Dan gaat het dus nog eens echt regenen en daar zal de natuur zeker blij mee zijn.
0: Dankjewel, Sabine.
17: Radio 1.
18: De ochtend.
17: Met Helen Goedgebeur

0: Lucy Pearl, Don't Mess With My Man.
1: De ochtend WK.
0: De WK-finale is gespeeld. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen. 1-0 werd het tegen Argentinië. Peter van de Bemt, je bent voor ons nog in New York. Goedemorgen. Goeienacht voor jou.
2: Goedemorgen.
0: Ik hoorde jou daarnet in het radionieuws zeggen: een draak van een match, de wedstrijd te veel. Heb je er nog van genoten, van die laatste?
2: Ja, niet te veel natuurlijk, omdat de wedstrijd een tegenvaller was. Hè. Je keek er toch een beetje naar uit. Het moet de apotheose worden van het wereldkampioenschap. En Spanje tegen Argentinië, die twee ploegen hadden toch wel wat laten zien onderweg. Maar nee, het is een reuze grote tegenvaller geworden. Een groot contrast met 4 jaar geleden. Hè, toen het een finale was voor de eeuwigheid tussen Argentinië en Frankrijk. En dat lag vooral aan Argentinië. Het was voor Argentinië vooral de wedstrijd te veel. Ze hebben nooit de energie, de overgave, de passie die ze in zoveel van die vorige wedstrijden, zeker in het slot van de wedstrijden, hebben kunnen tonen. Dat zat er blijkbaar niet meer in. En Spanje heeft gedaan wat het eigenlijk al het hele toernooi doet. Dat is controle en af en toe prikken en oververdiend gewonnen. Een overwinning voor het voetbal, vind ik het wel, dat Spanje uiteindelijk wereldkampioen geworden is.
0: Ja, ze waren gisteravond duidelijk inderdaad die betere ploeg. Voor Lionel Messi daarentegen moet het wel een beetje gevoeld hebben als een zuur WK-afscheid.
2: Dat denk ik wel en dat is een beetje jammer, want hij verdient een beter afscheid dan dat van gisteren. Je kan natuurlijk wel afscheid nemen met een verlies in een wereldbekerfinale, maar hij heeft zelf ook een slechte wedstrijd gespeeld. Hij heeft helemaal niet in de wedstrijd gezeten, net als de rest van zijn ploeg. Alleen een uitzondering gemaakt voor de doelman Emiliano Martinez. De rest was niet op de afspraken. Nog een keer, ik had de indruk dat Argentinië leeggelopen was, dat het te veel energie heeft verbruikt in een paar spectaculaire comebacks in de knock-out fase, en dat niet meer kon opbrengen. En het had waarschijnlijk ook wel te maken met de kwaliteit van Spanje. Argentinië heeft een hele periode ook veel properder gespeeld, als ik dat zo mag zeggen, dan in veel vorige wedstrijden. Ze waren van plan om misschien toch een mooier gelaat te tonen in deze finale, maar nee, het is helemaal niks geweest. Alleen op het einde hebben ze dan geprobeerd, en dat is natuurlijk ook wel voetbal. Dan is er dan toch nog 1 kans, helemaal op het einde voor Simeone, en dan had je misschien toch nog strafschoppen gehad en dan had het altijd nog wel gekund, maar het zou wel zonde geweest zijn, zou ik zeggen, en voor het voetbal en vooral voor Spanje, dat ook de hele finale heeft geprobeerd om aan te vallen, ook heeft aangevallen, een paar kansen gecreëerd, maar uiteindelijk het verschil niet meer heeft kunnen maken dan die ene goal van Torres. En ik zou zeggen, een geluk ook nog wel voor de scheidsrechter, want hij keurt daar toch een doelpunt van Spanje af voor een voor mij onbestaande overtreding van Merino op Otamendi. Dus dat zou pas helemaal een afknapper en een anticlimax geweest zijn als de finale eventueel in het nadeel van Spanje daardoor zou zijn beslist. Dus daar is het WK en is het voetbal van gespaard gebleven.
0: Ja, en dus eindigt het op die 1-0. Er was ook veel te doen over de halftime show, hè, de rust die uiteindelijk 27 minuten heeft geduurd. Vond je het entertainend?
2: Ik ben slecht geplaatst om mijn mening te geven over muziek, want daar heb ik niet te veel verstand van, moet ik zeggen. Maar ik vond het alles bij elkaar nog wel best oké. Okay. Ik ben een rabiate tegenstander van de duur. Uh-huh. Er is een reden waarom een rustperiode in het voetbal maximaal 15 minuten mag duren, overigens reglementair bepaald. En dat daar dan, ik zou zeggen, de commercie, de Amerikanen, de televisiekanalen ter wille wordt van afgeweken, vind ik een heel slecht idee. En hoe die spelers daar dan op gereageerd hebben, dat weet ik niet. Ik moet zeggen, de tweede helft ging gewoon even slecht voort als de eerste. Mm-hmm. Dus misschien heeft het daar ook niet aan gelegen. Maar alles bij elkaar ging het wel vooruit en was het best wel entertainend. En het was ook wel tegelijkertijd leuk om nog een keer een paar figuren uit de Muppet Show te zien. Ik ben er een grote fan van geweest. En van Sesamstraat natuurlijk.
0: Ja, en daarmee valt dus het doek, hè, over dit WK. Misschien eerst eens die sportieve balans opmaken. Hoe heb jij dat beleefd?
2: Maar ik denk dat het best wel oké was. We hebben een beetje van alles gehad. Het was het eerste WK met 48 landen. Daar blijf ik nog altijd een tegenstander van, want dat is veel te veel. De aanloop, die eerste ronde, heeft eindeloos lang geduurd om maar een paar landen naar huis te sturen. Dat was wat mij betreft overbodig. We hebben wel een paar van die kleine landen gehad, en dan zeker Kaapverdië bijvoorbeeld, dat een aangename verrassing is geweest. Belangrijk was wel, en zeker voor een land als de Verenigde Staten, waar toch sport wordt opgehangen aan de sterren, dat de sterren van het voetbal, de grote namen, dat die wel op de afspraak waren. Eigenlijk uitzondering misschien gemaakt voor Lamine Yamal. Hij is dan wel wereldkampioen geworden, maar het is toch niet zijn toernooi geworden. Maar Mbappé, Messi zeker ook. Mm-hmm. Behalve dan in de finale Bellingham, bijvoorbeeld Haaland, Kane, noem maar op. Allemaal geschitterd. Dus wat dat betreft hebben meer vermaak weg met en spectaculaire comebacks op het einde van het schrift dan eigenlijk met dat keurige Spanje dat finaal wereldkampioen is geworden. Dus wat dat betreft denk ik dat het best wel een goed WK was. Mm-hmm. Maar daarnaast natuurlijk heb je de andere kant. En in die zin, ik heb het de voorbije dagen al wel vaker gezegd, ja, was het voor mij een lelijk WK. Alles wat buiten het veld gebeurde, politieke inmenging zowaar vanuit het Witte Huis bij sportieve beslissingen. Mensen die omwille van hun nationaliteit ofwel het land niet in mochten, ofwel gediscrimineerd, gekoeioneerd werden, zoals Iran. Het spelersafleden van Irak, Oezbekistan, urenlang ondervraagd. Een Somalische scheidsrechter naar huis gestuurd, enzovoort, enzovoort. Nee, er waren heel veel dingen die een kaakslag waren voor het voetbal. Dan zeker de affaire Balogun. Dat is toch iets wat de internationale voetbalgemeenschap in shock heeft gebracht en wat misschien nog wel een staartje gaat krijgen en gaat blijven nazinnen. Dus in die zin, wat dat betreft, vond ik het geen WK om te onthouden.
0: Ja, inderdaad. Dit WK wordt ook wel getekend door wat er naast het veld is gebeurd. Vanavond vlieg jij terug naar huis na een heel lang wereldkampioenschap. Ja. Hoe lang wil je geen voetbal meer zien, Peter?
2: Toch 3 weken. dus laten we zeggen dat ik toch... maar dat is na elk WK. Zo, dit heeft natuurlijk een stuk langer geduurd dan anders. Maar na elk groot toernooi heb je toch, dat hoeft geen maanden te duren, maar een korte periode nodig even zonder voetbal. Dus het zou kunnen dat ik de eerste 2 speeldagen van de Jupiler Pro League mijn televisietoestel toch uit laat staan. Maar daarna, dat kan ik je garanderen, komt de zin om er naar te kijken en om erin te werken zeker weer terug.
0: We vliegen weer helemaal in. Heel erg bedankt voor nu, voor de afgelopen weken en jouw verhelderende analyses keer op keer. Geniet van de zomer, Peter van den Bemt.
2: Dankjewel, met plezier gedaan.

0: Olivia Rodrigo, The Cure. Op de E19 richting Antwerpen is de afrit in Kontig afgesloten door werkzaamheden.
1: Tegels, nachtdiersteen, parket in Bermo.
2: De ochtend.
0: De zomer is een uitstekend moment om eens afstand te nemen, te kijken hoe anderen bepaalde problemen aanpakken. En dat gaan we deze week in de ochtend ook doen. We vertrekken van een uitdaging waar België al jaren mee worstelt. En dan kijken we eens over de grens. Hoe pakken andere landen dat aan en wat kunnen wij daarvan leren? En een thema dat deze zomer extra actueel is, is de droogte, watertekorten, maar ook hoe we moeten omgaan met het omgekeerde, overstromingen. Goedemorgen, Henk Ovink.
3: Goedemorgen.
0: U bent voormalig VN-watergezant, nu hoogleraar Water Cycle Diplomacy and Design aan TU Delft. U weet dus wel het een en het ander over water. Als ik eens kijk naar onze zomer nu versus onze zomer 5 jaar geleden, ja, dat zag er natuurlijk compleet anders uit, hè, na de overstromingen van de Vesder in Wallonië. Was dat echt een wake-up call voor ons land als het dan gaat over waterbeheer?
3: Ja, dat was zeker een wake-up call. Dat is natuurlijk altijd jammer dat je een grote ramp zoals 5 jaar geleden nodig hebt om weer wakker te worden. Tegelijkertijd kun je ook zeggen dat ook het verleden heeft geleerd dat rampen vaak hebben aangezet tot verandering, systeemverandering, die keihard nodig is. Maar ja, 5 jaar geleden was absoluut een wake-up call. En zeker hoe Vlaanderen daarna mee om is gegaan.
0: Ja, ja.
3: De ministers Peters en De Meer hebben toen niet alleen een groot onderzoek laten doen. Wat was er gebeurd als die enorme regens, die voornamelijk in Duitsland kwamen, maar die een effect hadden natuurlijk ook over de grens, als die op andere plekken in Vlaanderen terecht zouden zijn gekomen.
0: Mm-hmm.
3: En tegelijkertijd hebben ze een expertenpanel opgezet, wat ik heb mogen voorzitten, dat een advies heeft uitgebracht aan de Vlaamse regering en waarmee nu keihard aan het werk wordt gezet. Dus de ramp is wel degelijk gebruikt om te leren en mee aan de slag te gaan.
0: Ja, want wat heeft u toen heel concreet geadviseerd?
3: Nou, we hebben met het expertenpanel een aantal dingen geadviseerd natuurlijk. Niet alleen gekeken naar wat er is gebeurd, maar gezegd, nou, er moeten waterdoelen worden gesteld. Zorg ervoor dat je weet in Vlaanderen en ook in samenhang met de buren waar je aan moet voldoen op het gebied van te veel, te weinig en te vies water. Zorg ervoor dat je die uitvoering georganiseerd hebt, van lokaal tot regionaal tot nationaal.
0: Mm-hmm.
3: Kijk heel goed naar hoe de natuur, de bodem en water samenwerken. Ook voor klimaatverandering, maar ook voor die waterzekerheid. Heb dat goed geregeld, hebben we gezegd. Zorg ervoor dat je de organisatie klaar, dat er een politiek mandaat is, dat je geld is om het te kunnen doen.
0: Ja.
3: En daarnaast hebben we gezegd, ja, je moet ook je voorbereiden op die toekomst. Hè. Dus niet alleen het aanpassen en ervoor zorgen dat je daar klaar voor bent, maar nou ja, dat soort extreme, daarvoor moet je er ook voor zorgen dat mensen in die gemeenschappen weten welke risico's er zijn. Dat je brandweer, je eigenlijk al je hulpdiensten paraat staan. En dat als zo'n ramp er aankomt, dat je het allemaal op een goede manier hebt geregeld.
0: Ja, en is dat ook allemaal gevolgd? Staan we er nu 5 jaar later een pak beter voor?
3: Ja, jullie staan er beter voor. Maar dat wil niet zeggen dat je in 5 jaar snel even zo'n heel watersysteem en een natuursysteem ombouwt. Hè? Dus dat is natuurlijk onzin. Hè? Toen wij in 1953 in Nederland die enorme watersnoodramp hadden, waar overigens in Vlaanderen en België ook veel overlast van was, duurde het ook decennia voordat je al die maatregelen hebt gerealiseerd. Maar het gaat er wel om dat je zo'n ramp gebruikt zegt van, hé, wacht even, we moeten ons op die toekomst voorbereiden. Die wordt ook nog onzekerder met klimaatverandering. Die extreme van extreme droogte en extreme regen, dat zal alleen maar meer worden.
0: Mm-hmm.
3: En daarvoor moeten we weer terug naar hoe een landschap in elkaar zit, hoe die natuur in elkaar zit, en kijken hoe je met dat landschap en dat water beter omgaat om ervoor te zorgen dat je daar dat je weerbaarder bent, robuuster bent. In het licht van die aanpak.
0: En daarvoor kunnen we natuurlijk ook wel wat inspiratie opdoen in het buitenland. Want als ik even dieper mag duiken in uw palmares. Ja. In de Verenigde Staten was u onder andere betrokken bij de wederopbouw na orkaan Sandy. U leidde een taskforce onder president Obama. Dus u heeft wel wat ideeën kunnen opdoen, denk ik. Welke lessen kunnen interessant zijn voor ons land, voor België?
3: Nou, als je echt kijkt, en dat geldt in Vlaanderen en België, dat geldt op alle plekken in de wereld. Je zult veel integraler naar dit soort opgaven moeten kijken. Wat ik daarmee bedoel is dat je niet alleen moet kijken, oh, er is te veel water, daar ga ik iets voor doen. Oh, er is te weinig water, daar ga ik iets voor doen. Oh, de natuur loopt een stoot op. Of, ik moet woningbouw ontwikkelen. Dat je al die problemen apart aanpakt, zorgt ervoor dat je oplossingen krijgt die weer andere problemen veroorzaakt. Mm-hmm. Terwijl als je dat geïntegreerd doet, gebiedsgericht, en dat zie je nu gebeuren in Vlaanderen, dat je echt kijkt, als ik water opvang in dat landschap en ik zorg ervoor dat die landbouw die bodem niet uitput, maar goed behandelt, en ik herstel het bos en die rivier lopen, dan kan ik ook ruimte creëren voor ontwikkeling van woningbouw of bedrijvigheid. Dus als je veel integraler kijkt, ja, dat soort opgaven kun je oplossingen bedenken die uiteindelijk ook zo'n gebied weerbaarder maken. En waarbij je ook aan de oorzaak gaat werken. Hè? Want uiteindelijk komt het natuurlijk doordat die klimaatverandering erger wordt. En dat we ons natuurlijke systeem door al onze ontwikkeling behoorlijk kapot hebben gemaakt. Mm-hmm. Dat natuurlijke systeem herstellen. Mm-hmm. En erin investeren, het echt verbeteren. Ja. Dat zorgt echt voor je weerbaarheid. En daarmee koppel je natuur, water, klimaat, aan economische ontwikkeling en weerbaarheid en zekerheid.
0: Ja, een geïntegreerd waterbeleid, zeg maar, daar hamert u op. Er komt in december een VN-waterconferentie aan. Wat hoopt u dat er daar gaat uitkomen?
3: Ja, dat is in 2023 was eigenlijk de tweede waterconferentie bij de VN ooit. 1977 was de eerste. Die heb ik samen met collega's. In Nederland heeft die samen met de regering van Tajikistan mogen organiseren. Ik heb dat mogen voorzitten als waterambassadeur bij de VN. En daarmee hebben we eigenlijk voor het eerst als wereld zijn we bij elkaar gekomen en gezegd, water in al die facetten, voor natuur, voor economie, voor gelijkheid, voor klimaat, voor alles wat je je maar kan bedenken, gezondheid, is heel erg belangrijk. De tweede conferentie die er nu aankomt zal daarop moeten voortbouwen, moet zeggen, maar dan moeten we het wel goed gaan afspreken en regelen. Want dat hebben we wereldwijd nog niet gedaan. Water is wereldwijd eigenlijk een ondergeschoven kindje. We nemen het for granted, zoals we dat dan zo mooi zeggen, voor lief. En we denken dat het er altijd wel is als onze vriend. Maar als het er dan niet is, dan schreeuwen we moord en brand. Of als het te veel is, dan zijn we in paniek. Mm-hmm. Dus het goed met elkaar afspreken. Twee, er ook van elkaar leren. Dus precies wat u in het begin vroeg, wat kunnen we nou van elkaar leren, ook in Europa? We hebben een nieuwe waterresiliency-strategie, maar dat betekent wel dat die landen niet naar elkaar gaan kijken en wijzen van, jij zit aan mijn water, je maakt het vies. Maar vooral samenwerken om van water echt een prioriteit te maken en het samen echt heel goed te gaan regelen. Water is uiteindelijk, als je er goed mee omgaat, echt je vriend. Gaat je echt helpen voor je economische ontwikkeling, je gezondheid en je klimaataanpak. Maar veronachtzaam je het, dan is het te veel en te weinig en dan hebben we er alleen maar last van. Mm-hmm,
0: mm-hmm. En water stopt zeker niet aan de grenzen, dat moet blijken uit dat beleid. Henk Ovink, hoogleraar aan TU Delft en voormalig VN Watergezant. Dank u wel.
3: Ja, graag gedaan.

0: De Four Tap zet je schrap voor het nieuws van 8 uur.
1: In Antwerpen of Amalfi, Blankenbergen of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
2: Vanavond op VRT1.
3: Dan zegt hij dat Belgische vrouwen te veel eisend zijn. Maar dan gaat hij uit een boekje de vrouwen eruit kiezen. Alsof dat het een nieuwe broek is dat hem koopt.
2: Op VRT1 vallen de monden open in de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas is er de docu-reeks 1776, American Independence. Of op VRT Max geniet je van de meeslepende serie The Vanishing Triangle. Alvast veel kijkplezier.
4: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
0: 8 uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Spanje klopt Argentinië in de finale van het wereldkampioenschap voetbal. Die titel is ook door Spanjaarden bij ons uitgebreid gevierd. Spanje is voor de tweede keer ooit wereldkampioen voetbal. Het klopte Argentinië met 1-0 na verlengingen. Het enige doelpunt viel in het laatste kwartier. Het verslag is van Peter van de Ment.
6: Een oververdiende overwinning voor Spanje na een vreselijke draak van een finale die pas in de verlengingen wat spektakel opleverde. Het bleek de wedstrijd te veel voor een sloom Argentinië en een lijkbleke Lionel Messi die zijn prachtige interlandcarrière op een valse noot afsluit. De titelverdediger trapte pas in het slot van de verlengingen voor een eerste keer op doel. Voorts onderging het passief de wet van de sterkste. Maar Spanje geraakte lange tijd ook niet verder dan wat ongevaarlijke pogingen. De echte kansen kwamen pas in het slot via Torres en Yamal. Juan Martinez was de enige Argentijn op niveau. Fernandes kreeg net voor de verlenging een rode kaart. En 10 Argentijnen ontsnapten eerst nog bij een reuzekans voor Merino. En een onbegrijpelijk afgekeurde goal van de uitstekend ingevallen Williams. Het logische doelpunt viel dan bij het begin van de tweede verlenging. Via de andere invaller Torres 1-0. En pas dan kwam Argentinië nog opzetten met 1 grote kans. Maar Simeone trapte over. Het geluk van Argentinië was opgebruikt. Spanje pakt 16 jaar later zijn tweede wereldtitel. Net als toen ook als regerend Europees kampioen.
0: Na de wedstrijd kwamen de Amerikaanse president Donald Trump en FIFA-baas Infantino het veld op om de beker uit te reiken aan Spanje. Zij werden door het publiek uitgejouwd. Dat hoorde ook Sporza-collega Filip Joost die de finale becommentarieerde op tv.
7: Luister naar het boegeroep. In het hele stadion Spanjaarden en Argentijnen verenigd.
0: Argentinië moest de verlengingen ook met 10 spelen na een rode kaart. En na de wedstrijd kreeg de Argentijnse speler Leandro Paredes ook rood omdat hij Spaanse spelers woest te lijf was gegaan. In Vilvoorde in Vlaams-Brabant heeft een duizendtal mensen de wedstrijd ook gevolgd op grote schermen in een park. En daar waren veel Spanjaarden bij. Zij waren dolgelukkig met de winst, merkte ook Peter de Kroemelen.
8: Spaanse vreugde in het park. Honderden mensen hebben de hele match meegeleefd, meegeschreeuwd en meegejuicht. En natuurlijk zijn de Spaanse Vlamingen tevreden.
9: Heel, heel blij. Ze hebben het verdiend, zeker verdiend.
10: Zie, fier om Spaans te zijn. Ik ben echt enorm blij dat die gewonnen hebben.
11: Spanje heeft gespeeld, hoe het moet gespeeld worden. We zijn gewonnen en we zijn heel content. En voor Vilvoorde, en voor de Spanjaarden voor Vilvoorde.
12: We zijn echt wel trots. We gaan sowieso vieren. Het is 16 jaar geleden, dus het is wel de moeite hè, om nog eens te vieren.
8: En ook de niet-Spanjaarden jubelden.
13: Mega. En ik denk nog belangrijker dat ze hier allemaal samen kunnen vieren. Dat ze hier inderdaad die gemeenschap hebben. Die tweede ster mocht wel.
14: Heel blij, maar ja, jammer dat het in België is.
8: Spanje is wereldkampioen. Alegría en mi corazón. Vreugde in alle harten hier in Vilvoorde.
0: Federale ambtenaren mogen vanaf volgend jaar hun ziekteverlof niet meer opsparen. Ambtenaren kregen tot nu toe 21 ziektedagen per jaar. En wanneer ze die niet nodig hadden, mochten ze die houden en gebruiken als ze langdurig ziek zouden vallen. Dat verandert dus voor nieuwe vastbenoemde ambtenaren. Ambtenaren die al in dienst zijn, mogen hun ziektedagen, die ze tot eind dit jaar zullen hebben opgespaard, wel nog behouden. In de strijd tegen de toenemende droogte heeft Natuurpunt al 300 hectare wetlands in natuurgebieden hersteld. Dat zijn natte gebieden langs rivieren die veel water kunnen opnemen. Het komende jaar komt daar nog eens 1000 hectare bij, zegt Lander Wantes van Natuurpunt.
15: Daarmee kunnen we jaarlijks 2 miljard liter water in de bodem laten infiltreren. En dat komt overeen met 1000 Olympische zwembaden die ieder jaar via die natuurgebieden opnieuw in de grond infiltreren in plaats van dat het water naar de zee wordt afgevoerd.
0: Natte gebieden zijn belangrijk voor flora en fauna, maar ook als afkoeling voor de mens. En ze hebben ook grote economische waarde voor het vele water dat sommige bedrijven nodig hebben. Oekraïne heeft de afgelopen uren meer dan 400 drones afgevuurd in de richting van de Russische hoofdstad Moskou. Volgens de burgemeester van de stad konden de meeste drones worden neergeschoten, maar in lokale media zijn wel beelden te zien van een brandende olieopslagplaats en zouden opnieuw magazijnen van Wildberries geraakt zijn. Dat is de grootste webwinkel van Rusland. Volgens Oekraïne levert de webwinkel ook onderdelen aan defensiebedrijven en het Russische leger. En bij een Russische aanval op een Turks vrachtschip voor de kust van Oekraïne zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen en 4 bemanningsleden zijn ook nog vermist. Het schip kwam net uit de haven van Odessa en vervoerde mais. Rusland heeft nog niet gereageerd op die aanval. En voor de 9e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger bombardementen uitgevoerd op Iran. Daarbij zouden militaire commandocentra en lanceerbasissen zijn geraakt. Kuwait, een bondgenoot van de VS in het Midden-Oosten, zegt dan weer dat het aangevallen wordt met Iraanse drones. De Iraanse revolutionaire garde heeft ook 2 olietankers aangevallen en uitgeschakeld in de straat van Hormuz, omdat ze hadden geprobeerd om via een door Iran verboden route door de zeestraat te varen. Als gevolg van de escalatie is de olieprijs op de internationale markten weer gestegen tot een hoogste peil sinds juni. We krijgen veel wolken met hier en daar wat lichte regen. Op de meeste plaatsen wel droog bij zo'n 22 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen tot 25 graden. Woensdag is er op meer plaatsen kans op wat regen. Daarna wordt het opnieuw zonniger en warmer. Dit nieuws begon met de nieuwe wereldkampioen voetbal Spanje. De Spanjaarden klopten Argentinië in de verlengingen met 1-0. Alles over die finale op Sporza en in de app van VRT Nieuws.
16: Radio 1. De ochtend. Met Helen Goedgebeur en Heidi van Rompuy.
17: Onze koning heeft de grote prijs Formule 1 van België op het circuit van Spa-Francorchamps bijgewoond. En ja, dat is toch wel enigszins opmerkelijk te noemen. Straks meer daarover. Goedemorgen en welkom hier bij De Ochtend.

0: Vanessa Paradis, Joe Le Taxi.
1: De Ochtend.
2: Radio 1.
0: Morgen is het 21 juli en dat betekent dat ook voor de federale regering de zomervakantie begint. Maar voor dat zomerreces stond eerst nog een marathonvergadering op de planning. Het kernkabinet klopte in de nacht van vrijdag op zaterdag nog een hele reeks maatregelen af.
3: 70 om precies te zijn en ik pik er enkele uit. Ouders zullen binnen het jaar na de geboorte van hun kind 5 dagen extra geboorteverlof kunnen opnemen. Er is ook budget uitgetrokken om de sociale akkoorden bij Defensie en bij de politie uit te voeren. Er komt een importverbod op producten uit Palestijnse gebieden die Israël bezet. En de regering wil ook werk maken van een accordeon-werkweek. Dat betekent dus dat je de arbeidstijd niet per week, maar per jaar gaat berekenen.
0: Mm-hmm. Maar daar blijkt dus nog veel discussie over te zijn. Hè?
3: Daar lijkt toch op zijn minst wat ruis op de lijn te zitten over wat er dan precies is afgesproken. Want volgens de MR is er een akkoord om dat in te voeren. Maar vicepremier voor Vooruit, Frank van den Broeke, die bouwde dit weekend hier in de ochtend toch iets meer voorbehoud in.
4: Er mag geen koopkrachtverlies zijn en dus er moet een koopkrachtmaatregel zijn. Nu ga ik u eerlijk zeggen, er was nog wel een fikse discussie over hoe die er moet uitzien. En dus hebben we gezegd, dat moet dan verder uitgewerkt worden vooraleer we die definitief goedkeuren. En voor Vooruit zal die annualisering er niet komen, die zal er nooit komen, als we inderdaad niet zo'n koopkrachtpremie hebben die mensen beschermt tegen het feit dat ze anders een overuur hadden kunnen presteren met het voordeel van een overuur.
3: En ook de kranten stellen zich nog veel vragen bij wat er is afgesproken. Volgens het laatste nieuws dreigt er een nieuwe clash binnen de regering. En Nieuwsblad heeft het over een akkoord dat geen akkoord is. En ook de oppositie is kritisch voor het hele zomerakkoord. Groen en anders vragen zelfs spoedzittingen van de bevoegde kamercommissies. Zij vinden dat de regering niet zomaar met vakantie mag vertrekken.
0: Goedemorgen, Dave Sinardin.
5: Goedemorgen.
0: Professor politieke wetenschappen aan de VUB en de UCL. Wat is uw gevoel? Is er nu een akkoord over die annualisering of niet?
5: Ja, toch niet echt eigenlijk. Hè. Je hoorde Frank van den Broeke. Er is inderdaad het principe goedgekeurd van die annualisering van de arbeidstijd, zoals de MR wou. Maar dat is in eerste lezing, zoals dat heet. Hè. Dus dat dossier moet in een tweede lezing nog eens terug op de regeringstafel komen. Ja, en dan kan Vooruit eventueel dat niet goedkeuren als de koopkrachtpremie die zij vragen daar ook niet aan gekoppeld wordt. Dus wat de regering daar heeft gedaan, En dat is trouwens niet alleen in dat dossier, denk ik. Ja, dat is eigenlijk niet de knoop doorhakken, maar eerder de knoop doorschuiven. Mm-hmm. En doorschuiven naar de sociale partners die tegen september een advies moeten geven. Maar ja, dat is ook een beetje een truc van de voor, want die sociale partners die zijn eigenlijk even verdeeld als de regering. Hè, want dit is een typisch socio-economische links-rechts tegenstelling. Dus die gaan natuurlijk geen eensluidend advies vinden. En dan komt dat mooi terug op de tafel van de regering De Wever in september.
0: Ja, dus wat denkt u? Gaat dat na de zomer nog voor zware discussies zorgen?
5: Ja, dat denk ik wel. Hè. Want dit dossier is toch wel een beetje het kerndossier geweest. Van dit akkoord of van dit non-akkoord zou je kunnen zeggen. Lag al een hele tijd op tafel. Bleef dus voor conflict zorgen. In die mate dat andere dossiers er ook aan gekoppeld werden. En dat het op den duur alles dreigde te verlammen. Hè. Dus als er geen vooruitgang in dat dossier geboekt werd. Ja, dan kon de regering nog nauwelijks iets anders beslissen. Dus ja, ik kan zeggen aan de ene kant. Oké, men is er toch in geslaagd om dat even te evacueren. Mm-hmm. Waardoor het ook wel de weg heeft vrijgemaakt voor een aantal andere beslissingen in dat akkoord van afgelopen weekend. Waarover je trouwens ook veel vragen kan stellen. Mm-hmm. Maar goed, dat is het dan wel. En uiteindelijk komt het gewoon terug op tafel.
0: Ja, een non-akkoord hoor ik u zeggen. Als we het inderdaad eens ruimer bekijken. De oppositie vindt het hele akkoord slordig. Haastwerk, is dat typische oppositiepraat? Of klopt die kritiek ergens wel?
5: Ja, ik denk dat. Ik heb de indruk dat de oppositie ook wel een beetje op twee benen hinkt. Want tegelijkertijd hoor ik dan sommige partijen ook wel net zeggen dat bepaalde beslissingen heel dramatisch en onwenselijk zijn. Ingaan tegen het algemeen belang, autoritaire aanval zijn op democratische rechten of een zware achteruitgang voor de rechten van werknemers. Ja, als je dan tegelijkertijd zegt dat er eigenlijk alleen maar vaagheid is en weinig beslist is, dat is een beetje het een of het andere, denk ik. En ik denk dat het het ene is, want. Als je dat akkoord. Allee, het lijkt indrukwekkend, hè, 70 maatregelen. Mm-hmm. Maar ja, het was inderdaad een marathonvergadering, maar ik heb niet de indruk dat de regering echt veel vooruitgang heeft geboekt en dat eigenlijk de zwaarste kilometers nog moeten volgen. Als je die dossiers nu eens van dichtbij gaat bekijken... Ja, de annualisering van de arbeidstijd, daar hadden we het al over. Dat is eigenlijk eerder doorgeschoven naar later. Dat is niet echt een akkoord. Bij andere dossiers zie je dat er eigenlijk tevoren al een akkoord over was dat nu gewoon herbevestigd is of verder uitgevoerd wordt. Zoals dat importverbod voor goederen uit bezette Palestijnse gebieden. Dat is eigenlijk vorig jaar in september al beslist. Dus dat is dan een soort herbevestiging van iets dat dan toch ook grotendeels symbolisch blijft. Terwijl de echte discussie in het Gaza-dossier, de erkenning van Palestina, dat ook weer al uitgesteld is. Mm-hmm. En dan zijn er nog andere dossiers waar de regering toch ook onder de lat blijft die ze zelf gelegd had. Hè. Bijvoorbeeld, er was een hele hervorming beloofd van de verschillende verlofstelsels, hè, tot één familiekrediet, dat stond in het regeerakkoord. Maar ja, nu komt er eigenlijk enkel nog eens een extra stelsel bovenop. Hè. Dat zijn dan die 5 extra dagen. En op een bepaald punt draait de regering zelfs haar eigen eerdere beslissing terug. Hè. Namelijk ze had vorig jaar beslist om de vliegtaks te verhogen. Ja, nu gaan ze die naar een lobby van Ryanair uiteindelijk weer terug verlagen. Mm-hmm. Dus en dan natuurlijk nog veelzeggender is misschien wat er niet in dit zomerakkoord zit. Hè. Je moet ook altijd kijken, niet alleen wat zit er wel in, maar ook wat niet. En ja, een hele reeks dossiers waar de voorbije maanden toch ook al veel over gesproken is, daar is nog steeds geen oplossing voor. Hè. Een aantal fiscale hervormingen, ja. Bijvoorbeeld van het pensioensparen, het antifraudeplan, de terugbetaling door de banken in geval van phishing, die erkenning van Palestina waar ik het al over had. Ja. Dus ja, ik vind het toch, als je het dichtbij bekijkt, dan is het toch een mager beestje eigenlijk.
3: Ja, ik vind die 70 maatregelen maar een mager beestje en dan moeten de gesprekken over de begroting natuurlijk ook nog echt beginnen. Die zijn doorgeschoven naar na de zomer. Goed idee?
5: Wel ja, we mogen inderdaad niet vergeten dat er initieel was gezegd dat 21 juli toch ook het moment zou moeten geweest zijn dat er al een akkoord moest zijn over heel die begrotingen. Nu goed, dat was al uitgesteld naar het najaar, dus dat daar waren al geen verwachtingen meer rond. Maar dit akkoord, of zogenaamde akkoord, ja, dat voorspelt toch niet zo heel veel goeds voor die zoektocht naar die 10 miljard. Want ja, als de regering er nu zelfs nauwelijks in slaagt om nog enkele tientallen meters vooruitgang te boeken, ja, dan ziet het er toch niet zo goed uit voor de vele kilometers die ze nog zal moeten afleggen in de zoektocht naar die 10 miljard. Mm-hmm. Bovendien, een aantal maatregelen die de regering nu neemt, maakt haar eigen zoektocht naar die 10 miljard nog moeilijker. Hè, want een aantal maatregelen kosten extra geld. Ik verwees dan naar het terugdraaien van die vliegtaks. Mm-hmm. Dat is natuurlijk geld dat je dan weer ergens anders moet gaan vinden. Ook de hele koopkrachtpremie die er zou komen in ruil voor die annualisering van de arbeidstijd. Ja, ook daar zal geld voor moeten gevonden worden. En ja, heel dit akkoord en ook de weg daar naartoe toont toch ook wel aan dat er weinig vertrouwen nog is tussen de verschillende regeringspartijen. Ook het koppelen van al die dossiers aan elkaar, op zich is dat geen abnormale methode in de politiek. Een partij die één dossier belangrijk vindt, koppelt dat dossier dan weer aan een dossier dat een andere partij belangrijk vindt. Maar het toont toch ook wel dat er heel weinig vertrouwen is. Want als je vertrouwen hebt in elkaar, dan denk je van oké, ik zal nu toegeven op dit ene punt. Ja. En dan vertrouw je erop dat er later ook wel inschikkelijkheid zal zijn als er een ander dossier op tafel komt dat voor jou belangrijk is. Maar ja, dat is eigenlijk totaal afwezig in deze regering. Ook omdat natuurlijk het spook van een eventuele val, vervroegde verkiezingen, ja, dat ook toch steeds meer begint rond te waren in de Weststraat.
3: Ja, u klinkt niet rooskleurig. Heeft deze regering een zomervakantie verdiend of niet?
5: Goh, er is natuurlijk wel heel wat werk verzet door deze regering al. Maar ik herinner me begin februari, dan vierden we bij wijze van spreken 1 jaar regering De Wever. En dan was mijn analyse wel wat positiever. Dan kon je toch zeggen dat er wel heel wat gebeurd was. Maar sindsdien is die motor toch wat stilgevallen. Sindsdien is dat wantrouwen gegroeid. Blijkt het moeilijker en moeilijker te worden om nog echt compromissen te maken. En inderdaad, dat voorspelt voorspelt toch niet zoveel goeds voor de herfst. Tegelijkertijd, ik zie zelf geen enkele partij die er echt baat bij zou hebben om de regering te laten vallen en naar verkiezingen te gaan. Mm-hmm. Ik denk dat, ja, rationeel gezien, geen enkele partij daar baat bij heeft. Maar ja, politiek is natuurlijk ook niet altijd ratio. En ja, je dreigt op een duur in een soort self-fulfilling prophecy terecht te komen. Mm-hmm. Hè? Als een partij denkt van, ja, ik wil eigenlijk geen verkiezingen, maar die andere partij is daar precies toch wel mee bezig, dus ik moet mij er ook beginnen op voorbereiden. Ja, dan geraakt iedereen in een soort campagnemodus in plaats van in een bestuursmodus. En ja, dat kan dan wel tot gevolgen leiden die op zich niemand gewild heeft.
3: Bedankt voor uw blik, professor Dave Sinardin.
5: Graag gedaan.

0: Wij willen het nog eens hebben over wat er zich in de coulissen afspeelt. Want vanaf 2028 verliest Francorchamps zijn vaste plek op de Formule 1-kalender. Het zal de komende jaren moeten roteren met Barcelona. Daar wil de organisatie zich niet zomaar bij neerleggen. Ze krijgen steun uit onverwachte hoek. Want voor het eerst won de koning Philip de Belgische Grand Prix bij Sporza-collega David Naert. Hallo.
1: Hallo.
0: Het probleem is dus dat Spa zijn plek op de kalender moet gaan delen. Dat is het, hè?
2: Ja, omdat de concurrentie ook in Europa moordend is. De Formule 1 is mondialer dan ooit geworden. En dat heeft zijn gevolgen voor de races in Europa. Zelfs voor traditionele wedstrijden. Francorchamps, Formule 1. Daarvoor kunnen we al teruggaan tot 1950. Dus een grote geschiedenis. Maar zoals je hebt gezegd, vanaf 2028 een beurtrol met Barcelona. In 28 en 30 wordt er in Catalonië gereisd. In de oneven jaren dan, 29 en 31, is het te doen in Francorchamps. Dat is de theorie, want de organisatie van de Grote Prijs van België wil er alles aan doen om dat toch nog te veranderen.
0: Ja, na dit contract willen ze eigenlijk wel opnieuw elk jaar op de kalender staan.
2: En is zelfs dat ervoor al, er wordt echt stevig gelobbyd om 2030 toch ook in Francorchamps een race te hebben. Qua symboliek zou het kunnen tellen, want het is de 200ste verjaardag van ons land, van België.
0: Ja, ja.
2: En natuurlijk, gisteren en het hele weekend full house, 400.000 toeschouwers over het volledige raceweekend. De faciliteiten zijn opgeknapt. Het komt eindelijk op niveau, zou je kunnen zeggen. Dus ze zetten echt alle zeilen bij om proberen dat nog te veranderen, wat er nu in de plannen staat.
0: Maar is het realistisch om dat nog te willen?
2: Ja, dat is, zoals ik zei, bijzonder moeilijk, omdat er heel veel gegadigden zijn die trouwens al zekerheid hebben over een plekje. Spanje heeft twee races, want later dit seizoen wordt er ook op de nieuwe omloop in Madrid gereced. Dat is in september. Turkije komt erbij vanaf volgend jaar. Portugal komt erbij.
0: Ja.
2: Oké, Nederland valt weg. Daar krijgen ze de financiering niet meer rond, dus dit jaar de laatste race in Zandvoort. Maar toch, het is verre van gegarandeerd. Vandaar dat men het dus op alle mogelijke manieren probeert, niet alleen de geschiedenis, plus het prachtige circuit dat Francorchamps sowieso is, maar bijvoorbeeld ook koning Philip, die wordt ingezet als een soort lobbyist.
0: Ja, ja. Hij is uitgenodigd. Was zijn aanwezigheid dan echt van belang, of toch eerder symbolisch?
2: Nee, het was veel meer dan de symboliek. Opvallend is, bij de start was hij er niet, dat was zo gepland. En hij is eerst langs geweest tijdens de race in de garages van Ferrari en Mercedes. Ik weet niet of je het verslag in het journaal hebt gezien, 7 uur. Daar zat een beeldje in van Toto Wolff, de grote baas van Mercedes, die aan koning Philip wat uitleg aan het geven was tijdens het verloop van de race. Dus, en het was ook een opvallend beeld dat de koning erbij was in de cooldown room, waar de podiummannen, en dat waren dus Verstappen, Leclerc en de winnaar Antonelli, even op adem komen voor ze het podium ontmoeten. Dat de koning daar eigenlijk spontaan in gesprek ging met hen, en waar Max Verstappen, en dat weten we, dat is geen geheim, spontaan zei, dit is het beste circuit ter wereld. En koning Philip noemde het ook de pride of Belgium, de trots van ons land. Dus dat zijn allemaal elementen die meespelen. Baat het niet, dan schaadt het niet. En ook de grote baas van de Formule 1, Stefano Domenicali, die was erbij. Your Majesty, His Majesty, hoorden we hem voortdurend zeggen. Dus baat het niet, dan schaadt het zeker niet.
0: Ja, komt het er nu eigenlijk op aan dat Spa voldoende organisatoren of investeerders moet trachten te overtuigen?
2: Onder meer, maar je moet ook naar de eigenaar van de Formule 1 kijken, Liberty Media, een Amerikaans bedrijf. Entertainment telt daar ook mee. We hebben het nog gezien met de halftime show in het voetbal, in de WK-finale gisteren. Dus men gaat meer voor de experience. Dat telt meer dan een sportieve. Bijvoorbeeld die race in Las Vegas aan het einde van het seizoen. Sportief vind ik er maar niks aan, dat circuit. Maar natuurlijk het hele plaatje, de bling-bling die er allemaal bij komt horen. Dat telt voor hen ook mee. En precies op dat gebied heeft men in Francorchamps toch wel wat stappen vooruitgezet de voorbije jaren. Bijvoorbeeld de samenwerking met Tomorrowland voor de hele beleving, de fanbeleving naast het circuit. Dus dat zijn allemaal elementjes die meespelen. Plus een zeer geëngageerde voorzitter van Spa-Francorchamps, Melchior Batelet, junior, die er echt alles aan doet om proberen Francorchamps terug een jaarlijkse plek te geven op de Formule 1-kalender. Gaat het lukken? Dat is onmogelijk te voorspellen, maar aan een gebrek aan inspanningen langs Belgische kant zal het zeker niet aan gelegen hebben.
0: Dankjewel om ons bij te praten, David Naert.

0: Heerlijk zomerplaatje, Como Oro. Het is 8:30.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: En hij, die Spanje, is nog altijd wereldkampioen voetbal.
3: Zeker. We gaan het nog eens zeggen. Het had verlengingen nodig tegen Argentinië. De 1-0 van Ferran Torres die viel pas in het allerlaatste kwartier. Maar volgens Peter van den Bemt was het wel een heel verdiende overwinning.
4: Het was voor Argentinië vooral de wedstrijd te veel. Ze hebben nooit de energie, de overgave, de passie die ze in zoveel van die vorige wedstrijden, zeker in het slot van de wedstrijden, hebben kunnen tonen. Dat zat er blijkbaar niet meer in. En Spanje heeft gedaan wat het eigenlijk al het hele toernooi doet. Dat is controle en af en toe prikken en oververdiend gewonnen. Een overwinning voor het voetbal vind ik het wel dat Spanje uiteindelijk wereldkampioen geworden is.
3: Ja, ook nog bijzeggen. Argentinië speelde de verlengingen wel met zijn tienen na een rode kaart. En ook na de finale volgde nog een rode kaart door een vechtpartij.
0: Ja, het volledige gesprek met Peter kan je herbeluisteren op VRT Max.
3: De federale ambtenaren dan mogen vanaf volgend jaar hun ziekteverlof niet meer opsparen. Tot nu toe kregen ze 21 ziektedagen per jaar. En wanneer ze die niet nodig hadden, mochten ze die houden en gebruiken als ze langdurig ziek zouden vallen. Maar dat verandert nu dus voor nieuwe vastbenoemde ambtenaren. En voor de 9e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger bombardementen uitgevoerd op Iran. Daarbij zouden militaire commandocentra en lanceerbasissen zijn geraakt. Kuwait, een bondgenoot van de VS, zegt dan weer dat ze aangevallen zijn door Iraanse drones.
0: Sabine Hagedoren, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Helen.
0: Enkele druppels vandaag, niet meer, hè?
5: Nee, dat klopt. Op de meeste plaatsen blijft het zelfs helemaal droog. Af en toe kunnen we nog wat zon meepikken, maar er zijn ook redelijk veel wolken die van over zee over ons land schuiven. En temperaturen die niet al te hoog klimmen. Meestal een noordelijke wind, die brengt ons wat koelere lucht. Temperaturen van 17 graden in Hogevenen, 20 graden aan zee tot 22 graden in Brussel. En dan vanavond en vannacht krijgen we bredere opklaringen. Later wel meer wolken van over zee voor de kuststreek. En dan krijgen we temperaturen in het centrum van het land tussen 11 en 13 graden. En 6 graden voor de Hogevenen en 16 graden voor de kuststreek. Morgen best aangenaam weer, geregeld zon, 20 tot 25 graden, dus het wordt wat warmer. Woensdag krijgen we redelijk veel wolken waaruit hier en daar wat licht gedruppel kan vallen, lichte regen of motregen. 1 tot 2 liter water per vierkante meter, dus niet al te veel. En dan donderdag een kleine kans op een bui, geregeld opklaringen. Vrijdag komt de zon er wat meer door, dan gaan we tot 26 graden. En dan volgt er een warm weekend, zaterdag tot 28 graden. Misschien tegen de late avond of nacht dat er links of rechts een beetje regen valt. Maar we zullen moeten wachten op zondag vooraleer het echt gaat regenen in de loop van de dag. Eerst halen we wel nog 26 graden en daarna wordt het frisser.
0: Zondag wordt regendag. Dankjewel, Sabine.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Helen Goedgebeur en Heidi van Rompuy.
6: It ain't no country club either.

0: Sheryl Crow, All I Wanna Do.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Met al het voetbalnieuws zouden we bijna vergeten dat Remco Evenepoel indrukwekkend gewonnen heeft gisteren. Hij kan een bergetappe in de Tour bijschrijven op zijn palmares. Maarten van Gramberen in de Tour, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen de Helen. Hey,
0: hoe, hoe schat jij zijn prestatie van gisteren in?
3: Ja, heel hoog. Echt heel hoog. We hebben gisteren nog lang met hem kunnen praten voor onze collega's van Vive le Velo. En hij heeft natuurlijk in het eendagswerk al geweldige dingen gedaan. Hij is wereldkampioen geworden op de weg. Hij is Olympisch kampioen geworden op de weg. Dat is allemaal buitenaards. Maar in het rondewerk is dit eigenlijk zijn allerbeste prestatie. Hij won in 2022 won hij de Ronde van Spanje. Maar toen was de concurrentie minder en toen klom hij toch minder goed. Gisteren was hij vooral bergop van een heel, heel hoog niveau. Het is de Tour. Daar zijn alle renners op hun best. Het is en tegen Pogacar en tegen Del Toro. Twee uitstekende klimmers. En hij laat vooral een paar hele, hele goede klimmers, zoals Seixas en Lipovic, die laat hij achter zich. Man die eigenlijk vooraf hoger ingeschaald werden dan Evenepoel in het lange klimwerk. Dus je moet dat echt heel hoog inschatten.
0: Ja, wat zegt dat dan over Evenepoel?
3: Wel, dat hij vooral de ambities die hij altijd heeft behouden in het grote rondewerk, dat hij die mag blijven vasthouden. Het is een beetje de lakmoesproef toch geweest deze ronde van Frankrijk, van kan hij het? Veel mensen dachten al, ja, het grote rondewerk, het zal te moeilijk zijn omdat hij niet genoeg bergop kan rijden. Nee, hij is speciaal van ploeg veranderd om beter te kunnen klimmen, is naar Red Bull getrokken. Maar dat kon hij dit seizoen nog niet bewijzen. In de UAE-tour ging het heel moeizaam bergop. In Catalonië al beter, maar nog niet goed genoeg. En dan hebben ze het echt zeer rigoureus aangepakt in die ploeg na Luik, Bastenaken, Luik. Eind april geen competitie meer tot aan de Tour. 4 kilogram verloren, heel hard getraind op dat klimmen, hij is graadmager, er liepen zelfs adertjes op zijn borstspier, zag ik gisteren, niet alleen op zijn benen en zijn armen, hij is graadmager, maar het werkt. En wat je ook moet vaststellen, hij klimt nu uitstekend, hij is ook een hele goede daler, heeft hij ook al bewezen in deze Tour, het is een super tijdrijder. Wel, dat zijn de drie ingrediënten die je moet hebben om een goede ronde-renner te zijn. Hij moet het alleen nog wel bewijzen de volgende week dat hij het kan vasthouden, dat niveau. Dat wordt ook nog belangrijk.
0: Want hij staat nu tweede in de stand, hij op 5 minuten van Gele Trui Pogacar.
3: Ja.
0: Is dat dan ook de plek die hij mag ambiëren in Parijs?
3: Zeker, zeker. Vingegaard is daar natuurlijk helaas weggevallen gisteren met zijn sleutelbeenbreuk, maar dat mag hij. Hij heeft een kleine minuut voor op Del Toro, heeft al 1,5 minuut op Seixas en heeft bijna 2 minuten op Lipovic. Dus dat mag hij zeker ambiëren, maar er komen volgende week, dat is de zwaarste week in de Tour, in de Alpen komen er nog 3 hele zware bergritten aan, Auxerre-Merlet. Je hebt 2 keer Alpe d'Huez op vrijdag en op zaterdag. Daar zal niet met seconden gegooid worden, maar ook nog eens met minuten. Dus daar moet hij wel stand houden. Daar moet hij vooral bevestigen. Er zit ook nog wel een tijdrit aan te komen morgen. Op dinsdag, daar is hij de beste van allemaal. Dus daar gaat hij ook nog eens tijd pakken op zijn concurrenten. En dan is het bevestigen. Maar niks wijst erop dat dat niet het geval zou kunnen zijn voor Evenepoel.
0: Ja, en Vingegaard is er inderdaad niet meer bij. Wat vond je van zijn Tour tot gisteren dan?
3: Wel, hij was misschien niet aan zijn allerbeste Tour bezig, had wel al de Giro gereden, maar hij mikte vooral op die slotweek, op die hele zware slotweek, ook op die etappe van gisteren. Je zag dat ook, die ploeg die reed met 4 mannetjes op kop, speciaal voor Vingegaard. Alleen in het hele, hele lange klimwerk kan hij in de buurt komen van Pogacar. En dat was ook de bedoeling, om gisteren toch al wat tijd terug te pakken, toe te slaan. Daar bleven ze echt in geloven, in die ploeg, dat het zou kunnen. En het is natuurlijk doodjammer voor Vingegaard, dat in de week waarin het voor hem kon en moest gebeuren, dat hij valt en dat hij uit de Tour ligt. Het is vooral jammer voor het duel. Want de laatste jaren, wie stond er altijd op één? Of Vingegaard of Pogacar. En dat duel, het enige echte duel in de Tour, dat zijn we kwijt nu.
0: Er was gisterenochtend toch ook wel dat opmerkelijk nieuws over die nachtelijke dopingcontroles. Kan dat zomaar?
3: Wel, het mag. Het mag. Sinds 2016 mag het dat er ook echt 's nachts gecontroleerd wordt. Al wisten heel veel ploegen en heel veel renners dat niet eens. Het is zo dat elke ploeg van World Tour niveau, het allerhoogste niveau, zoals de ploegen in de Tour, die betalen, de topploegen €200.000 per jaar, andere ploegen €150.000 per jaar, die betalen dat aan het ITF, dat is het International Testing Federation, en die willen natuurlijk af en toe tonen, hey, dat geld, dat wordt effectief gebruikt. Ja, kijk eens, wij controleren 's nachts ook de toppers. Zoals Vingegaard, en van Pogacar. Dat is eigenlijk vooral wat er gebeurd is de nacht van zaterdag op zondag. Want ik vind het eigenlijk een beetje sneu. Al die ploegen doen er alles aan om hun renners goed te laten slapen. Met ademhalingsoefeningen, met melatonine, met matrassen op temperatuur. En dan gaan ze even die nachtrust verstoren. En wees maar zeker dat die val van Vingegaard ook voor een stukje te verklaren zal zijn door gebrek aan concentratie. Door gewoon 's nachts, midden van de nacht, wakker gemaakt te worden. Want herstel is nu eenmaal cruciaal in zo'n tour. En daarvoor dient de slaap natuurlijk.
0: Ja, want Evenepoel zei daarop, ik zou mijn deur niet open gedaan hebben. Is dat echt een optie?
3: Dat is geen optie, want dat heb ik dan ook eens uitgezocht. Dus die controleurs, die mogen effectief, die toestemming hebben ze, die mogen aan de receptie in elk hotel de sleutel gaan vragen. Zonder enige toestemming mogen die de kamer binnenstappen. Het is zelfs zo dat ze toch wel eens een straffe ontdekking ooit gedaan hebben. Zo'n controleur, die stond bij een renner binnen. Ik ga zijn naam niet noemen, van een ploeg. En er lagen twee vrouwen in zijn bed. Dus ik veronderstel dat die zijn nachtrust sowieso verstoord zal geweest zijn. Maar dat is dus effectief gebeurd door zo'n nachtelijke controle. En trouwens, nog iets. Het is niet alleen gebeurd bij Vingegaard en bij Pogacar. Er zijn nog ploegen, maar die communiceren daar dan niet over. Er zijn nog ploegen al nachtelijke controles geweest in deze ronde van Frankrijk.
0: Dat weten we dan ook weer. Dankjewel, Maarten van Gramberen.
3: Dag Helene.

0: Marcella Sue, in a minute. Neem je in Nederland de trein, dan mag je daar binnenkort je handbagage niet meer op de stoel naast je zetten. Ook niet wanneer er nog veel plek is in de trein. Dat is wat de NS wil, de Nederlandse spoorwegen, want volgens hen worden tassen en bagage op zitplaatsen een steeds groter probleem. Britt Monte, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Woordvoerder bij NMBS, denken jullie ook aan zo'n regel?
1: Elke spoorwegmaatschappij maakt daar natuurlijk zijn eigen afweging, maar voor ons is er eigenlijk nu geen sprake van zo'n verbod, omdat we eigenlijk toch wel vaak zien dat het met hoffelijkheid en het is even te vragen aan de reiziger dat het toch eigenlijk wel opgelost is.
0: Ja, dus jullie merken niet dat het een groter wordend probleem is, want ik herken de situatie wel.
1: Ja, ik denk dat we het inderdaad allemaal wel herkennen als we de trein nemen. Nu, wat een treinbegeleider doet, is eigenlijk op die drukke momenten via het omroepsysteem eigenlijk afroepen van oké, gelieve jullie zitplaatsen vrij te houden en jullie bagage op de grond te zetten of op de daarvoor ziene bagagerekken. Of zij kunnen ook tijdens hun ronde wel reizigers daarop aanspreken op drukke momenten. En we zien toch eigenlijk wel dat dat werkt en dat dat voldoende is en dat mensen dan met alle plezier hun bagage van die stoel afhalen.
0: Ja, jullie rekenen op de hoffelijkheid van mensen en dat klinkt ook wel logisch, maar er zijn toch ook mensen die dat soms gewoon niet doen. Wat dan?
1: Als er reizigers zijn die weigeren om hun bagage van die stoel te halen, kan uiteraard de treinbegeleider geroepen worden. Want ik snap ook wel dat niet elke reiziger dan misschien dat durft te zeggen. Maar de treinbegeleider gaat dan echt wel naar die persoon toe en ook vriendelijk vragen om die aan de kant te zetten. En ja, eigenlijk in zeer uitzonderlijke gevallen kan uiteraard secureel daarbij gehaald worden. Onze veiligheidsdienst, maar dat zijn echt wel heel uitzonderlijke gevallen. Want we merken dat als het gevraagd wordt, dat het eigenlijk meestal wel gebeurt.
0: Ja, het gaat eigenlijk een beetje ruimer over treinetiketten. Luide bellen hoort daar ook bij, denk ik dan, op de speaker. Is er een duidelijk protocol voor conducteurs wanneer ze wel en niet kunnen ingrijpen bij dat soort situaties?
1: Ja, eigenlijk een treinbegeleider kan eigenlijk altijd ingrijpen bij zo'n situatie. Als het echt reizigers stoort, natuurlijk elke reiziger moet zijn treinreis in alle comfort kunnen nemen. En moest er iets zijn, bijvoorbeeld dat luid bellen, dan kan de treinbegeleider daar altijd een persoon op aanspreken. Protocol klinkt misschien een beetje zwaar, maar een treinbegeleider gaat zeker ervoor zorgen als er overlast is om dat op te lossen.
0: Ze kunnen dat, zegt u, maar durven ze dat ook nog wel altijd? Want we horen toch ook verhalen van agressief gedrag naar conducteurs toe.
1: Ja, natuurlijk. De veiligheid van de treinbegeleider staat voorop. Dus als een treinbegeleider kan inschatten op dat moment van oké, ik ga ingrijpen, dan zal hij dat doen. Als hij op dat moment ziet van er is precies toch wel kans op agressie, ja, dan gaat hij secureel daarvoor inroepen. Het is de veiligheid van zowel de reizigers als de treinbegeleider is prioriteit. En dat kan altijd secureel daartussen gehaald worden, absoluut.
0: Oké, maar die regels rond handbagage zitten er bij ons althans voorlopig toch niet aan te komen. Britt Monte, dankjewel.
1: Geen probleem.

0: fluitje van Toet Tielemans.
1: De Ochtend WK.
0: Feest, vreugde, vuurwerk in Spanje. Want hadden we het al gezegd, ze hebben daar de WK-finale gewonnen. 1-0 werd het na verlengingen tegen Argentinië.
2: Ja, maar dus wat tot grote teleurstelling van de Argentijnen. Maar volgens onze correspondent Peter Schouten trokken die toch massaal de straat op en bleven ze tot in de vroege uurtjes hun tweede plek vieren.
3: Honderdduizenden mensen zijn naar de binnenstad van Buenos Aires getrokken. Er werd vuurwerk afgestoken, er werd muziek gemaakt, er werd gezongen, er werd bier gedronken. Dat was één grote gezelligheid eigenlijk. Natuurlijk is men verdrietig, maar uiteindelijk maakt men er wel een feestje van.
2: Ja, ze hebben de teleurstelling daar al een beetje doorgespoeld. Maar de Argentijnse president Milei die zette een paar uur geleden wel een beetje een vreemd bericht op X. Want hij riep daarin de nationale feestdag uit in Argentinië vandaag, zodat iedereen naar hartelust kan vieren. Dat is toch wel een beetje vreemd, aangezien de Argentijnen dus die finale verloren hebben. Dus het lijkt erop dat zijn sociale mediateam misschien gewoon vergeten is om een vooraf ingepland bericht te annuleren.
0: Grappig.
2: Ja, het zien.
0: Wie niet in feeststemming was gisteren natuurlijk, dat was de sterspeler bij de Argentijnen, Lionel Messi. Hij liet zijn emoties ook tonen. Hè.
2: Ja, het zijn pakkende beelden. Hè. Messi in tranen, want mogelijk was die finale gisteren zijn laatste wedstrijd voor Argentinië. Het is nog niet officieel aangekondigd dat Messi stopt, maar er waren voor dit WK ook al twijfels of hij nog wel zou meedoen. Dus waarschijnlijk waren het toch zijn laatste minuten voor Argentinië. En de Argentijnen die zijn Messi heel dankbaar, zegt nog eens Peter Schouten.
3: Men is ontzettend blij voor alles wat Lionel Messi Argentinië heeft gebracht de afgelopen en hoeveel jaar zal het zijn, 20 jaar. Zoveel prijzen gebracht, zoveel plezier gebracht ook in het voetbal. Dat vinden Argentijnen heel belangrijk. Mooie dribbles gemaakt, ontzettend veel goals gemaakt. De Argentijnen trots teruggegeven op het wereldtoneel. De Argentijnen lopen weg met Messi, waar ze eerst wegliepen met Maradona. Is dat natuurlijk nu vervangen door Lionel Messi.
2: Ja, en ondanks die verloren WK-finale nemen ze in Argentinië wel vrede met de tweede plek. Ze blikken tevreden terug op het toernooi.
3: Men viert de tweede plek, men is tevreden met wat er gebeurt. Een ontzettend spannende wedstrijd geweest hier natuurlijk. Tegen Kaapverdië, Egypte, Zwitserland en natuurlijk, en dat was toch wel misschien de kroon op het werk van het Argentijnse elftal, de wedstrijd tegen de Britten. En die gevoelige wedstrijd tegen Engeland om de Malvinas, zoals ze hier de Falklandeilanden worden genoemd, door de Britten te verslaan, dat was wel echt het hoogtepunt voor de Argentijnen op het WK.
0: Tijdens het WK was er ook wel wat te doen rond de arbitrage in Argentinië. Hè?
2: Ja, verschillende landen zoals Egypte en Zwitserland die werden uitgeschakeld door Argentinië. Die beschuldigden de scheidsrechters ervan dat die Argentinië zouden bevoordelen. En er zijn ook zelfs allerlei complottheorieën dat de FIFA eigenlijk wilde bekomen dat Argentinië dit WK zou winnen. Maar ja, dat is dus allemaal niet gebeurd. En het is ook allemaal de Argentijnen niet ontgaan. Dat zegt nog eens correspondent Peter Schouten.
3: Natuurlijk hebben ze gehoord en gelezen dat het wel af en toe leek dat de arbiters een beetje in het voordeel van Argentinië vlogen. Dat kunnen we ook niet ontkennen. Ik denk dat de Argentijnen geen reden hebben om te klagen over de arbiters. En ze snappen wel dat de kritiek was. En tegelijkertijd zo, met Messi hebben we toch helemaal geen scheidsrechter nodig die voor ons fluit. Wat dat betreft, Kees ook wel met een knipoog naar.
0: Case over, dankjewel Heidi.

0: 9 uur, blijf hangen voor Voilà l'été met Aiko Duister.
1: Ik steek mijn tenen in het zeewater. En niet alleen die van mij. Hé, hey Els, voorzichtig! Els Dottermans, kijk, dobbert al op de golven. Tom Lanema heeft net zijn zwembroek ingepakt. En jonge theatermaker Armin Molle, mooi Armin, die heeft net een blauwe schelp gevonden. En ik zie nog veel schoon theatervolk.
2: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand.
1: Een beer op het strand?
2: Een gloednieuw Radio 1-programma op Theater aan Zee in Oostende. Elke middag live van 12 tot 1 op VRT Canvas en Radio 1. Samen met Sabam en de auteurs. Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
3: Hop.
2: Duitsland.
3: En hop.
2: Dokwerker.
3: Hoppa.
2: Propaganda.
3: Hoppakee.
2: Boksen.
3: Hop.
2: Plastische chirurgie.
3: Hoppa.
2: Nanochips.
3: Yes.
2: De zomerse onderwerpen van Weet ik Veel met Kobe Ilse.
3: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max. En hop.
2: En elke weekdag van 12 tot 1 op Radio 1.
4: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
5: en Brico Planet
4: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
5: 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% voor B-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.be.
8: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
9: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
8: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Spanje is voor de tweede keer ooit wereldkampioen voetbal. Het klopte Argentinië met 1-0 na verlengingen. Peter van der Memt.
12: Het bleek de wedstrijd te veel voor een sloom Argentinië en een lijkbleke Lionel Messi. De titelverdediger trapte pas in het slot van de verlengingen voor een eerste keer op doel. Maar Spanje geraakte lange tijd ook niet verder dan wat ongevaarlijke pogingen. Fernandes kreeg net voor de verlenging een rode kaart. En 10 Argentijnen ontsnapten eerst nog bij een reuzekans voor Merino. En een onbegrijpelijk afgekeurde goal van de uitstekend ingevallen Williams. Het logische doelpunt viel dan bij het begin van de tweede verlenging. Via de andere invaller Torres 1-0. En pas dan kwam Argentinië nog opzetten met 1 grote kans. Maar Simeone trapte over. Spanje pakt 16 jaar later zijn tweede wereldtitel. Net als toen ook als regerend Europees kampioen.
11: Argentinië moest de verlengingen met 10 spelen na een rode kaart. En na de wedstrijd kreeg Argentinië opnieuw rood na een vechtpartij. In Vilvoorde hebben zo'n 1000 mensen de wedstrijd gevolgd op grote schermen in een park. Er wonen daar veel Spanjaarden en zij waren dolgelukkig na de gewonnen finale.
13: We zijn echt wel trots. Het was een moeilijke match. Het heeft heel lang geduurd, maar we zijn echt wel heel blij van de verliezen.
14: De statistieken spraken voor zich. Het was altijd helemaal rood en 2-3 witte streepjes. Dat we deze tweede ster mogen ontvangen en zeer verdiend mogen ontvangen.
13: Ik vond het een fantastisch spannende match, absoluut. Dus ik ben blij dat Spanje gewonnen is.
11: Federale ambtenaren mogen vanaf volgend jaar hun ziekteverlof niet meer opsparen. Ambtenaren kregen tot nu toe 21 ziektedagen per jaar. En wanneer ze die niet nodig hadden, mochten ze die houden en gebruiken als ze langdurig ziek zouden vallen. Dat verandert dus voor nieuwe vastbenoemde ambtenaren. Ambtenaren die al in dienst zijn, die mogen hun ziektedagen die ze tot eind dit jaar zullen hebben opgespaard, wel nog behouden. In de strijd tegen de toenemende droogte heeft Natuurpunt al 300 hectare wetlands in natuurgebieden hersteld. Dat zijn natte gebieden langs rivieren die veel water kunnen opnemen en vasthouden. Het doel is om in totaal 1500 hectare van die natte natuur te herstellen. En dat plan schiet dus goed op, zegt Lander Wantes van Natuurpunt.
15: We hebben 300 hectare hersteld. En het komende jaar zit er nog bijna 1000 hectare in de pijplijn om hersteld te worden. Dus waar vergunningen klaar liggen, waar werken gaan starten. Dat gaat dan over stuwtjes plaatsen, het dempen van grachten, herstellen van poelen, aanpassen van het watersysteem dat we water vasthouden. Zodanig dat die gebieden opnieuw natte natuur worden.
11: Natte gebieden zijn belangrijk voor fauna en flora, maar ook als afkoeling voor de mens. En ze hebben ook economische waarde. En bij een Russische raketaanval op een vrachtschip voor de kust van Odessa zijn nu al 10 doden geteld. Het schip met een Turkse eigenaar verliet net de haven van Odessa met een lading mais toen het geraakt werd. De 7 overige bemanningsleden raakten gewond. Het gaat om Syriërs en Indiërs. Rusland bevestigt dat het de haven van Odessa heeft aangevallen, maar beweert dat het enkel opslagplaatsen met brandstof voor het Oekraïnse leger heeft geraakt. Het is bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog bij 22 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
16: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
17: Radio 1.
2: Voilà l'été.
17: Met Aiko Duister.
18: Een hele goede morgen. Met wat geluk kan je genieten van een verlengd weekend. Veel mensen hebben mosselsoupés en muziek op het programma staan vandaag aan de vooravond van de Nationale Feestdag. We zetten de feestelijkheden alvast in met een uurtje zomerhits van vroeger en nu. Welkom.

Helemaal gebaseerd op een sample van It's a Shame van The Spinners uit 1970, een nummer dat toen geschreven werd door Stevie Wonder. Maar dit was de versie van Moni Love en Drew Image. It's a Shame was een hit in de zomer van 1991. Leon Bridges slaat een nieuwe weg in. Op 25 september verschijnt er een nieuw album van hem, Happiness Anytime. En wat meteen opvalt, is dat hij deze keer kiest voor muziek waar je op kan dansen. Hij liet zich inspireren door soul, disco, Braziliaanse muziek en Afrikaanse ritmes. De eerste vier nummers van de nieuwe plaat staan sinds vrijdag online. Dit is alvast Light the Way, de nieuwe van Leon Bridges.

Bob Dylan in concert. Op 29 oktober keert Bob Dylan eindelijk terug naar de Lotto Arena. Een niet te missen concert van een van de grootste singer-songwriters aller tijden. Bob Dylan op 29 oktober in Antwerpen. Tickets vanaf woensdag 22 juli via gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 1.

you discover that

0: is vandaag 20 juli en op 20 juli 1965 bracht Bob Dylan dit nummer uit, Like a Rolling Stone. Een song van maar liefst 6 minuten, veel langer dan de gemiddelde pophit van die periode. En toch groeide het uit tot zijn eerste grote succes. Het is nog altijd een van de meest invloedrijke songs uit de popgeschiedenis. Benieuwd of het dit najaar ook op zijn setlist zal staan in de Lotto Arena.
1: Voilà l'été.
2: Radio 1.
0: En dit zijn de 3 dochters van Cecil en Linda Womack, zelf bekend als Womack en Womack. Hun oom is dan weer Bobby Womack. Het zijn de Womack Sisters met If I Let You, nieuw op Daptone Records.

If I Let You, de Womack Sisters zijn dit nieuw op Deptone Records. 20 juli is ook de verjaardag van iemand die er helaas niet meer is. Altijd lastig, maar wel een moment om toch nog eens stil te staan bij de persoon in kwestie. We herdenken vandaag Chris Cornell, de zanger van onder meer Soundgarden. Hij had zijn 62e verjaardag moeten vieren. Helaas zal hij nooit ouder worden dan 52, want in het voorjaar van 2017 stapte hij uit het leven. Dit is Fell On, Black Days van Soundgarden.

Vroeg in bed en lang blijven liggen met Fixke's Lepeltje uit 2007 stond op hun titelloze debuut. Bekendste nummer uit die plaat was natuurlijk Ik Vraag Het Aan. En daarvoor hoorde je Fell on Black Days van Soundgarden. Op 20 juli 1945 werd Kim Carnes geboren. Zij brak wereldwijd door met Betty Davis Eyes. In 1981 groeide dat nummer uit tot de best verkochte single.

van het jaar in Amerika. Het stond daar maar liefst 9 weken op nummer 1. En ook in de UK werd het een hele grote hit. Kim Carnes is vandaag 81. Dit is Betty Davis Eyes. MUZIEK.

81 kaarsjes voor Kim Carnes vandaag. Betty Davis' Eyes was haar grote hit. Maar het zijn de kleine dingen die het leven de moeite waard maken. Dat weet ook Britt Bakker. Zij is actrice, ze is ook cidermaker. En in de zomer van gaat ze op zoek naar liedjes straks die de eenvoud van het leven vieren. Dat doen we zo meteen tussen 10 en 12. Waar denk jij aan bij dat onderwerp? Deel jouw suggestie, groot of klein, via de Radio 1-app natuurlijk, of via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Voilà l'été.

20 juli 2008 was een rare dag voor Kelly Okereke, de zanger van Block Party. Hij had toen een aanvaring met iemand uit de entourage van de Sex Pistols. Beide groepen speelden toen op een festival in Barcelona. En toen Kelly, de zanger, John Lydon wilde aanspreken, werd hij naar eigen zeggen hard aangepakt met een kapotte lip en blauwe plekken als gevolg. John Lydon die heeft het incident altijd ontkend. En als je Block Party nog eens wil zien, dan moet je op 18 november in Vorst Nationaal zijn voor een dubbelbil met Interpol. Je hoorde I Still Remember en daarvoor Sofia Amman met Sun Is Out. We gaan terug naar de jaren 70. In 1975 stond Steve Van Zandt voor het eerst op het podium als gitarist van de E Street Band. Dat gebeurde tijdens de openingsavond van de Born to Run Tour. Van Zandt groeide daarna uit tot een van Springsteen's bekendste en ook trouwste muzikale partners. Ze staan nog altijd samen op het podium. Dit is Thunder Road van Bruce Springsteen.

0: Thunder Road van Bruce Springsteen.
1: Voilà l'été.
0: Veeljarigen vandaag. We draaiden Kim Carnes al en zij deelt haar verjaardag met Carlos Santana. Hij werd geboren op 20 juli 1947. Brak wereldwijd door na zijn legendarische optreden op Woodstock in 1969. Vandaag wordt hij 79. Dit is She's Not There.

feestje thuis vandaag bij Carlos Santana. Hij mag zijn 79ste verjaardag vieren. En we hebben nog een jarige, nog eentje. Stone Gossard, dat is dan weer de gitarist en medeoprichter van Pearl Jam. Die viert vandaag een ronde verjaardag, zijn 60ste. Dit is een van hun grootste hits. Pearl Jam is dit nog eens met Jeremy. Een heel erg goeiemorgen. Dit is Voilà l'été op Radio 1.

de muziek staat toch in contrast met die tekst. Hè? Heftig nummer over huiselijk geweld, bekeken door de ogen van een kind. Het is een tijdloos nummer van de Belgische band Madou uit 1981, Witte Nachten. En daarvoor hoorde je Jeremy van Pearl Jam. We eindigen met triestig nieuws, want Jennifer Finch, de roodharige bassiste van L7, die is dit weekend overleden. Ze was een prominente figuur in de punk- en grunge-scene van Californië eind jaren 80, begin jaren 90. Een paar dagen geleden maakte de groep bekend dat ze een agressieve hersentumor had. Meteen ook de reden waarom ze niet mee op tour was. L7 speelde vorige week zondag nog in ons land op het Shock Festival. Afgelopen week werd er nog een geldinzameling opgestart om Jennifer Finch te helpen bij de financiering van haar behandeling. Maar het is plots heel snel gegaan. Jennifer Finch is 59 geworden. Dit is Pretend We're Dead.

0: Dit weekend overleden aan de gevolgen van een agressieve hersentumor. Jennifer Finch, de roodharige bassiste van L7. Dit was hun grote hit Pretend We're Dead. Blijf bij ons voor de zomer van
1: vanavond op VRT1.
2: Dan zegt hij dat Belgische vrouwen te veel eisend zijn. Maar dan gaat hij uit een boekje de vrouwen eruit kiezen. Alsof dat het een nieuwe broek is dat hem koopt.
1: Op VRT1 vallen de monden open in de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas is er de docureeks 1776, American Independence. Of op VRT Max geniet je van de meest slepende serie The Vanishing Triangle. Alvast veel kijkplezier.
3: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open.
6: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
7: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
8: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
0: Goedemorgen, maandagochtend, zomervakantie voor sommigen misschien. En we gaan de eenvoud van het leven vieren vandaag. Blij dat je er ook vandaag bij bent. Eerst het nieuws.
1: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: 10 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Spanje is voor de tweede keer ooit wereldkampioen voetbal. Het versloeg Argentinië in de verlengingen met 1-0. De beslissende goal van Ferran Torres viel in het laatste kwartier. In de pauze van de WK-finale was het voor het eerst een grote halftime show met allerlei sterren, zoals Madonna, Shakira, de Koreaanse groep BTS en nog andere. En dat klonk zo.

0: De halftime show duurde bijna een half uur. Normaal duurt de pauze maar een kwartier. En in Spanje is de WK-winst uitgebreid gevierd. In de hoofdstad Madrid kwamen supporters massaal op straat. En vandaag zullen ze dat opnieuw doen tijdens een grote viering met de spelers, vertelt correspondent Sven Tuytes vanuit Madrid.
1: Het is echt een hele optocht door Madrid en dat gaat ervoor zorgen dat de hele stad geblokkeerd zal zijn. Dat zagen we gisteravond ook al. Vooral toeristen die het stomme idee hadden om met de auto door het centrum te rijden, ja, die bleven gewoon stilstaan, omringd door duizenden voetbalfans, Spanjaarden die helemaal door hun dak gingen. Dus dat gaat zich vandaag herhalen.
0: Tijdens de vieringen in het westen van Spanje is afgelopen nacht wel een jongen van 13 om het leven gekomen. De jongen zou omgekomen zijn nadat een fontein instortte. Verschillende jongeren waren daarop geklommen. Er is ook een andere jongere naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. En één dag voor de nationale feestdag heeft koning Filip aan 9 mensen de adellijke titel van baron of barones toegekend. Onder meer psychiater Dirk de Wachter krijgt de titel van baron, net als Wouter Torfs, de gewezen topman van de gelijknamige schoenwinkelketen. En ook klimaatexpert Jos Delbeke. De graad van commandeur in de kroonorde wordt toegekend aan onder meer actrice Chris Lomme, regisseur en choreograaf Alain Platel en jazzgitarist Philippe Catherine. Het is bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog bij zo'n 22 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen tot 25 graden. Woensdag is er op meer plaatsen kans op wat regen. Maar daarna wordt het opnieuw zonniger en ook warmer. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. De zomer van 2026.
3: Goedemorgen, we zijn op het punt van de zomer gekomen dat het plots wat stiller lijkt. Minder auto's op de snelweg ook. En van diegenen die er wel zijn, die zitten er redelijk veel volgestouwd tot aan het dak. Het WK is voorbij, maar de Tour gelukkig nog niet. En wij zijn hier gelukkig ook nog. Of je nu moet werken of niet, ben blij dat je erbij bent, want vandaag gaan we de eenvoud van het leven vieren. Met iemand die heel vaak tussen appelbomen loopt, maar niet om dezelfde reden als deze dames.

0: The Andrew Sisters and Don't Sit Under the Apple Tree.
1: De zomer van 2026.
0: En die van Britt Bakker. Goedemorgen, Britt.
2: Goedemorgen.
0: Ik zei daarnet dat jij rondloopt tussen de appelbomen. Want een van de dingen die jij doet is cider maken. Maar je bent ook actrice, theatermaker, schrijver ook.
2: Ja, ja.
0: Hoe gaat het met jou? Laat ons daar beginnen.
2: Hoe gaat het met mij?
0: Ja.
2: Goed. Ik heb een korte nachtje gehad door de voetbal. Desalniettemin. Het is goed. Alles bij ons is groen. Opmerkelijk. Dus ik ben blij. En... Ja.
0: Mm-hmm. Ja, ja, want je ziet wel wat verdorring na alle hitte die we al gehad hebben, zien we op veel plaatsen. Maar jij woont, misschien moet je daar al eens beginnen. Hoe woon jij? Wat zie jij rondom?
2: Ik woon met mijn partner in Everbeek. En we hebben daar een kleine tuin van een halve hectare met een boomgaard, een kleine boomgaard, maar ook een bosje, een vijver. Zo wat paadjes tussen het hoge gras. Dus geen gazon bij ons, maar wel heel veel groen en bloemen en planten en schaduw en water. En dat is onze tuin eigenlijk.
0: Mm-hmm.
2: Maar we hebben ook nog een agro-ecologisch project vlak bij ons op 3 hectare. En daar zijn we eigenlijk dat wat wij in de tuin hebben aan het uitvergroten. Nu 170 hoogstambomen, fruitbomen, een wijngaard, vijvers... Een diverse haag, voedselbos.
0: Dan ben je in de zomer wel redelijk bezig als er veel natuur om je heen is, of valt dat mee?
2: Ja. Eigenlijk het hele jaar.
0: Ja. Stopt niet in de
2: winter. Nu wij ook nog een wijngaard hebben aangelegd, is het zo. Zouden wij ooit nog een keer weg kunnen? Dat is dan ergens 1 weekje in januari misschien. Maar voor de rest is er eigenlijk altijd wel werk. Maar ja, nu. Gisteren lag ik in het gras in. Naast de wijngaard. En ik dacht ook, waar moet ik naartoe als ik op vakantie zou moeten? Dit is het.
0: Ja. Dus het is zowel het vakantiegevoel als het hard werken komt allemaal samen.
2: Ja.
0: Dat gaat ook samenkomen in het thema van vandaag. Want jouw leven belichaamt wel wat de thema dat je gekozen hebt. Hoe wil je het zelf verwoorden waar we het vandaag over gaan hebben?
2: Het tevreden zijn met de kleine dingen. De rijkdom van de eenvoud. Eigenlijk... Initieel had ik zoiets van de bare necessities of life.
0: Mm-hmm.
2: Terugkomend, kleine spoiler alert in het liedje wat we straks gaan horen. Maar dat is voor mij eigenlijk filosofisch gezien al het thema van vandaag.
0: Ja.
2: Ja.
0: En wat zijn dan voor jou die bare necessities?
2: Dat komt toch neer op aandacht voor het moment, voor de kleine dingen. Eten. Wat echt de bare necessity of life is voor alles, voor iedereen. Voor de kleinste micro-organismen tot kwallen, grasprietjes, wij, olifanten. Er is eigenlijk maar 1 ding wat we allemaal echt nodig hebben. En dat is eten. Er zijn ook wel wat nummers die daaraan linken.
0: Ja.
2: En het tevreden zijn met de kleine dingen. Mijn oma zegt nog altijd, als ik haar aan de telefoon heb, je moet van elke dag een feestje maken. En die meent dat ook.
0: Ja. Maar dan geen exuberant feestje met cocktails en op stap gaan, maar een feestje van de dag.
2: Ja, dat is wat zij bedoelt. Ja. Maar pas op, ze, er zijn ook wel groteske feestjes in onze familie geweest. Dus ja. Maar het gaat meer over wie het kleine niet eert, is het grote niet weert, zegt zij ook.
0: Ja. En als je zegt je oma, dan is het iets wat je van thuis hebt meegekregen, die filosofie?
2: Ja, toch wel, denk ik. Ja, ja, ja. Ja, zeker. Ja, zo... Ja, toch altijd van elk moment iets maken of zo. Ergens, weet ik veel, autopech hebben. En dan toch nog een gezellige picknick van kunnen maken. Eigenlijk altijd een soort van... het enerzijds het omarmen van tegenslagen. En dat tegelijkertijd ook relativeren met dan toch hetgeen wat er is. Of het moment wat er is. Of de aanwezigheid van vrienden en familie toch kunnen blijven waarderen.
0: Ja, ja, ja. Dus het is niet dat het moeilijke uit de weg gaan of het negeren, maar net op dat moment ervoor gaan op een of andere manier.
2: Het hoort bij elkaar. Het hoort bij elkaar.
0: Ja.
2: Ja.
0: Oké, en de bare necessities, je zei het al even. De meeste mensen kennen dat in deze versie. Don't fall
3: bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife.
0: Dat is zoiets waar je altijd van moet glimlachen.
2: Ja.
0: Dat hoort. Zeker als je opgegroeid bent met Jungle Book, de ja, Disney-film.
2: Ja,
0: ja. Ligt het dan aan de film ook dat je dit kiest? Of is het gewoon echt de essentie van het nummer?
2: Het is de essentie van het nummer. Het is trouwens ook een nummer wat vroeger in het restaurant van mijn ouders werd gedraaid. Ik ben opgegroeid in een restaurant. En er werd ook veel jazz. Het was een New Orleans kitchen. Er werd veel jazz gedraaid. Dat nummer zat er altijd tussen. En ik denk ook dat dat stiekem wel een beetje een soort van lijflied is, was van ja, mijn vaders, ons, mij. Maar het is vooral het filosofische aspect. Niet zozeer de film, maar echt wel het filosofische aspect van wat Baloo de beer daar eigenlijk zingt.
0: Mm. En wat zingt hij voor mensen die al lang niet meer de tekst?
2: Ja, ja eigenlijk zingt hij, je moet niet op zoek gaan naar de grote dingen die ver weg liggen of er is al zoveel hier om ons heen, in de natuur ook. Want hij is dan zo met Molly door de jungle aan het wandelen. En hij trekt dan een steen omhoog. En er zijn allemaal insecten zitten daaronder. En hij eet die insecten. Hij heeft zoiets van, ja, kijk gewoon naar wat er is. De natuur geeft u al eten. Je moet het niet te ver zoeken. Uw geluk ligt voor je voeten eigenlijk.
0: Ja, dus exact het besef dat jij had in je tuin van eigenlijk waar zou ik op vakantie moeten gaan?
2: Ja,
0: dat zit in deze. We gaan er naar luisteren. De Bare Necessities, hier in de versie van Louis Armstrong. Yeah.

0: Oh yes, goed in handen. Oké, okay, hier de Bare Necessities, niet in de versie uit de film. Maar jij wou per se de versie van...
1: Louis Armstrong, ja. Satchmo.
0: Je zei daarnet al, heeft dat er een restaurant was waar jij opgroeide,
1: ja,
0: met dit soort muziek. Heeft het dan ook daarmee te maken dat je hem wilde horen?
1: Ja. Dat gaat, zeker. Allee, er zit natuurlijk ook al wel een beetje een New Orleans vibe in het originele nummer van The Jungle Book. Er zit een hele mooie solo in ook. Maar Louis Armstrong, ja, gaat toch wel terug ook naar de kern, naar de basis. Hè? Want die, ja, de eenvoud, de basis van dat soort muziek ligt toch ook wel echt in New Orleans. En dan, ja, dan moet het terug naar Louis Armstrong.
0: Ja, zalig. De muziek is al heel leuk geweest. Dat is nu al goed geweest eigenlijk. Het is nog maar 10:15, maar het is al goed geweest.
1: Yes.
0: En ik ging verkeer lezen, maar er is geen hinder. Het is ook daar alleen maar goed nieuws.
2: De zomer van 2026.
0: Dan weet je dat de zomervakantie voor veel mensen echt begonnen is. Goedemorgen, Truus Dont. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Annelies. Goedemorgen, Britt.
0: Hallo. Ik ben hier met Britt en wij vieren de eenvoud van het leven. En dat is iets wat jij ook doet.
3: Oh, ik probeer dat toch. Ja. Gewoon gelukkig zijn met wat je hebt. En genieten van kleine dingen en klein geluksjes elke dag.
0: Oké, okay, en wat zijn zo kleine geluksjes waar jij van geniet?
3: Oh, bij mij is dat 's morgens een tas koffie en op het terras zitten en naar de vogeltjes kijken. Of een mooi bloemetje, ergens iets moois zien. Mooie mensen tegenkomen. Ja, dat kan van alles zijn.
0: Mm-hmm. Britt, je zei daarnet, had jij wat omschreven, hoe jij woont. Ik kan me voorstellen dat dat ook omgeven is met vogels en andere dieren.
1: Ja, zeker. Ja, zeker met dat water. Er komen ongelooflijk veel vogels op af.
0: Mm-hmm. Ja, ik kan
1: zwaluwen, vooral nu.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Hoe woon jij, Truus? En hoe zie jij de vogels?
3: Ik ken Everbeek een beetje, maar ik zit meer in de stad. Dus het is hier ook wel groen en we hebben een stadstuin en we proberen om die stadstuin binnen de mogelijkheden dat we hebben zo groen mogelijk te maken. Binnen wat dat kan en mag en mogelijk is. Ja. Dus we hebben een haag gezet en een bomen en die worden nu bevolkt door kleine vogeltjes.
0: Ja,
3: en dat is ongelooflijk tof om die bezig te zien en nu te kijken hoe dat die ouders die kleintjes aan het opkweken zijn. Het is echt zalig.
0: Ja. En heb je dan, je zei al, een haag heb je gezet. Ben je dan ook iemand die alles vol nestkastjes hangt?
3: We hebben één nestkastje hangen op dit moment, omdat het... het moet mogelijk zijn om het op de correcte manier te hangen. En we zouden een gevel vol kunnen hangen, maar dan slaat de regen erin. Dus dat is niet zo ideaal. Dus hebben we een beetje moeten zoeken. Maar de buurvrouw die heeft gelukkig wel een nestkastje hangen. En daar hebben de mezen dit jaar toch wel 2 nesten in uitgebroed. Dus zalig.
0: Ja.
3: Super.
0: Ja, het is niet zo simpel als gewoon iets ophangen en ze zullen het wel vinden.
3: Nee, helemaal niet. Helemaal niet, nee.
0: Ja.
3: Daarmee help je ze niet. Hè? Dus het moet een beetje doordacht zijn, toch wel.
0: Ja. Britt, hebben jullie dingen die jullie specifiek voor de vogels ondernemen?
1: Geen kastjes of zo. Er is al genoeg haag en groen waar ze gewoon in kunnen zitten. Wij laten wel meestal van alles gewoon ook in het zaad komen. Er staat veel wilde peen in onze tuin en die vogels gaan daar uiteindelijk in zitten. De kaardebol in de herfst. Je ziet wel als je dingen niet meteen weghaalt, dat de vogels dan in de herfst wel aan dat zaad gaan zitten en zo. Dus,
0: Ja. Dus gewoon, soms is het wel gewoon ze laten doen, maar een nestkastje hangen, dat is een soort wetenschap met aan de juiste muren, de juiste windrichting en zo.
1: Ja, bij ons is dat natuurlijk anders dan in de stad. Hè. Dan zijn er andere soort schuilplaatsen.
0: Ja. Ja,
3: inderdaad, klopt. En bij ons hier de zonnebloemen en zo, die blijven ook wel staan om opgegeten worden door de vogels. Hè.
0: Ja.
3: En als wij geen vijgen kunnen oogsten omdat de vogels opgegeten hebben, tja, dat is toch zo.
0: Ja, oogst delen, dat is ook wel een ding, hè?
3: Voilà, ja, inderdaad.
0: Ja, Britt, jij moet daar hard om lachen, want dat is bij jullie
1: zo'n ongetwijfeld ook. Dat is natuurlijk gewoon deel van de landbouw die wij bedrijven. Ja. Dat is onvermijdelijk en je moet daar ook mee samenwerken, want die vogels halen ook de spinselmot weg. En En je kunt toch nooit alle kersen plukken. En je moet bescheiden zijn.
0: Ja. Niet alles willen.
3: Inderdaad. Nee.
0: Ja. Welk liedje hoort erbij voor jou, Truus?
3: Ik dacht eigenlijk vrij onmiddellijk aan Le Petit Oiseau, de Toutes les Couleurs van Gilbert Bécaud. Waarbij dat hij... Ja, sorry.
0: Ja, ik ging zeggen, wij kunnen hier, alles zit hier zo in categorieën qua muziek. Hè. Dat is een beetje achter de schermen, maar ik zie daar dan nieuwe feiten bij staan. Dan weet ik dat dat een vrolijk liedje gaat zijn. Klopt dat?
3: Ah ja. Ja, dat klopt. Ja, ik vind dat eigenlijk wel... Als ik daar naar luister, dan zie ik dat eigenlijk ook zo voor mij. En... Dus hij stapt buiten en hij ziet een klein vogeltje en dan volgt hij dat tot aan de zee. Maar ik merk dat ook bij mijn eigen, als ik buiten stap en ik zie ergens in een haag mussen zitten, dat ik die kan volgen met mijn ogen of dat ik daar kan blijven naar kijken en kan van genieten. En in die muziek hoor je eigenlijk ook dat vogeltje alle kanten uitgaan. Dus ik vind het een heel vrolijk lied.
0: Zo, we gaan er naar luisteren. Dankjewel, Truus, en geniet van je vogels daar. Hè.

0: Moest het nog niet helemaal duidelijk zijn, we vieren de eenvoud van het leven vandaag.
1: Radio 1.
2: De zomer van 2026.
0: Dat hebben we te danken aan theater- en siedermaker Brit Bakker. En Tony de Bel gaat ook mee vieren. Goedemorgen, Tony.
3: Goedemorgen, Brit en Annelies.
0: We waren met Gilbert Bécaud al even in Frankrijk net en Le Petit Oiseau de Toute les Couleurs. Maar nu zijn we een beetje in Frankrijk, want jij woont daar?
3: Ik woon in Frankrijk, ja. Wij wonen in Frankrijk, inderdaad. Okay. In de Franse Ardennen tussen Reims en Charleville-Mézières.
0: Mm-hmm. Oké, okay. Dan heb je ook nogal een natuurlijk zicht, laat ons zeggen, als je naar buiten kijkt nu.
3: Oh, dat is fantastisch. Het zijn momenteel heel druk op de velden natuurlijk. De boeren hebben hier massa's werk momenteel om het koren en het hooi en het graan binnen te doen. Want ze hebben, laat maar zeggen, 2-3 weken voorsprong met die zon.
0: Mm-hmm. Ja, je merkt het, hè, dat alles een stuk vroeger is. Zowel de bloemen in de tuin als het werk voor de boeren als de wespen.
3: Massa's werk momenteel om het koren en het hooi en het graan binnen te doen. Want ze hebben, laat maar zeggen, 2-3 weken voorsprong met die zon.
0: Mm-hmm. Ja, je merkt het, hè, dat alles een stuk vroeger is. Zowel de bloemen in de tuin als het werk voor de boeren als de wespen zijn ook al van de partij. Normaal moeten we daar ook...

0: kenden de streek eigenlijk al goed, omdat we een vakantiehuis hadden al 8 jaar hier in de buurt. En toen kwam dit gebouw, waar we nu een B&B uitbaten, te koop. En hebben we dat overgenomen. We zijn beide gepensioneerd, dus voor ons is alles wat komt, is goed. Komt er niemand, is het ook goed. Maar tot op heden is het heel succesvol, moet ik zeggen.
1: Ja. Ja, want pensioen en B&B uitbaten, dat klinkt alsof het past, maar ook alsof je dan toch wel een hardwerkend pensioen hebt, nee?
0: Inderdaad, ja, maar we nemen regelmatig een break. We doen dan nog eens de oversteek naar België, dan gaan we eens naar de kust en dit en dat. En hier is het inderdaad genieten van de kleine dingen ook. Morgens opstaan, dan is het een concert van vogels. Soms zie je de sterren ook, want je hebt hier geen straatverlichting zoals in België. We wonen in een dorp met 27 inwoners, dus het is super klein, maar toch uitgestrekt wijd. We hebben ook meer dan een halve hectare hier met fruitbomen en zo verder. Ja, het is hier veel werk in de tuin ook, in elk geval.
1: Ja, want het klinkt idyllisch. En zo, we gaan een B&B openen. Ik heb een koffiebar gehad, dus mij moet je dat soort dingen niet uitleggen. Britt, bij jou was dat dan ook zo van, ja, we gaan dan cider maken. En dat klinkt dan allemaal heel romantisch. En alsof je in een soort kan huppelen met een mandje om appels te plukken.
2: Ja. Ja, en dan 30 instanties later denk je, oeh, amai, dat is hier eigenlijk meer administratie dan cider maken.
1: Ja. Is dat bij jullie ook zo? Want Frankrijk is ook wel qua administratie, laten we zeggen, een vervelend land. Nee, Tony?
0: Ja, heel vervelend. Een log land op dat plek. Ja, dat is papierwerk en oei. In Frankrijk zo'n gigantisch land, hier betalen ze nog met papieren checks zelfs. Dus
1: ja. Nee, en afspraken maken en zo. Ja, dan moet je, als het gaat over de humor vinden op moeilijke momenten, dat is misschien ook wel iets wat jij moet kunnen.
0: Ja, absoluut, want je weet, als je hier een afspraak maakt, dan kan dat evengoed niet doorgaan. Hè. Dan moet je zorgen dat je zelf handen aan je lijf hebt om het eventueel zelf op te lossen als er een probleem is. En dat lukt best.
1: Ja, fijn om te horen. Welke muziek mogen we voor jou draaien, Tony?
0: Wel, ik had voorgesteld The Little Things in Life van Green on Red. Heb ik ooit gezien in Bissingham. In de Kreun, die kwamen met de trein van Zwitserland in Kortrijk aan, een anderhalf uur te laat, maar die hadden nou wel een prachtconcert. Dat nummer is daar ook gespeeld geweest. En The Little Things in Life gaat dus effectief over, hij zingt bijvoorbeeld Before I Met You Baby, The Little Things in Life Just Passed Me By. Dus hij had er geen oog voor tot hij haar leerde kennen en zo heeft hij de kleine dingen van het leven leren kennen.
1: Mm-hmm. Klinkt ook romantisch. Ik ben benieuwd. Ik ken het zelf niet. Tony, ken jij het, Britt?
2: Nee, ook niet. Okay. Denk ik toch.
1: We gaan het horen. We gaan er naar luisteren. Tony, dank je wel. En de groeten daar aan heel Frankrijk, laat ons zeggen.
0: Ja, dank je wel.

0: Ook Piet de Meester had dit ingezonden. Verschillende mensen hebben het aangevraagd. Green on Red was dit met The Little Things in Life. Want het zijn die dat we vieren vandaag.
1: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor op 14 Max.
0: En dan kom je misschien wel bij mezelf en Britt Bakker terecht. Britt, jij viert de essentie van het leven, of de eenvoud van het leven, de kleine dingen. Daar hoort ook eten bij. Eten is belangrijk voor jou, hè?
2: Eten is heel belangrijk, ja. Voor iedereen, maar het is zeer belangrijk.
0: Eten kan op heel veel verschillende manieren belangrijk zijn voor jou. Op welke manier is het belangrijk?
2: Ik vind het leuk om te koken. Ik vind het leuk om eten te kweken, te maken. Ik denk dat eigenlijk het grootste deel van mijn budget ook naar eten gaat. Of dingen die te maken hebben met eten. Eten is voor mij ook verbinding. Met eten kan ik echt iets doen voor iemand anders. En wat ik het leukste vind is ook koken eigenlijk. En altijd opnieuw kijken naar wat ligt er in mijn frigo, wat staat er in de moestuin en wat kan ik daarmee doen, in plaats van op voorhand bedenken wat heb ik nodig en dan ga ik in de supermarkt gaan halen. En het is altijd een creatief proces en het is altijd per definitie heel zintuigelijk. Om goed te koken moet je aandacht hebben op dat moment voor hetgeen wat er gebeurt. Mm-hmm. En dat is een meditatieve toestand ook soms en creatieve toestand en
0: Zeker. De courgetten zijn begonnen met rijpen. Als het gaat over creatief zijn met eten, dan is courgette altijd het beste voorbeeld. Omdat binnen 2 maanden is iedereen die beu.
2: Ja, en er zijn altijd te veel.
0: Ja, altijd te veel. Mensen gaan die in elkaars brievenbussen leggen en zo op sommige plekken. Te zijn. Ja, dat is dan iets waar je heel creatief mee moet zijn, hè?
2: Dat klopt. Wij hebben ook altijd heel veel courgetten. Ik heb nu net de eerste courgetten geoogst. En dat is natuurlijk. Je kijkt er een dag niet naar en plots is dat ding 1,5 meter groot. Dat is echt zot hoe dat dan groeit. Maar uiteindelijk, wat ik wel ook ieder jaar doe, is. Want we hebben altijd te veel courgetten en ik deel ze ook wel uit dan. Maar wat je er altijd mee kunt doen, is het heel klein snijden en dan vries ik het in. En dan gebruik ik het later om droog in de pan te bakken. Mm-hmm. Maar bijna als een soort van rasp is het dan. En dan kunnen we het wel echt nog gebruiken. Ook in een pasta of zo. Gewoon een simpele pasta maken.
0: Gewoon rauw invriezen? Of doe je er wel iets mee?
2: Nee, rauw. Ja.
0: Ah, kijk, meteen al met de tips. Dat wil ik ook graag hier.
2: Ja, vraag maar.
0: Ja,
2: vraag
0: als er
2: maar
0: nog tips zijn voor koken of andere dingen. Britt is hier daarvoor. Ook om liedjes te kiezen natuurlijk. En het volgende nummer of stuk hoort ook bij een film die over eten gaat.
2: Ja. Fantastische film. Moet ik het inleiden?
0: Ja, graag.
2: Al wel, dus het nummer is een meditation van Massenet. En dat is het enige nummer wat er gebruikt is in de film La Passion de Dodin Bouffant. Ook wel bekend als The Taste of Things. Of er is een Nederlandse titelvertaling en die heet Pot au feu. Ik weet niet waarom, want dat is ook Frans, maar spat. Dat is de Nederlandse vertaling van de titel.
0: Dat is een gekke marketing, hè?
2: Ja.
0: Een goede titel op zich.
2: En dit is het enige nummer wat er in de hele film is gebruikt, helemaal op het einde pas. Een nummer toevallig ook, of een muziekstuk eigenlijk, wat uit de opera Thaïs komt. En het is het moment dat gaat over een monnik en een courtisaan eigenlijk. En de monnik komt haar tegen en die courtisane wordt eigenlijk heel erg bewonderd om haar schoonheid. En viert allemaal hedonistische feestjes en het is zo, het hedonistische leven. En de monnik zegt eigenlijk op een gegeven moment tegen haar van, ik nodig u uit naar om een religieus leven. Eigenlijk een puurder, eenvoudiger leven te bewandelen samen met mij. Weg van het hedonistische, want die schoonheid gaat vervallen. Uw schoonheid gaat verdwijnen en dan, wat rest er dan?
0: Mm-hmm.
2: Meditation is eigenlijk het moment in de opera dat zij tot een soort van innerlijke, een innerlijke keer maakt. Dus zij gaat echt, dat is het moment waarop zij beseft dat ze naar een eenvoudiger leven moet.
0: Oké, en dan wordt het ook nog gebruikt in een film die over dat eenvoudiger leven en vooral eten gaat.
2: Ja, maar het is vooral de film natuurlijk die mij het vooral tot ontroering heeft gebracht. Allee, enorm.
0: Want waar gaat die dan over?
2: Dat is een prachtige film met Juliette Binoche. En speelt zich af in de 19e eeuw in een keuken. Met altijd de openstaande deur naar de moestuin. En het gaat over een kokkin die werkt voor een gastronoom eigenlijk. Of een fijnproever. Maar ze hebben ook een liefdesrelatie. En de hele film zijn ze eigenlijk bezig met eten maken. Dus natuurlijk de klassieke Franse keuken. Eten maken en samen gerechten naar een hoger niveau brengen, continu uitwisselen. Maar die liefdesrelatie is ook echt super ontroerend, omdat zij heel erg samen en in symbiose bezig zijn met eten. En tegelijkertijd hebben ze ook een heel vrije, open relatie.
0: En je zei dan, van het enige muziekstuk is dit, helemaal op het einde. Dus doorheen de film heb je dan, ik stel mij voor, het geluid van een ajuinsnijder.
2: Het is een super zintuigelijke film. Het hoort inderdaad de hele tijd de pannen, het gepruttel, het gebak, het gekraak van een stuk zelder. Het gesis van boter in de pan. Het is echt een feest. Ik ben sowieso een enorme fan van auditieve films. Films waar heel weinig muziek in zit, maar die heel erg op het auditieve zitten. En dit is echt een meesterwerk op dat vlak. En ook dus heel eenvoudig. Filmisch heel eenvoudig. Hè? Helemaal op dat zintuigelijke. Geen tierlantijntjes. Alles speelt zich af in die keuken. En meer moet het ook niet zijn. Het is gewoon heel goed uitgevoerd.

0: dus Thaïs tot inkeer gekomen en gaat voor een eenvoudiger leven. La Méditation de Thaïs wordt gebruikt in de film La Passion de Didon Bouffant, ook wel gekend als Taste of Things of Le Pot-au-Feu. Je kan de film op verschillende, onder verschillende titels vinden. Op de E313 richting Antwerpen meer dan een uur file rijden intussen van Massenhoven tot Ranst. Daar is de weg grotendeels versperd door een ongeval en daardoor ook drie kwartier aanschuiven op de E34 naar Antwerpen vanaf Oelichem.
1: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor in de app van Radio 1.
0: En het moet dan over de eenvoud van het leven gaan en het vieren daarvan. En Dimi Dumortier, die heeft dat ook gedaan. Goedemorgen, Dimi.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent er graag bij zijn, bij mezelf en Britt Bakker. En we zijn opnieuw in het buitenland met jou. Waar bellen wij jou?
2: Wel, wij, mevrouw en ik komen net uit de Dolomieten. We hebben een uurtje gereden. We zijn niet zo heel ver van de Oostenrijkse grens. We hebben ons aan de kant gezet. We hebben daar een tweetal weken op een camping verbleven. En heel eenvoudig geleefd. Mm-hmm. Met salami en kaas en pasta. En op een campingvuurtje klaargemaakt, quasi dagelijks. De bergen ingetrokken. Prachtig.
0: Ja, kamperen, dat is wel een plek, Britt, waar de eenvoud soms nog net iets groter is dan in het dagelijks leven. Hè? Ben jij een kampeerder?
3: Voordat wij cider maakten, ja. Mijn partner heeft een Land Rover Defender met een daktent en wij gingen toch wel vaak, alleen voor het hoogseizoen en na het hoogseizoen, naar de Pyreneeën of naar de Balkan en daar wild kamperen dan.
0: Mm-hmm.
3: Dat is natuurlijk wel zalig. Hè? Meer buiten wordt het ook niet dan met kamperen.
0: Nee. En op zo'n vakantie, Dimi, dan de basisbehoefte, dat is wat de dag vult, hè, meestal?
2: Absoluut. 'S morgens gewoon campingvuurtje aanzetten, water koken. Ik heb geen koffiezetapparaat. Ik heb zelfs geen filters mee. Ik kap gewoon de koffie rechtstreeks in het water. Ik laat het op de Turkse wijze zakken. En ik weet wel dat er betere methodes zijn om fijnere koffie te hebben, maar gewoon kunnen genieten van hoe basic kan je het maken. En ondertussen lees ik dan Lodewijk de 14e van Johan op de Beek. En dan lees ik over al die luxe en die complexiteit van Versailles. En
3: dan zit je dan met je Turkse koffie.
0: Zalig. Ik kan het me helemaal voorstellen. Welke plaat heb je aangevraagd?
2: Ik dacht aan De Herder met een Schaap van Wannes van de Velde. Is een lied dat ik zelf ooit nog heb opgenomen. Maar de versie, ik hoop dat jullie de versie hebben die hij in de Warande in Turnhout zingt. Waar dat hij enkel met zijn gitaar zingt De Herder met een Schaap. Ja, een herder met een schaap, dat is in de ogen van de wereld, is dan een luilak. Hè?
0: Mm-hmm.
2: Dat is iemand die gewoon geen succes zoekt. Die wil niet groeien. Die zijn economie is gebaseerd op eenvoud. En het gras gaat niet sneller groeien door eraan te trekken. Dat is de filosofie.
3: Ik vind het heel leuk.
2: Succes is iets dat je moet herdefiniëren tot iets wat je al hebt.
3: Ja. Ja, dat is de nagel op de kop. En ik vind het trouwens ook heel leuk dat je dit nummer hebt gekozen. Want er komt straks ook nog een herdersnummer aan. Dat is blijkbaar voor meerdere mensen toch wel het schoolvoorbeeld van een eenvoudig leven.
0: Ja, als je herders ziet staan, die staan vaak tussen hun schapen te kijken. Eenvoudiger wordt het ook niet, denk ik.
3: Het is ook heel. Wij hebben ook lang schapen gehad, hè. Ik kon daar ook uren naar kijken, omdat je gewoon dat gras, dat gekauw van dat gras hoort.
0: Mm.
3: En dat is eigenlijk al. Dat is al een hele fijne soundtrack.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Want dus, jij zei net, Dimi, het is een mensen die het succes herdefiniëren tot iets wat ze al hebben. Dat is iets waar je duidelijk al over hebt nagedacht. Dan denk ik dat bij jou ook het geval is.
2: Dat klopt, ja. Ik ben hulpverlener en dat ben ik al vele jaren en ik ben al een paar keer wel van werk veranderd. Maar het is een. Soms denk ik van, met mijn talenten had ik misschien ook de privé in kunnen gaan en dan had ik nu rondgereden in een BMW en zo. Maar ik ben zo gelukkig, weet je. Dat is een attitude. Ik sta 's morgens op en ik ben blij. Mm-hmm. En ik weet dat op zich al is een zegen, want dat kiest je niet voor. Je kiest er niet voor om gelukkig te zijn, hoor. Maar het is gewoon iets dat een beetje in mijn genen zit, denk ik. Ik heb liever een blauwe regenton dan een regenput waar ik 1000 liter water in kwijt kan. Nee, dan ga ik liever rond met mijn gieterke in de hof.
3: Ja, en als je de privé in was gegaan, dan had je misschien wel op een gegeven moment gedacht, was ik maar een herder geweest.
2: Zo is het.
0: Met één schaap. Geniet van de terugweg, want dat kan jij. Dat is nu al duidelijk dat ook wel gaat lukken. En wij gaan genieten van Wannes van de Velde, dankzij jou. Dag Dimi.
2: Dank jullie.

0: hoop dat het de juiste versie was voor Demi. We moesten een gitaar en een stem hebben, dat is bij deze gelukt. Het was een live in Herentals versie. Wannes van de Velde en Den Herder met één schaap. Niet lui, maar iemand die gewoon succes geherdefinieerd heeft tot iets wat hij al heeft. Ik kan me voorstellen, Britt Bakker met een cidermakerij, een bedrijf, iets dat iets maakt, dan verwacht de wereld ook dat dat altijd groter en meer, en dan moet je overal terechtkomen met... Is dat een druk die jullie voelen?
1: Economisch wel, ja. Achter de schermen is dat vooral. Maar als het gaat over onze eigen drive, dan willen we eigenlijk zo klein mogelijk blijven. Op een bijna radicale manier eigenlijk zo klein en zo puur mogelijk blijven.
0: Mm-hmm. Want je moet sowieso compromissen sluiten en concessies doen. Als
1: wel, dat is een beetje het ding, hè. Nu is dat is allemaal handmatig. We hebben een zeer traag proces, omdat dat voor ons ook de beste smaak oplevert. Maar dat is zeer arbeidsintensief. Dat is handmatig. Het zijn kleine oplagen.
0: En want het is ook echt de appels pas plukken als ze echt één per één, als ze rijp zijn. Niet gewoon de hele boom.
1: Nee.
0: Dat is wel...
1: Het is de appels plukken met de hand. En dan laten we ze nog liggen, zweten. Dus dan evaporeert er nog meer vocht ook uit de appel. Dat kost natuurlijk tijd, maar dat kun je ook niet doen als je aan de boom hebt geschud en alle appels vallen op de grond, want die hebben dan plekken. Mm-hmm. Wij werken natuurlijk, dus je moet echt de beste appels gebruiken zonder dat er ook een bruin plekje op zit. Of tenminste, zo doen wij het toch. Omdat wij ook niks toevoegen, niet sulfiteren, et cetera, et cetera. Maar het is vooral, wij werken heel kleinschalig en wij werken eigenlijk ook bijna zonder elektriciteit. We gebruiken geen grote machines. Dus als je wil opschalen, dan moet je op dat vlak al inboeten. Mm-hmm. We worden bijna per definitie minder duurzaam door op te schalen. En we werken nu ook vooral met fruit uit de buurt. Als wij plots 50.000 liter gaan maken, dan moeten wij heel Everbeek leegroven. Ja. Dat is ook niet hoe dat moet zijn.
0: Het zit in de filosofie van het bedrijf en van jullie en van jou en van dit thema om het klein te houden.
1: Ja.
0: Eenvoudig.
1: Maar hij moet er ook vrolijk koppig voor zijn om dat op die manier te doen.
0: Want ja, kan ik me voorstellen.
1: Er is natuurlijk wel een systeem wat u duwt, of we dat nu willen of niet. Er is wel een druk die u zegt van ja, je moet eigenlijk, om lucratief te zijn, moet je groter en meer. En...
0: Ja. Het nieuws van 11 uur komt eraan, maar we gaan nog naar Jambalaya luisteren van Fats Domino. Waarom is dit erbij?
1: Jambalaya is natuurlijk al een gerecht. We gaan ook weer terug naar de basis van dit soort muziek, naar New Orleans. Fats Domino heeft hier eigenlijk een nummer teruggeconfiskeerd die over die cultuur, over de New Orleans cultuur aan de bayou, dus aan de rivier gaat. Waar vooral eten en elkaar ontmoeten en vrienden en familie centraal staan. Dat is eigenlijk waar het hele nummer over gaat. En het origineel was van Hank Williams. Ja, ik ging Hank Miller zeggen. Hank Williams, wat natuurlijk een countryzanger is, die daar ook niet per se vandaan komt. Dus gevoeld ook dat er heel veel artiesten zijn die dat eigenlijk terug hebben proberen trekken naar hun echte cultuur. En deze versie van Fats Domino is ook echt de belichaming, vind ik, de muzikale belichaming van wat er eigenlijk gezongen wordt.
0: Mm-hmm. We gaan er naar luisteren. Fats Domino is dit.
1: Yes.

0: Het hele nummer en het hele concert van op North Sea Jazz in 76 kan je vinden op YouTube. En dat is meer dan de moeite om eens te checken. Fats Domino en his orchestra hier met Jambalaya. Zometeen meer.
1: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
3: Tegels. Nachtweersteen. Parket. Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Eén dag voor de Nationale Feestdag heeft koning Filip aan 9 mensen de adellijke titel van baron of barones toegekend. Onder meer psychiater Dirk de Wachter krijgt de titel van baron, net als Wouter Torfs, de gewezen topman van de gelijknamige schoenwinkelketen. En ook klimaatexpert Jos Delbeke. De graad van commandeur in de kroonorde wordt toegekend aan onder meer actrice Chris Lomme, regisseur en choreograaf Alain Platel en jazzgitarist Philippe Catherine. In Tongeren, Hoeselt en Bilze in Limburg neemt een groep ouders van kinderen in het buitengewoon onderwijs zelf initiatief om hun kinderen naar school te brengen. Over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs is er al erg lang discussie. Veel kinderen moeten heel lang op de bus zitten en dat zijn deze ouders beu. Een van hen heeft een taxibedrijf en zal elke ochtend 8 kinderen naar school brengen, zodat ze niet meer 1,5 uur op de bus moeten zitten.
9: Als jij dan van Tongeren naar Bilze moest, terwijl de rit eigenlijk maar een kwartiertje zou duren en naar 1,5 uur tot 2 uur kan duren. Dus daar hebben wij gezegd van dat gaan wij onze zoon niet aandoen. Die jongens hebben al genoeg prikkels. We hebben de ronde gedaan en die zou normaal gezien 25 tot 27 minuten duren.
8: In Spanje is de WK-winst uitgebreid gevierd. In West-Spanje is afgelopen nacht wel een jongen van 13 om het leven gekomen. Hij stierf nadat een fontein instortte waarop verschillende jongeren waren geklommen om te vieren. Er is ook een andere jongere naar het ziekenhuis gebracht. Vandaag zijn er nog vieringen, onder meer in de hoofdstad Madrid met de spelers, zegt correspondent Sven Tuytjes vanuit Madrid.
10: Het is echt een hele optocht door Madrid en dat gaat ervoor zorgen dat de hele stad geblokkeerd zal zijn. Dat zagen we gisteravond ook al. Heel snel heb je de belangrijke verkeersassen die vastzaten omdat de mensen gewoon de straat innamen. Vooral toeristen die het stomme idee hadden om met de auto door het centrum te rijden, ja, die bleven gewoon stilstaan, omringd door duizenden voetbalfans, Spanjaarden die helemaal door hun dak gingen. Dus dat gaat zich vandaag herhalen.
8: En bij Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht is zeker 1 dode gevallen. Een van de doelwitten was een ondergrondse raketbasis. Iran heeft geantwoord met aanvallen op de golfstaten Kuwait en Bahrein, waar de VS militaire infrastructuur heeft. Het is al de 9e dag op rij dat de VS en Iran elkaar aanvallen, ondanks een voorlopig akkoord over een gevechtspauze. De woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er wel nog altijd diplomatieke contacten zijn met de Amerikanen. Het is bewolkt maar droog bij zo'n 22 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen tot 25 graden. Woensdag is er kans op wat lichte regen. Daarna wordt het opnieuw zonniger en ook warmer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Tegels. Nachtweersteen. Parket. Impermo.
6: Radio 1.
7: De zomer 2026.
6: Annelies Mons.
0: We vieren de kleine dingen in het leven vandaag en veel mensen worden eraan herinnerd om dat te doen door vogels, ook eels.

0: I like birds en eels. Veel mensen die van vogels houden vandaag, deze voormiddag hier in het programma. Want we zijn de eenvoudige dingen in het leven aan het vieren.
1: Radio 1.
2: De zomer van 2026.
0: En die van Britt Bakker, want Britt, het is jouw thema. Het vieren van het leven en van de eenvoud van het leven vooral. Je zei al, je hebt dat van thuis meegekregen. Heb je wel periodes in je leven gehad waar je een ander soort leven leidde, waar dat misschien moeilijker in was? Of is dat wel een constante in je leven?
3: Het is een redelijke constante geweest. Maar er zijn wel periodes geweest natuurlijk die moeilijker waren. En die dan... mijn vader is bijvoorbeeld heel vroeg overleden, toen ik 10, 11 was. Mm-hmm. Dus plots waren mijn broertje en mijn moeder en ik alleen. En dan, ja, daar moet je wel op een bepaalde manier mee omgaan natuurlijk. En je kunt dat verdriet ook niet wegduwen. Je kunt niet ontkennen dat dat pijnlijk is. Want dat is het. Het is ook in die periode dat je dan, dat die kleine dingen dan wel heel belangrijk zijn. Ik kan me herinneren dat mijn moeder dan zo... Dat ze dan een bepaald gerecht had gemaakt waar wij dan heel graag appelmoes bij aten, maar ze had geen appelmoes meer in huis. En ze ging dat dan nog rap zelf maken. En dat was nog veel te warm, omdat ze dat veel te rap had gemaakt. En ze wil dat zo serveren. En ze laat het vallen op de grond. En die appelmoes, die warme appelmoes, splatcht als in een soort van tekenfilm terug in mijn gezicht. En dan zijn ze de kleine ongelukjes ook. Maar dat zijn de momenten die je dan wel samenbrengen en doen lachen en doen relativeren. En we hebben ook een hele periode met z'n drieën gemediteerd. Eigenlijk mijn hele middelbare schoolperiode. Dus ik denk dat dat een groot verlies is geweest, waardoor wij juist wel de hele tijd terug zijn gegaan naar... een soort van eenvoud, tevredenheid.
0: Naar de essentie.
3: Ja, naar de essentie. En ondanks alles toch altijd... er is zo... Ken je die brieven van Rosa Luxemburg?
0: Die heeft geschreven
3: vanuit de gevangenis. Dat, als ik dat lees, dan denk ik echt... ik vind dat zo herkenbaar. Nu, dat is een beetje misplaatst om te zeggen natuurlijk, want ik heb nooit in de gevangenis gezeten en ik leef hier ook niet in oorlog. Maar... Zij ligt daar in een donkere cel. Er is eigenlijk niks vreugdevol om haar heen. En toch voelt ze van binnenuit een soort van vreugde die ze aan niets direct kan linken. En dat gevoel heb ik wel echt, denk ik.
0: Ja, dat je wel gewoon een soort basisstroom van gelukkig zijn en van tevredenheid.
3: Tevreden, denk ik. En zo weten van, ik heb weinig nodig, want er is daar iets waar ik altijd op kan terugvallen. En daar heb ik geen succes voor nodig. En ik denk ook dat daarom die eenvoudige dingen of die kleine dingen voor mij wel heel belangrijk zijn. Omdat dat dus ervoor zorgt dat je niet onnodig lijdt. Ieder mens gaat sowieso wel op een bepaald moment lijden in het leven. Er zal altijd wel een breuk zijn of een sterfgeval. Iedereen maakt iets mee. En door bij dat kleine te blijven of bij dat eenvoudige te blijven en bij die basistevredenheid wordt dat lijden in elk geval niet onnodig groot.
0: Ja, als je het niet vastkoppelt aan als ik maar dit doel bereik,
3: ja,
0: of voilà, die auto, voilà, of voilà. Dat.
3: Ja,
0: ik snap het. Ik merk wel bij mezelf, als het met mij niet zo goed gaat, mijn grootste alarmbel is net dat ik het allemaal niet meer zie, die kleine dingen.
3: Ah ja.
0: Dan heb ik de neiging om me af te sluiten.
3: Ah ja, ja, ja, ja, ja.
0: Het is wel een...
3: Ja.
0: Je moet het ergens in je hebben of aangeleerd hebben. Ik weet niet wat het is, om het te blijven zien.
3: Ja, het wordt misschien wel op den duur een automatisme. Want ik merk bij mezelf ook wel dat ik bijvoorbeeld gewoon naar het water kijk totdat het kookt als ik patatten ga maken of zo. Snap je zo? Ik vind dat ook heel leuk en aangenaam om naar te kijken.
0: De meeste mensen staan daar te wachten en willen dat het sneller gaat. Dan gaat het trager.
3: Dat is mega schoon wat er gebeurt in die pot. Gewoon dat water wat zo langzaam begint te... Ik vind die vibreren en dan de belletjes die komen eerst beneden en dan wordt dat steeds woester en groter. En,
0: Ik moet lachen omdat ik moet denken aan een andere gast die hier eerder deze zomer zei, je mag je eigen level 1 niet vergelijken met iemand anders level 20. En jij bent duidelijk level 20 hierin.
3: Oh, maar wacht, dat wil niet zeggen dat ik geen emoties heb.
0: Nee,
3: en dat ik niet een keer dat ik mij niet een keer slecht voel of zo. Natuurlijk gebeurt dat ook wel.
0: Ja, maar, ja. Ja, want anders krijgt het ook iets toxisch. Hè? Dan wordt het zo toxische positiviteit dat het alleen maar blij mag zijn. Dat is het niet.
3: Oh wel, dat is het juist niet, denk ik. Dat is het juist niet. Het is het omarmen van de gebeurtenissen. Ik hou gewoon wel van gebeurtenissen in het algemeen. Omdat elke gebeurtenis ook gebeurtenissen die je zou kunnen categoriseren als tegenslag of als minder leuk of onaangenaam. Geven je altijd weer een ander perspectief op het leven. En dat vind ik leuk, dat perspectief verandert. Dat dat een soort van barbapapa is die met uw gebeurtenissen meebeweegt.
0: Het is grappig dat u nu barbapapa zegt, omdat ik al de hele voormiddag met Pippi Langkous in mijn hoofd zit. Ik heb het net gelezen met mijn oudste. Omdat die wordt toch maar achtergelaten en gezien een huis eigenlijk alleen. Ja. En dan maakt hij daar, als het gaat over maak er een feestje van, zoals mijn grootmoeder zegt, dan is dat wel Pippi Langkous ook, toch?
3: Ja, klopt. Dat is wel waar. En toch ook, de Groene Amsterdammer had in het zomernummer een profiel geschreven over Astrid Lindgren. En Pippi Langkous is natuurlijk een prominente, iconische aanwezigheid ook in dat stuk. En er wordt dan toch gezegd dat Pippi in de laatste scène of zoiets toch in er eentje binnen zit naar een kaarsje te kijken en dat er dat ook een bepaalde eenzaamheid uitstraalt.
0: Nou, dat zat niet in mijn versie van het boek.
3: Ik heb het denk ik nooit echt gelezen, maar wel natuurlijk naar gekeken als kind.
0: En je herinnert je dan toch vooral de pret en de limonade die uit een boom komt.
3: Tuurlijk. En het dingen maken ook, creëren, het spelen.
0: Ja.
3: Ja,
0: ik snap het helemaal. We gaan luisteren naar Harry Connick Jr. en All of Me.
3: Ja.
0: Waarom is dit nummer erbij?
3: Omdat ik... we gaan weer ook naar New Orleans. Omdat dit bijna tegenovergestelde is van waar we het eigenlijk over hebben. All of Me is een nummer die heel erg gaat over pijn, over liefdesverdriet. En eigenlijk zingt hij of zingen alle versies die er ooit zijn geweest van het nummer... Jij was mijn grote liefde, heb me alles ontnomen, pak dan ook mijn ledematen maar mee. Take my arms, I never use them. Heb mij eigenlijk helemaal leeggeroofd. Maar wat Harry Connick doet, en vooral met zijn muzikanten, en vooral dus het tweede deel van die versie, is eigenlijk zo speels met dat nummer omgaan. En daar ook weer iets van... Ja, iets vrolijks van maken bijna. Of ondanks alles. Hè? Mm-hmm. Dat toch ook het plezier met elkaar muziek maken. Dat plezier daarin brengen. En die zijn natuurlijk de hele tijd aan het ouwehoeren met elkaar. En dus het is een soort van hele goede handleiding van omgaan met tegenslagen. Dat nummer.
0: Kijk, daarvoor luisteren mensen naar het programma. Om handleidingen te krijgen.
3: Over enjoy.
0: Ja. We gaan ze niet zelf geven. Het is Harry Connick Jr. Mm. In een live versie in New York in 1992.

Yeah.

0: Good night, everybody.
1: Harry Connick Jr. en All of Me in een fantastische live-versie. Jullie hebben dat niet gehoord, want de microfoon was toe. Maar Britt kon elk woord, zelfs zo de tussendingetjes, alles kan je meezingen ervan, hè, Britt? Je hebt dit heel veel gehoord, hè?
2: Heel veel, ja. Ik kan daarna blijven luisteren. De rest van de dag kan ik dat nummer op een loop zetten en daarna blijven luisteren.
1: Ja. Ik snap het, het is fantastisch. Maar we gaan toch iets anders moeten opzetten en dan meteen het vervelendste van allemaal. Want er staat nog wel wat file op de E313 richting Antwerpen. Anderhalf uur file rijden van Massenhoven tot Ranst, want daar is de weg grotendeels versperd door een ongeval. Daardoor ook bijna een uur aanschuiven op de E34 naar Antwerpen vanaf Zandhoven. Van Hasselt naar Gent rijden dan ook best via Brussel. Op de Antwerpse ring richting Gent ook 10 minuten vertragen van Antwerpen Centrum tot Borgerhout.
3: De zomer van 2026.
1: En die van Britt Bakker over het vieren van het een van de eenvoud van het leven. En Patsy Magerman is er ook bij. Goedemorgen, Patsy.
4: Goedemorgen.
1: Jij las ons thema en jij dacht meteen aan welk nummer?
4: It's a Wonderful Life van Sparkle Horse. Ja.
1: Oké, de titel klinkt toepasselijk, maar als ik Sparkle Horse denk, dan denk ik niet meteen aan het woord vieren, of toch niet uitbundig vieren, of wel?
4: Ja, uitbundig is het zeker niet. En ik denk ook als je wat meer te weten komt over het leven van Mark Linkous. Dat is helemaal niet zo'n vrolijke man. Die had nogal donkere gedachten, was nogal verslavingsgevoelig. Is ook zelf uit het leven gestapt. Dus dan zou je dat automatisch associëren met niet zo vrolijke dingen uit het leven. Maar toch... Ja, er zit zo'n enorme tegenstrijdigheid in die muziek. En ik had ook ergens begrepen dat die plaat, dus ook de titel van de plaat, die 25 jaar geleden blijkbaar al uitkwam, heeft hij eigenlijk een beetje gemaakt als een soort middenvinger naar de pers die hem altijd afschreef als de depressievelingen. Terwijl in zijn muziek heel veel kleine... Ja, dingen zitten, kleine geluidjes. Zo, er zit heel veel gevoel in en er zit ook een soort breekbare schoonheid in. En ik denk dat dat wel heel goed aansluit bij wat Britt ook al verteld heeft vandaag. Dus ja, het was het eerste wat in me opkwam. Het is ook een lied dat voor mij heel veel betekent. Mm-hmm. Dus ja.
1: Ja. Het is wel het vieren van eenvoudige dingen, Britt. Het moet misschien niet altijd uitbundig en met blazers zijn.
2: Nee, zeker niet. Nee. Nee, absoluut niet. Dat zit ook in de stilte en in het stilstaan.
1: En in het wachten tot het water kookt.
2: Ja.
1: Dat hebben we vandaag ook al gehoord. Je zei ook, het betekent veel voor mij, dit nummer. Is er nog een reden dat het veel betekent?
4: Die plaat kwam zo op een moment in mijn leven dat er zo van alles aan het gebeuren was. En dat is iets dat ik zo heel veel opzet als ik zo misschien een minder moment heb. En dan word ik... Ja, dat is zo'n klein gelukje waar ik dan weer van opklaar. En zeker als je tegenwoordig... We worden overstelpt door de niet zo sociale media. En er komt heel veel bagger op ons af. En dan heb ik zo'n dingen nodig om om een beetje tegengewicht te geven. Ik vind dat nog altijd superbelangrijk. Ja. Ja. Dat is... dankbaar zijn ook voor, zoals ik daarnet in het vorige uur werd het ook al gezegd, gewoon dankbaar zijn voor de kleine dingen die we wel hebben. Elke dag eens terugkijken van hoe was mijn dag, waar kan ik dankbaar voor zijn. Zonder je daarvoor ook te schamen, want dat is ook zoiets, er is zoveel miserie in de wereld.
2: Nee, ik denk dat je dat juist ten volle moet doen om jezelf en je omgeving een beetje... leefbaar te houden.
4: Mm. Ja, zo voel ik het ook. Ja, ja.
2: Dat is niet egoïstisch of zo, denk ik. Juist niet.
4: Ja, bedankt.
2: Nee.
1: Ja, maar ik snap wel het gevoel wat... we hebben veel om dankbaar voor te zijn. Het is een moeilijke wereld, maar... Ik denk inderdaad dat je daar goed mee bezig bent, Patty.
4: Dank je wel.
1: Dank je wel om ons er ook mee aan te herinneren en om Sparkle Horse voor te stellen. Het is inderdaad een heel goed voorbeeld van hele mooie kleine dingen.
4: Geniet ervan.
1: Dag. Voor te stellen, het is inderdaad een heel goed voorbeeld van hele mooie kleine dingen. Geniet ervan. Dag.
4: Dag.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Radio 1 live.

0: Sparkle Horse. En zo, die kleine geluidjes, die zijn ook altijd heel fijn bij Sparkle Horse. Hier met It's a Wonderful Life. Britt Bakker, we hadden het net met Patsy over de wereld en het nieuws. En want we vieren vandaag de eenvoudige dingen, maar we hebben hier zo'n plezierige 2 uur met muziek en met leuke mensen die naar vogels kijken. Maar dan hoor je het nieuws en dan zijn er heftige dingen. Dat contrast, dat is ook wel wat, hè?
1: Dat is ook groot, dat is ook groot. Maar het is ook juist daarom dat ik denk van ja, zoals ik net zei tegen jou, die dingen bestaan naast elkaar. Het is niet of-of, het is niet omdat je kunt dankbaar zijn voor de kleine dingen, dat de wereld in brand staat, bij wijze van spreken, dat je dat moet negeren. Ik denk juist dat je dat moet blijven benoemen en je kunt je ook ondertussen uitspreken tegen onrecht. En vanuit die, ik weet niet, basis of zo, daar iets tegenover zetten.
0: Mm-hmm. Ja, ja, het houdt ook een soort zorg, de kleine dingen zien.
1: Ja, ja.
0: Maakt ook dat je ervoor gaat zorgen. Maakt ook dat je op een andere manier
1: zeker.
0: Naar de wereld...
1: Ja.
0: Het verandert ook wel de dingen. Ja, ja, we zijn er nog niet uit. We hebben nog een half uur.
2: Radio 1.
3: De zomer van 2026.
0: En we hebben hulp. Dag Anne van Nieuwenhoven.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik ben iemand die heel erg blij wordt van lijstjes. En ik ben daar niet alleen in, want jij kiest een lijstje van kleine gelukjes eigenlijk als lied, hè?
4: Ja, ja, ja.
0: Waar kies je voor?
4: My favorite things are the Sound of Music.
0: Oh yeah, heerlijk. Julia Andrews die de kleine dingen viert.
4: Ja, ik had er nog een ander hoor. All Kinds of Everything. Dat was ook nog eentje.
0: Van wie is dat?
4: Ah, oh, dat is een liedje van op het Euro Song Festival. Een Dena, denk ik, of zo?
0: Ja, Dena. Iets minder bekend of toch minder nog herinnerd dan The Sound of Music. Als we het over favorite things hebben, wat zijn zo wat van jouw favoriete dingen?
4: Top 1. Heel hoog. Onze kleindochters.
0: Mm-hmm.
4: Wij hebben er 3. En dat is ook een beetje de link. De oudste is 5,5 en heeft net een musical kampje gedaan.
0: Mm-hmm. Dus die leert nu ook de Sound of Music kennen.
4: Ik kijk er naar uit om het haar

0: leren kennen. Ja.
1: En ja, kinderen en de kleine dingen vieren. Kinderen die doen dat, dat is gemakkelijker dan grote mensen. Hè?
0: Ja, ja, ja, die verwondering. Wij wonen ook heel landelijk. En sinds we met pensioen zijn, hebben we een moestuintje, fruittuintje, aardbeidjes, tomaten, framboosjes. En bij de buren zitten geiten en kippen. Dat is allemaal heel eenvoudig. Maar die kinderen die zijn daar zo blij mee. En dan gaan we in de tuin en aardbeidjes plukken en tomaatjes plukken. Als de mama's en de papa's aan het 's avonds blijven eten, dan zijn ze zo fier dat ze dat op tafel kunnen zetten. Mm-hmm. Dat is... Ja. Zalig.
2: Ja, ja, ja, zalig.
0: Dat is puur genieten, ja.
1: Ja, ja, zo klinkt het ook. Want ja, als we denken aan hoe kinderen nu opgroeien, dan gaat het vaak over schermtijd en over grote, dure cadeaus, ja, en dat soort dingen. Maar ja, die aardbeien uit de tuin, dat verslaat toch niets, hè? Of dat verslaat
0: ja,
1: alles?
0: Ja, bij ons moeten ze buiten, hè. Er wordt niet naar tv gekeken.
2: Ah, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, dat was bij ons vroeger ook zo. Ja. Dat was naar buiten.
0: Mm-hmm. Ja, ja. Zelfs met de regen, dan doe je botten en regenjas aan. Bij ons moeten ze buiten.
2: Ja, ja, ja.
1: We hebben hier al goede uitspraken gehad. Daarnet was het gras groeit niet sneller door eraan te trekken. Wat ook zo'n uitspraak is, er is geen slecht weer, alleen slechte kleren. Hè?
0: Ja, voilà.
2: Ja, oh my god, dat is zo'n goede uitspraak.
1: Ja, in Noorwegen zeggen ze dat. Daar gaat iedereen ook altijd buiten.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Gewoon naar buiten en daar kan je je beter verwonderen. Je klinkt wel echt, Anne, alsof niemand jou dat moet leren, de kleine dingen vieren. Je klinkt heel vrolijk.
0: Nee. Ik had een heel druk werkleven. Mm-hmm. En sinds we 1,5 jaar geleden met pensioen gegaan zijn, is er echt een last van mijn schouders gevallen. En ja, ik geniet echt met volle teugen van... Ja, onze tuin, wandelingen, dingen ontdekken, musea. Ja, van het leven.
1: Ja, ja. Ja, tijd is ook wel iets belangrijk als het hierover gaat. Als je in een druk zit, dan kan je het moeilijker zien, hè?
0: Ja, dat is. En de tuin was altijd wel een plek om te ontspannen, maar van de andere kant ook stress, omdat er waren zoveel dingen die ik wilde doen en die niet lukten, omdat ik er geen tijd voor had. En ja, nu kan dat wel, hè. Tijd voor nemen.
2: Ja, op zo'n plek waait de tijd natuurlijk gewoon een beetje weg.
0: Ja.
2: Door de weersomstandigheden. Maar ik kan me ook voorstellen, ik heb zelf geen kinderen, maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je het een keer niet hebt en er zit een kind voor u wat niet meer nodig heeft dan een stofje ergens tussen de vloerbedekking, een kind kan u sowieso weer naar die staat van zijn brengen, denk ik.
0: Mm. Ja, ja. Dat is, hè.
2: Volgens mij is er ook. Er is toch ooit zo'n documentaire gemaakt over plekken op de wereld waar mensen het gelukkigst zijn. En het zijn toch ook vaak plekken waar oudere mensen die niet meer zo mobiel zijn, bijvoorbeeld, buiten kunnen zitten en naar spelende kinderen kunnen kijken. Omdat alleen al het kijken naar mensen die spelend bewegen, gewoon al heel veel doet, neurologisch ook.
1: Mm-hmm. Ja, je hebt ook crèches ook die samenwerken met woonzorgcentra bijvoorbeeld. Ja. Om oudere en jongere mensen samen te brengen.
2: Ja, ja, ja.
1: En dat blijkt heel goed te zijn. Hè?
0: Dat merken wij in ons privéleven ook. Mijn ouders en de ouders van mijn man leven nog allebei, alle vier. En die zijn begin 90. En als we dan langs gaan met die kleinkinderen, en daar hebben we dan nu ook weer tijd voor, hè, om eens een keer langs te gaan. Mijn schoonvader die doet niet liever dan die kinderen op zijn been en dan zo huppelen paardjes, liedjes zingen. Mm-hmm. Meer heb je niet nodig eigenlijk. Ja.
1: Nee, kijk. De favorite things van jou, die zijn heel duidelijk. We gaan naar die, wat is het, Raindrops and Roses en de snoraren van de katten en zo van In the Sound of Music. Dankjewel, Anne. Voilà. Het is een hele goeie.
0: Graag gedaan. And whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages.

0: Julie Andrews hier en My Favorite Things. We hadden het net over uitspraken als het gras groeit niet sneller door aan te trekken. En er is iemand die stuurt in de app, Gonda, die stuurt... Ja, ik heb nog zo eentje. Ik ben blij als het regent, want als ik niet blij ben, regent het toch. We gaan een boek moeten beginnen, denk ik. Met
1: oh, wauw. Dat is wel ook een goeie.
0: Ja, ja. Heel, heel goed.
1: Ja.
2: De zomer van 2026.
0: Kijk, laat ze maar komen, de goede uitspraken. We vieren het leven en de eenvoud van het leven hier vandaag. Britt, dat is dankzij jou. En we hebben het nog niet gehad over een van jouw allergrootste passies, of nog niet echt. Want je bent ook schrijver, je hebt een boek geschreven, Er werd eens. Mm-hmm. En dat gaat over het allerbegin van alle leven, het op aarde.
1: Ja, ja.
0: Waarin je een stem geeft aan eencelligen en bacteriën en...
1: Ja.
0: Met heel veel humor. Ik heb dat met heel veel plezier gelezen. Want je leest er heel veel over bij, over dat ontstaan van de wereld. Maar je hebt ook plots een band met micro-organismen. Want jij hebt sowieso wel een band met micro-organismen. Dat fascineert jou enorm, hè?
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Dat fascineert mij enorm. Ja. Met name bacteriën, schimmels ook, protisten en het... de manier waarop ze eigenlijk de basis van het leven... voor ons hebben uitgerold.
0: Ja. Ja, en zowel toen als nu, want je bent ook aan een opleiding bezig, mm-hmm. een landbouwopleiding, maar ja. Je leest ook heel veel hierover.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld als het gaat over een krop sla.
1: Ja.
0: Hoe zit dat met micro-organismen? We weten, er zit leven in die bodem en er is dan een sla boven de bodem, maar...
1: Ja, dat bodemleven, dat is natuurlijk iets wat er zeker de laatste jaren heel veel meer, gelukkig, veel meer aandacht heeft gekregen. En waar we nog altijd ook heel veel niet van weten. Wat ik ergens ook heel mooi vind trouwens. Dat er toch een aspect blijft van dat we daar op de een of andere manier ons heel bescheiden toe moeten opstellen. Omdat we het nooit allemaal gaan kunnen weten en het overzicht kunnen hebben. Maar wat er in dat bodemleven, een goede bodem gebeurt waar groenten in staan, of bijvoorbeeld in ons geval fruitbomen of wijnstokken, dat microbiome eigenlijk rond de wortels bepaalt wat die plant gaat opnemen van voedingsstoffen, hoeveel water daar binnenkomt. En is ook continu in uitwisseling met die plantenwortels. Die plantenwortels sturen ook signalen naar die micro-organismen en dicteren... het is eigenlijk een soort van tweerichtingsregie of zo.
0: Mm-hmm. Terwijl puur qua taal denk ik dat de mensen zullen denken... een plant haalt de nutriënten uit de bodem.
1: Ja, dat klopt ook.
0: Maar zo eenvoudig is het gewoon.
1: Alhoewel, zou eigenlijk die micro-organismen die daar rondhangen... gisten, schimmels, bacteriën als een soort van poortwachters kunnen zien... waar die plant wel nog altijd mee moet afspreken wat er eigenlijk precies binnenkomt en wat er wordt opgenomen. Mm. Schimmels kunnen van veel verder water halen, kunnen eigenlijk de plantenwortels vele, vele malen vergroten. Maar ook ja, stikstoffixerende bacteriën bijvoorbeeld die in de bodem zitten, die zorgen dat de plant kan stikstofvormen kan opnemen.
0: Dus wat er in die kropsla uiteindelijk zit van voedingsmiddelen voor ons,
1: ja.
0: Hangt af van die micro-organismen.
1: Ja, zij zorgen voor de terroir, zoals we dat noemen.
0: Ja, en dus moeten wij zorgen voor hen, lijkt me dan.
1: Wij moeten zorgen voor hen, ja, eigenlijk door zo min mogelijk te doen. Grappig genoeg.
0: Ja, is dat het?
1: Of te faciliteren, laat ik het zo zeggen.
0: En wat wil dat dan zeggen, faciliteren? Concreet, hoe gaat het bij jullie?
1: Zorgen dat de omstandigheden goed zijn voor die micro-organismen. Zorgen dat je bodem niet uitdroogt. Wat nu natuurlijk een enorme uitdaging is op sommige plekken.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je goed mulcht of je laat je gras hoog... Ik bedoel, het is niet het moment voor je gras af te doen. Hè. Nu, dat is gewoon vragen om uitdroging. Als je grond uitdroogt en er verdwijnen bepaalde micro-organismen... dan mis je ook bepaalde schakels bijvoorbeeld in die opname. Of bijvoorbeeld in de stikstofcyclus. Als er bepaalde bacteriën uit die stikstofcyclus verdwijnen... omdat de grond te droog is of de pH-waarde is niet goed... dan kan er ook bijvoorbeeld stikstofoxide vrijkomen. En dat evaporeert de lucht in en dat zien wij als een broeikasgas...
0: Ja, ja.
1: Gast eigenlijk, ja. Het is een ongewenste gast.
0: Ja, een invasieve soort.
1: Ja. Ja, ja. Ja. Dus ja, het is zo belangrijk om dat goed te houden.
0: Mm-hmm. Ja, ja, op alle mogelijke manieren zorg dragen voor die bodem en de
1: ja, ja, ja.
0: Die erin leven.
1: Ja.
0: Ja. Hoe moet ik mij dat voorstellen als jullie cider maken? Is dat dan ook met het bestuderen van de fermentatie en de micro-organismen? En de...
1: Ja, toch wel. Hè. Het is altijd een combinatie. En dat vind ik denk ik het leukste. Dat is ook met mijn partner Christophe. Heeft een heel grote... heeft eigenlijk een enorm gevoel voor dat soort dingen. En een fingerspitzengevoel. Ik ook, maar ik zit meer op de... Ik vind het ook fijn om de wetenschappelijke kennis te hebben. En uiteindelijk, ja, wij maken een natuurproduct wat natuurlijk gefermenteerd is met endogene gisten en bacteriën. Dus,
0: wat wil endogeen
1: zeggen? Endogeen wil eigenlijk zeggen natuurlijk. Dus dat zijn de gisten en bacteriën die op het fruit al aanwezig zijn. Of in de lucht of op het materiaal.
0: Ja. En, dus niet zoals bij een kombucha dat je een al iets... hebt daar en dan iets gaat toevoegen?
1: Nee. Ja, wel wat er bijvoorbeeld in de cider en wijn meestal gebeurt, of in de klassieke manier, is dat je een sap hebt waar je een gist aan toevoegt, een commerciële gist, een doorgetrainde gist die uniform is. Dus die is genetisch gezien ook. Alle gisten die je vervolgens in dat sap gaat hebben, zijn genetisch gezien allemaal hetzelfde. Doen allemaal hetzelfde. Zorgen allemaal voor dezelfde smaak.
0: Dus voorspelbaar.
1: Voorspelbaar, waarom het natuurlijk gebruikt wordt.
0: Maar ook voorspelbaar. Ja. En dus jullie gaan voor wat er al in die appels en op die appels zit.
1: Ja, we moeten eigenlijk gewoon zorgen dat we zo goed mogelijk ten dienste staan van die al aanwezige micro-organismen.
0: Oké. Okay. Ja, dus ook zoals in de natuur, in de bodem, soort van ervoor zorgen dat het kan gedijen en zo goed mogelijk kan
1: lopen. Ja, of zoals wij meestal zeggen, wij doen eigenlijk de mise en place en zij koken. Dat is een beetje de samenwerking.
0: Ja, zalig.
1: Maar ja, als je weet wie er allemaal aanwezig zijn of potentieel aanwezig zijn, dan kunnen er natuurlijk wel... Dan vergroot je gevoel ook voor dat proces.
0: Ja. Dus het is een combinatie van het weten en het voelen.
1: Ja, zeker. Ik denk dat je nog altijd meer hebt aan... mocht je moeten kiezen tussen alleen maar kunnen voelen en het vingerspitsgevoel hebben en alleen maar de wetenschap, dan heb je nog altijd meer aan alleen maar het zintuigelijke en aan het voelen dan aan alleen maar de wetenschap. Mm-hmm. Want daar kun je niets mee maken.
0: Nee. Nee, want dan wordt het met timers en met Excels. Dan, ja.
1: Voilà, ja.
0: Dat snap ik. Je hebt daar straks al gezegd, er komt nog een herderslied. Dat gaan we nu draaien.
1: Ja. Och, het is eigenlijk vooral een lied waarvan ik het een groot vermoeden heb dat het over het herderen gaat. Omdat het van de Intale Sänger is. Dat is een, ik denk, vierkoppig mannenkwartet wat jodelmuziek zingt, meestal met een sitartje, zo een klein snaarinstrumentje. Dat zijn allemaal liedjes die oraal worden overgedragen, dus je vindt ook de lyrics niet op het internet. En ik ben daar ooit op gestuit omdat ik voor een theaterfestival in Bern een film had gemaakt over micro-organismen. Ik had allemaal watersamples genomen. Bern is echt een waterstad. Ik had allemaal watersampletjes genomen van de fontein, maar ook uit vieze putjes en uit de Arenrivier. Ik had al onder de microscoop gelegd en alle micro-organismen die ik daar zag heb ik gefilmd. En daar heb ik een soort van ode aan de onzichtbare bewoners van Bern van gemaakt. Met geluiden en muziek ook van Bern. Nu, ik kwam dat toen tegen en ik vond dat zo schoon. Ze zijn niet van Bern, ze zijn van Oostenrijk. Maar het was te goed om niet te gebruiken.
0: Kijk, moet je het dan gewoon doen. We gaan meeluisteren naar wat er te goed was om niet te gebruiken toen. Intaler Sänger en Die Hohe Alm.
1: Ja, de Alpenweide.

0: gewoon door hoe ze het aanpakken, vieren ze al de eenvoud. Maar het is zo mooi, die meerstemmigheid.
1: Ja, het is, ik heb er de tranen van in mijn ogen staan. Ik vind dat altijd heel ontroerend. Die vier mannen die zo zacht en zo vol samen zingen. Mm-hmm. En het leven bezingen. Eigenlijk in al hun nummers. Ja, ik vind dat echt superschoon.
0: Ja, ja, het is echt prachtig.
2: De zomer van 2026.
0: We hadden het daarnet ook over bijzondere uitspraken om te doen. Iemand stuurt muziek in stilte met geluiden rond. Vind ik ook een mooie. En ook in vuil water kan je de zon en de sterren zien. Als het gaat over het leven vieren. Dat klopt.
1: Ja, ja.
0: Ja. We gaan Tom er nog bij halen. Goedemiddag, Tom.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. We gaan met jou naar Granddaddy luisteren. Naar Nature Anthem. Wat wordt hier bezongen in Nature Anthem?
3: Het is eigenlijk een super eenvoudig, bijna kinderliedje. Ik zou iedereen ook aanraden om de videoclip op te zoeken. Het zijn maar vier regels. Ik wil de berg opwandelen, ik wil hem terug naar beneden lopen. Ik wil zwemmen in de rivieren, liggen in de zon. En ik ga mijn best doen om vriendelijk te zijn tegen iedereen. Dat is bijna een motto voor het leven, zou ik zeggen.
0: Mooi. Ja, ja, ja. Eenvoudige tekst, maar alles zit erin, hè.
1: Be kind, zei Robin Williams altijd. Robin. Wie is Robbie dood?
0: Robin. Is de zijn.
1: Be kind, always be kind.
0: Ja, ja, ja. Dat is trying to be nice. Is een heel mooi stukje nog om toe te voegen. We gaan het gewoon laten bezingen door Granddaddy zelf. Heel erg bedankt, Tom, om erbij te zijn vandaag.
3: Ja. Altijd.

0: wordt door het kinderkoor wat een mantra om de rest van de dag mee te nemen, denk ik, met die simpele zinnen. De berg opwandelen, weer naar beneden wandelen, is in de rivier zwemmen, in de zon liggen. En I wanna try to be nice to everyone here bij Granddaddy en Nature Anthem. Britt, we moeten een mededeling maken, of een belangrijke opmerking, want we hebben een heel programma gehad met het vieren van het leven en de eenvoud van het leven, maar we hebben maar één vrouw gehad. Ja. Enkel Julie Andrews.
1: Ja.
0: Dus... Maar we gaan daar wel nog verandering in brengen.
1: Ja.
0: Want je kiest nog voor?
1: Ik kies nog voor de vrouwelijke stem der stemmen, Nina Hagen. Mm-hmm. En meer bepaald het nummer Natuurtrainen. Waarbij Nina Hagen eigenlijk, ja, wel bekend om haar enorme stem natuurlijk, maar dat is een nummer waar ze meer dan ooit op haar stem leunt. En ze beschrijft eigenlijk hoe ze uit het raam kijkt naar de gewone dagdagelijkse dingen, naar de hemel, naar de voorbijgangers. En ze vindt het zo schoon dat het haar ontroert. En dat het haar pijn doet. En eigenlijk is het liedje een soort van, ja, ode aan die dagdagelijkse beroering. Maar ook een weer bijna humoristische ween. Eigenlijk is het liedje een lange ween. Maar de puurheid van Nina Hagen, haar stem, is hier... Dit is toch wel de kers op de taart van haar werk, vind ik.
0: Ja, zoals geen ander kan.
1: Dit moet je heel luid zetten thuis. Ja, heel luid.
0: Nog luider. Ja, nog een klein beetje luider.
1: Ja.
0: Misschien nog een beetje?
1: Ja, voilà.

0: En dan helemaal op het einde ook.
1: Fantastisch, hè?
0: Ja? Dit stukje.
1: Wacht, daar komt het. Dank u, Nina Hagen. Dank u, Britt Bakker. Het was fantastisch dat je hier was.
0: Heel fijn en ontroerend ook.
1: Ja, exact. En, dat was het.
2: Badkamers in elke stijl voor elk budget. Nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
4: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
3: Deze zondag extra open.
5: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De prijs voor ruwe olie stond vanmorgen op zijn hoogste peil sinds juni. Het is vandaag de drukste dag van de zomervakantie op de luchthaven van Zaventem. En we blikken terug op deze editie van het WK Voetbal. De prijs voor een vat ruwe Brentolie is vanmorgen opnieuw boven $90 geklommen. Dat is het hoogste peil in een maand tijd. Steven Rombout, dat heeft te maken met de toegenomen vijandigheden in het Midden-Oosten.
9: Ja, bij de start van de oorlog tussen Amerika en Iran steeg de olieprijs tot zowat $120 per vat. Er werd gevreesd voor grote tekorten omdat de scheepvaart door de straat van Hormuz bijna volledig stilviel. Die straat is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olieproducten. In juni, toen een staakt het vuur bereikt werd, zakte die olieprijs weer snel tot bijna $70 per vat. Maar nu is olie weer fors duurder aan het worden door die wederzijdse aanvallen tussen Amerika en Iran. De voorbije uren is de olie prijs wel opnieuw onder de $90 gezakt door de hoop op nieuwe onderhandelingen tussen beide landen.
8: Dankjewel, Steven. En bij de aanvallen van de VS op Iran vannacht is 1 dode gevallen bij een bombardement op een ondergrondse raketbasis. Pauline Lambert, het geweld lijkt dus zeker niet meteen te stoppen.
10: Nee, voor de 9e dag op rij nu al zijn er aanvallen over en weer. De VS valt militaire doelwitten van Iran aan en Iran antwoordt met aanvallen op de golfstaten, Kuwait en Bahrein, op Amerikaanse militaire infrastructuur daar. In Irak is ook een Amerikaanse militair omgekomen bij een ongeluk met een onderschepte Iraanse drone. In de straat van Hormuz dan heeft Iran ook 2 tankers aangevallen die volgens een door Iran niet toegestane route voeren. Die straat van Hormuz en wie er de controle over heeft is trouwens de reden waarom het conflict weer is opgeleid. Iran zegt dat in het voorlopige akkoord duidelijk is afgesproken dat zij mogen beslissen hoe schepen door die straat moeten varen en dat de VS dus geen reden heeft om zich niet aan die afspraak te houden. Iran zegt ondertussen wel dat er nog altijd diplomatieke contacten zijn met de VS, via bemiddelaars dan wel.
8: Bedankt, Pauline. Oekraïne zegt dat het afgelopen nacht 7 Russische schepen heeft aangevallen op de zee van Azov. Die binnenzee verbindt enkele havens in Rusland en door Rusland bezet gebied in Oekraïne met de Zwarte Zee. Oekraïne valt olietankers aan, maar ook schepen die de bezette Krim bevoorraden. Het Oekraïnse leger vuurde ook meer dan 400 drones af in de richting van Moskou. Daar vielen in totaal 10 gewonden. Er werd ook een olieopslagplaats geraakt en magazijnen van pakjesbezorger Wildberries. Dat is de grootste webwinkel van Rusland. Volgens het bedrijf zelf is het werk daar wel alweer hervat. In Gent is de omgeving van de Sint-Jorisbrug dichtbij het treinstation Dampoort afgesloten door de politie na een vermoedelijke steekpartij vanmorgen. De plek ligt aan de rand van de feestzone van de Gentse feesten. Of er gewonden zijn, dat is momenteel niet duidelijk. Het parket kan voorlopig nog niet meer informatie geven. Vandaag is het ook de drukste dag van deze zomervakantie op de luchthaven van Zaventem. Er worden daar 92.000 passagiers verwacht. Er zijn een aantal redenen waarom het net vandaag zo druk is, zegt Jeffrey Fransen van Brussels Airport.
11: Het is zomervakantie, dat is sowieso al druk. Daarnaast is het ook bouwverlof en we zien ook een heel aantal terugkeerders van het eerste Tomorrowland weekend. En dat allemaal samen zorgt er eigenlijk voor dat we vandaag de drukste dag van de zomer beleven op Brussels Airport. Het is niet de drukste dag ooit. Vorig jaar hadden we ook 92.000, maar de drukste dag ooit, die dateert van 2019. Toen hadden we er meer dan 95.000.
8: Eén dag voor de Nationale Feestdag heeft koning Filip aan 9 mensen de adellijke titel van baron of barones toegekend. Onder meer psychiater Dirk de Wachter krijgt de titel van baron, net als Wouter Tors, de gewezen topman van de gelijknamige schoenwinkelketen, en ook klimaatexpert Jos Delbeke. De graad van commandeur in de kroonorde wordt toegekend aan onder meer actrice Chris Lomme, regisseur en choreograaf Alain Platel en jazzgitarist Philippe Catherine. En na 104 wedstrijden zit het WK voetbal er volledig op. Spanje kroonde zich gisteravond voor de 2e keer tot wereldkampioen. En dat na het grootste WK ooit. Eentje waarin de FIFA toch soms wel wat kritiek kreeg. Bert Sterks die blikt terug.
12: Een record aantal wedstrijden, een record aantal fans, bijna 7 miljoen. Een record opbrengst ook, van naar verluidt zowat $15 miljard. De alomtegenwoordige FIFA-voorzitter Gianni Infantino kan en zal zich op de borst kloppen. Ondanks de tegenwind die hij vooral in Europa kreeg na de politieke inmenging van zijn vriend Donald Trump in de rode kaart Kees Balogun, ontvangen de FIFA-leden de opbrengsten van dit WK met open handen. Infantino wil op het volgende wereldkampioenschap nog meer deelnemende landen 64, terwijl het nu al schier onmogelijk was om alles van het WK te zien, horen en lezen. En enkele kleine landen absoluut geen rol van betekenis speelden. Van de nieuwigheden laat het Europese voetbal de commerciële drankpauze met plezier in de VS. De maatregelen tegen tijdrekken waren wel een schot in de roos. Ze zullen komend seizoen ook hun intrede doen in het Belgisch voetbal.
8: Het is bewolkt met na de middag iets meer opklaringen vanaf de kust bij temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Woensdag opnieuw meer wolken, dan is er lokaal ook kans op wat lichte regen. In de namiddag wel meer zon bij zo'n 22 graden. Dit nieuws begon met de prijs voor een vat ruwe Brentolie. Die stond vanmorgen opnieuw boven $90, het hoogste peil in een maand tijd. Dat komt door de aanhoudende aanvallen tussen de VS en Iran, ondanks de afgesproken gevechtspauze. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
10: Op de E313 richting Antwerpen is bij Bilze de weg versperd door een verlies van lading. Verderop ook nog een uur file rijden van Herentals West tot Ranst. De weg is daar intussen wel vrijgemaakt. Ook nog 40 minuten aanschuiven op de E34 naar Antwerpen vanaf Soersel. Nog naar Antwerpen op de E17 naar Antwerpen staat bij Antwerpen West een defect voertuig op de linker rijstrook. Daardoor 10 minuten file vanaf Kruibeke. Op de A12 is bij Meissen een ongeval gebeurd op de rechter rijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten vertraging van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Naar Brussel ook druk op de E19, 10 minuten erbij vanaf Peutie. En op de E40, 10 minuten extra vanaf Sterrebeek. En op de E40 richting kust zijn bij Aalter 2 rijstroken dicht door een ongeval.
6: Radio 1.
13: Weet ik veel.
6: Met Kobe Ilse.
13: Goedemiddag en welkom. Weet ik veel vandaag over phishing. Je luistert naar de uitzending van een opname die we deden voor de Weet ik veel podcastreeks. En beginnen doen we met muziek. Het internet is een magische plek vol wonderlijke liedjes, ook over phishing. Fijn dat u luistert. Bijzonder. Goedemiddag. There.

0: Katrien van de Heining, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Kogel.
0: Jij vertelde net bij het smalltalkje op voorhand van ja, ik kom eigenlijk net van de rechtbank een oudere man moeten vertegenwoordigen of beschermen of verdedigen. Ook weer een geval van phishing, vertel.
1: Ja, deze ochtend stond ik dus in de rechtbank als procureur in een zaak die over phishing ging. Mm-hmm. En de slachtoffers waren eigenlijk allemaal oudere mensen. Dat waren 4 verschillende slachtoffers. Allemaal eind de 70, begin de 80. En elk verhaal was zo droevig. Omdat bij de ene was eigenlijk een vrouw met een dementerende man, waar dat ze zoveel emotionele druk op legde, dat ze gewoon zelfs fysiek bang was. Maar één slachtoffer was ook gekomen. Hè. Een oudere man met een wandelstok, die dan ook is beginnen wenen in de rechtbank. En dat ging echt wel door merg en been. Mm-hmm. Die ook zei van, dat waren mijn laatste spaarcentjes voor mijn pensioen. En dat was zo droevig. I'm a professional, ik doe dit dag in dag uit. Maar dat raakte zo hard, dat ook op zo'n moment dat je toch wel even die tranen moet vechten. Mm-hmm. En naar je professionaliteit moet teruggrijpen om het eind van de zaak.
0: Hoeveel was de man kwijt, als je dat mag zeggen?
1: Ja, de man was €25.000 kwijt. En voor sommige mensen is dat niet zoveel. Hè? In de zin van, dat is altijd heel veel geld. Maar we kunnen verder. Hè? Mm-hmm. Maar voor die man was dat het. Want dat is wat hij gespaard heeft over heel zijn leven. En meer zal er niet meer te verdienen zijn. En dan met een beperkt pensioen. Dat is heel droevig.
0: Ja, daar word je stil van. En dat is zoiets zo onrechtvaardig.
1: Dat is zo onrechtvaardig. En ik hoop wat er dan weer terugkomt, het gaat niet gewoon over geld. Hè? Want wij proberen ook als het Openbaar Ministerie, we proberen er heel veel over te communiceren, over de enorme bedragen dat het gaat. Mm-hmm. En dan gaat het over miljoenen. Maar het zijn die individuele zaken, wat je pas ziet.
0: Maar zelfs als het over 5.000 euro gaat, als het de laatste 5.000 euro spaargeld is van iemand, is dat dramatisch. Dat is verschrikkelijk dat je dat zo verliest. Ja, en ze doen zelfs de moeite niet meer om in te breken, snap je?
1: Ja, waarom zou je inbreken?
0: Ja, tuurlijk. Maar het schijnt wel dat het aantal inbraken gedaald is, omdat het te gemakkelijk is via phishing.
1: Maar je kan ineens in duizenden huizen inbreken. Dat is eigenlijk wat je doet met phishing. Hè? Je
0: breekt een mailtje rondsturen.
1: Je een mailtje en je gooit het uit naar duizenden mensen. En je wacht totdat er iemand aan de lijn is.
0: Nu dat je dat zegt, komt daar het woord van aan, phishing? Zo inderdaad, je hengel uitwerpen en zien wie dat er hapt?
1: En je ziet iemand. Dat is ook iets interessant. Ik ga me al excuseren, want ik ga heel vaak zeggen, dit is interessant. Terwijl het gewoon heel erg is.
0: Wij weten veel op je plek, want wij hebben graag interessante dingen. Dus zeer welkom.
1: Vaak kunnen wij ook wel in gsm's gaan kijken. Als we verdachten hebben, gaan we in gsm's kijken, conversaties kijken. En daar is zo'n soort van strata, lingo, wat dat die gebruiken. En dat komt ook elke keer terug. Ik heb een visje aan de lijn. Hè? Mm-hmm. Ik heb een visje aan de lijn. Dus je ziet ook wel want die phishing, die terminologie is op een bepaald moment gegeven door experten. Die zeiden van, dat is eigenlijk een beetje het concept van, je gooit een lijntje uit en wachten tot er een visje aan de lijn is, dan trek je het binnen.
0: Ja, want daar gaan we straks over hebben. Je hebt scamming, je hebt phishing, je hebt online dit en online dat. Maar dat is straks meer. Eerst, omdat we nu toevallig daarop opkomen, VTM Nieuws heeft over laatst gesproken met daders van phishing. Ik schrok ervan, profielen van 16, 17 jaar oud. De stemmen zijn zwaar vervormd. Wat logisch is natuurlijk, maar je hoort ertussen tussendoor wel een beetje hoe het of waarover het gaat.
2: Ik kan me een KBC herinneren die ik een tijdje geleden bijna heb gehad. En dat ging misschien over 12.000 op verbeelden zo van 3 man.
3: 12.000 euro gestolen van een klant bij KBC. Joran en Niels, allebei schuilnamen, zijn er blijkbaar trots op. Ze zijn 18 en 16 jaar en nu al ervaren cybercriminelen. Aan de telefoon vertellen ze dat ze tienduizenden euro's per maand verdienen via helpdeskfraude. Dat is een soort phishing waarbij een oplichter zich voordoet als bankmedewerker.
0: Ja, en dan het gesprek gaat voort, maar de kwaliteit is gewoon te slecht. Mm-hmm. En dan zeggen die, ik gebruik dat voor feesten en vrouwen en voor horloges te kopen, dan denk ik van Jezus Christus. De laatste spaarcenten van mensen aftroggelen, van kwetsbaren aftroggelen om zelf naar de hoeren te gaan. En dat is toch van het laagste wat er bestaat.
1: Reisjes naar Dubai en daar gewoon grote auto huren en het is weg.
0: Maar is dat effectief het profiel van de fisher, 16 tot 18?
1: er zijn verschillende profielen. Hè. We hebben natuurlijk ook de grote georganiseerde groepen waar dat die jongens toch iets ouder zijn en dan nog altijd wel zo eind de 20, begin de 30, mm-hmm. maar die daarover nadenken. Hè. Die dan wel vastgoed gaan kopen en crypto. Die gaan daar iets rationeler mee om. Ja, maar een heel grote groep zijn de jongeren. Hè.
0: Maar er was zo'n tijd dat je zo van Microsoft... Nee, ik ga geen Indisch-Engels doen. Maar heel vaak was het Indisch-Engels. Hè. Ik ga geen Apu van de Simpsons nadoen. Maar heel vaak was het... Vroeger had ik de indruk dat je software sowieso of zoiets geblokkeerd was. En dat je een helpdesk moest bellen. Ja. En dat je dan een Indische stem aan de lijn kreeg. Of een Bangladesh of eender wat. Of Sri Lanka of wat. Wat maakt het uit? Die je dan assisteerde zogezegd bij het fixen van jouw softwareprobleem, maar ondertussen installeerde die software, waardoor ze alles konden tracken. Dat was een tijdje, maar nu is het blijkbaar gewoon kinderen van de straat hier.
1: Maar ja, jij en ik zijn oud genoeg om nog zo de prinsen van weet ik waar in Afrika te kennen, die dan zeggen van ik ben overleden, ik ben je achterover groot.
0: Ja, slecht Nederlands zo'n mail.
1: Dat is voorbij. En, want waar dat we ons over verbazen, is, wat zijn dat van die jonge kinderen? En die kunnen zo'n complexe, perfecte mails, perfecte voice-overs, AI gebruiken en dergelijke. En als je naar die profiel gaat kijken, ja, die hebben dan moeite om zelfs maar de basiswiskunde van hun jaar te volbrengen. Dat is natuurlijk, want je denkt, van, ja, technisch zit er toch iets in die kereltjes. Maar dat is niet meer nodig. Hè. Je hebt knappe koppen, maar die maken ze van die pakketjes. En je koopt of je huurt zelfs een pakketje. Je zegt, ik ga een maandje fischen.
0: Wat bedoel je met een pakketje?
1: Dat is een app. Dus dat is een app die je downloadt en die je kan gebruiken. Dus er is een app ontwikkeld om te gaan fischen en jij kiest. Bijvoorbeeld, je kiest vandaag, ja, deze maand wil ik graag gaan fischen met KBC-bank. En dan maakt ze een perfect platform, alsof het lijkt of dat de KBC-bank is, met allemaal video's die je erbij krijgt van hoe moet je nu dat pakketje, hoe moet je die app gebruiken om te kunnen fischen, hoe moet je dat organiseren. Met een heel uitgeschreven script van als je met iemand belt en die zegt... Ja, maar jij bent een fischer. Wat moet je dan antwoorden? Helemaal uitgewerkt, waardoor dat het talent dat je wel moet hebben, is organisatie. Je moet wel een organisatie kunnen opstellen om dan geld te gaan afhalen. Maar technisch moet jij niets kunnen, want het wordt jou aangereikt. En dan zie je dus dat ze zo een phishingpaneel of een phishing setje huren voor een maand. En dan hebben ze geld genoeg. En dan kunnen ze gaan feesten. Ja, het wordt zo makkelijk gemaakt door al die technologie. En neem dat nu nog een stap verder. Nu heb je programma's zoals Claude, waar je gewoon...
0: Claude is het AI-ding van
1: AI-programma, voilà. Ja. En dan kan je gewoon een vraag stellen. Ik wil eigenlijk een pakketje dat er zo en zo uitziet. Maak iets voor mij. En als je de juiste vraag stelt, dan kan jij een phishing panel maken.
0: Ja, want vibe-coding heet dat. Je kan gewoon praten met een AI-model. Van ik wil een programma dat eruit ziet als de website van KBC, bla bla bla. En die doet dat voor jou.
1: Ja, dus. En om terug te komen op mijn... droevige oude man van deze ochtend, die bleef maar tegen zeggen van ik ben zo dom geweest. En we proberen nu ook allemaal te zeggen van maar nee meneer, ik bedoel, daar zijn hier duizenden dossiers, het is zo professioneel. Mm-hmm. En ze gebruiken ze ook, die wat wij dan noemen social engineering, zo inpraten op de mens en weten hoe dat wij reageren, wat zijn onze triggers. Ja, dat het ook maakt dat het ook zo effectief en efficiënt is.
0: 49 miljoen. Euro buit in 2024. Zou dat kunnen kloppen? Het zijn natuurlijk schattingen. Hè?
1: Maar het is veel meer. Allee, want gewoon, ik heb zicht op de cijfers van de provincie Antwerpen, omdat we het daar heel goed in het oog houden. Ja, we zaten vorig jaar aan 76 miljoen euro. En gewoon al in de maand januari zien we al dat we dit jaar er ver over gaan gaan. Januari was een explosiemaand, februari ook. Hadden zoveel dossiers, zo enorm veel schade. Het gaat weer omhoog gaan.
0: En hoe komt dat? Want ik heb toch de indruk dat er heel veel campagnes zijn. Ook bij de VRT. We laten geen kans onbenut om daarover te praten. Van let op, geef geen codes. Hoe verklaar je dan toch dat stijgend aantal gelukte phishings?
1: Ik denk twee elementen. En het eerste is... We kunnen niet anders dan vaststellen dat er toch een groep is die we niet bereiken.
0: Informatief dan?
1: Informatief. Hè? Want ik weet dat VRT doet heel veel. Wij proberen ook heel veel te communiceren. Okay. En toch is er een groep die basisadvies ofwel niet meer capteren. Ofwel, en ja, ik zeg het, ik lees dat heel vaak in verhoren, dat ze doorhebben dat er iets niet klopt. En toch geven ze die codes. En dat heeft te maken volgens mij ook dat soms op een bepaald moment in je leven is dat door leeftijd.
0: Hebben we het dan gewoon alleen, je surft er wat omheen, maar het gaat over waarschijnlijk vaak oudere mensen die niet meer heel digitaal geletterd zijn.
1: Maar ik heb ook mensen gezien die juist na een echtscheiding zitten, heel diep zitten, mensen in depressie. Ja. Het ergste verhaal, een vrouw die gewoon chemo kreeg op dat moment en eigenlijk al terminaal was. Dus er is iets, wat maakt dat jij op dat moment toch iets vatbaarder bent.
0: Mensen die
1: tegen die druk niet kan. Hè? Want er wordt heel veel druk op, het is nu een urgent. Dus dat is zeker een deel van het verhaal. En een ander deel is, ze blijven zich ook wel heruitvinden. Hè? We hebben nu die hoos, ik had gezegd, van januari, februari. Dat kunnen we eigenlijk toeschrijven aan een nieuw fenomeen. En dat was eigenlijk dat ze zeiden van, ze werd gebeld en zeiden, een Proximus-factuur en dergelijke. En die mensen hebben eigenlijk nooit een code gegeven. Ze zeiden van, ga een nieuw appje van Proximus moeten installeren. Hier is het appje van Proximus. Mensen installeerden dat. Dat zag er inderdaad gewoon uit als de Proximus-app. Mm-hmm. Maar eigenlijk was dat een soort van virus op je gsm die gewoon zag wat je typte.
0: Ja.
1: En dan kon ze er gewoon in.
0: Ja, en ook nu, dit is een podcast. Dit is al voor mensen die Spotify kunnen of VRT Max kunnen gebruiken. Dus een digitaal profiel hebben. Maar de persoon die een terminale vrouw met kanker gaat fishen, die mag zich doodschamen.
1: Godverdomme. Want enerzijds hebben we dat vaak gezegd. We zien ook in die conversatie voor veel van jongeren. Dat is achter een scherm. Dat is een spel. Ze zitten elkaar ook wat op te zwepen. Dat is nog iets anders dan degene die echt gewoon naar de deur gaan. Dan zeggen van, geef je kaart mee, en in het gezicht van die mensen kijken.
0: Je zou
1: kijken.
0: Nog een soort respect kunnen hebben voor iemand die tenminste het risico neemt om een overval te plegen. Dat is een heel foute zin wat ik zeg, maar je begrijpt het wel.
1: Ik moet zeggen dat ik het niet ga begrijpen, maar ik begrijp het wel.
0: Voilà. Okay, je bent procureur. Nee, maar dit is zo laf. Dit is zo verschrikkelijk laf.
1: Maar Kobe, het is gewoon van, je gaat naar een deur. Je ziet daar een heel kwetsbare, bange, oudere vrouw staan. En jij hebt in je leven nog niets gedaan. Geen cent binnengebracht. Gewoon zelfs op school je best niet gedaan. Allee.
0: En maar je gaat daar naartoe.
1: Hij gaat daar naartoe en je neemt alles mee. Wat zegt dat over? Wat zegt dat over jou?
0: Wat pleit jij als je zo iemand voor je zet? Zeg je dan maximum straf? Wat staat daarop qua straf?
1: Ja, we kunnen daar. Dat hangt af van waar zit in de organisatie. Zijn het degene die, dat noemen we de leider van een criminele organisatie, diegene die het helemaal bedacht hebben en waar ook al het geld naartoe gaat? Of zijn het de uitvoerders? Zijn het degene die een pakje dan gaan halen, gekocht is met dat geld? Of zijn het degene die de kaartjes gaan ophalen? Dus we houden rekening daarmee. Waar zit in de organisatie? Hoe lang hebben ze het gedaan? Was dat iets eenmalig of niet? En dan natuurlijk, hoe zijn ze daarmee omgegaan?
0: Mm-hmm.
1: Maar nog maar vorige maand zijn er toch twee die elk 10 jaar gevangenisstraf hebben gekregen.
0: Effectief
1: en geheel terecht.
0: Tuurlijk. Nochtans, en dat moeten we ook laten horen, hoor je ook deze verhalen. Hè?
4: Op het einde van de maand wilde mijn man eens checken of dat we onze 14e of 13e maand hadden gekregen. En hij zag eigenlijk toen dat onze spaarrekening met tienduizenden euro's eigenlijk, er stonden tienduizenden euro's op, plots niks niet meer op stond.
5: Terug in België dienden ze een klacht in, maar dan volgde een nieuwe teleurstelling.
4: Dan heb ik bericht gekregen van het parket dat er een onderzoek gestart is. Dat was 16 februari. En een dikke maand later, het was nog in maart, kregen wij al het bericht dat de zaak geseponeerd werd. En ik citeer, omdat ze over te weinig mankracht bezitten.
0: Ja, hier word je heel kwaad van.
1: Ja, dat snap ik volledig. Mensen betalen belastingen, dragen bij. Dit is het modale gezin. En op het moment dat je dan eens beroep moet doen op de maatschappij, dan zeggen wij, we hebben geen capaciteit om jou te helpen.
0: Mm-hmm.
1: Dat snap ik volledig dat je daar.
0: Heb je die ervaring ook als procureur?
1: Boos over. Ik ken natuurlijk het individuele verhaal
0: niet.
1: Het
0: maakt niet uit.
1: Ja, natuurlijk, want wij moeten heel veel. Wij doen een heel strikt beleid over wat pakken we wel, wat pakken we niet. Omdat vorig jaar hadden wij 7600 ongeveer dossiers. Alleen het parket Antwerpen. En wij zijn met 3,5 man. 3,5 VTE om dat te doen. Jacob, ik moet het niet zeggen. Dat
0: maar liefst 3,5 persoon, fulltime.
1: Om voor al die dossiers te doen.
0: 1700 dossiers, 3,5 persoon.
1: Dus je weet dat dat niet gaat. Vooral omdat cybercrime ook, ja, dat is best nog wel complex soms. Je moet een hoop dingen doen om de puzzelstukjes bijeen te leggen. Er zijn heel veel manieren om je identiteit te gaan verschuilen. Soms bijvoorbeeld is het ook, hey, wordt er geld wordt overgeschreven naar rekening, naar volgende rekening, naar volgende rekening. Dus dat neemt wel wat om zo'n dossier te draaien. Ja, je weet dat wij dat fysiek gewoon niet kunnen. Hoe hard dat ook werkt.
0: Is het al gemeld aan de politiek? Dat dit...
1: Politiek, ja, we hebben dan heel vaak aan de alarmbel getrokken. Want ze zeggen van, ja, dit gaat niet. En nee, Parkin, maar ook bij de politie natuurlijk. Hè? Ook bij de politie, dit gaat niet. En we hebben altijd wel het gevoel gehad dat daar weinig gehoor voor was. En ik denk dat dat vooral is omdat, weet je, er is geen bloed op straat. En dat is, heb ik echt wel het gevoel, helemaal veranderd. Verschillende politici, verschillende ministers hebben nu ook wel echt aan de alarmbel getrokken en gezegd van, we moeten hier echt iets doen en iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Mm-hmm. Want het begint natuurlijk dat we minder dossiers krijgen, hè, dat we in de preventie zitten. Dus banken, telecom, natuurlijk, hè, wij allemaal in te spreken met nu, hè, de radio, maar ook gewoon met onze ouders of hè, met anderen.
0: Ja, ik heb het ook al tegen onze moeder gezegd, geef nooit een code aan. Hey, want voor alle duidelijkheid, banken gaan nooit je code, zeggen, steek je kaart in dat bakje, vul die code, nooit, hè?
1: Nee, en dat is ook het slimme, want ze bellen, want vaak hebben ze die gegevens uit, ergens zijn ze ingehackt. Hè? Ze hebben jouw bankrekening of bankkaart, dus ze weten al van welke bank dat je bent. Ze hebben je naam, ze hebben je geboortedatum. En ze weten waar jij op vakantie bent geweest. Dus ze bellen dan van de bank en dan zeggen ze van, ja, je mag nooit je code geven. Maar wij gaan trouwens ook eerst verifiëren of dat u wel bent, wie dat u zegt. Dus ze doen eigenlijk of dat jij potentieel de fraudeur bent. En dan zeggen ze van, kan u zeggen, hebt u onlangs een uitgave gedaan bij booking.com? Naar waar bent u op vakantie geweest en wanneer? Mm-hmm. Snap je? En zo winnen ze ook uw vertrouwen. Want je zegt van, ja, dat kan alleen maar de bank zijn. Want die weten dat ik onlangs naar Egypte ben geweest voor een week met een bestelling via booking.com.
0: Of dat ze e-mailadres hebben via een hack van Basic Fit, kunnen ze bellen met, ja zeg, we hebben hier iets raar, je bent lid van Basic Fit, hè? Ja. Ja, we willen eens dubbel checken. Ja, zo van die dingen.
1: Ja, en dan zeggen ze van, ja, je moet gewoon je abonnement vernieuwen, want er is toch een probleem mee. Ja, we zien dat je iets niet betaalt. Kun je dat wel betaald. Allee. Dus, en dan gaat jij een nieuwe domiciliering doen bij Basic Fit, maar ja, dan eigenlijk gewoon je rekening leeg. Mm-hmm. En zo, ja, dat is heel clever. Want dat is de vraag dat altijd, ja.
6: Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.

0: verschrikkelijk trieste geval. En Rob Beenders, minister van Consumentenbescherming, zegt dit.
1: De wet zegt eigenlijk dat je eerst moet terugbetaald worden en dan wordt er eigenlijk gediscussieerd of wordt er gekeken wat de problematiek is. Maar in de feiten gebeurt dat niet. Hè. Dus ik zie dat heel veel mensen die slachtoffer zijn van phishing ook niet direct bij de bank terecht kunnen. Dat is ook de reden waarom we een telefoonnummer gaan installeren, zodat mensen heel snel actie kunnen ondernemen. En we willen ook dat die definitie van grove nalatigheid wordt herzien. Want nu zijn er toch wel heel veel redenen waarom een bank altijd zegt tegen het slachtoffer, het is uw fout. Want jij hebt het nummer gegeven. Jij hebt op de knopjes geduwd, waardoor eigenlijk de phisher toegang heeft gekregen tot uw rekening. Maar die slachtoffers doen dat niet met opzet. Dus we moeten dat herbekijken. We zijn dat ook aan het doen, ook op Europees niveau. En de bank gaat daar meer verantwoordelijkheid moeten nemen.
0: Een paar dingen zitten daarin, hè. Hij zegt, ja, we hebben een telefoonnummer geïnstalleerd zodat je heel snel een melding kan maken. Is dat een soort cardstop-achtig iets?
2: Het gaat een soort cardstop-achtig iets zijn. Want wat we dus al wel hebben, en dat heeft trouwens, dat was een revolutie, daar hebben we heel veel geld al mee tegengehouden. Dat noemt mulestop, geldezelstop. Vaak wordt je geld eerst overgeschreven naar een bankrekening van iemand die wetend of onwetend eigenlijk zijn rekening daarvoor leent. Mm-hmm. En dan wordt het verder overgeschreven, wordt de cash afgehaald. En wat we nu al hebben, is als er wordt gemeld aan jouw bank van met mijn rekening is er fraude gepleegd, dan geven de banken aan elkaar door, volg dat geld. Dus dan gaat hij ineens bank, bank, bank, bank. En dan kunnen ze het eigenlijk veel meer stoppen. En daar zien wij, we hebben heel regelmatig dat iemand een klacht neerlegt. En als dan 2 maanden later bij het slachtoffer terug wordt gehoord, dat zeggen, het geld is tegengehouden.
0: Dat de bank nog kan zeggen van, oh,
2: ja, ja, ja. En dat ze samen
0: een overschrijving ongedaan maken dan? Of hoe?
2: Ze houdt het geld gewoon ergens tegen, hè.
0: Ah ja,
2: dus
0: okay.
2: Dat is dan bijvoorbeeld, stel dat dat van een Fortis-rekening naar een ING-rekening naar een KBC-rekening gaat. Ze hebben een enorme snelle lijn om dat geld dan bij die KBC-rekening te gaan stoppen. En dat is fantastisch.
0: En over welke termijn praten we dan? Is dat dan? Want ja, wanneer merk je zoiets? Het eerste fragment was ook iemand die zegt van op het einde van de maand, ah zeg, hebben ze de 13e maand al gestort?
2: Ja,
0: check
2: eens.
0: Dat is dan wel te laat.
2: Ja, want dat geld wordt altijd binnen 24 uur.
0: 24 uur.
2: Ja, ja.
0: Dus je moet echt heel snel beseffen, shit, dit was raar, direct bellen.
2: Ja, en toch hebben heel veel mensen die meteen doorhebben, er klopt iets niet, ze bel schiet niet in gang. En dan slagen we er wel in om dat geld tegen te houden. Wat zie je dan natuurlijk nu? Ja, zie je heel andere banken naar boven komen. Hè? Nederlandse banken, online banken, die niet in dat nulstop lijn zitten. En dan is het al moeilijker om dat tegen te houden. Dus zo 1 telefoonnummer is heel belangrijk, omdat we dan wel, ja, want bijvoorbeeld een mediamarkt, waar dat ze dan van alle iPhones gaan bestellen, goed, dan zijn we veel sneller om te zien waar gaat geld naartoe en kunnen we het stoppen. En kan er veel meer geld terugkomen.
0: Want hoeveel procent van de gevallen wordt terugbetaald? Hebben we daar enig zicht op?
2: Daar hebben we geen zicht op. Er zijn geen officiële cijfers over.
0: Als je terugbetaalt, gewoon eigenlijk je geld geblokkeerd en terug op je rekening gezet, punt.
2: Daar hebben we eigenlijk geen cijfers over in hoeveel van de gevallen dat gebeurt. Ik weet dat de banken zelf zeggen dat zij heel veel tegenhouden en dat zij tegen de 80% zitten van wat ze eigenlijk zouden tegenhouden. Maar eigenlijk hebben we daar geen officiële cijfers van. En we hebben ook geen officiële cijfers van het geld is wel weg.
0: Mm-hmm.
2: Heeft de bank dan terugbetaald aan het slachtoffer. Ook daar hebben we geen officiële cijfers over.
0: Omdat de bank daar niet over moet communiceren? Dus of niet graag wil communiceren? Want hun platformen liggen out in the open.
2: Maar we horen vooral heel veel slachtoffers die zeggen, ja, ik ben niet terugbetaald. Hè. Opnieuw onze oude man van deze ochtend, die zei, het eerste dat ik heb gedaan is naar mijn bank bellen. En die heeft gezegd, je was grof nalatig. Ik ben dom. Dus zijn volgende stap was, dus ik ben dom geweest, ik ben een dommerik geweest.
0: Ja.
2: En dan merkte natuurlijk, dat het eerste is ze bellen om dat geld terug te hebben. Maar je krijgt er nog die tweede laag over van,
0: dommerik.
2: Het is uw eigen schuld.
0: Ja, dat is wat meneer Beenders ook zegt. Hij zegt, banken kunnen zich beroepen op schuldig verzuim of dom geweest. Of je hebt je code gegeven, dus onze verantwoordelijkheid valt weg. Mm-hmm. Daar komt nu wel wat weerstand tegen. Terecht?
2: Wel, er zijn al verschillende rechtszaken geweest.
0: Sorry. Als ik advocaat van de banken mag zijn, ik kan niet zeggen van de duivel, van de banken. Hè? Je moet dat niet doen.
2: Er zijn regels wanneer dat je zeker wel moet terugbetalen.
0: Oké.
2: En er zijn dus ook al een paar van die heel grote, class action, een heel grote zaak geweest met heel veel slachtoffers, die wel gelijk hebben gekregen van de rechter. En het komt er eigenlijk op neer dat als je echt, wat wij echt phishing noemen, is eigenlijk dat je op een

0: link hebt geklikt. En eigenlijk zijn het de criminelen die dan de overschrijving hebben gedaan. Dus jij hebt je gegevens wel gegeven, maar zij doen uiteindelijk de overschrijving. Dat is eigenlijk echt de kern van phishing. Dan moet er eigenlijk terugbetaald worden.
1: Ja, want bij inbraken, sorry dat je onderbreekt, bij inbraken gaan ze nooit zeggen, allee, je hebt die laten inbreken.
0: Voilà.
1: Nee, nee, ze hebben toegang verschaft tot mijn huis op een illegale manier. En wat ze dan gedaan hebben, ja, daar kan ik niet verantwoordelijk voor gesteld worden.
0: Allee, ik moet dan voorstellen dat uw verzekering zegt, ja, maar Kobe, sorry, je hebt gordijntjes opgelaten. Had je niet moeten doen, hè? Grof nalatig toch. Hè?
1: Ja, dan vinden ze altijd wel iets om niet te betalen natuurlijk.
0: Ja, en dan is het verschil met iemand die overtuigd wordt om op het eind van de rit, hè, die helpdeskfraude, om wel zijn kaart en zijn code mee te geven. En het is vooral daar, maar daar zo hebben we heel veel zaken, waar dat de banken zeggen van ja, dat is iets dat je normaal niet doet, dus daar gaan we niet terugbetalen. En daar is ook het grote debat over van ja, die grove nalatigheid, dat is iets dat al heel lang in de wet staat. Maar wat betekent dat? Mm-hmm. En ja, de rechtspraak is zich daar nu aan het moeien. Maar terecht zegt volgens mij ook minister Beenders, de banken kunnen en moeten meer doen. En je hebt natuurlijk ook die enorm verschil tussen de enorme grootbanken, die al best heel veel doen naar preventie of toch grote fraudediensten hebben. En dan heb je nog wat de kleinere banken zijn, die niet die grote fraudediensten hebben. Dus daar moeten we ze echt wel op de gelijke lijn trekken.
1: Ja, maar dan hoor je dat sommige banken verzekeringen gaan verkopen. De phishingverzekering, en wees gerust, dan betalen we alles terug. Dan denk ik van, jongens, gaan jullie nu geld verdienen? Of een product verkopen? Voor een veiligheid die jullie eigenlijk zouden moeten aanbieden, standaard?
0: Ik ga daar geen commentaar op geven.
1: Waarom niet?
0: Cool, omdat,
1: is mijn redenering fout of niet?
0: Nee, het is niet fout. Ik zie gewoon hoeveel meer dat we kunnen doen. Maar er is natuurlijk ook een deel dat een bank niet kan tegenhouden. Hè.
1: Maar ik ga toch geen extra verzekering of extra optie nemen om te pinken in mijn wagen? Nee. Dat moet standaard in die wagen zitten.
0: In die phishing, daar zijn ook bepaalde kenmerken wat er gebeurt. Ik ga dat zo uitleggen. Dat wij denken, ja, maar dat kan je wel voorspellen. Dus wat gebeurt, wat is er heel typisch? Bijvoorbeeld aan een geldezelrekening. Dat zijn rekeningen die ofwel heel recent zijn aangemaakt, of er al wel langer zijn, maar waar eigenlijk nooit veel geld op is gekomen.
1: Mm-hmm.
0: Of je ziet bijvoorbeeld, daar komt een uitkering van invaliditeit of zo op. Hè. Altijd heel weinig. En wat zie je dan op heel korte tijd? Op heel korte tijd zie je de limieten om te kunnen afhalen worden op zo'n rekening verhoogd. Er wordt een ander toestel gekoppeld. Hè. Jij die altijd van een Android en plots is een iPhone.
1: Mm-hmm.
0: En daarna, vlak daarna, gaat er ineens 30.000 over zo'n rekening en wordt er meteen cash afgehaald. Dat is iets heel typisch voor zo'n geldezelrekening. En dan denken wij, ja, maar dat zou toch het signaal moeten zijn, dat kun je toch programmeren, dat als je zoiets ziet, dat je kunt zeggen, hold, dit geld kan niet meteen afgehaald worden.
1: Ja, natuurlijk. Als je
0: En dat kan zijn, je kunt de uitzondering hebben. Hè.
1: Exact.
0: Je hebt inderdaad... Je hebt toevallig toch de koning van weet ik welke stam in Afrika, die wel je grootvader is. En de schenking gaat door.
1: 0,000% voilà, kans die... dat je erfgenamen hebt in Senegal die ineens alles opsturen.
0: Maar ik weet niet wat jouw ervaring is met als je dan een huis koopt. Mijn ervaring was dat het toch allemaal niet zo eenvoudig was om het geld overgeschreven te krijgen. En dat ik toch met mijn bank heel goed moest afstemmen voor een koop-verkoop. En dat er heel veel gedoe bij kwam om geld te laten passeren.
1: Maar ik heb zelfs ook al in het buitenland gezeten dat je limiet om die dag geld af te halen, dat dan ineens op is.
0: Ja, ik heb ook al eens centjes moeten lenen in het buitenland.
1: Exact, voilà. En dan, want ik denk dat ik per dag, wat is dat tegenwoordig, €600 kan afhalen? Of €2000, zoiets misschien? Ja. En dan die fishers, ik slaag erin om ineens €30.000 af te halen. Dat klopt toch ook niet.
0: Voilà. En wij denken ook dat daar toch nog het een en het ander te verbeteren valt. En gewoon dat onderzoek naar, wat zijn dan de structuren? En hoe kunnen we dat dan voor zorgen dat dat niet gebeurt? Dat is iets waar de banken zich volledig op moeten zetten. En er zijn ook inderdaad verschillen tussen de ene bank en de andere bank die daar veel meer op gaan beperken. En natuurlijk, wat is ook een evolutie geweest, is dat instant overschrijven. Vroeger zat daar wat meer ruimte tussen. En nu
1: kan je
0: dat onwaarschijnlijk snel.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ook dat zorgt er natuurlijk voor dat geld veel sneller weg is. En wat dat we merken, zeker bij juist die kwetsbare groepen, die geen besef hebben van dat je dat kan instellen, dat je dat defensief kan instellen.
1: Klopt. Maar ik heb wel ooit eens voor gehad, en ik kan niet zeggen bij welke bank ik ben, want ik wil geen reclame maken, maar dat was perfecte service. Ik had een overschrijving gedaan, lang geleden, 15, 20 jaar geleden, online iets gekocht en achteraf bleek dat foute boel. En toen heb ik mijn bank verwittigd en die hebben wel, en dat was denk ik 2 dagen later, hebben die het overschrijving toch nog kunnen tegenhouden. Dat was natuurlijk naar de andere kant van de wereld, dus dat zal ergens in dat Zwift-gedoe gezeten hebben. Ik weet niet precies, maar die hebben dat wel kunnen stoppen nog. Dus er zijn wel tools die bankiers kunnen gebruiken om overschrijvingen te gaan dubbelchecken, te managen. Dat zal misschien geld kosten of wat extra manschappen, alhoewel met AI en zo kan je toch ook wel wat...
0: Ja, daar is nog een heel grote ruimte om dat te gaan verbeteren.
1: Dus er zit een grote verantwoordelijkheid bij de banken, zeg je?
0: Er zit natuurlijk een grote verantwoordelijkheid bij de banken. Daar zit natuurlijk ook een verantwoordelijkheid bij ons ook. Hè. Ik ga het voorbeeld geven van ook een deel van cybercrime waar ik een bijzondere interesse of liefde zelfs voor heb. Omdat het ook altijd heel troeve gevallen zijn en die verhalen zijn. Dat zijn zogenaamde Roman scams. Hè. Dat is inderdaad iemand die zich voordoet als een geïnteresseerde. En soms zijn dat de verhalen die veel mensen kennen, zoals Brad Pitt die dan. Ja. Maar heel vaker is het iemand die je op een datingsite hebt ontmoet en dat is dan een intelligente dokter of een ex-militair. Of... Ja, daar krijg je natuurlijk over een periode van een jaar dan een vrouw of een man redelijk wat geld gaat overschrijven naar een andere rekening.
1: In het idee dat hij dat overschrijft naar de vrouw waarop hij verliefd is. Hè?
0: Ja, en die van alle problemen heeft en je gaat die helpen. Voilà. En die gaat jou ook trouwens terugbetalen.
1: De Tindler Swindler is zo'n bekende documentaire op Netflix waarin dat exact dat gebeurt.
0: Ja. Hè? Ja. Ja. En dan ook, dat is ook een verhaal waar heel veel mensen dan zeggen van maar, kun je nu zo onnozel zijn? Maar opnieuw, als je die verhaal leest, dat zijn altijd mensen vechtscheiding, heel moeilijk net overlijden van iemand. Allee, er is iets. Hè. Het zwakke beestje, daar kruipen de parasieten op. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat is over een hele periode dat er bedragen gaan. En op het eind van de rit gaat dat wel over heel erg veel. Dat is dan weer een verhaal waar ik van zeg, ja, daar lijkt mij dat banken veel minder kunnen doen. Omdat je heel bewust en absoluut willend overschrijving gaat doen. Je zegt van, ja, maar het is voor mij oké dat dat geld weggaat. En daar ken ik zelfs verhaal wat een bank een slachtoffer heeft gecontacteerd en zegt, is het wel oké? Een slachtoffer zegt, ja, maar ik wil dat doen. Ja, en dat is dan weer een deel van het verhaal, waar ik zeg, ja, daar is veel minder verantwoordelijkheid van de banken. Maar nog altijd kunnen we daar veel meer doen, door sneller te gaan zien, ja, wat zijn nu de typische dingen aan dat soort overschrijven of rekeningen, dat we toch kunnen zeggen van, hier klopt iets niet mee.
1: Hoe gaat dat evolueren in de toekomst? Want ik heb hier vorige week, weet ik veel, opgenomen met Chris Humé, een deepfake-expert. Ja zeg, als je die hoort, die heeft zelfs gezegd, phishing wordt nog veel groter dan wat het nu is. Want binnenkort belt, mijn zoon is nu 4, dus die gaat nog geen geld vragen aan de telefoon. Maar je gaat stemmen kunnen vervormen, je gaat videobellen en je weet niet met wie je echt aan het bellen bent. Mama, ik zit hier in Bangladesh en ik heb geld nodig. Het is effectief haar zoon met die stem die haar gaat bellen, hè?
0: Ja, maar wij zien dat vandaag eigenlijk al bij grote bedrijven. Hè? Dus bij grote bedrijven waar het echt over de big money gaat, zien we vandaag al voice cloning en zien we vandaag al die deepfakes. Dus dat gebeurt eigenlijk, dat gebeurt vandaag al. Hè? We zien dat nog niet zo in die phishing. Waarom niet? Want dat vind ik eigenlijk wel een interessante van zo het systeem van je krijgt een phishing mail, je schrijft over op een rekening van een geldezeltje. Dat is iemand die hier, hè? Iemand hier een bankrekening heeft en we halen dan centjes af. Dat is eigenlijk wel iets dat we al 10 jaar kennen. En vroeger was er voorspeld, ja, dat gaan we nu aan 2026 gaan we dat niet meer hebben, want we gaan andere manieren hebben. Dat gaat allemaal via cryptogeld zijn of dat gaat op een andere manier gebeuren. En toch, in de meeste van onze dossiers hebben we nog altijd die geldezeltjes die we heel makkelijk vinden trouwens, hè, die we heel makkelijk kunnen identificeren. En waar dat dus risico's aan zijn, want je gaat nog altijd fysiek iets afhalen.
1: Ja, en daar staat een camera en een...
0: Voilà, en waarom is dat kopen? Dat is gewoon omdat het nog altijd voldoende werkt. Omdat het op zo'n massieve schaal gebeurt. Omdat dan toch er te weinig... Ja, die camerabeelden worden maar een maand bijgehouden en dergelijke. Dus er zijn er toch zoveel die de dans ontspringen. En het hoofd van die organisatie, die kijkt naar die geldezels en naar die loopjongens als vervangbaar goed.
1: Ja, maar allee, de technologie van vandaag, je zou kunnen zeggen, als je een overschrijving wil doen, moet je echt Als je je iPhone wil openen, scant die eerst jouw gezicht en je moet bewijzen dat je... er zijn zoveel mogelijkheden om dubbele verificatie. Je logt in, je moet eerst een sms'je krijgen, die code. Er is toch al veel mogelijk om nog grotere en stevigere beschermingen in te bouwen.
0: Ja,
1: er moeten toch oplossingen zijn.
0: Er zijn al een hoop oplossingen. Hè? Bijvoorbeeld ook met bellen. Hè? Je hebt eigenlijk al heel veel programma's die je beschermen, die zeggen, dit is een phishing mail.
1: Je hebt het soms zelfs op je iPhone zelf. Ja. Ja.
0: En als je zo'n programma erop zet, ga je zien dat er nog veel meer zijn. Dat het veel makkelijker zegt. Je kan zelfs kiezen, en daar raad ik bijvoorbeeld mensen aan die wat kwetsbaarder zijn, waar je zelfs voor kan kiezen, van je ziet de telefoon zelfs niet meer. Dat wordt gewoon afgeleid zelfs naar naar een apart ding, maar je ziet ongewenste telefoons, dit zijn spams, die kan hier dan nog wel uithalen.
1: Zoals bij je mailbox tegenwoordig.
0: Dat is toch, Dus dat bestaat allemaal. Hetzelfde over je gsm beter bewaken. Je kan ook een antivirus op je gsm zetten, die zegt, maar wat jij nu hebt gedownload, daar zit wel een virus in. Dus dat kan allemaal, maar dat is niet ingebouwd. Dus jij gaat dat doen, ik ga dat doen. Mm-hmm. Omdat wij geïnformeerd zijn, maar degenen die het kwetsbaarste zijn, die hebben dat niet op hun telefoon. En dus opnieuw, dat kunnen we toch beter doen? Maak veilige telefoons. Hè. Maak zo'n telefoons die je kan verkopen, die je veel meer bescherming daarop geven. Maak bankrekeningen die je veel meer bescherming geven. Ja, installeer terug, want je zegt, AI bellen, dat kan perfect. Dus maak ook systemen dat als je ziet hier als bank, hier is een bijzondere betaling, dat er automatisch wordt gebeld naar het...
1: Zou het jou kunnen overkomen?
0: Ik heb genoeg gezien om te zeggen, ik ga dat niet zeggen dat dat mij niet kan overkomen.
1: Snap ik.
0: Maar anderzijds natuurlijk, ik ben zo op mijn hoede dat ik misschien ook wel soms een rekening niet betaal, omdat ik denk dat phishing is. Dus ik betaal misschien soms wat meer in nalatigheid, maar dat is mij volledig waard.
1: En gaan we terug naar het handgeschreven overschrijvingsformulier, zoals het vroeger was?
0: Nee, dat gaan we niet doen. We gaan hiermee verder gaan. Wij zijn ook generaties die daarmee opgroeien. Dus wij gaan daar anders mee omgaan. Mm-hmm. We gaan enorme druk nu zetten op dat er betere oplossingen komen. En dat is nu helemaal criminaliteit. Dan de criminelen die gaan weer nieuwe dingen bedenken. En wij gaan weer reageren.
1: Met die 3,5 mensen in Antwerpen.
0: Met die 3,5 mensen die extreem enthousiast zijn. Maar daar rond zit een hele industrie van die bezig is met cyberveiligheid. En wat ik een beetje speciaal vind aan die professionals daarin, dat zijn eigenlijk mensen die ook altijd enorm openbaar belang en, en het algemeen goed voorop stellen. En die er niet alleen in zitten voor het geld. Omdat ze ook die verhalen zien. Dus heel veel gepassioneerde mensen binnen Parket, maar ook binnen media, die dit soort verhalen brengen in de industrie. En dan samen moeten we proberen zoveel mogelijk mensen te beschermen. En dan moeten we hopen dat we toch kunnen minstens indijken.
1: Katrien van den Heining, dank je wel.
0: Heel graag gedaan.
1: Ja, ik word er zo triestig van als je dat zegt.
0: Triest.
1: Ik meen dat, is zo triestig. Maar bon.
0: Want weet dat ook is van... natuurlijk, mijn bureau ligt vol met dat soort zaken. Je kunt niet je elke zaak aantrekken. Hè,
1: tuurlijk niet.
0: Want ik ken ook nog zaken met kindermisbruik en dit en dat. Hè. Maar dan komt het toch wel zoiets in een rechtszaal terug en dan dat slachtoffer. En dat heeft mij al pijn gedaan. Ja. Ik moest even zo kinderen zo...
1: Tuurlijk.
0: Om dit te gaan. Ja. Maar dat is ook goed, want dat maakt ook weer dat je weet waarom je die lange dagen en nachten soms doet. Hè.
1: Mm-hmm. Maar ik wens je toch wel wat meer personeel toe.
0: Ja, dan wens ik mezelf ook toe. En mindere dossiers.
1: Ja. Zet je koptelefoon nog even op, want je hebt die al af. Wie wil er vandoor, precies?
0: Dat
1: is toch een leuk fragmentje. Dat was in Amerika, een beetje context. Een nieuwsanker had geregeld gebeld werd door een phisher. Iemand die de software ging fixen voor haar. En ze dacht, weet je, ik ga een afspraak maken, bel mij dan terug. En ze zat in de tv-studio. En dus op een bepaald moment belt ze live op televisie met die scammer. En gebeurt het.
2: Can I just pay for it now?
3: Yes, we can clear up this matter if you're able to make a payment right now with a debit or credit card.
2: Sure. Yeah, I have a card ready now.
3: All right, and go ahead with the number, please.
2: It's 3-2-1. Good evening. We are live on television right now with an investigation into scam callers. We have the FBI on the line. They are tracking this phone number as we speak. Sir, what is your full name again?
1: Ha ha ha ha. Typisch, dan hangen ze op. Catherine, dankjewel.
0: Graag gedaan.
4: Weet ik veel?
1: Nog wat muziek. Een groot probleem bij phishing is ook de bekende koppen, de BV's, die gebruikt worden in valse reclameboodschappen. Koen Wouters bijvoorbeeld, Gert Verhulst, maar ook Fatma Taspinar prijzen beleggingsproducten aan die uiteraard helemaal niet kosher zijn. Hetzelfde gebeurde ook al met Natalia. Daarom, I've only begun to fight. Want het gevecht tegen die phishing is inderdaad precies nog maar aan het begin.

0: Natalia met I've Only Begun to Fight.
1: Weet ik veel.
0: Filmmuziek uit de film Wolf of Wall Street gaat natuurlijk niet over phishing, maar wel over Jordan Belfort, die ook op kap van onwetendheid van zijn klanten heel veel geld verdient. Daarom uit die film Kanye West, Black Skinhead.

0: dit was Weet ik Veel. U vindt nog veel meer podcasts op uw favoriet podcastplatform. En uiteraard ook op VRT Max. En volgende keer gaat het weer over iets heel anders. Dank voor het luisteren.
1: In Nederland, doeg. Italië, ciao. Frankrijk, salut. Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt. Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
2: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: U hoort nu een toespraak van Zijne Majesteit de Koning naar aanleiding van de Nationale Feestdag.

Dames en heren, ons land heeft in juni uitzonderlijk vroeg in het jaar een hittegolf meegemaakt van een ongekende hevigheid en duur. We hebben er allemaal onder geleden, maar het zijn de meest kwetsbaren die opnieuw de zwaarste prijs betalen. De ouderen, de mensen in onzekere levensomstandigheden, zij die er helemaal alleen voor staan. Deze hittegolf heeft honderden mensenlevens gekost en het medisch personeel en de hulpdiensten zijn zwaar op de proef gesteld. De huidige klimatologische, geopolitieke, technologische en maatschappelijke omwentelingen zijn een voortdurende bedreiging voor onze samenhang. Maar juist door onze krachten te bundelen, kunnen we er sterker uitkomen. Ons land staat voor grote uitdagingen op het vlak van de overheidsfinanciën. Budgettaire maatregelen zijn nodig om het begrotingstekort terug te dringen en onze schuld te beheersen in een context van onvoorspelbare rentetarieven en energieprijzen en terwijl investeringen in onze defensie onvermijdelijk geworden zijn. Ik ben ervan overtuigd dat onze regeringen deze hindernissen zullen weten te overwinnen in onderling overleg en met sociaal rechtvaardige oplossingen. Tijdens mijn recente bezoek samen met bedrijfsleiders in Vlaanderen en Wallonië heb ik ervaren hoe groot de wens is om elkaar beter te leren kennen. Die twee dagen hebben deuren geopend en nieuwe samenwerkingen gesmeed. Vertegenwoordigers van de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling hebben het mij achteraf bevestigd tijdens een rondetafelgesprek op het paleis. Een nauwere samenwerking en een grotere mobiliteit van werknemers tussen de regio's kunnen bijdragen tot meer werkgelegenheid. In het behoud van de samenhang in de maatschappij speelt het onderwijs een vaak onderschatte rol. Maar vandaag staat de schoolgemeenschap onder enorme druk. Zowat alle maatschappelijke problemen komen er samen en wegen zwaarder dan ooit op de schouders van onze leerkrachten. Ik hoop dat na de spanningen van de afgelopen maanden de rust en het onderlinge respect tussen alle betrokkenen terugkeert, zodat de school met de start van het nieuwe schooljaar haar opdracht ten volle kan vervullen. We leven in een tijdperk waarin de zelfstandigheid van het individu en het presteren voorop staan. Maar de kracht van een gemeenschap wordt ook gemeten aan hoe zij zorg draagt voor haar meest kwetsbare leden. Ik denk daarbij in het bijzonder aan de mensen van wie de verstandelijke vaardigheden geleidelijk aan uitdoven. Ik bewonder ten zeerste de zorgverleners, de verenigingen, iedereen die deze patiënten opvangt en hun een veilige omgeving biedt met respect voor hun waardigheid. Zouden we daar geen voorbeeld aan nemen en meer menselijkheid en tederheid in onze samenleving brengen? Vanuit die gedachte hebben we ervoor gekozen om een van de tentoonstellingen in het Koninklijk Paleis deze zomer te wijden aan het communiceren met mensen die lijden aan dementie. In deze turbulente wereld trekken vele staten en gewapende groeperingen zich niets meer aan van de regels van het internationaal recht en voeren ze onder valse voorwendselen waanzinnige en wrede oorlogen. Deze crisissen mogen ons de grote wereldwijde uitdagingen niet doen vergeten. Armoede, de klimaatverandering, de afname van de biodiversiteit en de uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen. Om ze op te lossen, dienen we ze als één front aan te gaan. Ervoor te zorgen dat gemeenschappelijke regels daadwerkelijk worden nageleefd en de instellingen te steunen die daarover waken. Ik zie geen andere keuze om het hoofd te bieden aan de gevaren die ons bedreigen. Dames en heren, van ons begrotingstekort
en de polarisatie in de samenleving tot de geopolitieke instabiliteit en de opwarming van de planeet. Al deze problemen hebben zeer verschillende oorzaken en gevolgen. Maar alle hebben ze dit gemeen. We zullen ze alleen de baas kunnen als we uitgaan van wat ons verenigt in plaats van wat ons verdeelt. Als we onze verbondenheid blijven koesteren en de kunst levend houden om een echte gemeenschap te vormen. Ik wens u allen een mooie nationale feestdag.

0: Het is bijna 7:07. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Koning Filip roept in zijn 21 juli toespraak op om de krachten te bundelen om de uitdagingen van deze tijd aan te kunnen. De Chinese webshop AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van meer dan een half miljard euro. En we blikken terug op deze editie van het WK Voetbal. In zijn toespraak voor de Nationale Feestdag stelt koning Filip vast dat de recente hittegolf vooral de meest kwetsbare mensen heeft getroffen. Ons land kampt met heel wat uitdagingen, zei de koning, maar hij heeft er ook vertrouwen in dat we die de baas kunnen. Lonne van Erp vat de toespraak van de koning samen.
1: De koning begint zijn toespraak met een boodschap over de zware tol van de hittegolf van eind juni.
2: Het zijn de meest kwetsbaren die opnieuw de zwaarste prijs betalen. De ouderen, de mensen in onzekere levensomstandigheden, zij die er helemaal alleen voor staan.
1: Hij heeft ook een boodschap voor de regeringen in ons land. Onderneem actie om de begroting onder controle te krijgen.
2: Ik ben ervan overtuigd dat onze regeringen deze hindernissen zullen weten te overwinnen. In onderling overleg en met sociaal rechtvaardige oplossingen.
1: Maar hij richt zijn blik ook op de internationale context.
2: In deze turbulente wereld trekken veel staten en gewapende groeperingen zich niets meer aan van de regels van het internationaal recht.
1: En dat mag ons niet afleiden van andere uitdagingen.
2: Armoede, de klimaatverandering, de afname van de biodiversiteit.
1: Maar als we uitgaan van wat ons verenigt, kunnen we al die uitdagingen aan, besluit de koning.
2: Ik wens u allen een mooie Nationale Feestdag.
0: Op Brussels Airport is het vandaag de drukste dag van de zomervakantie, met zowat 92.000 passagiers die aankomen of vertrekken. Er zijn een aantal redenen voor die drukte, zegt Jeffrey Fransen van Brussels Airport.
3: Het is zomervakantie, dat is sowieso al druk. Daarnaast is het ook bouwverlof en we zien ook een heel aantal terugkeerders van het eerste Tomorrowland weekend. Het is niet de drukste dag ooit. Vorig jaar hadden we ook 92.000, maar de drukste dag ooit, die dateert van 2019. Toen hadden we meer dan 95.000.
0: In Gent is vanmorgen een jongeman van 19 gewond geraakt bij een steekpartij in de buurt van het station Dampoort. De aanleiding voor die steekpartij is niet duidelijk. De dader of daders zouden op de vlucht zijn. De omgeving is afgesloten. De Europese Commissie heeft een Chinese webshop AliExpress een boete opgelegd van 550 miljoen euro, omdat het illegale, gevaarlijke of namaakproducten heeft verkocht. Steven Rombout, wat heeft AliExpress precies verkeerd gedaan?
4: Volgens de Europese Commissie heeft AliExpress, een onderdeel van de Alibaba-groep, te weinig gedaan om gevaarlijke producten en namaakproducten uit zijn webshop te weren. Denk dan vooral aan kleding, speelgoed en cosmetica. Er zou te weinig personeel zijn om zulke producten op te sporen. En als er gevaarlijke producten gedetecteerd werden, bleven ze soms wekenlang online te koop staan. Volgens de commissie is dat alles niet alleen gevaarlijk voor consumenten, maar betekent het ook oneerlijke concurrentie voor bedrijven die wel investeren in veiligheidstesten en innovatie. Met bijna 200 miljoen maandelijkse gebruikers is AliExpress een van de populairste Chinese webshops in Europa, samen met Temu en Shein.
0: Dankjewel, Steven. In het Verenigd Koninkrijk vindt vanmiddag een machtswissel plaats. Premier Keir Starmer biedt rond deze tijd op Buckingham Palace zijn ontslag aan bij koning Charles. Hij wordt vervangen door zijn partijgenoot Andy Burnham. Burnham is de voormalige burgemeester van Groot Manchester. Hij werd vrijdag verkozen tot partijleider van Labour. Burnham wordt de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht is 1 dode gevallen. Dat slachtoffer viel bij een bombardement op een ondergrondse raketbasis. Pauline Lambert, het geweld lijkt dus zeker niet meteen te stoppen.
5: Nee, voor de 9e dag op rij nu al zijn er aanvallen over en weer. De VS valt militaire doelwitten van Iran aan en Iran antwoordt met aanvallen op de golfstaten Kuwait en Bahrein, op Amerikaanse militaire infrastructuur daar. In Irak is ook een Amerikaanse militair omgekomen bij een ongeluk met een onderschepte Iraanse drone. In de straat van Hormuz dan heeft Iran ook 2 tankers aangevallen die volgens een door Iran niet toegestane route voeren. Die straat van Hormuz en wie er de controle over heeft is trouwens de reden waarom het conflict weer is opgeleid. Iran zegt dat in het voorlopige akkoord duidelijk is afgesproken dat zij mogen beslissen hoe schepen door die straat moeten varen en dat de VS dus geen reden heeft om zich niet aan die afspraak te houden. Iran zegt ondertussen wel dat er nog altijd diplomatieke contacten zijn met de VS, via bemiddelaars dan wel.
0: Dankjewel, Paulie. Na 104 wedstrijden zit het WK voetbal er helemaal op. Spanje werd voor de tweede keer wereldkampioen na het grootste WK ooit, waarin de FIFA heel wat kritiek kreeg. Per Sterks blikt terug.
6: Een record aantal wedstrijden, een record aantal fans, bijna 7 miljoen. Een record opbrengst ook, van naar verluid zowat $15 miljard. De alomtegenwoordige FIFA-voorzitter Gianni Infantino kan en zal zich op de borst kloppen. Ondanks de tegenwind die hij vooral in Europa kreeg na de politieke inmenging van zijn vriend Donald Trump in de rode kaart Case Balogun, ontvangen de FIFA-leden de opbrengsten van dit WK met open handen. Infantino wil op het volgende wereldkampioenschap nog meer deelnemende landen 64, terwijl het nu al schier onmogelijk was om alles van het WK te zien, horen en lezen. En enkele kleine landen absoluut geen rol van betekenis speelden. Van de nieuwigheden laat het Europese voetbal de commerciële drankpauze met plezier in de VS. De maatregelen tegen tijdrekken waren wel een schot in de roos. Ze zullen komend seizoen ook hun intrede doen in het Belgisch voetbal.
0: Rond 2:30 landen de Spaanse wereldkampioenen in Madrid, waar ze eerst ontvangen worden door de Spaanse koning en later een rondrit maken door de stad. Er worden tienduizenden supporters verwacht. En Union kent zijn tegenstander voor de derde voorronde van de Champions League voetbal. Union neemt het op tegen de Noorse vice-kampioen Bodø Glimt, die vorig seizoen nog de 8e finales haalde van de Champions League. Het weer bewolkt met geleidelijk meer opklaringen, maxima tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, iets warmer tot 25 graden. Woensdag opnieuw meer wolken en lokaal kans op wat lichte regen. We begonnen met de oproep van koning Filip om de krachten te bundelen om de uitdagingen van deze tijd te baas te kunnen. Hij verwees onder meer naar de klimaatverandering en de honderden kwetsbare mensen die overleden zijn tijdens de hittegolf in juni. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1. Onderweg.
8: Met Hannelore van Bezaal.
9: Met een koninklijke zege gaan we de maandagnamiddag in één rechte lijn richting Nationale Feestdag morgen. Dat doen we tot 4:00 deze namiddag in het gezelschap van Noah Lee, Obong JR, The Police, Lizard, Bad Bunny, Madonna. En dit is The Style Council op kop met Shout to the Top. Welkom.

Paul Weller met de Style Council en Shout to the Top. Zometeen hoor je de huidige nummer 1 in onze Vox-lijst. Op de E40 richting kust is bij Aalter de weg vrijgemaakt. Wel nog 40 minuten vertragen vanaf Nevelen. Op de E313 naar Antwerpen 40 minuten file rijden vanaf Herentals Industrie. Op de Antwerpse ring richting Nederland 15 minuten vertragen van Sint-Annelinkroever tot Borgerhout. En richting Gent nog meer dan een half uur erbij vanaf Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel.

Wie op zaterdagochtend rustig wakker wordt met Radio 1, doet dat al 9 weken op rij met Floris Francis Arthur. Want zo lang al gaat Wolfje mee in Vox. En de laatste 2 weken staat het zelfs op nummer 1 in de lijst. Ook in de zomer dus kan je stemmen op jouw favoriete nummers van het moment. Dat doe je via het Radio 1-kanaal op VRT Max. En misschien hoort Noah Lee daar ook wel bij. Dit is

0: zolde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: Radio 1 live.

In april bracht Angelique Kidjo nog een nieuw album uit met heel wat features op. Pharrell Williams staat erop, ook Nile Rodgers. En hier hoort je de track met The Caveman en Sheila Maurice Gray. Die kan je ook kennen van bij Coco Rocco. Na die balans. En als je goed luistert, dan kan je in de verte al sirenes uit de jaren 70 horen. Eerst roept het jaar 2007 met een oorwurm van toen. Golden Scans van Klaxons.

Kans and Losing You van de Police. Over een maand kan je weer over de festivalweide van Pukkelpop gaan huppelen en weer heel veel nieuwe muziek gaan ontdekken. Naast de grote headliners speelt daar ook het volgende Ierse talent. De naam is Dove Ellis, bracht vorig jaar zijn debuutalbum Blizzard uit. Toen was het ook nog eens album van de week hier bij Radio 1. En op zaterdag 22 augustus speelt hij ook op Pukkelpop. Dit is Pale Song.

0: Als ik dit nummer de komende tijd hoor, gaan naast Madonna ook Ronaldinho en Ronaldo mee op mijn netvlies verschijnen. Want Madonna trad gisteren op tijdens die halftime show van de Wereldbeker voetbal. De eerste keer ooit dat FIFA zo'n halftime show doet in de finale. En of het voor herhaling vatbaar is, dat weet ik niet meteen. Maar het was wel een bijzonder schouwspel. Madonna had dus de handjes van voetballegendes Ronaldinho en Ronaldo vast, terwijl ze het veld opliep en dit nummer bracht. Ook Justin Bieber bracht een nummer. Shakira en Burna Boy waren er ook bij. Veel toeters en bellen en gelukkig ook een verdiende winnaar. Op de E40 richting kust is bij Aalteren de weg vrijgemaakt. Nog 10 minuten vertragen vanaf Nevelen. Op de E313 naar Antwerpen 40 minuten file rijden vanaf Massenhoven. Op de E34 richting Antwerpen 20 minuten file tussen Sint-Gilliswaas en Vraassenen. De rechte rijstrook is versperd door een brandend voertuig. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten vertragen tussen de Kennedy-tunnel en Deurne. En richting Gent een half uur erbij vanaf Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

Blood, Sweat and Tears en de blokfluit Spinning Wheel. Deze lente had Roastbeef normaal gezien een nieuw album uitgebracht. Maar dat project staat tijdelijk on hold omdat Roos zich heeft laten opnemen in een ziekenhuis voor haar bipolaire stoornis. En daarvoor toeft ze nu al een aantal maanden. Maar onlangs bracht ze dan toch van daaruit een nieuw nummer uit. Een liefdesliedje en ook toch de eerste single uit dat nieuwe album. Roastbeef, Binnensmonds. MUZIEK

0: Steve Wynn met Carolyn. Het is bijna 2 uur. Het nieuws van 2 komt eraan. We gaan straks nog door met muziek bij de maandag namiddag. Meteen na het nieuws wacht Marvin Gaye.
1: Lokerse feesten. 10 dagen feest, headliners en ontdekkingen op de Grote Kaai in Lokeren. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Met onder andere Lenny Kravitz, Editors, Xavier Rudd, Zaz, Tom Odell, The Streets en Diana Ross. Tickets, lokersefeesten.be. Samen met Radio 1.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.
5: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In zijn toespraak voor de Nationale Feestdag roept koning Filip de regeringen van ons land op om maatregelen te nemen om het begrotingstekort onder controle te krijgen en de schuld terug te dringen.
8: Budgettaire maatregelen zijn nodig om het begrotingstekort terug te dringen en onze schuld te beheersen in een context van onvoorspelbare rentetarieven en energieprijzen en terwijl investeringen in onze defensie onvermijdelijk geworden zijn. Ik ben ervan overtuigd dat onze regeringen deze hindernissen zullen weten te overwinnen in onderling overleg en met sociaal rechtvaardige oplossingen.
7: In zijn toespraak stelt de koning ook vast dat de recente hittegolf vooral de meest kwetsbaren heeft getroffen. Hij blikt ook terug op een woelige periode in het onderwijs met onder meer een grote staking aan Franstalige kant. De koning hoopt dat de rust snel zal terugkeren. Al die uitdagingen kunnen we pas overwinnen als we uitgaan van wat ons verenigt in plaats van wat ons verdeelt, zegt de koning. De Europese Commissie heeft de Chinese webshop AliExpress een boete opgelegd van €550 miljoen. Omdat de webshop illegale, gevaarlijke of namaakproducten heeft verkocht. Steven Rombout.
9: Volgens de Europese Commissie heeft AliExpress, een onderdeel van de Alibaba-groep, te weinig gedaan om gevaarlijke producten en namaakproducten uit zijn webshop te weren. Denk dan vooral aan kleding, speelgoed en cosmetica. Er zou te weinig personeel zijn om zulke producten op te sporen en als er gevaarlijke producten gedetecteerd werden, bleven ze soms wekenlang online te koop staan. Volgens de commissie is dat alles niet alleen gevaarlijk voor consumenten, maar betekent het ook oneerlijke concurrentie voor bedrijven die wel investeren in veiligheidstesten en innovatie. Met bijna 200 miljoen maandelijkse gebruikers is AliExpress een van de populairste Chinese webshops in Europa, samen met Temu en Shein.
7: In het Verenigd Koninkrijk heeft koning Charles Andy Burnham benoemd tot nieuwe premier. Hij neemt het over van zijn partijgenoot Keir Starmer, die eerder vanmiddag zijn ontslag had ingediend bij de koning. Burnham is voormalig burgemeester van Groot Manchester. Hij werd vrijdag verkozen tot partijleider van Labour en wordt de 7e Britse premier in 10 jaar. Sport Union kent zijn tegenstander voor de 3e voorronde van de Champions League voetbal. Union neemt het op tegen de Noorse vice-kampioen Bodø Glimt. In de Europa League speelt Anderlecht deze week al tegen Hammarby uit Zweden. Als Anderlecht een ronde verder geraakt, wordt het Griekse PAOK of Dynamo Kiev de volgende tegenstander. Het weer, geleidelijk meer opklaringen, soms nog veel wolken en op de meeste plaatsen blijft het droog tot 22 graden. Morgen na de middag meer zon tot 25 graden. Woensdag eerst kans op wat lichte regen, in de loop van de dag weer bredere opklaringen en opnieuw 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1.
10: Onderweg.

Marvin Gaye, What's Going On? En hopelijk is dat voor jou niet al te veel vandaag. Het zou best kunnen dat vandaag een brugdag is voor jou met de Nationale Feestdag morgen. Ik wens het je toe. En zo niet, de rest van de werkdag is hier ook gevuld met muziek. Dan gaat het toch net iets vlotter. Op de payroll dit uur staan nog The Knack, Intergalactic Lovers, Bad Bunny, Jasmin en Tori Amos. Welkom.

zus Jasmin. Tegen de middagdip heb ik zo meteen het perfecte middel. Een rijtje Duracell-konijnen. De nek komt eraan en ook Lizar. Op de E40 richting kust nog 10 minuten vertragen tussen Nevelen en Aalter. Naar Antwerpen nog ruim een half uur file op de E313 vanaf Massenhoven. En op de E34 tussen Sint-Gilles-Waas en Vraassenen. De rechterrijstrook is daar versperd door een brandend voertuig. En op de A12 is in Wolvertum door een ongeval de rechterrijstrook dicht. Op de Antwerpse ring dan nog richting Gent 20 minuten extra tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. Radio 1, onderweg. Am I right? Or are you wrong?

22 graden, nog geen druppel regen in zicht. Dat is toch ook al even geleden. Maar de koelere temperaturen zijn ook wel eens welkom. En de nek hoort je met My Sharona. Nee betekent nee, dat leert Flip Kaulier ons zo meteen zeggen in het West-Vlaams. Mocht je dat nog niet kunnen, eerst Intergalactic Lovers met Bobby.

0: de smijtlamp.
1: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.

Mo Banin Flipkalier. Onderweg. Een half uurtje voor drie uur. Komende half uur hoor je nog Bad Bunny, Duffy, EG zometeen. En dit is Rai met Fatal.

titel waar we gelukkig nog ver vanaf zijn. School Reunion van de Deense Emma Granvist, oftewel E.G. Gelukkig is het nog maar 20 juli. Morgen vieren we onze nationale feestdag. Misschien liggen er al mosselen in de koelkast om te vieren. En denk ook maar eens aan de playlist van morgen. Genoeg Belgische muziek om te vieren ook. Daar hoort Triggerfinger zeker ook bij. Through the Beam hoor je nu.

0: Sophie Tucker, Nervo de Nox en Alisa Ueno met Best Friend. Zometeen Duffy. Naar Antwerpen nog ruim een half uur file op de E313 vanaf Massenhoven. Op de A12 is iets voor Meissen door een defecte vrachtwagen de rechte rijstrook dicht. En op de E34 vanuit Zelzaten is er geen hinder meer in Vraassen. Op de Antwerpse ring richting Gent, 20 minuten extra tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland, 10 minuten erbij tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost door een ongeval op de aansluiting naar Hasselt. En ook 10 minuten erbij op de buitenring rond Brussel in Sint-Stevens-Woerden en Jette.
1: Radio 1, onderweg.
2: Hit the beat and take it to the best.

De Turks-Nederlandse groep Altingun met Div Div. Een goede energie kan je altijd verwachten van Lennart Korevits, maar met zijn nieuwste single doet hij er ook zomerse energie bij.

Deze woensdag het grootste feest dat het Koning Boudewijn Stadion dit jaar gezien gaat hebben. Toch een grote kans daartoe, want Bad Bunny speelt deze woensdag dus daar laatste kansjes om een spoedcursus Spaans te doen tegen dan. En laat ons nu even een zomerlesje Frans nemen, nu we toch bezig zijn met de talen. Calet met Aisha.

0: Als ik het over meezingers heb, dan wil ik dit soort muziek horen. Khaled met Aisha en meer muziek. Zeker en vast na het nieuws.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in iets fris.
1: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
3: Ja, dat past dat voor mij.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Even bollen, iedereen moet het weten. Even bollen, voor een glimlach op je snoer.
6: Ja, even bollen. Klinkt goed, hè? Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
8: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren. 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het contract van Rudy Garcia, de bondscoach van de Rode Duivels, wordt niet verlengd. Garcia bereikte met België de kwartfinales op het WK voetbal. Bert Sterks.
11: Is hij geniaal of heeft hij een konijnenpoot? Die vraag klonk meermaals tijdens het voorbije WK na de soms vreemde wissels van Rudy Garcia. Maar de doelstellingen werden behaald. Om te beginnen de kwalificatie voor het WK en dan de kwartfinales bereiken. Soms met een Houdini-act zoals tegen Senegal, soms overtuigend zoals tegen de USA. Maar zijn schijnbaar ouderwetse aanpak en nervositeit werden niet door iedereen evenveel geapprecieerd en zorgden voor een evaluatie die niet goed genoeg was om de samenwerking te verlengen. En zo hing het nieuws van zijn afscheid sinds de uitschakeling van de Rode Duivels al in de lucht. Na anderhalf jaar Garcia moet de bond dus op zoek naar een opvolger. In september begint de nieuwe Nations League campagne.
10: In zijn toespraak voor de Nationale Feestdag blikt koning Filip terug op een woelige periode in het onderwijs. Met onder meer een grote staking in het Franstalig onderwijs. De schoolgemeenschap staat vandaag onder enorme druk, zegt de koning.
12: Zowat alle maatschappelijke problemen komen er samen en wegen zwaarder dan ooit op de schouders van onze leerkrachten. Ik hoop dat na de spanningen van de afgelopen maanden de rust en het onderlinge respect tussen alle betrokkenen terugkeert, zodat de school met de start van het nieuwe schooljaar haar opdracht ten volle kan vervullen.
10: In dezelfde toespraak stelt de koning ook vast dat de zware hittegolf vooral de meest kwetsbare mensen heeft getroffen. Daarnaast roept hij de regeringen in ons land op om maatregelen te nemen om het begrotingstekort terug te dringen. In New Delhi, de hoofdstad van India, betogen duizenden mensen voor het ontslag van de minister van Onderwijs. Het protest wordt geleid door de zogeheten Kakkerlakkenpartij, een jongerenbeweging die de laatste weken sterk gegroeid is. Die beweging heet zo omdat een rechter naar jongeren zonder werk had verwezen als kakkerlakken. Jongeren in New Delhi komen in opstand tegen de regering van premier Modi omdat er zoveel werkloosheid is in India. Er is ook veel controverse over een geannuleerd ingangsexamen geneeskunde. Daarom eisen de manifestanten dat de minister van Onderwijs opstapt. Bij een grote politieoperatie tegen jeugdcriminaliteit in Italië zijn de voorbije weken 539 mensen opgepakt, van wie bijna 50 minderjarigen. De operatie gebeurde in 44 provincies tegelijk. Er werd meer dan 700 kilo drugs in beslag genomen, tientallen wapens en honderdduizenden euro's in cash. De raid was gericht op personen en criminele groepen die bekend waren bij de politie voor onder meer overvallen en diefstallen. Het weer, geleidelijk meer opklaringen, maar soms ook nog veel wolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog tot 22 graden. Morgen na de middag meer zon en tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
13: Radio 1. Onderweg.

Katie Tunstall en Black Horse and the Cherry Tree. Een heel goede middag, 6:06. Ondertussen, net zoals de Spaanse kapitein Rodri gisteravond van Donald Trump vriendelijk maar kordaat uit beeld van hun overwinningsfoto begeleidde, op een even vastberaden manier gaan wij met muziek richting 4:00 op de maandagmiddag. En als je dit soort synthesizers hoort, dan zit je meteen in de jaren 80. Met Joan Armatrading. I'm lucky. Welkom.

0: Een vast recept dat toch altijd blijft scoren. De ruwe stem van Mark Oliver Everett van Eels over een gemoedelijk bedje muziek. Eels is terug. Cap in Hand is een nieuwe single van een nieuw album dat in oktober uitkomt. Naar Antwerpen nog 20 minuten file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Ook op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten extra tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. 10 minuten file golven op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de E40 van Leuven naar Luik is door een bermbrand de rechterrijstrook dicht voorbij Boutersum.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

The most beautiful girl in the world, Prince. En daarvoor Debbie, Wait on Me. Zometeen bij gebrek aan nieuwe muziek van Rihanna. Oude muziek van Rihanna. Eerst Belgische Camille Yembe met Rihanna VT.

0: Al jaren smeken fans om nieuwe muziek van Rihanna. 10 jaar geleden kwam haar laatste album uit. Optreden doet ze ook zelden. Buiten in 2023, toen deed ze de Super Bowl halftime show. En een week geleden verscheen ze ook plots op het podium tijdens een optreden van Jay-Z. Miljardairs onder mekaar. Man Down.
1: Radio 1 onderweg.
0: We wisselen van voertuig. De politiewagen die voorbij loeide in Mandown maakt plaats voor een taxi. Het algoritme huilend in een taxi.

The Cure speelde dit eerder deze maand nog op Rockwerchter tijdens hun 40 minuten durende BIS-set. Dat is voor andere bands hun hele festivalset. Voor The Cure was dat dus gewoon nog even terugkomen op het podium om nog meer hits te spelen. The Love Cats. Snoop Dogg introduceert zijn gezelschap. Boogies in My Soul is

0: Een goed wachtmuziekje om mee richting de maandag namiddag te gaan. Richting maandagavond, dus ik dat al zeggen. Misschien nog net niet. 20 voor 4 ondertussen. Marc Moulin, Into the Dark. Naar Antwerpen nog een kwartier file rijden op de E313 vanaf Ranst. Ook op de Antwerpse ring richting Gent nog 10 minuten extra tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. En op de E40 van Leuven naar Luik is door een defecte vrachtwagen de rechterrijstrook dicht voorbij Boutersum.
1: Radio 1, onderweg.

kwestie van de lat ergens te leggen. Fairground Attraction met Perfect. Voor wie het nog weekend of al volop weekend is en nog een dansje zoekt, Jessie Ware heeft eerder dit jaar een album uitgebracht dat zich perfect leent tot een feestje. Bijzonder wel te beseffen dat dit het soort muziek is waarmee ze ooit doorbrak. Wildest Moments.

0: Everybody's gotta learn sometime. Back. Meer over de Tour de France bijleren kan je zo meteen na het nieuws van 4 uur tijdens Sporza Tour met Gert Jens en Caro Aubrecht.
1: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
2: Hop.
1: Duitsland.
2: En hop.
1: Dokwerker.
2: Hoppa.
1: Propaganda.
2: Hoppakee.
1: Boksen.
2: Hop.
1: Plastische chirurgie.
2: Hoppa.
1: Nanochips.
2: Yes.
1: De zomerse onderwerpen van Weet ik Veel met Kobe Ilse.
2: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max. En hop.
1: En elke weekdag van 12 tot 1 op Radio 1. Vanavond op VRT 1.
3: Dan zegt hij dat Belgische vrouwen te veel eisend zijn. Maar dan gaat hij uit een boekje de vrouwen eruit kiezen. Alsof dat het een nieuwe broek is dat hem koopt.
1: Op VRT 1 vallen de monden open in de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas is er de docureeks 1776, American Independence. Of op VRT Max geniet je van de meeslepende serie The Vanishing Triangle. Alvast veel kijkplezier.
4: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
5: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
6: Tegels,
7: natuursteen, parket, Impermo.
5: Deze zondag extra open.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
9: Manutan, Manutan.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Manutan, Manutan.
8: Bestel op manutan.be.
10: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan.
1: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In zijn toespraak voor de Nationale Feestdag stelt koning Filip vast dat de zware hittegolf van eind juni vooral de meest kwetsbare mensen heeft getroffen. Daarnaast roept hij de regeringen op om maatregelen te nemen om de begroting onder controle te krijgen en hij blikt ook terug op een woelige periode in het onderwijs met een grote staking aan Franstalige kant. Maar de koning benoemde ook de internationale uitdagingen.
13: In deze turbulente wereld trekken vele staten en gewapende groeperingen zich niets meer aan van de regels van het internationaal recht en voeren ze onder valse voorwendselen waanzinnige en wrede oorlogen. Deze crisissen mogen ons de grote wereldwijde uitdagingen niet doen vergeten. Armoede, de klimaatverandering, de afname van de biodiversiteit en de uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen.
12: In Thailand heeft de politie een Belg opgepakt die internationaal gezocht werd voor poging tot moord. De politie verspreidde via Interpol een opsporingsbericht. De Thaise immigratiepolitie kon de man oppakken. Hij wordt in ons land verdacht van een moordpoging, van illegaal wapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. 2 maanden geleden vluchtte hij naar Thailand om zijn vervolging hier te ontlopen. Nu wordt hij wellicht uitgeleverd aan ons land. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. De kersverse Labour-leider Andy Burnham is vanmiddag benoemd door koning Charles. Hij neemt het over van zijn partijgenoot Keir Starmer. Burnham is de voormalige burgemeester van Manchester. Hij wordt de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. In zijn eerste toespraak als premier beloofde hij de Britten meer koopkracht. Hij kondigt ook aan dat hij een 10-jarenplan gaat opstellen om Groot-Brittannië weer op de rails te krijgen. Zijn eerste buitenlandse contacten zullen met de Amerikaanse president Trump zijn en met de Oekraïnse president Zelensky. Onder Burnham blijft Groot-Brittannië voluit Oekraïne steunen. En een Spaanse nationale voetbalelftal is geland in Madrid na het behalen van de wereldtitel op het WK in de VS. De voetballers worden eerst ontvangen op het Koninklijk Paleis en door de Spaanse premier Sanchez. Daarna trekken ze in een parade door Madrid en is er een feestelijke ceremonie waar fans nu al voor samenstromen. Wetenschappers hebben ook aardschokken vastgesteld na de winnende goal van Spanje en het laatste fluitsignaal door de vele juichende Spaanse supporters. Het weer geleidelijk meer opklaringen, maar soms ook nog veel wolken. Op de meeste plaatsen droog tot 22 graden. Morgen krijgen we na de middag meer zon tot 25 graden. Woensdag eerst wat lichte regen en in de loop van de dag weer bredere opklaringen. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
6: Sportza Tour.
1: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
0: Heel goedemiddag. Het is een dagje zonder koers. Het is rustdag voor de renners in de Ronde van Frankrijk. En zeg nu zelf, eigenlijk komt dat toch niet zo slecht uit, hè? Want we kunnen nog wel wat tijd gebruiken om die zotte rit van gisteren te laten bezinken.
14: Vingegaard ligt tegen de grond, gevallen in een bocht naar rechts. Oh la la, en hij pakt naar zijn linkerarm. Oh, exit, exit uit de Tour.
15: Yeah, it's really, really, really sad to see that Jonas is out. Really sad to see him.
14: Gaat Pogacar nog erover komen? Het is Evenepoel die deze etappe wint. Remco Evenepoel wint bovenop Plateau Soleil voor de gele man en voor Isaac Del Toro.
16: Maar ik was net aan het zeggen, ik ben echt aan het trillen van de emoties. Dus, het is echt prachtig om deze mooie etappe te kunnen winnen.
14: 1 tegen 2 van Remco Evenepoel.
17: Remco Evenepoel kreeg gisteren dus een gigaboost en staat nu tweede in het algemeen klassement. Veel beter kon hij de rustdag van vandaag niet ingaan. We laten Evenepoel al snel zelf nog even aan het woord. Maar het zal hier toch ook nog een paar keer over voetbal gaan, met voorop het vertrek van Rudy Garcia. We praten er zo dadelijk nog wat uitgebreider over met Peter van den Bemt.
1: Sportza Tour.

0: Dat heet dan goed vertrokken met de Depeche Mode. U weet het, quizzen, dat doen wij ook op de rustdag. Maar we spelen vandaag niet voor een groene trui uit de Tour, maar wel voor een trip naar Parijs. Als je die wint, dan ga jij samen met een persoon naar keuze, partner, vriend, vriendin, familielid, zondag met de trein naar Frankrijk om de slotuitzending van Vive le Vélo bij te wonen. Overnachting en terugreis zijn ook inbegrepen, dus een heel mooi pakket dat wij kunnen aanbieden met dank aan Vive le Vélo. Dus zal het programma ook het thema van onze quiz zijn straks, Karel.
1: Zeker wel. En de luisteraars die straks rond 17:30 mee mogen doen, zijn de eerste luisteraars die achterhalen welke renner wij zoeken. Ik ga doorheen deze uitzending tips geven die leiden tot één coureur die meedoet aan deze ronde van Frankrijk. Ze zijn nog met 166, beste Gert, dus ik neem aan dat tips best wel welkom zullen zijn.
0: Ik denk het wel, ja.
1: En belangrijk om te weten wel, is dat je maar één keer een naam mag sturen. Eén poging is dus geldig, maar we willen vermijden dat iemand gewoon de volledige startlijst begint door te sturen natuurlijk. Dus voilà, één keer mag je proberen de naam te geven. En dat kan vanaf nu met tip nummer 1. De renner die we zoeken is een Belg, maar hij rijdt niet voor een Belgische ploeg. Als je weet wie het is, laat het ons weten in de app van Radio 1.
0: Sporta Tour. Misschien nog even wachten dus met die eerste gok. Goed, wij gaan het nu hebben over het nieuws van bij de voetbalbond, want Rudy Garcia is vanaf augustus niet langer de coach van de Rode Duivels. Anderhalve week na de uitschakeling tegen Spanje is het verhaal van Garcia bij de bond afgelopen. Peter van den Bemt, nog altijd in de VS na de WK-finale van gisteren. Hè. Goedemorgen voor jou.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dit lag wellicht wel in de lijn der verwachtingen.
2: Ja, zeker en vast. Het tegendeel zou verbaasd hebben. Dus alle signalen na de uitschakeling tegen Spanje wezen in die richting. En dus dat het heel erg moeilijk zou zijn door allerlei omstandigheden om nog met Rudy Garcia voor te doen. Dus nee, het is helemaal geen verrassing.
0: Nee, het is moeilijk als je ziet wat de omstandigheden zijn. Zeg je tegelijkertijd, het is al een paar keer gezegd, als je naar de resultaten kijkt, hij heeft denk ik maar 2 matchen verloren met de Rode Duivels. De kwartfinales op het WK zijn gehaald. Wat heeft hier dan voor de bond concreet dan de doorslag gegeven?
2: Maar laten we inderdaad eerst zeggen dat het parcours van Rudy Garcia verre van een mislukking is. Dus zo mag hij zeker niet neergezet worden. In tegenstelling tot zijn voorganger bijvoorbeeld, Tedesco, van hem kan je dat wel zeggen. Dus we kunnen misschien maar eerst zeggen wat hij wel allemaal heel erg goed heeft gedaan. Want we zijn het misschien vergeten. Maar toen Rudy Garcia eraan begon, 1,5 jaar geleden, zat de nationale ploeg op een doodpunt. Herinner je nog de nederlaag in Israël? En niemand wilde nog komen naar de nationale ploeg. Het publiek had zich van de nationale ploeg afgekeerd. Dus die sfeer is helemaal omgeslagen. De groepssfeer is uitstekend. Dat was ook zo op dit wereldkampioenschap het geval. Dus die groep heeft hij toch ook gesmeed. Dat moeten we van hem niet wegnemen. En wat je zegt, heeft de eerste en de laatste wedstrijd van zijn regeerperiode verloren. Dus dat is allemaal best wel prima. En op dit WK heeft hij ook, zeker wat de resultaten betreft, de verwachtingen ingelost. Alleen de manier waarop, en het is toch altijd zo dat je een bondscoach pas leert kennen wanneer je een langere periode, zoals dit nu het geval is, het wereldkampioenschap, een week of 4, 5 zeker, bij elkaar zit, dan zie je pas echt de werkwijze. Het is ook een heel speciaal moment, zo'n toernooi. En daar is toch gebleken dat Rudy Garcia redelijk chaotisch te werk ging. Dat zette zich ook over op de spelersgroep. Iedereen heeft het gehad over de rare wissels die soms goed uitpakten. Maar er waren vanuit de spelersgroep al langer vragen bij zijn aanpak, manier van werken. Er werd dan net iets te makkelijk oldschool gezegd, wat niet altijd synoniem staat met fout. Maar de manier waarop beslissingen vaak omgedraaid werden, spelers waren het ook niet altijd eens met de tactische aanpak van wedstrijden, ook op dit wereldkampioenschap. Ze wilden graag op een andere manier voetballen. En zo zijn er nog wel een paar dingen geweest. Ook de manier waarop hij pas later ploeg bekend maakte, bleef twijfelen, enzovoort, enzovoort. De relatie ook met een aantal mensen binnen de voetbalbond kwam toch steeds meer onder hoogspanning te staan, enzovoort, enzovoort. En op een bepaald moment, ook vanuit de staf, kwamen steeds meer negatieve geluiden naar boven over de manier waarop hij met zijn staf en andere medewerkers van de voetbalbond omging eigenlijk. Wat bij momenten niet allemaal even fraai was. Dus die verhalen komen gaandeweg allemaal naar buiten. Dus laten we zeggen dat er niet echt nog een grond was om door te gaan met deze bondscoach. Maar nog een keer, zonder dat hij moet weggezet worden als een mislukking niet tegen.
0: Nee, maar het beeld dat de televisiekijker bij dit WK ook zal bijblijven, het beeld van de Rudy Garcia in de dugout met het chaotische dat daarbij hoorde, dat is het dan ook wel zo'n beetje, begrijp ik als ik jou hoor.
2: Zeker wel. En wat je toch op bepaalde momenten moet uitstralen als coach, zeker wanneer het begint te spannen, is rust en overtuiging. Hè. En dat was niet altijd het geval. Overleggen met die ervaren spelers kan geen kwaad, maar sommigen hadden de indruk dat Witzel bijvoorbeeld, dat leefde ook wel binnen de groep, een soort assistent-bondscoach geworden was. Hij communiceerde ook nog gaandeweg in het toernooi weinig met andere mensen dan die twee getrouwen, twee of drie getrouwen die hij had meegebracht in zijn staf. En spelers keken vaak op van dingen die gebeurden. Trainingen werden vaak verzet. Er was een restaurantbezoek gepland voor de hele ploeg. Dat kostte overigens een paar duizend euro, wat hij dan in extremis nog heeft afgeblazen, waardoor dat dan niet doorging en dat soort dingen uiteindelijk allemaal. Dus nee, en uit gesprekken van het management met een aantal bepalende spelers bleek toch ook dat er misschien toch net iets te veel problemen waren om het nog een keer te proberen richting het Europees kampioenschap van over 2 jaar. En dat het tijd was om gewoon iets anders te doen. En dat wordt toch ook wel gezegd dat het vooral ook, maar nog eens, we gaan niet alle verdiensten wegnemen van Rudy Garcia op dit wereldkampioenschap, wel in tegendeel, maar dat het toch ook vooral is dat deze groep op een bepaald moment ook gezegd heeft, wij gaan het wel allemaal voor elkaar doen. Niet tijdens dat groepsgesprek, waar de bondscoach dan niet bij was, was tegen, of na de wedstrijd tegen, moet ik al even nadenken, ik denk dat het Iran was, de tweede groepswedstrijd, dat er zo'n gesprek is geweest waar de spelers dan wel stevig aan elkaar klitten. En dat is ook wel mede, zeg ik nog een keer, de basis geweest voor uiteindelijk toch wel een best wel een goed wereldkampioenschap en een eervolle uitschakeling tegen Spanje. Dat blijkt, of is nou dan gebleken tegen de latere wereldkampioen.
1: Mm-hmm. Het is dus inderdaad geen verrassing dat die samenwerking niet verlengd wordt. Wat ook geen verrassing is, denk ik, Peter, is dat het snel beslist is, dat ze er snel mee komen, dat ze het niet laten aanslepen.
2: Nee, maar dat was ook al vooraf zo gezegd. Hè. De evaluatie van de bondscoach, daar hoef je natuurlijk niet langer mee te wachten. Hè. Alle kaarten liggen op tafel. Iedereen weet wat er is gepresteerd. En je hoeft niet, zoals de grote fout is gemaakt na de vorige maanden te wachten. Dat heeft na het Europees kampioenschap met Tedesco 3 of 4 maanden geduurd, bij wijze van spreken, om een beslissing te nemen die ook onvermijdelijk was, waarvan iedereen ook wist dat het de enige juiste was. Dus dat de voetbalbond snel heeft gehandeld, ja, natuurlijk wel. En vooral ook, in september komen er al 4 topwedstrijden aan, zou je kunnen zeggen, in de Nations League. Die is nu ook een beetje hervormd, dus we spelen gedurende 2 weken met de nationale ploeg 4 wedstrijden, onder meer tegen Frankrijk en Italië, Turkije, denk ik, zeg ik nu even uit het blote hoofd. Dus er is ook geen tijd te verliezen en het is ook nergens voor nodig om nog te dralen. Hè. Zijn contract liep ook af, overigens. Hè. Dus vooral nog een keer, het is geen ontslag. Het is gewoon het stopzetten van de verdere samenwerking. En ik heb begrepen dat hij eventueel nog wel interesse had om voor te gaan, maar dat er dan ook van alles moest veranderen in de omkadering enzovoort, wat eigenlijk dan ook al niet haalbaar was. Sowieso gesteld dat er vanuit de voetbalbond nog een wil was om door te gaan.
1: Ja, en het gaat natuurlijk snel in het voetbal ook, Peter, dat weten we allemaal, want er circuleren gewoon alweer wat nieuwe namen. Naar welk type bondscoach gaat de bond nu eigenlijk op zoek?
2: Dat zou je aan de bond zelf moeten vragen. Ik merk dat in Nederland de Telegraaf zegt dat de Mark van Bommel bovenaan de lijst staat. Dat wordt van daaruit dan gelanceerd en zijn naam circuleert natuurlijk al langer. En hij zal zeker ook wel een van de kandidaten zijn. Nu, ik kan je wel zeggen hoe het er de vorige keer aan toe is gegaan. De absolute wenskandidaat toen van Vincent Manhart, van de voetbalbond, was Michel Preud'homme, een Belg wel degelijk. En tot op het allerlaatste moment heeft hij er flink over nagedacht. En nooit bij al die vorige keer dat het hem gevraagd is, zat hij zo dicht bij een ja. Maar uiteindelijk heeft hij het dan toch niet gedaan. Daarna was de wenskandidaat de nummer 1, Sergio Conceição, die ook klaar was om te komen tot hij het aanbod kreeg van Milan. Daarna was eigenlijk de bedoeling om Lopetegui te kiezen, maar na een gesprek in Spanje was het dan, denk ik, bleek dat dan toch een klein beetje een afknapper te zijn en is men uiteindelijk dan toch, die ook op de lijst stond, hè, en voor alle duidelijkheid, bij Rudy Garcia uit te komen. Dus Van Bommel is een kandidaat, maar of het straks Van Bommel wordt, weet ik niet. Maar ik denk dat zullen de mensen zich toch ook afvragen, waarom geen Belg? na al die buitenlanders die we na Mark Wilmots hebben gehad, ja, dat is een vraag die je aan de voetbalbond moet stellen. Maar ze zoeken wel naar iemand die, ik zou zeggen, mee is met de manier waarop de voetbalbond gereorganiseerd wordt en de moderne manier van coachen en handelen en aanpakken, denk ik. Want nog een keer, hij was wat meer oude stijl, Rudy Garcia, met meer papieren dan powerpoints, bij wijze van spreken. Ik maak er een klein beetje een karikatuur van, maar dat hoeft niet noodzakelijk negatief te zijn. Maar ik denk dat bij de nieuwe bondscoach men toch die weg wil inslaan. De weg van de moderniteit, zal ik dan maar zeggen, met een cliché. Iemand met persoonlijkheid en uitstraling. En die ook wel, en dat is zeer belangrijk, en die mogen daarin ook geconsulteerd worden, die ja, ook goed ligt bij de zwaargewichten binnen de Rode Duivels, die nog overblijven. Dat zal ook nog te bezien vallen wie dat
0: is. Want een van die zwaargewichten wil mogelijk al een sabbatjaar nemen. Dat is al een eerste ding waar de nieuwe bondscoach naar zal moeten kijken.
2: Maar niet helemaal een sabbatjaar als je het over Courtois hebt, maar we willen de Nations League overslaan. Ja. Als ik het goed begrepen heb, wil hij wel eventueel nog Europese voorronde wedstrijden spelen. Ja, dat is toch een zwaar dossier dat op tafel ligt en wat nog veel inkt zal doen vloeien, denk ik, de komende maanden. En dat is moeilijk. Dat is heel erg moeilijk. Ik zou op het eerste gezicht zeggen, ja, dat kan niet. Dat je à la carte international bent, maar... Ja, ik ben er nog niet uit. Ik zal er tijdens mijn vakantie eens moeten over nadenken, denk ik. Want het gaat toch om Thibaut Courtois. De allerbeste van de wereld, nog altijd. En als hij dan toch bereid is om vervelende, want dat zijn het vaak voorronde wedstrijden, te spelen van het Europees kampioenschap. En ik zeg maar wat, God beter te Kazachstan. En maar niet noodzakelijk die absolute topwedstrijden die er straks aankomen tegen Italië en Frankrijk. En zijn opvolgers, Lammers en Penders, kunnen die dan spelen? Ja, dan is daar misschien ook wel iets voor te zeggen.
1: Oké, dankjewel Peter voor jouw toelichting. Wanneer kom je terug?
2: Als alles goed gaat, zal ik erbij zeggen, neem ik hier plaatselijke tijd om 7:30 het vliegtuig en sta ik morgen om 7:45 hopelijk buiten in Zaventem.
1: Oké, heel goede terugreis alvast dan. Dankjewel Peter.
2: Dankjewel.
1: Bye bye. De politie meldt een ongeval op de E314 van Genk naar Lummen aan het parkeerterrein in Zolder. De weg is deels versperd. Er staat een kwartier file vanaf Houthalen. Op de Antwerpse ring richting Gent is het 10 minuten extra tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. En richting Beveren is na de Liefkeshoek-tunnel de rechterrijstrook dicht door een defect voertuig. En op de E40 van Leuven naar Luik is het nog vertragen door een defecte vrachtwagen voorbij Poutersum.

0: Hopelijk sla ik hier niet gigantisch de bal mis, maar volgens mij hebben de radio's ook eens een mooie versie hiervan gemaakt. Tears in the Morning, dit waren wel degelijk de Beach Boys.
1: En ik denk dat het intussen tijd is voor een nieuwe tip, want, nog eens herhalen, we zoeken een renner. Als je vindt welke renner dat is, dan kan je deelnemen aan onze quiz. En in die quiz geven we iets speciaals weg vandaag, namelijk een... ja, hoe moet ik het zeggen, een pakket om naar Vive le Vélo te gaan. In Parijs, de allerlaatste uitzending. Overnachting is inbegrepen, treinen ook. Dus dat is zeker de moeite. Ik had dus al een tip gegeven. Maar de juiste is nog niet gevonden, de juiste renner. Er zijn wel al wat namen binnengestroomd in de app. En dan wil ik toch nog eens even zeggen, gokken mag niet. Je kan maar één keer meedoen. Wij kunnen dat wel degelijk zien als je meerdere antwoorden
0: doseert. Doseer je krachten, doseer je
1: doseer.
0: Krachten. Ja, zeker wel.
1: En focus je nu vooral, want dit is tip nummer 2. De renner die we zoeken heeft binnen zijn ploeg ook nog minstens één andere Belgische ploegmaat. Voilà, dat is tip nummer 2. En tip nummer 1 was dus dat we een Belg zochten die niet in een Belgische ploeg rijdt.
0: Sportza Tour. Niet verlengen van het contract van Rudy Garcia, dat hebben we daarnet gehad. En dan is het ook nu wel eens tijd om echt eens naar Frankrijk te gaan voor de Tour. Christophe Meul, goedemiddag.
2: Goedemorgen.
0: Ja, voilà. Moeten we gewoon inderdaad goedemorgen zeggen, zoals tegen Peter van den Bemt daarnet.
2: Zoiets, ja. Ik heb net een dutje gedaan, maar ondertussen gedoucht en fris en monter klaar om er, om dag deel 2 in te gaan, zeg het zo. Ja.
1: Ik hoor het wel nog aan je stem, Christophe. Dat is oké, okay, ja, dat is niet erg, want je hebt rustdag.
2: Maar ik laat mij altijd vertellen dat op de radio een iets zwaardere stem wel geapprecieerd wordt. Voilà, dus hier ben ik ermee.
0: Zeker, zeker wel. Wat doe jij buiten een dutje doen allemaal op deze tweede rustdag?
2: Ja, het is geen rustdag. Hè. We hebben gewerkt gewoon vanmorgen. Hè. We zijn naar Red Bull Bora Hansgrohe de sfeer gaan opsnuiven. Remco is daar vertrokken vanmorgen voor de verkenning van de tijdrit. Dus het journaal wil daar dan wat beelden van. Dus we zijn vanmorgen eigenlijk om 9:30, 9:30 denk ik, gewoon vertrokken, zoals iedere andere werkdag, omdat die mannen toch op 3 kwartier van hier lagen. Dus dan daar wat beelden gemaakt. Interview gedaan met Klaas Lodewijk over de day after. En dan gewoon ook nog met de verzorger en de mechanicien nog een babbeltje gedaan over hoe het was. Want het was toch wel een speciaal moment gisteren. Wij waren daar ook bij, boven op de berg. Ik moet zeggen, ik volg Remco toch ook al een tijdje. Dat is wel even kippenvel als je die ziet over de finish komen. Vooral omdat je weet hoeveel tijd en werk daarin zit. En als dat al bij mij is, dan moet dat voor die verzorger en die mechanicien die al die weken en maanden meeleven, elke dag mee op stage gaan, ook van huis zijn, dat toewerken naar dat ene doel, dan moet dat ongelooflijk zijn om dat samen mee te maken. Dus ja, het leek ons wel eens interessant om vanmorgen daar langs te gaan. En na de middag straks de klassieke was en de plas.
1: Ah, gaat het gebeuren?
2: Het gaat gebeuren.
1: Eindelijk, want het was eigenlijk al de bedoeling op de vorige rustdag. En toen was de wasserette te ver weg, hè?
2: Toen was het 17 kilometer, nu is het 850 meter.
1: Kan dus zelfs te voet.
2: Voilà, ik sta nu achter het bed, de koffer opengeklapt. Ik ga sorteren wat er moet gesorteerd worden. En dan ben ik weg. En dan moet die koffer natuurlijk zo snel mogelijk van dat bed. Want iedereen weet sinds kort, ik weet dat sinds kort dat zo wat het slechtste is wat je kan doen. Je koffer op je bed leggen.
0: Huh? Hoezo?
1: Wij vallen hier uit de lucht.
2: Ja? Voor bedwansen.
0: Aha, juist. Ja. Dat is een paar rondes geleden ook een item geweest.
2: Ja,
0: dacht,
2: ja.
1: Ik zat altijd denken aan de vorm van de matras, maar dat was...
2: Nee. Het is puur eigenbelang. Het is zo dat coureurs dat... Ik heb dat onlangs ook nog eens op Instagram gezien. Een coureur had een foto gepost van een valies op het bed en een andere coureur had direct gezegd, haal dat daar af. Het is niet hygiënisch natuurlijk, want die koffer die rolt en je gooit die op je bed. Ja, wie weet wat daar aan die wieltjes hangt. Maar 2, stel dat er een familie bedwansen in de hoek van je matras woont, dan pak je die zomaar mee naar huis en dan zitten die in je kleren en dan kan je daar met de ellende zitten. Dus voor alle luisteraars, beter om je matras, om je koffer niet of nooit op je matras te leggen.
0: Ja, ik krijg hier spontaan al wat jeuk, dus misschien mocht jij nog een vraag hebben voor Christophe, doe maar, Caro, maar anders mogelijk afronden voor.
1: Ja, ik wil alleen misschien nog heel even kort weten, David Goeman mag toch ook mee, hè? Naar die wasserrit?
2: Als ik hem vind, wij laten elkaar een beetje los op deze dag. Dus hij loopt hier ergens rond, denk ik. We geven elkaar wat ruimte. Ja. Maar anders mag hij altijd, als hij in de buurt is, mag hij altijd mee.
1: Misschien
2: maar
1: luistert
2: ik ga hem niet
1: hij
2: verplichten.
1: Wel.
2: Ja, dat weet ik niet. Die moet al zoveel naar mij luisteren. Ja, het zou wel eens kunnen dat hij denkt, ik heb er genoeg van.
0: En we kunnen daarbij grinniken, maar na, wat is het, ondertussen al meer dan 15 dagen zeker? Hectische dagen in de Ronde van Frankrijk, kan ik dat wel begrijpen? Dat je eens een momentje voor jezelf wil. Maak er nog het beste van op deze tweede rustdag. En heel graag tot morgen voor de individuele tijdrit, Christophe Mul.
1: Tot morgen.
2: Heel graag, tot morgen.
1: En dan naar Remco Evenepoel, want die heeft vandaag ook met de pers gesproken, maar die deed dat via een videoverbinding. En met de nachtelijke dopingcontroles van de intussen uitgevallen Vingegaard en gele trui Pogacar in het achterhoofd, was de eerste vraag toch hoe Evenepoel nu geslapen heeft afgelopen nacht.
3: Ik wil gewoon normaal deftig kunnen slapen. Eerst de WK-finale afgekeken, die dat dan mijn verlenging was. Dus het in slaap vallen was al een beetje mijn vertraging. Door de Spanjaarden en Argentijnen, maar uiteindelijk was dat een mooie ontspanning voor mij om de rustdag mee in te zetten. Dus, en gelukkig ook geen extra vroege wekker gehad.
0: Nee, en dus wel degelijk ook naar de WK-finale gekeken. En morgen dan wil Remco Evenepoel natuurlijk opnieuw uitpakken in de tijdrit. Dat is een grote specialiteit, dat weet u. Maar hij is voor deze Tour natuurlijk ook wel veel afgevallen, gewicht kwijtgeraakt. Zou dat een invloed kunnen hebben op zijn prestatie?
3: Het gevoel op de tijdrit enzovoort blijft eigenlijk allemaal hetzelfde. Het grootste verschil is gewoon dat ik met iets minder wattage dezelfde snelheid als vroeger kan halen, want dat is gewoon letterlijk het doel van licht zijn om met minder power even snel te gaan, zowel bergop als op het vlakke. Het grootste verschil merk ik gewoon in die tussenetappes, dat ik met veel minder gemiddeld wattage de dag doorheen kom dan hoe het anders zou zijn, moest ik 2 of 3 kilo meer zijn. Dus uiteindelijk in kilojoule verbruik, als ik het zo moet uitleggen, op het vlakke. Het grootste verschil merk ik gewoon in die tussenetappes, dat ik met veel minder

0: aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Radio 1.
4: Sportza Tour.
3: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.

0: We zijn nog altijd op zoek naar een renner. En als jij vindt welke renner wij bedoelen, dan mag je meedoen aan onze quiz rond 5:30. En maak je kans om de slotuitzending van Vive le Vélo bij te wonen in Parijs. En dat is inclusief treintickets en overnachting. Ik heb al 2 tips gegeven en er is 1 iemand die het al juist heeft. 1 iemand nog maar. Dat wil zeggen dat er nog 1 plekje over is voor de quiz. En dit is tip nummer 3. De renner die we zoeken werd al eens tweede in het monument Luik-Bastenaken-Luik. Nog eens herhalen, gokken kan niet. Je mag maar 1 keer een naam sturen in onze app. Veel succes.
1: Radio 1.
2: Sportza Tour.
3: Maar dit was wel een zeer waardevolle tip, denk ik.
0: Dat denk ik
3: niet
0: ook.
3: Waar? Ja, ja. Terwijl jullie verder puzzelen, wil ik jullie dit nog wel een keer aanbieden. Maak je riemen goed vast, want hier gaan we.
4: Lamine toca atrás para el centro. Nico.
5: Hier is Nico Williams de cabeza.

0: España, Ferran Torres.
1: That is the goal.
2: Bon.
1: It's Ferran Torres.
3: Ferran Torres.
4: Ferran Torres.
0: España lo hizo Ferran Torres.
1: Ha señalado Ferran Torres.
5: Ferran Torres.
6: Este Ferran Torres.
7: Este Ferran Torres. Torres.
8: Una definición extraordinaria.
1: De España.
0: De España.
9: ¡Ay, quedan a nula.
10: Finally the goal has come for Spain.
11: ¡Olé, España!
12: Por 1 a 0.
13: 1 a 0 Argentina.
14: España 1, Argentina 0.
15: Caro. Ja, mocht ik dit doen, ik moet er een week van recupereren. Ferran Torres zorgde voor een Spaans delirium en dat gaat vandaag in de straten van Madrid ongetwijfeld nog eens perfect geïllustreerd worden, denk ik. Sven Tuytens, onze correspondent in Spanje, goedemiddag. Hallo Sven. Ik dacht dat wij contact hadden met jou in de straten van Madrid. Nu wel weer opnieuw, durf ik dan denken. Dag Sven.
16: Goedemiddag, goedemiddag. Ja, Sven, ja inderdaad, ik sta hier... Ik sta hier op het parcours aan Princesa. Binnen enkele uren gaat hier die open autobus voorbijrijden met het Spaanse elftal. Op dit moment zijn ze bij de Spaanse koning, Filip VI, waar ze dus gefeliciteerd worden. Vandaar gaan ze naar Moncloa. Dan worden ze bedankt door premier Sanchez. En dan kan eigenlijk die optocht, kan het feest beginnen in de stad.
15: Ja, en een feestje zal het wel worden, denk ik. Is er al veel volk op dat parcours? En stond er ook al veel volk op de luchthaven daar straks?
16: Ja, zeker. Dit is het evenement. En als we zeggen dat de Argentijnen niet kunnen verliezen, dan kunnen we wel zeggen dat de Spanjaarden goed feest kunnen vieren. En dit is echt wel het evenement van het jaar. Hè. Dus mensen zijn massaal naar Madrid gekomen, gisterenavond al, van heinde en verre. Dus er worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht op dat parcours. Dus enorm veel volk. Het is heel warm overdag, dus de Spanjaarden zijn traditioneel 's avonds al op stap. En dus nu is een goede gelegenheid om de hele nacht buiten te blijven en feest te vieren. Dus dat is gisteren eigenlijk al begonnen. Je ziet op dit moment heel veel truitjes rondlopen, rode en witte truitjes. De vraag is, zijn dat mensen die dat truitje gisteren al aan hebben en zelf niet uitgedaan hebben? Maar het feest gaat gewoon verder. En dat zie je nu al in de straten, uren voordat dat parcours gaat beginnen, zie je eigenlijk mensen die al staan te wachten totdat het feest kan gaan beginnen.
17: Ja, want hoe was dat dan eigenlijk gisteren? Waar heb jij bijvoorbeeld de match gevolgd?
16: Wel, ik heb de match gevolgd in San Bernardo. Dat is een buurt, een centrale buurt, in een café. Want de grote schermen op de grote pleinen, ja, daar moest je eigenlijk al uren op voorhand aanwezig zijn om een plek te vinden. Die pleinen werden allemaal afgesloten als veiligheidsmaatregel. Dus ik heb in een café gevolgd. En daarna ben ik de straat ingetrokken, de massa gevolgd, tot aan Cibeles. En dat was een prachtige beleving, want Spanjaarden...
15: Ja, de prachtige beleving, want Spanjaarden, zoals Sven al zei, die kunnen feesten, die kunnen vieren. En ik ben er zeker van dat we Sven zo dadelijk wel weer gaan kunnen oppikken.
17: Ja, ik denk misschien... gewoon dat er zoveel volk waarschijnlijk of zo zal zijn dat de verbinding moeilijk maakt.
15: Dat zal het zijn. Misschien nog eens herhalen, ook wat in het radionieuws van 4 uur gemeld werd. Dat er aardschokken geweest zijn gisteravond toen het doelpunt van Ferran Torres viel. Maar nog geen Sven Tuytens die terug is. Ik durf ook denken, Caro, dat het een feestje voor iedereen is. Want de grote speler, en daar ben je weer Sven Tuytens. De grote held gisteren, dat was natuurlijk Ferran Torres, speler van Barcelona. Maar op zo'n moment wordt de rivaliteit tussen Real en Barça gewoon even vergeten.
16: Ja, dan zijn het allemaal Spanjaarden. Dan wordt ook niet gesproken over Catalanen, Spanjaarden of Basken. Iedereen is dan een Spanjaard. En het lijflied dat dan terugkomt. Viva España, geschreven door twee Vlamingen trouwens. Een pasodoble die geschreven is door twee Vlamingen. Maar die nu het lijflied zijn geworden. Wel, dat hoorde dus in de hele stad. Viva España. Of soy español, soy español, soy español. Ik ben Spanjaard, ik ben Spanjaard. Dus dat is iets wat we ganse nacht gehoord hebben. En dat we vanavond ook gaan horen. Dus iedereen is Spanjaard. Dat Spaanse gevoel is heel sterk op dit moment. En inderdaad, nu wordt er geen onderscheid gemaakt van wie is van Barça of wie is er van Real.
15: Dus het lied van Samantha, dat is daar aanwezig bij de viering van de wereldtitel in het voetbal 2026 in Spanje.
16: Ja.
17: Zeg maar Sven.
16: Ja, inderdaad. Dat is een lied dat ik regelmatig hoor. Viva España. Spanjaarden weten niet dat dat gezongen is door Samantha en geschreven is.
15: En ook geschreven is door een Vlaming, denk ik. Maar dan zijn we Sven inderdaad echt wel kwijt, denk ik. En zullen we het hier dan maar afronden?
17: Op een zeer toepasselijke manier.
15: Op een toepasselijke manier. We gaan dat doen.

0: De uitbundigheid van Samantha.
1: Ja, en uitbundig waren ook de reacties die we binnen hebben gekregen in onze app, Gert. Want bij mijn vorige tip was het meteen prijs. Al een keertje tweede in Luik, dan zochten we
0: ik dacht het.
1: Quinten Hermans. En dat antwoord kwam echt wel massaal binnen. Maar we hebben twee mensen gevonden die mee zullen doen aan de quiz. Als je bij de snelste antwoorders was, dan word je gecontacteerd door onze redactie. En dan horen wij elkaar straks om 5:30.
0: Door een ongeval is in Vinderhouten de binnenring rond Gent volledig versperd. De industrieweg richting Zelzate is dat. En er staat een file, vorm er een reddingsstrook voor de hulpdiensten. Vanaf Gent Expo kan je beter omrijden via Destelbergen. En op de E314 van Genk naar Lummen is ook door een ongeval aan het parkeerterrein in Zolder de weg deels versperd. Je moet er 3 kwartier file rijden vanaf Houthalen.

0: Ben Lonklesol, all right. En ook op rustdagen in de Tour leren wij hier graag iets bij.
1: Toegepaste pedaalkunde.
2: Vandaag is de koersprofessor van dienst Lieselot de Croix, head of performance van FDJ United Suez. Dag Lieselot, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ben je nog steeds op stage met de ploeg eigenlijk?
3: De ploeg is nog steeds op stage, maar ik ben intussen terug thuis en eventjes een dagje aan zee.
2: Oké, oh, leuk.
3: Yes, ja, eventjes proberen tijd maken voor de kinderen.
2: Ja, want er komt nog een drukke periode aan natuurlijk, hè, voor jou ook.
3: Klopt, absoluut. Ja, volgende week, deze tijd ongeveer, vertrekken we al richting de Tour de France FAM. Dus dan wordt het inderdaad druk voor ons.
2: Ja, en in dat verband heb ik meteen even een misschien wel persoonlijk vraagje voor jou. Want wij hebben namelijk onze tourmanager voor de Tour de France FAM vandaag gelanceerd, Lieselot. En van jou zou ik misschien graag een tip, of meerdere tips, mag ook uit de ploeg horen.
3: Ja, ik denk dat het bij ons vrij simpel is. We hebben maar één doel. Eén doel, en dat is proberen geel te winnen met Demi Vollering. Dus,
2: ja, die klik ik verder, er sowieso in, ja.
3: Ja, dus verder hebben we eigenlijk niet te veel andere nevenambities, maar alles gewoon volle support voor Demi.
2: Oké, dat is heel duidelijk. Dan schrijf ik dat op en verspreid ik die boodschap ook bij deze. Goed, maar we gaan het natuurlijk eerst nog hebben over toegepaste pedaalkunde ook. Eten en drinken, dat is superbelangrijk in de koers, dus wilde jij het hierover hebben?
4: Nog een goede 800 meter om te ravitailleren.
2: Wat is het? Laat ons daarmee beginnen.
3: Ja, ravitailleren is bevoorrading, zoals we in het Nederlands zeggen. En dat is met drank, bidonnen en ook eten weliswaar. En dat kan eigenlijk op twee manieren. Eén van langs de kant van de weg. Of iemand naar de ploegleidersauto sturen om daar bidonnen op te halen. Of zelfs ook iets van voeding. Dus dat zijn de twee manieren waarop dat je eigenlijk heel de dag door nieuwe verse bidons kunt krijgen.
2: Ja, en dat werkt bijvoorbeeld ook dus met specifieke zones. Hè, voor als het niet gaat over aan de ploegauto komen, maar zones waar je het gewoon langs de weg kan pakken.
3: Klopt. Tot een aantal jaar geleden kon je eigenlijk zelf kiezen als team waar dat je bevoorradingspunten koos. Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk ook soms wel een beetje een strategische keuze van oké, hoeveel mensen hebben we? Waar zetten we die in? Waar wordt het heel warm? Hè? Daar kunnen we nog wat extra drank of extra ijs aangeven. Waar is het cruciaal in de wedstrijd om nog een extra mannetje te hebben? Dus tot toen was dat eigenlijk ook wel een bepaalde keuze, strategisch en ook tactisch. Tot een jaar geleden, of een aantal jaar geleden, denk dat nu een drietal jaar geleden is, dat de UCI voor de veiligheid te verbeteren heeft gezegd van ja, we laten die keuze niet meer aan de teams, maar wij gaan gewoon zelf zeggen van daar mag je bevoorraden en daar mag je niet bevoorraden. Dus dat is eigenlijk voor alle teams nu dezelfde zones waar er kan bevoorraad worden. Dat ligt meestal heel ver van op voorhand vast, die zones. Tot de dag voor de koers kan het natuurlijk zijn dat ze zeggen, ja, oké, we gaan nog deze zone of deze zone toevoegen, want we zien dat het heel warm wordt en anders is het niet onvoldoende. Dus je moet flexibel zijn vooral zorgen dat je wel alle zones waar je mag bevoorraden kunt iemand zetten.
0: Ja, het gebeurt misschien niet zo vaak, maar stel toch dat je zakje of je drinkbus mist. Hoe wordt dat dan opgelost?
3: Ja, dan moet je naar de ploegleidersauto. Hè. Denk twee dagen geleden hadden we een etappe waar dat er volle bak gekoerst werd. De eerste uren telkens boven de 50 km per uur gemiddeld. En dan kun je je voorstellen dat dat heel moeilijk is om een bidon aan te nemen van langs de kant van de weg. Meestal worden ook die bevoorradingszones gekozen dat dat oplopende stroken is. En dan wordt het peloton weet nu van oké, iedereen wil hier een bidon aannemen, dus we zullen wat vaart minderen. Maar goed, als het echt volle bak koers is, in dat eerste uur of dat tweede uur nog zelfs en er wordt volle bak gereden of het is een vlakke etappe en er is gewoon geen oplopende strook, ja, dan is dat soms heel moeilijk en dan, ja, als je dan eigenlijk de bevoorradingszone gepasseerd bent maar niemand heeft een bidon kunnen aannemen, ja, dan wordt er altijd gewoon iemand naar de wagen gestuurd om dan daar de bidonnen op te halen voor de hele ploeg.
2: Ja, en je hebt dus die specifieke zones voor bevoorrading, maar op een gegeven moment wil je die lege bidonnen bijvoorbeeld ook kwijt of de gelzakjes die overblijven. Daar zijn ook regels rond, toch, hè, Lieselot?
3: Ja, inderdaad. Dus ook daarin hebben ze een aantal jaren geleden nieuwe regels in het leven geroepen. Dus daarvoor heb je de zogenaamde waste zones. En dat zijn afvalzones, waar je dus daar je bidonnen en je lege gilletjes en papiertjes mag weggooien. En dan wordt dat eigenlijk onmiddellijk opgeruimd door de organisatie, zodat er zeker niet te veel verspilling geen vervuiling is van de natuur. Dus dat is het idee. Ik denk dat dat wel zeker een stap in de goede richting is.
0: Ik zie soms wel eens renners of rensters die bepakt zijn met drinkbussen. Je houdt het niet voor mogelijk. Wat is het record? Wie zijn de kampioenen?
3: Ja, dat is een goede vraag, denk ik. Bij de mannen erin zijn met teams van nog een manneke meer dan bij de vrouwen. Dus ja, je moet sowieso, als je naar de auto gaat, moet je proberen voor al je ploegmaten minstens één bidon mee te nemen. Dus dat zijn 7 of 8 bidons die je moet meenemen. Dus ofwel doen ze dat in een zakje, de zogezegde muzet. Ofwel steek je gewoon al die bidons in je shirt van achter, in alle zakjes, ook nog onder je shirt. Voorin in je shirt, dus waar dat je maar plaats vindt om die bidons weg te steken. Er is ook een tijd geweest waar dat er een aantal ploegen investeerden in een soort jasje, waarin dat er dan allemaal bidons konden gegeven worden, maar dan moest die renner eerst, die bij de auto was, dat jasje aandoen, waarin dat al die bidons zaten. Dus dat was ook eigenlijk heel omslachtig. Er worden natuurlijk altijd naar nieuwe oplossingen gezocht, maar ik denk ook niet dat dat de beste oplossing is. Dus tot nog toe is dat toch meestal nog altijd de muzet of gewoon bidons in het shirt.
0: Oké, voilà. We zijn helemaal bijgepraat over de ravitaillering, de bevoorrading. Heel veel dank daarvoor, ook op deze rustdag, Lieselot de Croix.
3: Met veel plezier. Fijne dag nog.
2: Dankjewel, Lieselot. Dat was even een foutje. Mijn excuses. Ik wilde eigenlijk gewoon doorgaan naar het volgende. Naar wat interviews die we hebben klaargezet. Want Christophe Mul die gaf het daar straks al aan tijdens ons gesprek met hem. Vanochtend is hij langsgegaan bij de ploeg van ritwinnaar Remco Evenepoel. Hij heeft daar 2 mannen kunnen spreken. David Geroms, al jaar en dag de vaste verzorger van Evenepoel is dat. En zijn ploegleider, Klaas Lodewijk.
5: Klaas Lodewijk, de zonnebril op. Is dat om de kleine oogjes van het feest te verbergen?
6: Laat ons zeggen dat we genoten hebben van de overwinning. Maar sowieso niet extreem gefeest. Ik denk vandaag is terug een belangrijke dag. We doen een verkenning. Die moet goed zijn. En morgen gaat de Tour gewoon weer verder. Dus er was wel wat emotie mee gemoeid. Dus vandaar die zonnebril.
5: Er was emotie bij Remco. Dat begrijp ik ook bij jou, denk ik. Hè? Want dit is de vrucht van een heel lang proces.
6: Ja, dat is iets dat je eigenlijk wel, laat ons zeggen, een jaar naartoe werkt. En om dan op zo'n manier prachtige etappen mee te graaien tegen niet de eerste de beste, laat ons zeggen, is dat wel iets dat, laat ons zeggen, dat iets teweeg brengt.
5: Kippenvel in de auto?
6: Ja, toch een gek momentje, ja.
5: Je hebt niet zoveel tijd, dus even vooruitkijken dan. Hè. Hoe moeilijk is het om nu die focus op die tijdrit te leggen?
6: Oh, ik denk niet moeilijk. Voor ons gaat de Tour verder. We moeten super gefocust blijven. En ik denk dat wat er gisteren gebeurd is, alleen een boost kan geven aan de ploeg om nog beter te worden.
5: Nog één dingetje. Remco Evenepoel, podiumkandidaat met 7 uitroeptekens achter?
6: Ik zou zeggen, laat ons met de voetjes op de grond blijven. En nog steeds dag per dag bekijken. Want het is en blijft de Tour. We hebben gezien gisteren wat er gebeurde met Jonas. Kan heel snel voorbij zijn. Dus we moeten super gefocust blijven. En sowieso wachten ons nog een heel lastige slotweek.
5: David Geroms, jij bent verzorger van Remco. Vriend van Remco. Vertrouwenspersoon van Remco. Vergeet ik iets?
7: Ik denk dat je wel alles opgenoemd hebt. Ja, dat is een mooie opsomming van hoe onze relatie is.
5: Jij loopt al heel de voormiddag rond met een mega grote glimlach. Hoe lang gaat die daar nog op blijven, denk je?
7: Ja, ik denk tot met Parijs. Hè. Ik denk dat de Tour al voor meer dan een half geslaagd is nu. Ik heb ook gezien wat dat er allemaal voor gedaan heeft tot het extreme toe.
5: En, was het zo extreem?
7: Ja, het was echt wel extreem. Hij had 1 doel en dat was heel goed zijn in de Tour. En tot hiertoe is dat toch goed gelukt.
5: En dan is dat keihard trainen, jezelf een beetje uithongeren ook?
7: Heel keihard trainen en vooral veel uithongeren, ja. Dat, met honger gaan slapen en zo, dat ik soms er wel een beetje compassie mee heb. Maar ja, er is maar één weg naar de top of aan de top blijven. En dat is er hard voor werken en dat hoort er dan bij.
5: Heb je hem dan gisteravond nog kunnen masseren en in alle rust nog wat babbelen? Of was daar geen tijd voor?
7: Ja, daar was wel nog tijd voor. Het is ook wel belangrijk. Oké, je hebt gisteren gewonnen, er is een beetje feest. Maar die massage, dat moet toch wel blijven. We hebben nog 3 kwartiertjes gemasseerd. Ja.
8: En wat zegt hij dan tegen jou?
7: Vooral van de vele mensen die kritiek geven. Dat is het eerste wat hij dan zegt. Van kijk, ik ga je toch wel enkele mensen met de voetjes op de grond zetten.
8: Daar is hij toch erg mee bezig, hè?
7: Ja, daar is hij heel erg mee bezig, ja.
8: Is dat ook zijn brandstof?
7: Ja, dat is zeker zijn brandstof. Ik zou zeggen, tegen de mensen die kritiek geven, doe maar verder, want hij gaat nog rapper uit.

0: Sabrina van Hugo Matthijssen. Na 5 uur is er nog een uurtje Sporza Tour, jawel. En dan spelen we dus onze grote Vive le Vélo quiz voor een arrangement in Parijs. Maar we bellen ook met Patrick Evenepoel, de vader van en de one and only José de Kouwer.
1: Bob Dylan in concert. Op 29 oktober keert Bob Dylan eindelijk terug naar de Lotto Arena. Een niet te missen concert van een van de grootste singer-songwriters aller tijden. Bob Dylan op 29 oktober in Antwerpen. Tickets vanaf woensdag 22 juli via gracialive.be. Samen met Gazette van Antwerpen en Radio 1.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 5 uur en een goeiemiddag. VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Madrid zijn honderdduizenden Spanjaarden bijeen om de wereldkampioenen voetbal toe te juichen. De Rode Duivels zitten voorlopig zonder bondscoach. Door de vele bosbranden in Europa is het druk in het Europese coördinatiecentrum voor noodsituaties in Brussel. En Andy Burnham is nu officieel de nieuwe Britse premier. Het contract van Rudy Garcia, de bondscoach van de Rode Duivels, wordt niet verlengd. Garcia bereikte met België de kwartfinales op het WK. Bert Sterks blikt terug op 1,5 jaar Garcia.
5: We hadden nood aan iemand met leiderschap, met een winnaarsmentaliteit, een sterke motivator.
6: Dat waren de woorden van sportief directeur Vincent Manhart bij de aanstelling van Rudy Garcia. Na het WK bleken enkele andere punten, nervositeit, ouderwetse aanpak, doorslaggevend. En ook al wou Garcia er vlak na de uitschakeling tegen Spanje niet op ingaan,
7: c'est pas le moment de parler de ça.
6: Toch rijpte toen al het idee om niet met hem door te gaan, met de wissel van de al dan niet geblesseerde Thibaut Courtois nog vers in het geheugen. De doelstelling, de kwartfinale halen, werd nogthans bereikt, soms met al dan niet geniale wissels en gediend door het geluk, zoals tegen Senegal, soms met klasse, zoals tegen de USA. Zijn goede cijfers volstonden dus niet om Garcia aan boord te houden. Tegen de nieuwe Nations League campagne in september moet er een opvolger zijn.
4: En het Spaanse kampioenenelftal is vanmiddag geland in Madrid. De voetballers worden eerst ontvangen op het Koninklijk Paleis en door de Spaanse premier Sanchez. Daarna trekken ze door de straten van Madrid. Sven Tuijtens staat daar al klaar.
8: Er wordt 1 miljoen mensen verwacht vandaag. De eerste supporters zijn nu al aan het komen, zich positioneren op het parcours. En dan daarna is het natuurlijk feestvieren de hele nacht door. Feestvierders zijn gisteren al begonnen. Mensen hebben weinig geslapen. Het is heel warm in Madrid. Dus nu zijn er nog enkele die aan het siesta doen zijn. Maar heel binnenkort gaat er meer en meer volk afkomen naar dat parcours. En kan het feest eigenlijk echt beginnen.
4: Na de winnende goal van Spanje gisteravond in de WK-finale en na het laatste fluitsignaal zijn in Spanje aardschokken gemeten door de vele juichende supporters. En op een 100-tal kilometer van Madrid in de provincie Guadalajara heeft een bosbrand nu al 26.000 hectare verwoest. De brand brak donderdag uit. De laatste uren verspreidt het vuur zich nog dubbel zo snel. 32 dorpen zijn geëvacueerd. Meer dan 1200 mensen hebben hun huizen moeten verlaten. En door de vele bosbranden in Zuid-Europa is het deze zomer extra druk in het Europese coördinatiecentrum voor noodsituaties. Dat centrum in Brussel coördineert de inzet van brandweerploegen, materiaal en experts. Linde Koman ging er kijken.
9: What you see here is our main ops room, where we have a 24/7 presence.
10: We zijn in de controlekamer van de Europese rampenbestrijding. Getroffen landen kunnen elk moment om hulp vragen, zegt Europees commissaris Hadia Labib.
11: Het brengt hulpvragen en hulpaanbiedingen van landen bij elkaar en bundelt vliegtuigen, helikopters, teams en materieel, biedt technische expertise ook.
10: De bosbranden worden hier continu gemonitord, vertelt geograaf Tim Peers.
12: De data die op die kaarten komen, die krijgen we via de Copernicus-satellieten, die dag en nacht opereren en die ons met sensoren eigenlijk de veranderingen in vegetatie kunnen detecteren, maar ook bijvoorbeeld warmtebronnen.
10: Europa heeft eigen brandweerploegen en materiaal en deze zomer zetten ook 14 lidstaten ploegen in. Jaar na jaar wordt die inzet groter.
4: Er zijn nog geen verdachten opgepakt voor de steekpartij in Gent vanmorgen. Een 19-jarige jongeman raakte zwaar gewond daarbij in de buurt van het station Dampoort. Volgens Evelien de Ridder van het parket is er wellicht geen verband met de Gentse feesten daar in de buurt.
13: We hebben onder andere een wetsarts aangesteld. Het labo is ook ter plaatse geweest om de nuttige vaststellingen te doen. En er was ook een duikteam ter plaatse. Intussen is de locatie opnieuw vrijgegeven, ook voor doorgaand verkeer.
4: Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham werd vanmiddag in Buckingham Palace formeel aangesteld door koning Charles. Net voor hij zijn intrek nam in Downing Street 10 heeft hij zijn eerste toespraak gegeven en Veerle de Vos in Londen. Wat heeft hij gezegd?
14: Wel, om te beginnen ontbrak de traditionele lessenaar. Er stond alleen een microfoon. En Burnham gaf zijn toespraak dus zonder notities, toch wel een breuk met de traditie. Ik besef, zei hij, dat ik de 7e premier ben in 10 jaar tijd en dat moet ophouden. Ons land moet opnieuw een model van stabiliteit worden.
15: I am acutely conscious that I am the 7th prime minister since 2016. Britain needs to show the world that we can regain our stability once again.
14: Ja, verder wil hij in de herfst een ambitieus 10-jarenplan bekendmaken dat een nieuwe politieke en economische wind door Groot-Brittannië moet laten waaien. Met plannen om de levensduurte te verlagen, meer sociale woningen, minder macht voor Londen en meer macht voor de steden en de regio's. De vraag is natuurlijk of hij lang genoeg aan de macht zal blijven om al die plannen te realiseren.
4: Dankjewel, Veerle. In Belgorod, een Russische provincie die grenst aan het oosten van Oekraïne, zijn zeker 5 doden gevallen bij een aanval op een bus. De gouverneur van Belgorod beschuldigt Oekraïne van een doelgerichte drone-aanval op burgers. Bij de doden is ook een kind. Oekraïne valt geregeld doelwitten aan in Belgorod, maar zegt dat het nooit burgerdoelwitten viseert. En voormalig Engels voetballer en bondscoach Kevin Keegan is overleden. Met Liverpool werd de voormalige topaanvaller 3 keer landskampioen en won hij de Europa Cup 1. Daarna trok Keegan naar Hamburg, waar hij in 78 en 79 2 keer werd uitgeroepen tot winnaar van de Ballon d'Or, de prijs voor beste Europese voetballer van het jaar. Keegan speelde ook 63 keer voor Engeland. Hij werd 75 en overleed aan de gevolgen van kanker. Het weer vanavond en meestal licht bewolkt. Tegen morgenochtend is wat nevel mogelijk, vooral langs de grens met Nederland. Morgen krijgen we geleidelijk meer zon en wordt het iets warmer, tot 25 graden. Woensdag vooral voor de middag bewolkt met kans op wat lichte regen. En we begonnen met voetbal. Het contract van bondscoach Rudy Garcia wordt niet verlengd. Hij behaalde met de Rode Duivels de kwartfinales van het WK. Het is nog niet duidelijk wie hem opvolgt. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
16: Sportza Tour.
1: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.

0: Dat is net wat we liever niet hebben dat u doet, hè. Walk Away van Franz Ferdinand.
1: Er staat een Belg op plaats 2 in het algemene klassement van de Ronde van Frankrijk. Remco Evenepoel kreeg gisteren een enorme boost door een etappezege te pakken op een col buiten categorie. We hebben gezien dat dat veel bij hem losmaakte en dan kan ik me voorstellen dat dat bij zijn familie niet anders zal zijn, hè. We mogen het vragen aan zijn vader, aan Patrick Evenepoel. Dag Patrick, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: En proficiat ook met de overwinningen van jouw zoon gisteren. Wat een geweldig moment moet dat ook voor jullie geweest zijn. Jullie waren er niet live bij, hè?
2: Nee, mijn vrouw en ik, we zijn op vakantie al een hele week in de buurt van Malocijne. En wij hebben het op een iPad gevolgd.
0: De van toe?
2: Ja, de van toe. Ja. Een paar keer beklommen.
0: Dat is ook een mooie prestatie trouwens, proficiat, ook daarvoor.
2: Ja, dank u. Het was vooral vakantie, ritme en tempo naar boven.
1: Hoe hebben jullie dat dan beleefd gisteren, dat moment?
2: Ja, ik moet zeggen, de laatste 3 kilometers die waren toch zo op van de zenuwen, zou ik zeggen. Wist hij niet goed, wat gebeurt er nu? Hij lost niet, hij hangt er nog aan, hij gaat nog iets proberen. Gaan ze proberen hem eraf te rijden. Maar ja, we zagen wel meteen op zijn aangezicht dat hem goed zat, dat hem vol vertrouwen zat.
1: Was het voor jou dan toch ook ergens een verrassing dat hij dat kon gisteren?
2: Een verrassing zou ik niet zeggen, want je hoopt daar natuurlijk altijd op dat het harde werk dat hem de afgelopen maanden gedaan heeft, dat toch beloond wordt. En ik had er eigenlijk achteraf is het gemakkelijk praten natuurlijk, maar ik had er een goed oog in. Omdat er een dag ervoor zeker niet over zijn tour gegaan was. En echt gepaced en teruggekomen was. En dan gisteren, heeft die klim een paar keer gedaan op training. Hij had het ons op voorhand gezegd dat dat een heel mooie klim was. Maar dan moet het nog altijd met de benen op het moment zelf doen, hè. En dat is altijd een groot vraagteken.
1: Mm-hmm. Hij was ook emotioneel, hè. Na de finish. Wat doet dat met jou, met jullie als ouders, als je dat
2: zelf
1: vindt? Ja, dat geloof ik.
2: Ja, het is eigenlijk moeilijk te verklaren. Je ziet je kind, de opoffering dat hij doet, en dan alle kritieken die hij altijd over zijn hoofd krijgt, tot eergisteren toe. En dan gisteren wordt het de hele keer allemaal omgedraaid, in alles positief. En dan zeggen die in je eigen hij doet het toch maar.
0: Ja. Die twijfels of bedenkingen die soms door de buitenwereld geuit werden. Hij kwam daar in een interview waarvan hij zei, ja, ik ben zelf een beetje aan het trillen van de emotie, van het geluk ook eigenlijk, van het niet kunnen geloven dat hij het voor elkaar gekregen had. Hij kwam daar zeer snel op terug, hè. Is dat iets waar hij echt mee gezeten heeft?
2: Ja, absoluut. Want de mensen zeggen wel, je moet daar niet naar luisteren. Nu het leven hangt vol van podcasts nu. Hè. En in elke podcast heeft iedereen een mening. En er zijn 10 podcasts, er zijn 10 verschillende meningen. En dat is zo'n beetje eigen aan de tijd van vandaag. En iedereen geeft maar zijn mening, zonder dat de helft niet beseft wat de jongens er allemaal voor doen. Ja, dus iedereen heeft een mening over Jasper Fuchs bijvoorbeeld. Ja, die jongen doet zijn uiterste best. Maar het is nog niet gelukt om een rit te winnen, maar doe het maar. En dat is niet voor die topsporters. Ik vind dat er veel te weinig respect is voor eigenlijk al onze topatleten.
0: Heeft hij zelf nooit getwijfeld in de loop van het seizoen? Ook niet bijvoorbeeld na de UAE-tour?
2: Nee. Nee, ze hebben in de ploeg meteen een planning opgemaakt. En ze hebben zich strikt aan de planning gehouden. En tot gisteren loopt alles perfect volgens de planning. Nu, het is nog altijd een volle week, dus we moeten nog altijd voorzichtig zijn en nog geen, zelfs aan de benen nog niet verkopen, hè.
0: Nee, de derde tourweek komt er inderdaad nog aan, maar we kunnen wel niet anders dan vaststellen, hij wint hier een bergrit met aankomst op een col buiten categorie. Het aantal Belgen dat de laatste 50 jaar gekund heeft, is zeer dun gezaaid. Is zijn tour nu al geslaagd? Hoe voel jij dat aan? Of speelt het podium daar toch ook nog een rol in?
2: Wij, voor mij, voor ons als ouders, is een tour geslaagd als hij gezond en ongedeerd uit de ronde komt. Nu heeft hij al een rit gewonnen, een bergrit. Dat is mooi. Maar het is nog een week en de rekening wordt gemaakt in Parijs.
1: Mm-hmm. En morgen is het tijdrit natuurlijk, hè. Dat kan hij als de allerbeste. En vanaf dan zijn jullie ook ter plekke, heb ik begrepen?
2: Nee, we gaan morgen, wij reizen af morgen naar richting Genève om de tijdrit mee te maken. En dan rijden we wel naar huis.
1: Oké, maar jullie gaan wel live bij de tijdrit van morgen zijn. Dat
2: ja, ja, dat wel, ja, daar zijn we.
0: Ja, en daar zal ook iedereen naar Remco Evenepoel en naar Tadej Pogacar kijken. We hebben hem, Patrick, gisteren ook horen zeggen dat hij op training, de Solaison, de slotklim, heel vaak opgereden is op training ook. Straks op het einde van de derde toerweek krijgen we nog de twee ritten naar Alpe d'Huez. Hoe intensief is hij daarmee bezig geweest de voorbije maanden? Kent hij die op zijn duimpje?
2: Hij heeft die ook gaan verkennen. Dus dat was eigenlijk de reden waarom dat ze de Dauphiné uit zijn programma genomen hebben. Om echt specifiek te kunnen gaan trainen op die hellingen. En we kunnen niet ontkennen dat het een geslaagd programma was tot heden.
1: Mm-hmm, inderdaad, en hij staat ook wel, en dat valt op, bijzonder scherp. Hè? Er is heel vaak gezegd de voorbije dagen, gooi een brood naar deze Remco Evenepoel en het is gesneden.
2: Ja, maar het liegt niet. Hè. Het gewicht per god is het grote verschil. Hè. En zoals er veel gezegd wordt, de voeding is een van de belangrijkste punten in de tijdige wielrennen. En door de juiste voeding op het juiste moment worden de prestaties alleen maar beter. Hè.
1: Ja. Nog één ding dan misschien, Patrick. Ja. Hoeveel horen jullie jullie zoon eigenlijk zo tijdens een ronde van Frankrijk? Of zeg je van, ja, we laten hem zoveel mogelijk gewoon doen?
2: Dat is zowel mijn vrouw als ik gewoon via WhatsApp. 'S Ochtends namoedigend berichtje en dan 's avonds zo'n kort berichtje van mooi, het is goed geweest, proficiat. En dan stuurt hij meestal twee duimen of twee vuisten en dan is dat... Voor ons, dat is echt genoeg.
0: Ja. En dat het goed geweest is gisteren, dat is het minste wat je kan zeggen, denk ik.
2: Ja, toch wel.
0: Zeker wel. Het ziet er echt niet slecht uit op dit moment. Een fantastische prestatie gisteren.
1: Nee, inderdaad. En bij deze heel veel plezier en succes. Ook voor jullie morgen als jullie erbij zijn met de tijdrit.
2: Dank.
1: En goede terugreis daarna ook. Dankjewel Patrick dat we eventjes met jou konden praten.
2: Goedemiddag.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel, dag.
0: Op de E40 richting Kust, 10 minuten vertragen tussen Wetteren en Merelbeke. De rechterrijstrook is dicht door een ongeval. Door een ander ongeval is in Vinderhouten de bindering rond Gent volledig versperd. De Industrieweg is dat richting Zelzaten. Vanaf Gent Expo kan je beter omrijden via Destelbergen. Maak een reddingstrook voor de hulpdiensten als je in de file terechtkomt. En op de E314 van Genk naar Lummen is de weg weer vrij aan het parkeerterrein in Zolder.

0: met Helen. De tourcaravaan heeft vandaag dus even halt gehouden in de buurt van het Lac Le Mans. En dat is zeker geen verkeerd decor, absoluut niet. Want we hebben net een foto gekregen van collega David Goeman die in de tour zit. Het is daar heel erg mooi, maar morgen is het bij ons natuurlijk 21 juli, Nationale Feestdag. En dat wordt vandaag ons vertrekpunt voor dit.
1: Route Touristique.
2: Steven de Kranen, bonjour.
3: Bonjour Gert, hallo.
2: Steven, de eerste Belg in het klassement in de Ronde van Frankrijk staat voorlopig boven de eerste Fransman. En de Fransen die zijn ook geen wereldkampioen voetbal geworden, maar toch denken wij altijd dat de Fransen het over ons hebben als Le Petit Belge. Klopt dat?
3: Wel, ik denk dat het echt iets is dat wij ons zelf in ons hoofd geprent hebben. Wij noemen onszelf altijd Le Petit Belge, maar de Fransen zelf, die noemen ons de moule frite. Als ik ergens ben en ze zeggen, hallo Belg, dan zeggen ze, ah, les moule frite. Eden Hazard was ook altijd een klassieker. En on kiffe les Belges, we houden van de Belgen. J'ai de la famille là-bas. Iedereen heeft familie in België, ongelooflijk. Precies alsof dat iedereen in Frankrijk ergens een oud-tante, groot-oom heeft die ooit gevlucht is voor de oorlog of wou boeren in Normandië. Dus België is heel populair. En of het nu Vlaams is of Waals of Brussels, nee, we zijn echt wel een landje dat heel populair is bij de Fransen. We zijn een beetje de neefjes, we zijn familie. We mogen overal mee naartoe. Maar natuurlijk, ja, als er door de grote mensen wordt gesproken, moeten we af en toe zwijgen. En dat is het geval. Ik zeg maar iets, voetbal 2018, die halve finale, dat is iets dat niet zo verteerd is. Wij spotten soms en zeggen dan, ja kijk, wij waren in die halve finale toch beter en dan zijn we slechte verliezers. En dan vragen ze mij altijd, La Belgique, combien 2018, troisième, pas mal pour un petit pays comme la Belgique. En als ik dan zeg, ja, Frankrijk, ah, champion du monde. Dat vinden ze maar normaal. Dus om maar te zeggen, de verhoudingen moeten altijd wel blijven.
0: Ja, dus de Fransen die hebben ook gewoon minder zelfspot en zelfrelativering dan wij hebben dan.
3: Ja, dat is ook zoiets typisch dat ze zeggen, wij vinden de Belgen zo leuk omdat jullie zelf niet serieus nemen. Jullie kunnen echt spotten met jezelf, zo tongue-in-cheek. Autodérision noemen ze het. En het ding is, als iemand uit Frankrijk dat dan vertelt aan ons of aan een Belg en je zegt, ja, dat is inderdaad wel waar, probeer het eens zelf, dan kijken ze vreemd op. Mm-hmm. En dan merk je dat ze inderdaad het niet snappen dat wij, ja, na een verlieswedstrijd van de Rode Duivels een uur later perfect kunnen verbinden met degene die ons geklopt hebben, of dat nu Spanje of zelfs Frankrijk is. Wij Belgen kunnen heel veel relativeren of wij beseffen dat in het leven er genoeg moeilijke zaken zijn om ons zorgen te maken over iets als misschien nationale trots, eer of te veel chauvinisme.
0: Oké, maar eigenlijk is het dus zoals je zegt, de perceptie bij ons is een klein beetje verkeerd. Ze vinden ons wel degelijk leuk en niet per se kleineren doen ze niet echt over ons dan.
3: Nee, maar we moeten wel onze plaats kennen, dat is het juist. Het moment dat we bedreigend worden, ja, 2018 met die halve finale, en we hadden een stevige voetbalploeg. Het moment dat Remco nu waarschijnlijk straks boven die Seixas, dat zal misschien 1 jaar gedoogd worden, maar als het volgend jaar tussen Remco zal gaan en Seixas, dan denk ik wel dat ze snel partij zullen kiezen.
2: We mogen dus niet te groot worden, daar komt het een beetje op neer. Goed, we laten België even aan de kant en kijken naar het land Frankrijk. Op zich is er binnen Frankrijk, Steven, ook een verschil in perceptie tussen Noord en Zuid. Je hebt het daar een paar dagen geleden al eventjes over gehad.
3: Ja, wel, het noordelijk deel van Frankrijk en het zuidelijk deel, dat zijn toch wel gebieden die ook onafhankelijk van elkaar een beetje ontwikkeld zijn. Omdat die bergketen zoals Centraal Massief er al heel lang liggen, die grote rivieren, de Rhône, Loire, dat is een natuurlijke scheidingslijn waar er vroeger weinig contact was tussen die bevolkingsgroepen. De Languedoc en Languedoil, en het is uiteindelijk Languedoil die het gehaald heeft natuurlijk, eerder het centrum rond Parijs dan het zuiden om die eenheidstaal te vormen. Maar vandaag ook spreekt men nog over een verschil tussen het noorden en het zuiden. En raad eens Gert, waar wonen de leukste mensen volgens de Fransen zelf?
2: Waar wonen de leukste mensen volgens de Fransen zelf? Ik dacht in het noorden.
3: Ja,
2: is dat
3: klopt.
2: Juist?
3: Ja, dat klopt. Want bijvoorbeeld de film Bienvenue Celesti. Dat is natuurlijk een ongelooflijke kaskraker geweest. Heeft La Grande Vadrouille geklopt als meest populaire film in Frankrijk. Maar heeft ook te maken met het beeld dat heel veel Franse Parijzenaars hebben, maar heel veel Fransen zelfs in het zuiden, dat mensen in het noorden iets onbehouwender zijn, maar ook iets gastvrijer. Denk aan de film. Je komt met de facteur, met de postbode, bij de mensen een druppelke, vertellen is iets. Geen probleem. Het is allemaal wat gemoedelijker. En de mensen in het zuiden, die zeggen het ook soms zelf. Ja, on aime le soleil, we houden van de zon. On aime le pastis, we houden van onze pastis. Mais on aime pas les autres, maar we houden niet van de anderen. Als ze met te veel zijn naar het zuiden, dan hebben we toch dat we eerder een beetje op onszelf zijn. Terwijl het noorden is, gastvrijer, wordt toch ook door heel veel Parijzenaars zo beschouwd. Vlaanderen, Le Flandre, Le Nord, Pas-de-Calais, dat zijn gastvrije mensen.
2: Ja. Volgend jaar vertrekt de Tour in Edinburgh, in Schotland. Dus misschien passeren de renners dan nog wel een keer over de door de regio waar jij het nu net over gehad hebt. Steven de Kranen, veel dank. Merci et à demain.
3: Avec plaisir.
0: Tot morgen, Steven.
3: Tot morgen, Caro. À demain.
0: En intussen hebben wij bezoek ook gekregen van Sabine. Het is de eerste dag van de week, Sabine. En dan vragen we ons af, hoe ziet het weer er voor de rest van die week uit?
1: Wel, we krijgen nog altijd die koele lucht uit het noorden. Dus die temperaturen klimmen voorlopig niet al te hoog. Maar morgen doen we er toch wel een paar graden bij. En krijgen we ook nog net iets meer zon dan vandaag. En voor vanavond ook zijn er behoorlijk wat opklaringen. Voor de kuststreek kunnen er wat meer wolken blijven hangen. Ook vannacht nog. En de wind die gaat luwen, dus er kan hier en daar een beetje nevel ontstaan. Temperaturen van 5 graden in Hoog-België, 13 graden hier in Brussel, tot zo'n 16 of 17 graden voor de kuststreek. En dan morgen, het lokale ochtendgrijs is al gauw weg. We krijgen redelijk veel zon. In de loop van de dag en namiddag zelfs nog wat meer zon, wordt ook warmer. Tot 24, misschien hier en daar een 25 graden, zo'n 19 of 20 graden voor de kuststreek. En dan woensdag komen van overzee meer wolken onze richting uit, dus dat kan een beetje gedruppel geven, maar dat stelt niet al te veel voor. En dan na de middag opnieuw meer zon, bredere opklaringen. En we gaan naar 22 graden. Donderdag krijgen we ook geregeld zon. Na de middag zelfs nog meer zon bij 22 graden. En dan vrijdag een mooie dag met maxima rond 24 of 25 graden. Dus zomerse warmte. Voor zaterdag doen we er zelfs nog een paar graden bij. Misschien 's avonds een bui. Maar het is vooral zondag eigenlijk in de loop van de dag dat de kans op een bui of een beetje regen wat groter wordt.
0: Oké, klinkt dus als best wel een aangename week.
1: Ik denk het wel.
0: Dankjewel, Sabine.
4: Tegels. Natuursteen. Parket. In Permo.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.be.
7: Radio 1.
5: Sportza Tour.
7: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.

0: Blij.
1: Maar ik ken iemand die straks heel blij gaat zijn, want het grote moment is aangebroken. We gaan ons Vive le Vélo arrangement weggeven.
2: Sportza Tour, quiz.
3: En dat gaan we doen in de grote Vive le Vélo quiz. En wie gaan er spelen? Dat zijn Rob en Lieve. Dag allebei.
4: Hallo.
3: Goedenavond.
4: Hallo.
3: Rob, ik ga met jou beginnen, want jij was de allereerste die met de naam Quinten Hermans kwam in onze app. En je was ook de enige die dat na twee tips al wist te zeggen. Die tips waren, het is een Belg en hij rijdt in een niet-Belgische ploeg, maar heeft wel nog andere Belgische ploegmaats ook. Heb je dan gewoon gedacht, nu moet ik gewoon gokken?
4: Ja, tuurlijk. Natuurlijk, want anders bij de derde tip zou iedereen gokken. Hè? Dus, en ik had het eigenlijk in mijn hoofd bij de eerste tip. Maar ja, natuurlijk, dat was een hele wilde gok.
3: Oké. En ik hoor van waar jij komt. Dat is namelijk een beetje mijn regio. Zeg je dus?
4: Maar iets meer in het noorden.
1: Van waar ben je precies?
3: Van Belgen. Ja. Oké, dat is inderdaad nog een beetje anders. Bij mij is het meer regio, maar zei ik. Goed, Lieve, bij jou kwam het antwoord na de derde tip. En toen wist jij het ook meteen als je wist, oké, tweede geworden al een keertje in Luik.
5: Maar ik wist het. Ik dacht het na de tweede tip, maar ik dacht ik mag maar één keer gokken.
3: Klopt.
5: Dus ik wacht nog op de derde tip, maar het hoofd, de naam spookte door mijn hoofd.
3: Oké. En je wil dus naar Vive le Vélo, zo is het gaan. Ben je daar al eens geweest?
5: We zijn daar vorig jaar geweest, na de tweede rit Boulogne-sur-Mer. En we zijn daar moeten vluchten door het slechte weer.
3: Ja.
5: Karel kwam ook zeggen aan de mensen dat zij binnen gingen opnemen. Dus wij konden wel op een tv-scherm kijken dan. Maar omdat wij door en door nat waren, zijn wij met een auto terug naar ons camping gereden.
3: Ja.
5: En daar hebben we nog altijd spijt van, want daar hebben we dan op tv effectief gezien dat we het wel buiten opgenomen hebben.
3: Dat het toch kon, dus je denkt nu is het tijd voor mijn herkansing. Zeg, ik heb ook gehoord dat jij in 1976 in Meren was.
5: Ja, Meren is nu niet zo ver van waar ik woon. Ik woon in Den Dragen.
3: Ja.
5: En van kinds af waren wij echt wielerfans. En dus zijn wij met het gezin naar Meren gereden.
3: Toen Lucien van Impe de Tour won.
5: Ja.
3: Cool. Tof. Dat
1: was
3: is een
1: historisch
3: moment.
1: Was je er nu ook bij de viering 50 jaar later, Lieve?
5: Nee. Nee, nu ben ik niet geweest. Nu heb ik naar de koers gekeken op tv.
1: Maar ook toen was er, of een paar dagen geleden, was er ook heel veel volk, moet ik zeggen, om Lucien nog eens in de bloemetjes te zetten.
3: Ja, zeker wel.
5: Ja, ik heb het gezien, ja.
3: Ja, nog één vraagje voor Rob dan. Ben jij al live bij Vive le Vélo geweest?
4: Nee, toch niet. Jammer genoeg nog niet.
3: Dus het zou een primeur zijn. We gaan ervoor spelen, hè. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Ja. Let's go. Ja. Rob, we gaan met jou beginnen, want jij was dus de eerste die zich heeft aangemeld. Vraag 1. Het omkaderingsprogramma van de Tour de France op VRT1.

0: kennen we intussen dus allemaal als Vive le Vélo. Maar het begon ooit in 2005 met een andere naam. Hoe heette het toen? Was dat A, Leven de Ronde? Was dat B, Tour 2005? Of C, Vive la France?
1: Dat was B, Tour 2005.
0: We gaan eens luisteren of dat klopt.
2: Welkom in Tour 2005.
0: Jazeker. Tour 2005. Dus vraag 1 bij deze juist geantwoord op. Vraag 2.
1: Ja.
0: Wie was in die eerste uitzending de eerste gast? Een tip. Het is een Belg. En hij was een paar dagen geleden samen met zijn maatje Erik van der Aarde te gast ook in Vive le Vélo.
1: Dat moet dan Eddy Plankaert geweest zijn.
0: Klopt helemaal. 2-2. Het odieltje. Het is ondertussen een bekend beeld dat elke aflevering wordt uitgedeeld aan iemand die veel betekend heeft voor de koers. Maar naar welke oudrenner is het odieltje genoemd?
1: Odile de Schaaie.
0: Klopt ook. En je weet nog wie dat was?
1: Dat was de eerste Belgische toerwinnaar.
0: Helemaal juist. Opnieuw. 3-3. Goed bezig. Vraag 4 dan. Geen Vive le Vélo zonder een reportage van Sammy Nairink. Ook deze editie kan hij niet ontbreken natuurlijk. Gisteren blikte hij nog een reportage in met twee ploegmaats van Tadej Pogacar. Welke twee renners interviewde hij? Een tip. Ze hebben allebei dezelfde nationaliteit, maar je weet het denk ik al.
1: Ja, waar Florian Vermeers en Tim Wellers.
0: Zo zitten we aan 4-4 voor Rob. Heel erg goed bezig. Vraag 5. Ook geen Vive le Vélo zonder Maarten van Gramberen. Hij kruipt elke avond in de zetel met een andere renner. Maar wie was ooit de eerste vliegende reporter bij Vive le Vélo? Was dat A, Lieve van Gils? B, Ruben van Gucht? Of C, Bart Scholz?
1: Dat was Lieve van Gils.
2: Ik geloof dat we live naar Frankrijk kunnen bij Lieven van Gils. Dag Lieven, heb jij de dagwinnaar al bij je?
0: Ja, je bent heel sterk aan het spelen, Rob. 5-5, maar volhouden natuurlijk, dat is de boodschap.
1: Ja, ja.
0: Vraag 6, dat is de voorlaatste vraag intussen. Niet alleen het programma zelf, maar ook de tafel van Vive le Vélo is ondertussen legendarisch. Ook dit seizoen is het weer een bijzonder exemplaar dat na de Tour geveild zal worden voor het goede doel. Wat maakt deze tafel dit jaar zo bijzonder? Is dat A, de tafel is gemaakt uit rotsblokken van op de Tourmalet? Is dat B, Karl maakte de tafel dit seizoen helemaal zelf? Of C, het onderstel van de tafel is geel en rood en wit?
1: Dat is antwoord C.
0: En dat geluidje betekent weer een juist antwoord. Dus 6-6, enorm sterk bezig, Rob. Maar we zitten bij de laatste vraag. En deze moet natuurlijk ook juist zijn. Ben je er klaar voor?
1: Ik hoop het.
0: Ik hoop het ook voor jou. Zevende en laatste vraag. Geen Vive le Vélo zonder gasten. Maar er is altijd één man die ervoor moet zorgen dat die gasten op tijd aan tafel geraken na een dagje in zijn wagen. Welke immer sympathieke camperzoon is al jaren de VIP-chauffeur van dienst?
1: Volgens mij is het Paul Herregers.
3: Is dat formidabel verlopen, dus vandaag ook. Dit is een bank vooruit, gereden zoals hij moest rijden.
0: Formidabel, het woord is gevallen. Formidabel was ook jouw quiz. Proficiat, beste Rob.
1: Dankjewel.
0: Jij gaat zondag naar Parijs, naar Vive le Vélo.
1: Dank u.
0: Treintickets, allemaal op onze kosten. Of ja, onze, die van de VRT natuurlijk. Yeah. En dan mag jij de uitzending gaan bijwonen en een nachtje in een hotel slapen. Alles erop en eraan. Proficiat, Rob.
1: Dankjewel.
0: Heb je al een idee over wie je wil meenemen? Want het is voor twee personen natuurlijk.
1: Ik ga er niks over zeggen, dat gaat over gevochten worden.
0: Oh.
4: Daar willen we later dan wel meer.
0: Mensen mogen nu in jouw inbox belanden om zich aan te melden?
1: Nee, toch niet. Maar dat gaat wel degelijk voor gevochten worden.
0: Proficiat, 7-7, ja. Heel sterk gespeeld.
4: Het wordt een onvergetelijke trip, dat kunnen we zeker al zeggen. Wat een parcours heb jij hier in deze quiz afgelegd, Rob en Lieve. Jammer, maar niks tegen te beginnen, hè.
5: Goh, als ik eerste geweest was, ik kende ook al 7 antwoorden. Ja, dat is begrijpelijk.
4: Ja, dat durf ik ook wel denken, want jij bent zo goed thuis in het wielrennen al sinds 1976 minstens, dus ik geloof jou wel.
0: Absoluut.
4: Maar misschien een volgende keer, en kijk, Lieve, we hebben hier een gouden regel. Als iemand niet aan bod kan komen tijdens de quiz, dan krijgt hij morgen een nieuwe kans. Maar dat is dan wel voor een groene trui in de Ronde van Frankrijk, of een officiële groene trui uit de Tour, zo moet ik het zeggen. En we hebben nog een extraatje. Als je regelmatig luistert, dan weet je het ongetwijfeld al. Jij en jij alleen mag bepalen welk van deze twee chansons, Franse chansons, we zo dadelijk gaan draaien.

0: Lieve, heb je ze allebei herkend?
1: Ja, maar geef mij maar Aznavour.
0: Aznavour met Formi, Formi, Formidable. Ja. Wij gaan daarvoor zorgen met heel veel plezier voor jou, lieve. Dankjewel om mee te spelen. Tot morgen, als het voor jou kan.
1: Dat denk ik wel, ja. Okay.
0: Die afspraak is gemaakt. En beste Rob, hou je telefoon zondag maar bij de hand, want misschien bellen we jou wel eens daar in Parijs als je aan het genieten bent. Goed?
2: Oké.
0: Daar.
2: Oké, dank u wel.
3: Bye, bye.
1: Bye.

0: formidable van Charles Aznavour. Misschien houdt onze volgende gesprekspartner daar ook wel van.
1: Zou dat kunnen, zou denk ik. Zeker kunnen, inderdaad. We zitten alweer diep in de tweede rustdag natuurlijk. Morgen snijden we de derde tourweek aan en daarom halen wij er heel graag José de Kouwer nog even bij. Dag José, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: José, hoe kijk jij een dag later nog terug op de prestatie van Evenepoel? Hoe groot was dit?
2: Ja, dat is groot. Dat, voor mij is dat, ja, oef. Oef. Ik bedoel daarmee, hij is naar deze tour gekomen zonder excuses die we konden aanvaarden. Ik bedoel, hij had niks tegengekomen, dat een goede winter gehad, was veranderd van ploeg, het ging er allemaal beter zijn. En nu zou hij in deze tour moeten bewijzen en laten zien wat we eigenlijk van hem allemaal in de toekomst nog kunnen verwachten. De eerste dagen en de eerste bergritten waren momenten bij waarvan we dachten, oei, het is weer om hetzelfde dan de voorbije jaren. Mm-hmm. En gisteren heeft hij eigenlijk een soort ban gebroken, vind ik. En niet omdat hij die etappe wint, dat vind ik niet. Maar vooral omdat hij inderdaad erin slaagt om mee te rijden met Pogacar, die weliswaar Del Toro probeert mee te krijgen, maar op zich is dat ook niet belangrijk. Het is vooral belangrijk, hij rijdt weg van Lipovic, van zijn rechtstreekse concurrenten. En dat vind ik belangrijk.
0: Mm-hmm. En hoe kan, met het oog op die derde week die er nu aankomt, het Belgische wielerliefhebber en de Remco Evenepoel-fan zich nu optrekken? Ja, natuurlijk kan die er zich aan optrekken, maar aan gisteren, met het oog op wat nog komen gaat. Zie je deze Evenepoel, die je nu gezien hebt, kunnen standhouden, dus minstens niet te veel tijd verliezen, bijvoorbeeld in de Alpe d'Huez-ritten, om maar iets te zeggen?
2: Ja, dat is natuurlijk de grote vraag, hè. We zaten eerst te wachten op het moment van, kan hem op een bepaald moment in dat soort aankomsten, zoals dat gisteren was, kan hem daar stand houden? Dat had hij tot nu toe nog nooit gedaan. Gisteren heeft hij dat gedaan. Nu, de tweede vraag die je stelt, van, gaat hij dat herhalen in de Alpe d'Huez verhalen en hetgeen er nog gaat komen? Ja, dat weet ik niet. Het is kleine 500 kilometer en 13.000 hoogtemeters op 3 dagen. Ook dat is weer om een soort, ik ga niet zeggen examen, want dat is het niet, maar een soort bevestiging om dan vanaf volgend jaar dan te zeggen, ja, hij kan het en daar moeten we mee aan de slag. Dus ik durf niet zeggen dat hij die lijn gaat doortrekken. Ik durf niet zeggen ook niet dat hij dat niet gaat kunnen, want hij heeft laten zien dat het op een bepaald manier ten opzichte van die anderen wel kan.
0: En wat ook wel voor wat gemoedsrust kan zorgen, denk ik, nog los van dat je die fantastische overwinning van gisteren al binnen hebt, is als hij morgen kan doen wat hij normaal gezien ook gaat doen, dan mag hij desnoods in de bergen wel eens 20, 30 seconden een keertje verliezen, hè?
2: Oh ja, ja, maar die 20, 30 seconden, dat is eigenlijk niet het grote probleem. Het grote probleem is echt een jour sans, een dag zonder, echt weg. Dat heeft een ronde winnaar in principe niet. Hey, Pogacar heeft ook al rondes gewonnen waar hij een tikje krijgt. En Vingegaard heeft er gewonnen waar hij een tikje krijgt. Iedereen heeft wel eens een tikje, dat is op zich het probleem niet. Maar die echte off-day, ja, dat mag er eigenlijk niet bij zijn bij een gestructureerde ronde renner. En we zien nu toch wel, dit is voor mij de eerste keer een Remco Evenepoel die echt op gewicht staat, die scherp oogt, maar die ook ongelooflijk scherp is. Heel lucide, gisteren in dat wiel van Pogacar, nooit echt in paniek. Geen stress, gewoon omdat het goed gaat natuurlijk. Dus dit was voor mij nieuw. En oké, hij zegt dan zelf, ja, er was een beetje kritiek, maar we zien alleen maar wat we gezien hebben die voorbije dagen. Kunnen niet zeggen, oké, hij is niet gelost en hij komt telkens terug. Want ja, had hem erbij gebleven, had hij misschien kunnen wegrijden zelfs. Dus oké, hij eindigt dan wel bij de beteren, maar hij rijdt er niet van weg. Dat heeft hij gisteren wel gedaan en dat is nieuw.
1: Ja, en bij die ploeg zijn ze wel met 2 kopmannen gekomen natuurlijk. Hè. En zeiden ze gisteren ook, we blijven inzetten op die 2 kopmannen. Lipovic zelf heeft gezegd, ik wil nu wel gewoon werken voor Evenepoel. Is dat nu niet gewoon wel de logische keuze ook, José, dat laatste?
2: Ook dat is nog vroeg. En eigenlijk werken voor Evenepoel, voorlopig is het, als je dat moet gaan doen, als je moet gaan werken voor Evenepoel, dan is er eigenlijk al iets fout gegaan. Dan zit je al in de verdrukking. Dan ben je weer omgelost.
1: Ja.
2: Dus nu het belang, vanaf nu is het belangrijkste om... Zeker zo dicht mogelijk bij Aruso, bij Sexas, bij al diegenen. Laat eventueel Pogacar nog wegrijden. We kunnen niet zeggen, blijf dan bij Vingegaard, want ja, die is er niet meer. Dus de kloof is eigenlijk een beetje groter geworden. In de zin van, blijkt sinds gisteren dat hij nu de tweede man is. Ja. Bijna. Met Del Toro daarbij. Dus ja, dat is een aparte situatie. Wat dat dan wel zou kunnen, dat is dat misschien Lipovic de koers gaat moeten controleren. Dat wel.
1: Oké. Okay. En je zegt het al, Vingegaard natuurlijk uitgevallen gisteren. Bijzonder jammer. Schudt dat iedereen, denk je, wel weer even wakker? In die zin van, oei, ja, het kan hier natuurlijk wel in een vingerknip gedaan zijn. Ook mijn tour. Ook
2: ja,
1: voor bijvoorbeeld Pogacar.
2: Ja, nee, maar dat is al... Ik heb al zo vaak gezegd, en dat komt omdat ik al zoveel rondes meegemaakt heb, van jongens, zij voorzichtig. Kraai niet te vroeg victorie en zeg niet erop, oh, maar ja, het is allemaal in orde. Er kan in een ronde van Frankrijk zoveel gebeuren. En het is bijna abnormaal als er niks gebeurt. Dus moet je altijd heel voorzichtig zijn en kijken dag per dag, hoe gaan we dat aanpakken, hoe moeten we voorzichtig zijn. Gisteren een klein foutje. Klein foutje van misschien wel het team Visma zelf, die misschien iets te gretig in die achtervolging gaan, iets te gretig in die bocht komen en daardoor, ja, mede door een stuurfout van Vingegaard, toch die valpartij. Dat zijn allemaal van die kleine zaken die kunnen ook voor Pogacar ooit eens gebeuren. En dan moet je zorgen dat je klaar bent natuurlijk.
0: Gaat Pogacar zich de komende dagen blijven mengen in de strijd voor het podium, zoals hij dat gisteren gedaan heeft voor Del Toro dan?
2: Goh, dat gaat een bepaalde tijd... Ja, hij gaat dat proberen. Net zoals ze bezig zijn om te proberen dat ploegenklassement te winnen. Blijkbaar ook een belangrijk iets, toch? En hij gaat sowieso proberen om Del Toro daar te houden, maar niet ten koste van zichzelf natuurlijk. Hè. Hij zal nog wel eens de puntjes op de i zetten. In een van die twee dagen, of van die drie dagen, moeten we bijna zeggen. Maar neem maar die twee dagen. En dan, ja, dan zal de Tour wel veilig zijn, zonder ongelukken.
1: José, er is trouwens ook een luisteraarsvraagje voor jou binnengekomen in onze app. Van Philippe, en die vraagt zich af, hebben de nachtelijke controles bij Vingegaard en Pogacar een invloed gehad op de overwinning van Evenepoel gisteren?
2: Goh, ja, leuk is dat natuurlijk nooit, maar dat zou ik niet durven zeggen. Als ik gezien heb de interviews die Pogacar gegeven heeft 's morgens en de interviews die Vingegaard gegeven heeft, dan viel dat al bij al nog mee. Ik heb Vingegaard was zeker niet meer stressie dan wat hem anders is. Het is natuurlijk een zaak, vind ik, die zou moeten uitgeklaard worden en duidelijk gesteld worden. Om te zeggen, kijk, wat is nu eigenlijk het verhaal? Kunnen die Fransen zomaar op eigen houtje dat? Ja, ik weet niet. Blijkbaar, Evenepoel was er zeker niet van op de hoogte, want die zei zomaar van, oh, ik zou ze buiten gegooid hebben. Blijkbaar niet. Het zal zeker geen deugd gedaan hebben. En men gaat dan denken natuurlijk aan die valpartij van Vingegaard. Misschien heeft het daarmee te maken, iets minder geconcentreerd. Maar ze waren zo in de focus, de ploeg van Vingegaard zelf, om te proberen die etappe te winnen. Ik denk niet dat dat het verhaal was.
0: Oké, okay. En onze laatste vraag is misschien wel de moeilijkste. Ik durf het niet zeggen, maar we zijn wel met ons beiden zeer geïnteresseerd in jouw antwoord. Hoe ziet het toerpodium eruit komende zondag? En natuurlijk graag ook in welke volgorde?
2: Ja, waren we nu al een paar dagen verder, hè?
0: Ja.
2: Maar dat is niet. Ja. Ja. Ja, het zou makkelijk zijn, hè? Ja.
0: Maar kans groter dat Evenepoel erop staat, denk ik intussen wel, dan dat hij er niet op staat?
2: Ja, daar ga ik absoluut van uit. Ja, die gaan morgen normaal gezien in een hele goede tijdrit rijden. En in principe vooral tijd pakken. Op Pogacar zal hij tijd pakken, maar dat zal niet zo heel veel zijn. Maar hij moet in principe toch tijd kunnen pakken op die anderen. Mm-hmm. En dat zijn zijn rechtstreekse concurrenten.
0: Wie is zijn grootste concurrent, denk jij?
2: Ik zal altijd nog oppassen voor Lipovic.
0: Toch wel?
2: Ja. Dat is echt een diesel. En ja, dat is een sphinx. Die is zo mysterieus. Die zegt nu wel... ik ga knechten, maar dat geloven wij toch niet. Allee, ik bedoel, volgens mij gaat hij op het moment dat hij moet knechten net een andere kant uitkijken. die jongen is... Ja, die komt uit een andere sport. Die beleeft dat anders, dat wielrennen. Volgens mij zit daar als inborst geen knecht in.
0: Wij gaan wat je hier zegt goed opslaan voor de komende dagen, denk ik.
1: Zeker wel. Dankjewel, José. Ja, we hebben jouw voorspelling niet gekregen, maar lees ik dan tussen de lijnen Pogacar, Evenepoel, Lipovic?
2: Lipovic wordt een gevaarlijke klant.
1: Oké.
2: En die gaat op die manier ook mee in een controlerende fase. Mm-hmm. Gaan ze dan bij Red Bull zeggen... Stel dat Lipovic met iemand voorop geraakt en Remco zit een beetje in de problemen. Maar Lipovic maakt kans om tweede te worden. Dan zit je wel gevangen. Hè? Het is nog niet duidelijk genoeg. Er moet nog iets meer duidelijkheid komen.
1: Mm-hmm. Het gaat interessant
2: dan zal Lipovic zich moeten plooien natuurlijk.
0: We zouden graag een vlieg zijn daar op de muur, ja. Maar dat is helaas niet het geval. Onverstoorbaar blijven, dat is al een eerste opdracht, denk ik, voor Remco Evenepoel.
2: Maar geen probleem, he. Van Red Bull krijg je vleugels. He. Dus je kan op de muur gaan zijn.
0: Ja, nu het zegt.
1: Goed, José, dankjewel. Morgen zit je natuurlijk weer naast Renaat. Maar wij waren toch ook heel blij dat je heel even hier bij ons was. Geniet nog van de rustdag.
2: Graag gedaan.
1: Bye bye. Sportza Tour.

0: Safe and Sound van Oscar and Wolf en S-Team.
1: En bij het begin van deze Sporza Tour hadden we het natuurlijk ook over het vertrek van Rudy Garcia bij de Rode Duivels. Het was zeker geen onvoldoende over de hele lijn, maar op het WK werd toch duidelijk dat een verlenging van zijn contract moeilijk zou worden. Dat zei Peter van der Bent daar straks nog bij ons.
2: Het is ook een heel speciaal moment, zo'n toernooi. En daar is toch gebleken dat Rudy Garcia redelijk chaotisch te werk ging. Dat zette zich ook over op de spelersgroep. Iedereen heeft het gehad over de rare wissels die soms goed uitpakten. Maar er waren vanuit de spelersgroep al langer vragen bij zijn aanpak, manier van werken. Er werd dan net iets te makkelijk oldschool gezegd.
0: Dat was Peter van den Bemt heel even gedurende precies 27 seconden. Maar het hele gesprek dat kan je terugvinden op sportza.be of luisteren via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Dat is ook een mogelijkheid. En morgen dan is er weer actie in de Tour natuurlijk met de tijdrit. Klimmetje wel in het begin. Dat zeker maar. Hou Remco Evenepoel en Tadej Pogacar maar opnieuw in de gaten. Veel plezier nog hier bij Radio 1 vanavond.
3: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open.
6: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: 6:00, een goeie avond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Rode Duivels zitten voorlopig zonder bondscoach. Door de vele bosbranden is het druk in het Europese Coördinatiecentrum voor Noodsituaties in Brussel. En Andy Burnham is nu officieel de nieuwe Britse premier. Rudy Garcia is niet langer de bondscoach van de Rode Duivels. Zijn contract is na anderhalf jaar niet verlengd. De resultaten waren lang niet slecht onder Garcia, met onder meer de kwartfinales op het WK. Maar er waren tijdens dat WK alsmaar meer vragen bij zijn aanpak, zegt Peter van den Bemt.
2: Daar is toch gebleken dat Rudy Garcia redelijk chaotisch te werk ging. Dat zette zich ook over op de spelersgroep. Iedereen heeft het gehad over de rare wissels die soms goed uitpakten. Er werd dan net iets te makkelijk oldschool gezegd, wat niet altijd synoniem staat met fout. Maar de manier waarop beslissingen vaak omgedraaid werden, spelers waren het ook niet altijd eens met de tactische aanpak van wedstrijden. Ook op dit wereldkampioenschap zullen ze graag op een andere manier voetballen.
9: Het is nog niet duidelijk wie Garcia gaat opvolgen. Het Spaanse kampioenenelftal is vanmiddag in Madrid geland. De voetballers worden eerst ontvangen op het Koninklijk Paleis en door de Spaanse premier Sanchez. En straks trekken ze door de straten van Madrid. En Sven Tuiten staat daar al klaar.
10: Er wordt 1 miljoen mensen verwacht vandaag. De eerste supporters zijn nu al aan het komen, zich positioneren op het parcours. En dan daarna is het natuurlijk feestvieren de hele nacht door. Feestvierders zijn gisteren al begonnen. Mensen hebben weinig geslapen. Het is heel warm in Madrid. Dus nu zijn er nog enkele die aan het siesta doen zijn. Maar heel binnenkort gaat er meer en meer volk afkomen naar dat parcours. En kan het feest eigenlijk echt beginnen.
9: Na de winnende goal van Spanje gisteravond en na het laatste fluitsignaal zijn in Spanje ook aardschokken gemeten door de vele juichende supporters. En op een 100-tal kilometer van Madrid in de provincie Guadalajara heeft de natuurbrand nu al 26.000 hectare verwoest. De brand brak donderdag uit en de laatste uren verspreidt het vuur zich nog sneller. 32 dorpen zijn geëvacueerd. Meer dan 1200 mensen hebben hun huizen moeten verlaten. In Frankrijk is voorlopig in totaal al meer dan 40.000 hectare natuur verwoest dit jaar. Dat is meer dan in heel vorig jaar. En het risico op natuurbranden in Frankrijk blijft groot. En ook bij ons in Virouinval, in het zuiden van de provincie Namen, is in de loop van de namiddag een natuurbrand ontstaan in een bos langs de grens met Frankrijk. Volgens de brandweer is het vuur intussen omschreven. 2,5 hectare zou in rook opgegaan zijn. Belgische en Franse brandweerlui bestrijden het vuur nog altijd. Door de vele bosbranden in Europa is het deze zomer extra druk in het Europese coördinatiecentrum voor noodsituaties. Dat centrum ligt in Brussel en coördineert de inzet van brandweerploegen, materiaal en experts. Lien de Koeman ging er kijken.
11: What you see here is our main ops room, where we have a 24/7 presence.
12: We zijn in de controlekamer van de Europese rampenbestrijding. Getroffen landen kunnen elk moment om hulp vragen, zegt Europees commissaris Hadia Labib.
13: Het brengt hulpvragen en hulpaanbiedingen van landen bij elkaar en bundelt vliegtuigen, helikopters, teams en materieel, biedt technische expertise ook.
12: De bosbranden worden hier continu gemonitord, vertelt geograaf Tim Peers.
14: De data die op die kaarten komen, die krijgen we via de Copernicus-satellieten, die dag en nacht opereren en die ons met sensoren eigenlijk de veranderingen in vegetatie kunnen detecteren, maar ook bijvoorbeeld warmtebronnen.
12: Europa heeft eigen brandweerploegen en materiaal en deze zomer zetten ook 14 lidstaten ploegen in. Jaar na jaar wordt die inzet groter.
9: Er zijn nog geen verdachten opgepakt voor de steekpartij in Gent vanmorgen in de buurt van het station Dampoort. Een 19-jarige raakte daarbij zwaar gewond. Volgens Evelien de Ridder van het parket is er wellicht geen verband met de Gentse feesten daar in de buurt.
15: We willen als parket wel zeer graag benadrukken dat het incident op basis van de aanwijzingen die we op dit moment hebben volledig losstaat van activiteiten of gebeurtenissen op de Gentse feesten zelf.
9: Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham werd vanmiddag in Buckingham Palace formeel aangesteld door koning Charles. Net voor hij zijn intrek nam in Downing Street 10 heeft hij zijn eerste toespraak gegeven. Veerle de Vos in Londen, wat heeft Burnham gezegd?
16: Wel, om te beginnen ontbrak de traditionele lessenaar. Er stond alleen een microfoon. En Burnham gaf zijn toespraak dus zonder notities. Toch wel een breuk met de traditie. Ik besef, zei hij, dat ik de 7e premier ben in 10 jaar tijd. En dat moet ophouden. Ons land moet opnieuw een model van stabiliteit worden.
17: I am acutely conscious that I am the 7th prime minister since 2016. Britain needs to show the world that we can regain our stability once again.
16: Ja, verder wil hij in de herfst een ambitieus 10-jarenplan bekendmaken dat een nieuwe politieke en economische wind door Groot-Brittannië moet laten waaien. Met plannen om de levensduurte te verlagen, meer sociale woningen, minder macht voor Londen en meer macht voor de steden en de regio's. De vraag is natuurlijk of hij lang genoeg aan de macht zal blijven om al die plannen te realiseren.
9: Dankjewel, Veerle. En voormalig Engels voetballer en bondscoach Kevin Keegan is overleden. Met Liverpool werd de topaanvaller in de jaren 70 3 keer landskampioen en won hij de Europa Cup 1. Daarna trok Keegan naar Hamburg, waar hij 2 keer werd uitgeroepen tot beste Europese voetballer van het jaar. Keegan speelde ook 63 keer voor Engeland. Hij werd 75 en overleed aan de gevolgen van kanker. Het weer vanavond meestal licht bewolkt. Tegen morgenochtend is wat nevel mogelijk, vooral langs de grens met Nederland. Morgen krijgen we geleidelijk meer zon. Het wordt dan ook iets warmer, tot 25 graden. Woensdag vooral voor de middag bewolkt, met kans op wat lichte regen. En we begonnen met voetbal. Het contract van bondscoach Garcia wordt niet verlengd. Garcia behaalde met de Rode Duivels de kwartfinales van het WK. Het is nog niet duidelijk wie hem opvolgt. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Radio 1. Zomerland.
5: Met Michael Robrecht.
6: Een heel goede avond, Zomerland, met Bruno Mars, met Vrouwtje, Ezra Collective en Santana. En eerst Everything But The Girl.

Missing met de beat en de remix van Todd Terry en de muziek van Everything But The Girl. Op de binnenring rond Brussel is, of de binnenring rond Gent liever, is door een ongeval in Vinderhouten enkel nog de rechte rijstrook versperd. Dat is op de industrieweg richting Zelzaten. Vanaf Gent Expo kan je best omrijden via Destelbergen. En op de N41 van Sint-Niklaas naar Dendermonde is er een kwartier file aan de werkzaamheden in Hamme.

Clemens de Lange en hun band The Mo. Nederlandse band in de vroege jaren 80. En de stem van Hayley Helder. Just a Summer Love Affair. Fred Astaire. En A Go-Go, daarvoor de Antwerpse band Caro van Caro Abotu. Morgenmiddag speelt de band een concert op het Gentse Boomtown. A Go-Go. In het najaar verschijnt een nieuw album van deze Nederlandse van Fraukje. Kijk je naar mij, gaat die heten.

0: The Romantic Bruno Mars en zijn single On My Soul. En iedereen gaat vreemd, al dus vrouwtje.
1: Zomerland.
0: Op de A12 naar Antwerpen, dan moesten we eigenlijk deze jingle hebben. Op de A12 naar Antwerpen is door een ongeval in Wilrijk de linkerrijstrook versperd. En op de binnenring rond Gent is door een ongeval in Vinderhouten de rechterrijstrook versperd. Dat is op de Industrieweg richting Zelzaten.
1: Zomerland.
0: Nog twee dagen en dan begint de 50ste editie van het Sphinx Festival in Boeghout. Sphinx Mixed. Met gratis concerten van Lubia

50ste uitgave van Sphinx Mixed vanaf donderdag in Boeghout. Met gratis concerten van het Cesaria Evora Orchestra, van Zapmama en van deze Roombarista's.

Robert Plant van Led Zeppelin, solo in de jaren 90 in de buurt van een desert heart in de streek van 29 Palms in Californië. Carlos Santana was een jonge snaak toen hij optrad op Woodstock. The Summer of Love in de zomer van 1969. Hij was 22 toen. Een paar maanden later zou zijn eerste album verschijnen met de leeuwenkop op de hoes en de hits Evil Ways en Jingo. Vandaag is hij een man van 79. Geboren op 20 juli in Autlán de Navarro in Mexico. Gelukkig verjaardag. Feliz cumpleaños, Carlos Santana.

0: Go. De hele maand augustus toert hij door Californië en Texas. En in september strijkt hij neer in Las Vegas voor zijn greatest hits live. Carlos Santana, vandaag precies 79 jaar geleden geboren in Mexico. Vandaag dus aan het vieren de man verjaard. Op de A12 naar Antwerpen is door een ongeval in Willerijk de linkerrijstrook versperd. En op de binnenring rond Gent blijft door een ongeval in Vinderhouten de rechterrijstrook versperd. Dat is op de Industrieweg richting Zelzaten.
1: Zomerland.
0: Dit is Simon van Wereld en zijn band Lisette. Right.

Salou, te gast bij Ezra Collective. De Britse band waarin Afrobeat heel fijn samenkomt met soul en jazz. En in februari volgend jaar gaat dat niet anders zijn tijdens hun tweedaagse in de AB in Brussel. Twee concerten zijn er dan met Ezra Collective. Nieuwe muziek daarvoor van Simon van Wereld en zijn soloproject Lisette. We hoorden Head On.

0: No One's Puppy en Admiral Freebie. Vrijdag staat hij live op Rock Olmen. Freebie en verder kun je daar ook The Haunted Youth en Eozine treffen.
1: Zomerland. Radio 1.
0: De Canadese Alicia Biro leerde al heel vroeg piano, studeerde in Vancouver en in het Engelse York en werkt nu aan haar muziekcarrière vanuit Los Angeles. Kwestie van haar jonge vleugels uit te slaan. Alicia Biro.

Reignite met de Canadees-Amerikaanse Alicia Biro. Een van de meest actieve jonge bands in Belgeland is dit Brusselse kwartet rond Jolan de Kaassteker en Brenda Corijn. Dit is Calaves bij de band

Cadaves. En elke keer als jullie stemmen, dan stijgen ze in de Voxlijst. Op zaterdag bij Max, Brenda Corijn en AO. De nummer 3 nu in de Voxlijst. En Get Me Down, Nia Archives, samen met Georgia Smith. Straks komt het nieuws van 7 eraan. Dit is een classic nog van Supertramp uit 1990.

0: Breakfast in America, Supertramp, tot aan het nieuws van 7.
1: We scrollen wat af, elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap, even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 7 uur, een goeie avond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Virouainval, in het zuiden van de provincie Namen, is in de loop van de namiddag een natuurbrand ontstaan. Dat gebeurde in een bos langs de grens met Frankrijk. Volgens de brandweer is het vuur intussen omschreven. 2,5 hectare zou wel in rook opgegaan zijn. Belgische en Franse brandweerlui zijn ingezet om het vuur te bestrijden. En door de vele bosbranden in Europa is het extra druk deze zomer in het Europese Coördinatiecentrum voor Noodsituaties. Dat centrum in Brussel coördineert de inzet van brandweerploegen, materiaal en experts. Getroffen landen kunnen elk ogenblik om hulp vragen, zegt Europees commissaris Hadja Labib.
4: Het activeert de snelle inzet van Europese steun en draagt bij aan de financiering ervan. Het brengt hulpvragen en hulpaanbiedingen van landen bij elkaar en bundelt vliegtuigen, helikopters, teams en materieel, biedt technische expertise ook.
3: Europa heeft eigen brandweerploegen en materiaal en deze zomer zetten ook 14 lidstaten ploegen in. Elk jaar wordt die inzet groter. In Italië is ophef ontstaan nadat een man gisteren is overleden tijdens een arrestatie door de politie. Dat gebeurde in de stad Bologna. De man van 43 droeg zich agressief en daarom duwden agenten hem tegen de grond. De man zou meermaals om hulp hebben geroepen. Op beelden is te zien dat de agenten op hem blijven zitten tot de man niet meer beweegt. Er loopt een onderzoek om na te gaan of de agenten juist hebben gehandeld. Rudy Garcia is niet langer de bondscoach van de Rode Duivels. Zijn contract is na 1,5 jaar niet meer of niet verlengd. De resultaten waren lang niet slecht onder Garcia, met onder meer de kwartfinales op het WK. Maar tijdens dat WK waren er steeds meer vragen bij zijn aanpak, zegt Peter van den Bemt.
5: Daar is toch gebleken dat Rudy Garcia redelijk chaotisch te werk ging. Dat zette zich ook over op de spelersgroep. Iedereen heeft het gehad over de rare wissels die soms goed uitpakten. Er werd dan net iets te makkelijk oldschool gezegd, wat niet altijd synoniem staat met fout. Maar de manier waarop beslissingen vaak omgedraaid werden, spelers waren het ook niet altijd eens met de tactische aanpak van wedstrijden, ook op dit wereldkampioenschap. Ze wilden graag op een andere manier voetballen.
3: Wie de opvolger wordt van Garcia is nog niet duidelijk. Een Franse rechter heeft afgelopen weekend toestemming gegeven voor de nachtelijke dopingcontroles bij de wielrenners Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard tijdens de ronde van Frankrijk. Dat schrijft de Franse krant L'Équipe. In de nacht van zaterdag op zondag werden gele trui Pogacar en de toenmalige nummer 2 in de stand Vingegaard 's nachts uit hun bed gehaald voor onaangekondigde dopingcontroles. Volgens de Franse sportwetgeving kunnen zulke controles, als er ernstige en consistente vermoedens zijn van het schenden van antidopingregels. Volgens L'Équipe heeft een rechter dus geoordeeld dat die vermoedens er zijn. Een resultaat van de controles is er nog niet. Vanavond meestal licht bewolkt. Tegen morgenochtend is wat nevel mogelijk langs de grens met Nederland. Morgen krijgen we geleidelijk meer zon. Het wordt iets warmer tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. Zomerland.
1: Met Michael Robrecht.

Mike Skinner and The Streets, de 8e augustus, de hoofdact op de Lokerse feesten. Hopelijk ook met deze Heaven for the Weather, The Streets. Fijne namen, ook weer dit jaar op de Lokerse feesten, met verder ook The Human League, Diana Ross, Gary Newman en Lenny Kravitz. Het zijn de dochters van Cecil en Linda Womack van Womack & Womack. De dochters zingen en toeren al hun hele leven mee met hun bekende ouders. En nu doen ze dat ook officieel als band. Dit zijn de Womack Sisters.

If I Let You and the Womack Sisters. In hun biografie staat het heel duidelijk. They were singing before they could walk. De zussen en de dochters van Womack en Womack toerden mee met hun bekende ma en pa. En ook de nonkel was een inspiratie, nonkel Bobby Womack. Dit is ook Jong Grut, LTR.

0: Bij Debtown Records in Brooklyn, New York, hebben ze grote plannen met de zussen met de familienaam Womack. The Womack Sisters. En Althea en Donna, een Uptown top ranking. Deze meisjes waren 17 en 18 toen ze deze hit scoorden in 1977. Uptown top ranking.
1: Zomerland. Radio 1.
0: Johannes is zijn naam, was eergisteren te gast bij Ben van Looy op de live-uitzending van Culture Club vanuit Watou. Drie jaar terug bracht hij deze sessie bij Radio 1. Dit is Kamer.

0: offspring out of control. It's politic, dynamite. Als B-post het nieuwe krantencontract niet krijgt, dan niemand.
1: Johannes is zijn naam. Zaterdag zat hij live bij Bent in Culture Club. En volgende week zaterdag zit Bent met zijn club in het Permeke Museum in Jabbeke. En dan is er live muziek zaterdag van Siska Siska. Jordan Rakai brengt in oktober A Safe Place to Be Wild uit. Zijn zevende album. En met elk album stijgt zijn faam in de UK en in Europa. In april volgend jaar staat hij live op de planken van de Roma in Antwerpen. Dit is zijn nieuwe single, Enemies, Jordan Rakai.

0: Joy, een track uit Dig, het nieuwste album van Andy Platt en zijn band uit de UK, Mama's Gun. In september speelt de band concerten in Herenthout en in Rotterdam. En de nieuwe Jordan Rakai zat daarvoor, Enemies. In oktober komt een zevende album van de Nieuwe Zeelander in de UK van Jordan Rakai.
1: Zomerland. Radio 1.
0: Nicola Conte is een van de bekendste DJ's en producers in Italië. Voor zijn nieuwe muziek laat hij zich inspireren door de zon en de zee in Brazilië. Groot gelijk, Nicola Conte.

Italiaanse jazz- en dancemaestro Nicola Conte. Deze keer komt de inspiratie voor deze muziek Terra em Trance van de Braziliaanse jazz en bossa nova van Jorge Ben en Milton Nascimento uit de jaren 1970. Zijn nieuwe tracks zijn uit bij het Britse Far Out, het label waar ook Bruno Berle en zijn muziek zit, en het ook al even Braziliaanse trio Azimuth. Young Yellow staat binnenkort op Campo Solar in Damme, op de Lokerse Feesten en op Suikerrok in Tiene. Dit is zijn nieuwe single Koppengaard. MUZIEK

Onlangs kwam hij zijn muts goed zetten voor een samenwerking met het Nederlandse Metropoolorkest. Gregory Porter en Liquid Spirit in de Clapton remix. En Better Late Than Now, dat was nieuw bij het Antwerpse neo-soul duo FAM. F-A-M. Donderdag staan ze live in het Antwerpse Boekenborgpark. Het Antwerpse FAM. Dit is een classic uit It's Not Me, It's You, het debuutalbum van de Londense Lily Allen.

0: sexy to do. Veel te ver van huis.
1: Het algoritme, de melancholische indie-wereld van Klankstof, Koen van de Wart, in een samenwerking met de scherpe pen van rapper Freeze in het echte leven. Nu ja, wat is dat, het echte leven? Dennis Wittebol, huilend in een taxi. Dit is klassieke Amerikaanse muziek van Joni Mitchell, in de 90s geüpdate bij Vanessa Carlton en bij Counting Crows.

halve eeuw zijn ze bezig met de wereld rond te toeren en muziek uit te brengen. En dat vieren Bono en U2 in het najaar met een nieuw album. Een eerste nieuw album in een kleine 10 jaar tijd. Een datum is er nog niet geprikt en ook nog geen titel. Dit zijn Andy Partridge en Colin Mauldin met concrete plannen voor Nigel in het jaar 1979. Dit is een echte classic bij XTC.

0: The Nigel Treatment, XTC in 1979. Straks nog meer classics.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. In Virouinval, in het zuiden van de provincie Namen, is de natuurbrand onder controle. Die brand was in de namiddag ontstaan in een bos langs de grens met Frankrijk. Het vuur verspreidde zich over een steile helling en is ingedampt aan de rand van een weg. Zowat 2 hectare natuur is daar in de as gelegd. Landen binnen de Europese Unie leggen voorlopig maar beter geen boetes op aan bedrijven die de nieuwe klimaatregels schenden voor de uitstoot van methaan. Dat staat toch in een nieuw advies van de Europese Commissie. Ja, Dominique de Preeuw, waarom wil de Commissie dat?
4: Wel, die beslissing heeft te maken met de nieuwe klimaatwet die ingaat op 1 januari. Bedrijven die olie, gas en steenkool leveren in de EU moeten vanaf dan rapporteren hoeveel methaan ze uitstoten. Dat is een broeikasgas dat vrijkomt bij het winnen van die brandstoffen. Maar er is nog veel onduidelijk over hoe die nieuwe regels moeten worden toegepast. Daarom stelt de commissie voor om tot eind 2029 geen sancties op te leggen. Dat geeft importeurs 3 jaar langer de tijd om aan de regels te voldoen en geeft ook tijd aan de lidstaten om een sanctieregeling uit te werken. De spanningen in het Midden-Oosten hebben ook meegespeeld bij de beslissing, want de commissie wil niet dat de energiezekerheid van de EU in gevaar zou komen.
3: Dank je, Dominique. In Hongarije weigert de voormalige schaakkampioene Judit Polgár het aanbod van premier Magyar om de nieuwe president te worden. Dat heeft ze vanavond laten weten op haar sociale media. Afgelopen zaterdag is de vorige president Soljuk uit zijn ambt gezet. Hij had te nauwe banden met de vorige premier Orbán. Ja, Stefan Bos in Budapest, waarom weigert Polgár die functie?
5: Zij heeft gezegd dat ik het gebaar van de premier om een onafhankelijke, partijloze kandidaat voor het presidentschap waardeer, maar, zegt ze, ik voel me niet sterk genoeg om de historische verantwoordelijkheid op me te nemen om een verdeelde natie te verenigen. En daarom kan ik de uitnodiging niet accepteren. Nou, het is wel een klap in het gezicht van de premier die echt had gehoopt om het land meer bijeen te brengen met een enorme ster zoals Judit Polgár, echt een heel beroemde schaakster hier in Hongarije.
3: Dank je, Stefan. In Italië is ophef ontstaan nadat een man gisteren is overleden tijdens zijn arrestatie door de politie. Dat gebeurde in Bologna. De man van 43 gedroeg zich agressief en daarom duwde agenten hem tegen de grond. De man zou meermaals om hulp hebben geroepen. Op beeld is te zien dat agenten op hem blijven zitten tot de man niet meer beweegt. Er loopt nu een onderzoek om na te gaan of de agenten juist hebben gehandeld. Het weer nog vanavond wat wolken bij temperaturen van 8 tot 17 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel, vooral langs de grens met Nederland. Ook morgen wat wolken, maar geleidelijk meer zon en het wordt iets warmer tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.

Deze Mirror Man en ook die andere hit bij de Human League, Don't You Want Me en Human. Ze staan ongetwijfeld op de setlist binnenkort voor de Lokerse feesten. Zondag de 2e augustus staat de Human League op de mainstage in Lokeren. Phoebe Bridgers brengt in augustus een derde album uit, Lost Weekend. Een lijvig nieuw album wordt dat met 16 tracks. En alvast ook deze single, deze Lost Boys, Phoebe Bridgers. Oh, yeah.

The Lost Boys bij Phoebe Bridgers. Over een paar weken verschijnt haar nieuwe derde album, Lost Weekend. Tyler Ballgame bracht in volle winter een eerste album uit, For the First Time Again. Binnenkort staat de zanger op Pukkelpop. Met onder meer deze nieuwe muziek met Live It Down. Tyler Ballgame.

0: Live It Down, de nieuwe Tyler Ballgame. Toerist Le MC staat morgenavond op het feest in het park. La Fête dans le Parc. Feestje voor de koninklijke familie en een paar duizenden muziekfans in Brussel. Fans van Maxime en van Teddy Bear van Annette. En ook de fans van Ginzu, Natalia, Zapmama en Kazaya, Kaat van Stralen en deze Toerist Le MC. Dit is Koning Liefde, de toerist samen met het Atomic Orchestra bij Live, Live, Live bij Bart Peters.
1: Gun me de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij dat ik dan stond in het leven twijfelt. In vraag stellen en blijven leren, fouten goed maken en het hij proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb. Palias, liefde, abstract begrip, de onzekerheid. Ver te houden van, moet je genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is

zijn op zoek naar stilte. Draag ze niet te pakken. Gemoedsrust verstopt zich achter verwarring. Ach, hoe oud ben ik na? Ik weet nog altijd niet veel meer. De nonchalance die ik probeer te laten zitten nog altijd. Ik maak steeds fouten, paradeur dat ik zin. Ik hoop dat ik de mensen rondom mij de koek iets goed te bieden heb. De waardevoller dat ik word, de meerwaarde dat ik

0: Touristle MC samen met het Atomic Orchestra en Koning Liefde in de versie uit Live, Live, Live. En Peaceful Place uit de vorige Leon Bridges. In september brengt hij een nieuwe album uit, Happiness Anywhere, Anytime.
1: Zomerland.
0: Owen Kim is een Franse zanger en saxofonist met Zuid-Koreaanse roots. Op zijn nieuwe album zit een duet met deze Amerikaanse, met Melody Gardot, When Colors Turn Grey.

Koundé, de Gentenaar met roots in Cameroen, en Peter Lesage voor de Spacey Toots in zijn liveband The Way Down. Dat was Koundé. En de Fransman Owen Kim zat daarvoor met de zang van Melody Gardot. Twee zomers geleden was die Fransman Owen Kim te gast voor een concert op Gent Jazz. Chucky Wise was een artiest en een drinkenbroer van Ricky Lee Jones en Tom Waits in de 70s. De man overleed na een intens leven zo'n vijf zomers geleden. En hij blijft onsterfelijk dankzij deze song.

0: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Radio 1 live.

Vinger aan de pols bij Chicosi Mendes, de reggaeton feminista met de zang van Flavia Coelho. Chicosi Mendes is de band rond de Brusselaar David Mendes Yepes. De man is vandaag jarig en net papa geworden en in september komt zijn nieuwe album eraan, Latidos. En dan speelt hij live in de AB in Brussel. Chicosi Mendes en de Spaanse María José Liergo. Die zat daarvoor. In de Botaniek in Brussel is een concert met haar gepland in september. En komt er wellicht ook nieuwe muziek van haar aan. Dit zijn de Baby Steps bij Olivia Dean.

0: Lenny Kravitz, binnenkort live op de Lokerse feesten van zaterdag 8 augustus. Misschien nog wel een van de enige festivals waar ze erin slagen om hun verschillende festivaldagen qua muziekgenres anders in te delen en anders te kleuren. De New Wave bij de New Wave, de Neo Soul bij de Neo Soul, etc. Het moet een fameuze puzzel zijn qua organisatie, maar dat hoort wellicht bij de job.
1: Zomerland.
2: Radio 1.
0: Dit is Fulco. De Gentenaar met zijn Nederlandse tongval staat binnenkort op het festival van Dranater.

0: think I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Denk maar niet dat ik een van je pin-up boys ben. Een strenge uitval van Westside Cowboy. Over een paar weken komt het debuutalbum eraan van de band uit Manchester. It Goes On en Fulco. Over de kleine huizen die niet liegen. Binnenkort ruilt hij zijn tuinhuis in voor het festival van Dranouter. Fulco. Dit is Blue Monday en New Order.

0: Blue Monday en New Order in 1983. Straks is er Belpop met Isbels, Noah Lee en Una Maeve. Eerst de nieuwsupdate van 9. Fijne maandagavond nog bij Radio 1.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Verhuurders van een woning op de privémarkt kunnen vanaf 1 januari een premie krijgen om die huurwoning energiezuiniger te maken. Dat heeft Vlaams minister van Wonen Melissa de Prater bekendgemaakt. Zij vindt dat ook huurders recht hebben op een energiezuinige woning. Dat is goed voor de factuur en voor het klimaat. Als verhuurder kan je dan maximaal 35% van de renovatiekosten terugkrijgen met een maximum van 37.000 euro. En er zijn voorwaarden. De woning moet minstens 3 jaar verhuurd worden. Er moet een conformiteitsattest zijn. De woning moet dus aan alle normen voldoen. En de huurprijs moet lager liggen dan een bepaald maximum. Het vuurwerk in Brussel morgenavond tijdens de viering van de Nationale Feestdag mag plaatsvinden, dat meldt een brandweer van Brussel. Er was twijfel of het spektakel in het Jubelpark zou kunnen doorgaan, want er geldt een waarschuwing voor natuurbranden. Maar volgens de brandweer zijn er nauwelijks risico's, vooral omdat er een groot verschil is met het vuurwerk eerder deze maand voor het 250-jarig bestaan van de VS. Dat zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
4: Dat was een vuurwerk op lage hoogte en met minder lawaai. En het vuurwerk van morgen is een klassiek vuurwerk waar dat de effecten op grote hoogte afgeschoten worden. Dus er gaan geen slecht gedoofde of geen vlammetjes meer neervallen op het patrimonium van het Jubelpark. Zodanig dat er geen schade aan een gebouw gaat zijn. De hittegolf is voorbij. Er worden preventieve blussingsmiddelen ter plaatse gelegd. En dit alles tezamen maakt dat het vuurwerk toch kan doorgaan.
3: In Madrid zijn tienduizenden mensen op straat gekomen om een glimp op te vangen van de wereldkampioenen in het voetbal. Spanje won gisteravond de finale in New York van Argentinië. Vanmiddag zijn ze geland in Madrid en nu rijden ze in een open bus door de straten van Madrid. Sven Tuitens, jij bent daar. Wat zie je?
5: Wel, ik sta nu aan Conde Duque op een plaats heel centraal op het parcours naar Cibeles toe, waar eigenlijk het grote feest gaat plaatsvinden. Een half uur geleden is dus de karavaan vertrokken. En op het moment dat we nu spreken, rijdt die bus voorbij, voorafgegaan door verschillende politiepatrouilles die de weg proberen vrij te maken. Zoveel mensen zijn er. Mensen komen van alle straten toegelopen. Het is hier heel warm. Dus een groot deel van die spelers hebben zelf hun t-shirts uitgetrokken. Ze staan te zwaaien naar het publiek. En je voelt echt, na een namiddag van ceremonies, heerst bij de koning langsgegaan, daarna bij de eerste premier langsgegaan, is het nu het moment dat ze tussen de Spanjaarden zitten.
3: De beker heb je nog niet gezien, Sven.
5: Wel, de beker heb ik wel gezien, want die staat nu vooraan op de bus. Staat die centraal, dus de mensen kunnen die zien, vastgemaakt op de bus, dat die er niet afvalt. Zie je die gouden beker voor de speler staan.
3: Dank je, Sven. Het weer vanavond wat wolken bij temperaturen van 8 tot 17 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel, vooral langs de grens met Nederland. Morgen ook wat wolken, maar geleidelijk meer zon en het wordt iets warmer tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee. Lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

0: alles begint bij luisteren.
1: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. Verhuurders van een woning op de privémarkt kunnen vanaf 1 januari een premie krijgen om die huurwoning energiezuiniger te maken. Dat heeft Vlaams minister van Wonen Melissa de Prater bekendgemaakt. Zij vindt dat ook huurders recht hebben op een energiezuinige woning. Dat is goed voor de factuur en voor het klimaat. Als verhuurder kan je dan maximaal 35% van de renovatiekosten terugkrijgen met een maximum van 37.000 euro. Er zijn voorwaarden. De woning moet minstens 3 jaar verhuurd worden. Er moet een conformiteitsattest zijn. De woning moet dus aan alle normen voldoen. En de huurprijs moet lager liggen dan een bepaald maximum. Er zal morgenavond vuurwerk zijn in Brussel tijdens de viering van de Nationale Feestdag. Er was twijfel of het spektakel in het Jubelpark zou kunnen doorgaan, want er geldt een waarschuwing voor natuurbranden. Maar de situatie is veilig, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
2: Het vuurwerk van morgen is een klassiek vuurwerk waar dat de effecten op grote hoogte afgeschoten worden. Dus er gaan geen slecht gedoofde of geen vlammetjes meer neervallen op het patrimonium van het Jubelpark. Zodanig dat er geen schade aan een gebouw gaat zijn. De hittegolf is voorbij. Er worden preventieve blussingsmiddelen ter plaatse gelegd. En dit alles tezamen maakt dat het vuurwerk toch kan doorgaan.
1: En uitgerekend op de Nationale Feestdag staken de Brusselse brandweer en de dringende medische hulpdiensten. Zij protesteren tegen het personeelstekort. Er is wel een minimale dienstverlening. Landen binnen de Europese Unie leggen voorlopig beter geen boetes op aan bedrijven die de nieuwe klimaatregels schenden voor de uitstoot van methaan. Dat staat in een nieuw advies van de Europese Commissie. Ja, Dominique de Pre, waarom wil ze dat?
3: Wel, die beslissing heeft te maken met de nieuwe klimaatwet die ingaat op 1 januari. Bedrijven die olie, gas en steenkool leveren in de EU moeten vanaf dan rapporteren hoeveel methaan ze uitstoten. Dat is een broeikasgas dat vrijkomt bij het winnen van die brandstoffen. Maar er is nog veel onduidelijk over hoe die nieuwe regels moeten worden toegepast. Daarom stelt de commissie voor om tot eind 2029 geen sancties op te leggen. Dat geeft importeurs 3 jaar langer de tijd om aan de regels te voldoen en geeft ook tijd aan de lidstaten om een sanctieregeling uit te werken. De spanningen in het Midden-Oosten hebben ook meegespeeld bij de beslissing, want de commissie wil niet dat de energiezekerheid van de EU in gevaar zou komen.
1: Dank je, Dominique. In Hongarije weigert de voormalige schaakkampioene Judit Polgár het aanbod van premier Magyar om de nieuwe president te worden. Afgelopen zaterdag is president Szolyuk uit zijn ambt gezet. Hij had te nauwe banden met de vorige premier Orbán. Waarom Polgár weigert, vertelt Stefan Bos in Budapest.
4: Zij heeft gezegd dat ik het gebaar van de premier om een onafhankelijke, partijloze kandidaat voor het presidentschap waardeer, maar, zegt ze, ik voel me niet sterk genoeg om de historische verantwoordelijkheid op me te nemen om een verdeelde natie te verenigen. En daarom kan ik de uitnodiging niet accepteren. Nou, het is wel een klap in het gezicht van de premier die echt had gehoopt om het land meer bijeen te brengen met een enorme ster zoals Judit Polgár, echt een heel beroemde schaakster hier in Hongarije.
1: En in Madrid zijn zowat 1 miljoen mensen op de been om een glimp op te vangen van de wereldkampioenen voetbal. Spanje won gisteravond de finale in New York van Argentinië. Vanmiddag zijn de spelers en staf geland in Madrid. Na een bezoek aan de koning en de premier zijn ze in een open bus door de straten van Madrid gereden, richting Cibeles, het bekende plein waar zometeen het eindfeest is. Het weer nog vannacht licht bewolkt bij temperaturen tot 17 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel. Morgen krijgen we wolken en opklaringen. Na de middag meer zon en tot 25 graden in het centrum, 20 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.

0: Alles begint bij luisteren.
1: 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrix. Artsen zonder grenzen roept op tot de onmiddellijke vrijlating van alle Palestijnse gezondheidswerkers in Israël. De NGO verwijst onder meer naar de directeur van een ziekenhuis in Gaza die al 1,5 jaar vastzit. Volgens Artsen zonder grenzen zitten zowat 100 gezondheidsmedewerkers zonder erbarmelijke omstandigheden in een cel in Israël. Willekeurig en zonder rechtvaardiging. Stilzwijgen is medeplichtigheid, klinkt het. Er zal vuurwerk zijn in Brussel morgenavond tijdens de viering van de Nationale Feestdag. Er was twijfel of het spektakel in het Jubelpark zou kunnen doorgaan, want er geldt een waarschuwing voor natuurbranden. Maar de situatie is veilig, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
2: Het vuurwerk van morgen is een klassiek vuurwerk waar dat de effecten op grote hoogte afgeschoten worden. Dus er gaan geen slecht gedoofde of geen vlammetjes meer neervallen op het patrimonium van het Jubelpark, zodanig dat er geen schade aan de gebouw gaat zijn. De hittegolf is voorbij, er worden preventieve blussingsmiddelen ter plaatse gelegd en dit alles tezamen maakt dat het vuurwerk toch kan doorgaan.
1: Uitgerekend op de Nationale Feestdag morgen staken de Brusselse brandweer en de dringende medische hulpdiensten. Zij protesteren tegen het personeelstekort. Er is wel een minimale dienstverlening. De Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat er een onderzoek komt naar de gebeurtenissen net na de WK-finale van gisteravond tussen Spanje en Argentinië. Net na affluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan die aan het vieren waren. Paredes kreeg geen gele of rode kaart voor zijn gedrag. Een tuchtcommissaris kan hem nu schorsen. Ook na de halve finale tegen Engeland gingen de Argentijnen over de schreef. Toen toonden ze een spandoek met de Falklandeilanden zijn van ons. Officieel is dat Brits grondgebied. Het is niet duidelijk of de FIFA dat gedrag onderzoekt. Het weer vannacht licht bewolkt bij temperaturen tot 17 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel. Morgen krijgen we wolken en opklaringen. Na de middag meer zon en tot 25 graden in het centrum, 20 graden aan zee. Woensdag meer wolken met hier en daar wat regen en dan tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaberichs. Een Brusselse arbeidsauditoraat heeft vanavond de verzegeling opgeheven van de werf van het Oxy-gebouw. Vorige week zijn daar 6 arbeiders omgekomen bij een brand tijdens renovatiewerken. 2 anderen hebben zware brandwonden opgelopen. De werken kunnen niet hervat worden, want de arbeidsinspectie heeft meteen een sluiting van de werf bevolen. De aannemers zullen nu eerst een aantal veiligheidsgebreken moeten verhelpen. Het onderzoek naar wat er vorige week is gebeurd gaat verder. Artsen zonder grenzen roept op tot de onmiddellijke vrijlating van alle Palestijnse gezondheidswerkers in Israël. De NGO verwijst onder meer naar de directeur van een ziekenhuis in Gaza die al 1,5 jaar lang vastzit. Volgens Artsen zonder grenzen zitten zowat 100 gezondheidswerkers onder erbarmelijke omstandigheden in een cel in Israël. De NGO spreekt van marteling en willekeur. Wereldleiders moeten opstaan, klinkt het. Stilzwijgen is medeplichtigheid. In Hongarije weigert de voormalige schaakkampioene Judit Polgár het aanbod van premier Magyar om de nieuwe president te worden. Afgelopen zaterdag is de vorige president Soljuk uit zijn ambt gezet. Hij had te nauwe banden met de vorige premier Orbán. Maar de partijloze Judit Polgár zegt nu dat ze zich niet sterk genoeg voelt om de verdeelde natie te verenigen. En er is ook wat heisa over geld dat ze heeft gekregen van de regering Orbán, zegt Stefan Bos in Boedapest.
2: Nou, het is wel een klap in het gezicht van de premier die echt had gehoopt om het land meer bijeen te brengen met een enorme ster zoals Judit Polgár, echt een heel beroemde schaakster hier in Hongarije. Zij zou via haar bedrijf en ook via een stichting onder andere zo'n 1,9 miljoen euro hebben gekregen om de schaaksport verder uit te breiden in Hongarije. En dat ligt natuurlijk heel gevoelig, want de nieuwe premier Peter Magyar heeft juist gezegd dat hij onderzoek wil doen naar de wijze waarop gelden werden verstrekt onder de voormalige premier. En dan komt dit natuurlijk niet goed uit.
1: In Madrid hebben ruim 1 miljoen mensen de thuiskomst gevierd van de wereldkampioen in het voetbal. Spanje won gisteravond de finale van Argentinië. De spelers zijn na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten van Madrid gereden. En daarna was er een grote inhuldiging op de Plaza de Cibeles. De spelers en staf zijn 1 voor 1 op een podium geroepen en mochten de massa toespreken. Het slotakkoord was voor aanvoerder Rodri met de wereldbeker in de hand. En dat ging zo.
3: Rodri, de levantar la Copa del Mundo al cielo.
4: Somos campeones del mundo. Viva la madre que nos parió. Viva el rey. Viva España.
3: Campeones del mundo.
1: De Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat er een onderzoek komt naar de gebeurtenissen net na die WK-finale van gisteravond. Net na affluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan die aan het vieren waren. Paredes kreeg geen kaart voor zijn gedrag. Een tuchtcommissaris kan hem nu toch nog schorsen. Ook na de halve finale tegen Engeland gingen de Argentijnen over de schreef. Toen toonden ze een spandoek met de Falklandeilanden zijn van ons. Officieel is dat Brits grondgebied. Het is niet duidelijk of de FIFA dat gedrag gaat onderzoeken. Het weer nog. Vannacht is het licht bewolkt. Temperaturen tot 17 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel. Morgen krijgen we wolken en opklaringen. Na de middag meer zon en tot 25 graden in het centrum. 20 graden aan zee. Zo, maandag 20 juli zit erop. Een goede nacht.
0: Alles begint bij luisteren.
5: Radio 1.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Madrid in Spanje zijn de voorbije avond de spelers van het nationale voetbalteam gehuldigd voor het winnen van de wereldbeker. Spanje won zondagavond de finale tegen Argentinië. 1 tot 2 miljoen mensen waren in Madrid samengekomen voor de huldiging. De spelers werden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten gereden. En daarna was er een groot feest op het centrale plein van de stad. De spelers mochten de massa toespreken. Het slotakkoord was voor de aanvoerder van het team, Rodri.
2: Rodri, de levantar la Copa del Mundo al cielo.
3: Somos campeones del mundo. Viva la madre que nos parió. Viva el rey. Viva España.
2: Campeones del mundo.
1: Voor de kust van Guyana in het noorden van Zuid-Amerika zijn zeker 27 mensen overleden nadat een ferry was gekapseisd. Ruim 60 opvarenden konden worden gered. Meer dan 80 passagiers zijn nog vermist. De ferry was onderweg van de hoofdstad Georgetown aan de kust naar het binnenland. De overheid heeft een onderzoek geopend naar het incident omdat een deel van de passagiers aan boord niet zou zijn geregistreerd. In Chili, ook in Zuid-Amerika, zijn dan weer 5 mensen om het leven gekomen na hevige regenval. 4 mensen zijn nog altijd vermist. 17 anderen raakten gewond. Door het noodweer zijn ook duizenden huizen beschadigd. Bijna 100.000 mensen zijn door overstromingen van de buitenwereld afgesloten. In de zwaarst getroffen gebieden is de noodtoestand afgekondigd. En aan de vooravond van de Nationale Feestdag is in Brussel het Bal Nationaal georganiseerd. Een gratis volksfeest. De eerste editie vond plaats in 2003, ook om het 10-jarig koningschap van Albert II toen te vieren. En 23 jaar later is het dus een traditie geworden met heel wat feestlustigen.
4: Oh, ik wou genieten met anderen. Wow. Het is een goede dag, hè? Mooi, met mooi weer, dus ik heb gezegd waarom niet.
5: C'est chaque année que je viens, c'est magique, c'est... Il n'y a rien de plus beau.
6: We hebben dat gezien op internet en we vinden dat leuk om dat te zien eigenlijk en te doen. Voilà.
7: Iedereen danst mee, iedereen doet mee, dat is leuk gewoon.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 17 graden. Tegen de ochtend lokaal kans op nevel. Na de ochtend afwisselend zon en wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Radio 1, live.

0: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupmeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Radio 1 live.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Madrid in Spanje zijn de voorbije avond de spelers van het nationale voetbalteam gehuldigd voor het winnen van de wereldbeker. Spanje won zondagavond de finale tegen Argentinië. 1 tot 2 miljoen mensen waren in Madrid samengekomen voor de huldiging. De spelers werden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten gereden. En daarna was er een groot feest op het centrale plein van de stad. De spelers mochten de massa toespreken. Het slotakkoord was voor de aanvoerder van het team, Rodri.
2: Rodri, de levantar la Copa del Mundo al cielo.
3: Somos campeones del mundo. Viva la madre que nos parió. Viva el rey. Viva España.
2: Campeones del mundo.
1: In het noordoosten van Afghanistan zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen bij overstromingen na hevige regenval. Zeker 80 mensen raakten gewond, meer dan 100 anderen zijn nog vermist. In het getroffen gebied zouden ook heel wat woningen, winkels en hotels beschadigd zijn geraakt. Door de klimaatverandering is het aantal overstromingen in de regio gestegen. In april kwamen in Afghanistan nog 150 mensen om